0: door de olieblokkade van de Verenigde Staten. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
1: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Beda woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van meerdere dagen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend is er kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. Sten is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
1: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenberge op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
3: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
4: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
5: On est très fier. Ik ben fier van mijn pays en de l'équipe Belge.
6: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
1: In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij aanvallen van het Russische leger. Het ging onder meer om aanvallen op de steden Zaporizhia en Kramatorsk. Bij de aanvallen vielen ook zeker 29 gewonden. Intussen zijn er ook vannacht opnieuw meldingen van explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de overheid wordt de stad opnieuw aangevallen met Russische raketten. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog altijd gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
7: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je aan een brand van meerdere dagen.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
8: Radio 1.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
1: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ze bleef achter met een gemengd gevoel.
3: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
4: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
5: On est très fier. Ik ben fier van mijn pays en de l'équipe Belge.
6: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
1: In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij aanvallen van het Russische leger. Het ging onder meer om aanvallen op de steden Zaporizhia en Kramatorsk. Bij die aanvallen vielen ook zeker 29 gewonden. Intussen waren er ook vannacht opnieuw meldingen van explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de overheid werd de stad opnieuw aangevallen met raketten. En technologiebedrijf Apple gaat OpenAI voor de rechter dagen. Het bedrijf achter ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van bedrijfsgeheimen. Voormalige werknemers van Apple zouden vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld nadat ze in dienst waren genomen door OpenAI of daar deelnamen aan een sollicitatiegesprek. Apple en OpenAI kondigden 2 jaar geleden nog aan dat ze zouden samenwerken rond artificiële intelligentie, maar die samenwerking tussen beide bedrijven zou minder goed verlopen zijn dan verwacht. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren gisteren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK Stenne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
1: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals, pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ze bleven achter met een gemengd gevoel.
3: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ze waren beter, dus het is wel spijtig.
4: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
5: Ja, jammer. Hè. Ja, toch wel teleurgesteld.
6: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
1: De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid. De 78-jarige vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was in de jaren 90 staatssecretaris en later ook lid van het Europese parlement. En ze was ook een grote voorstander van de Brexit. Bij het grote publiek raakte ze pas bekend na haar deelname aan een televisieprogramma op de BBC. De verdachte die nu is opgepakt is een 26-jarige Britse man. Over zijn motief is nog niets bekend. En in Frankrijk is een nieuwe klacht ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt opnieuw beschuldigd van verkrachting. Het slachtoffer zou toen 16 jaar geweest zijn. Bruel werd eerder al in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er was al sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel was er een klacht ingediend tegen hem over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de Franstalige omroep RTBF. Bruel zelf blijft alle beschuldigingen ontkennen. De zanger is 67 en vooral bekend van de hit Cassez la voix. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 19 graden. Lokaal kans op wat nevel, na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

has come to its end. Knaldi! Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:00, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het heeft niet mogen zijn. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond nogthans lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd, viel in de 88e minuut een tweede goal voor Spanje. Bondscoach Rudy Garcia zag verschillende topspelers uitvallen en erkent dat dat niet ideaal was.
3: Entre Yuri Tillmans qui peut pas débuter, entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable.
2: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. In Blankenbergen op de Pier bij Radio 2 volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meesten vonden dat Spanje beter was.
4: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
5: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
6: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
7: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
2: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het gaat om een ziekte die het gevolg is van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Er wordt nu volop onderzocht waar die bacterie vandaan komt. Mogelijk hebben de kinderen die opgelopen in een kinderboerderij. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is ook onder vuur genomen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies te horen en de burgemeester spreekt voorlopig van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al zeker 5 doden en 29 gewonden gevallen bij verschillende Russische aanvallen. De steden Zaporizhia en Kramatorsk waren het doelwit. En voor het eerst in 4 jaar tijd heeft de Britse prins Harry samen met zijn gezin koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader in Londen samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. Dat was al van 2022 geleden. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen. In 2020 deden ze afstand van hun koninklijke titels en ze wonen nu in de Verenigde Staten. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Het stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakte, viel in de 88e minuut een tweede goal voor Spanje. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen liggen ook in het ziekenhuis met een ernstige ziekte. Het gaat om een ziekte die het gevolg is van de stekbacterie en die nierfalen kan veroorzaken. Er wordt nog onderzocht hoe de kinderen de bacterie opliepen. Mogelijk kwam dat na contact met besmette dieren op een kinderboerderij. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten. Er waren verschillende explosies en de burgemeester spreekt van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al 5 doden en 29 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
3: Radio 1, live.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

later blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: begint bij luisteren.
1: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels hebben niet kunnen stunten op het WK voetbal. Ze zijn uitgeschakeld nadat ze met 2-1 verloren van Spanje. Stond nogthans lang 1-1 gelijk, maar in de 88ste minuut maakte Spanje de winnende goal. Peter van den Bemt blikt terug op een bewogen wedstrijd.
2: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd. Na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming. En ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen twee keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
1: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. In Blankenbergen op de pier bij Radio 2 volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meeste erkenden dat Spanje beter was.
3: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
4: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben nog een beetje kwaad, ja.
5: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
6: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode, simpelist.
1: Vijf jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Het departement zorg onderzoekt hoe de kinderen die bacterie opliepen. Mogelijk was dat op een kinderboerderij, zegt woordvoerder Joris Monnes.
7: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
1: Het departement gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. En in het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen in de buurt van Almeria. Het gaat om een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje. Er zijn 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Bij hen zijn ook Belgen die in de streek woonden, zegt Buitenlandse Zaken. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel Belgische slachtoffers er zijn. Ook van de doden is nog niemand geïdentificeerd. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer zo, af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Delm.
9: Goedemorgen. Jammer, maar helaas, de Rode Duivels liggen uit het WK. Voor al uw frustraties, één adres. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Egoland, Isolde Lassoen. De krantentitels liegen er niet om. Zuur lezen we in het laatste nieuws en op de volgende pagina 88 minuten vol hoop en plots was het voorbij. In tranen naar huis wordt dat in het nieuwsblad en Le Soir kopt la tête haute met opgeheven hoofd, zeg maar. Goedemorgen, Jarno Poli.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het heeft dus niet mogen zijn voor de Rode Duivels. Gisteravond verloren ze in de kwartfinale met 2-1 van Spanje. Moeten we nu ontgoocheld zijn?
1: Ja, toch wel. Hè. Al moeten we zeker ook toegeven dat Spanje het betere land was, zich ook verdiend plaatste. Maar naarmate de tweede helft vorderde, had je toch de indruk dat de Belgen die gelijke stand niet meer zouden weggeven. Het is dan ook heel pijnlijk dat een foutje van doelman Senne Lammens uiteindelijk het verschil maakte. Thibaut Courtois stak hem een hart onder de riem, samen met derde doelman Mike Penders en keeperstrainer Guy Martens.
2: Ik en Mike en ook Guy zijn naar hem gegaan om een knuffel te geven. Ik denk niet dat er veel gezegd moet worden, want uiteindelijk kun je er niet veel van zeggen, maar het is wel jammer. En Sen is een uitstekende keeper die een heel mooie toekomst voor zich heeft. Dus zo'n momenten maken je sterker. Het is natuurlijk heel zuur, maar het moet niet nu op hen zo gegooid worden. Dat is jammer natuurlijk, maar dat hoort bij het voetbal.
0: Ja, troostende woorden dus van Thibaut Courtois. Courtois werd, als ik het goed heb, dus gewisseld door bondscoach Garcia. Al had Courtois naar eigen zeggen wel verder kunnen spelen.
1: Ja, maar hij voelde enkel pijn als hij ver moest uittrappen, zei hij daarover. Maar Garcia blijft nog altijd achter die wissel staan. Hij heeft het ook over pech die de duivels nekte.
3: Quand vous perdez votre capitaine avant le coup d'envoi, quand vous perdez votre gardien de but pendant la deuxième période, quand vous êtes obligé de changer Kevin De Bruyne alors que c'était pas prévu avant la fin du match, c'est trop de coups du sort défavorables. Quand vous avez une main flagrante de Rodri dans la surface, que Michael Oliver le voit pas, c'est une chose, mais à quoi sert le VAR?
1: Tielemans die uitviel tijdens de opwarming, Courtois en De Bruyne in de tweede helft. Ja, dat was toch iets te veel pech volgens Garcia. En dan was er ook nog een vierde pechmoment volgens de bondscoach, de scheidsrechter en de VAR die handspel van Rodri in de 16 niet zagen.
0: Ja, maar goed, de kwartfinales waren altijd het doel. Wat is nu het algemene gevoel van de Duivels na dit WK?
1: Van Brandon Mechelen weten we alleszins dat hij trots is.
4: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. Vandaag ook hebben we een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
1: Hij mag ook trots zijn op zijn eigen prestaties, want Mechelen speelde alles. Dat geldt niet voor Kevin De Bruyne, maar hij is toch ook blij met zijn eigen prestaties.
5: Ik weet dat iedereen altijd verwacht om altijd het verschil te maken, maar ik heb toch al 2-3 moeilijke jaren achter de rug. Ik heb een grote operatie gedaan en hier zo te staan op die manier en elke dag alles geven en een voorbeeld te zijn aan deze jonge ploeg. Ik ben 35 jaar geworden, maar ik ben trots op wat ik heb gedaan.
1: Voor een puntje van kritiek moeten we dan weer bij Timothy Castagne zijn.
6: De tweede helft was niet genoeg. We waren misschien beter verdedigen, maar we moeten beter aan de bal spelen en meer aanvallen zijn. Dat is wel een goede ploeg, maar ja, als we willen verder gaan, dan moeten we beter spelen.
1: Dat wilde Castagne, denk ik, na al die jaren van kritiek op de verdediging toch ook nog eens gezegd hebben.
0: Ja, inderdaad, opvallend. Nu blijven er nog wel wat onzekerheden over. Hè. Waren dit nu de laatste matchen van bijvoorbeeld De Bruyne, Lukaku, Courtois bij de Duivels?
1: Ja, daar is inderdaad nog geen zekerheid over. De Bruyne dacht bijvoorbeeld niet dat het zijn laatste match was. Courtois leek ook wel wat terug te keren op zijn eerdere uitspraak over een afscheid. En hij zou misschien vooral de Nations League willen overslaan. En of Rudy Garcia aanblijft is ook onduidelijk. Daar wilde de bondscoach niet over praten. Misschien zal dat nog wel besproken worden op het vliegtuig naar huis, want rond 10:00 morgenochtend landen de Duivels en dan kan voor hen de vakantie beginnen. Het WK loopt wel nog een weekje door.
0: Maar zonder de Duivels dus. Jammer, maar helaas. Dankjewel, Jarno Poli. En we gaan meteen door naar onze analist Tom Boutweel. Goedenavond daar in de VS. Goedemorgen voor ons.
7: Goeiedag Jan en Jarne.
0: Ja, bij ons overheerst toch ontgoocheling, hè, door de manier waarop de Belgen zijn uitgeschakeld. Bij jou ook?
7: Ja, zeker omdat je op anderhalve minuut van de reglementaire speeltijd bent. Je hebt niet het gevoel dat Spanje daar nog gaat overlopen. Dus je maakt je eigenlijk al een beetje op de verlengingen en misschien ook wel de strafschoppen. Ja. Want veel kansen zijn er in de hele wedstrijd niet geweest. En als je met Senne Lammens dan in doel staat, dan weet je iemand die al bij Antwerpen bijvoorbeeld heel wat penalties gepakt heeft. En dan droom je al van een heldenrol en dan kom je net dit tegen.
0: Ja, hoe erg is het eigenlijk voor Senne Lammens?
7: Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk, omdat het is pas zijn derde interland. Hij heeft die stage in Amerika in maart mogen spelen. Heeft het daar prima gedaan. En heeft het ook zeer goed gedaan bij Manchester United. Wat toch een kleine verrassing is, want je komt van Antwerpen in toch een hele andere wereld terecht met heel veel druk. Maar heeft dat met zijn coolheid, heeft hij dat prima gedaan. En dan ja, kom je er een beetje koud in, los je die bal en je staat toch in de kwartfinale van een WK met alle spots en alle camera's op je. Dus ja, het zal hem toch nog wel even achtervolgen, denk ik.
0: Dat denk ik ook, maar hij moet niet wanhopen. Hij is een fantastische keeper, dat hebben we wel vaker gezien in de Premier League. Nu, de bondscoach die heeft wel vaker vreemde wissels doorgevoerd. Die pakte dan goed uit. Gisteren was dat nu niet het geval. Courtois gaf zelf aan dat hij nog kon blijven spelen. Wat denk jij?
7: Ja, dat is zeker dubbel pijnlijk, want niet alleen die fout van Lammers is pijnlijk, maar ja, ook dat Courtois daarna zegt van dat hij nog wel had kunnen verder spelen zonder te trappen. Dus ja, dan geeft hij toch aan van ja, je had me moeten laten staan richting Rudy Garcia, terwijl hij ook altijd gezegd heeft van als iemand geen 100% is of niet 100% is, dan speelt hij niet meer bij mij. Dus dat is achteraf toch ja, een beetje zuur dat het op die manier moet gaan natuurlijk.
0: Maar het is inderdaad achteraf en achteraf weten we het allemaal natuurlijk. Het contract van Rudy Garcia wordt herbekeken na dit WK. Mocht jij Vincent Manhart zijn, zou je dan kunnen aanblijven, Rudy Garcia?
7: Dat is een hele lepe en een hele moeilijke vraag. Als je op basis van de resultaten bekijkt, hij heeft het behoud afgedwongen in de Nations League, heeft zich geplaatst voor het WK, in een niet zo moeilijke groep natuurlijk, en dan de kwartfinale gehaald, wat toch vooraf de doelstelling was van de Rode Duivels. Dan moet je eerlijk zijn, dan heeft hij zijn drie dingetjes heeft hij afgevinkt. Maar natuurlijk, op het WK is ook wel gebleken dat er af en toe wel wat chaos is. We hadden het daarnet over de wissels. Ook gisteren weer met de inbreng van Witzel. Doku die blijft staan. Ja, er zijn wel wat kanttekeningen bij te zetten bij alles wat de voorbije wedstrijden gebeurd is. Dus als ik in het hoofd mag kruipen van Vincent Manhart, dan zullen de Rode Duivels niet verder gaan met Rudy Garcia, denk ik. Maar goed, ik denk dat dat nog wel allemaal zal besproken worden de komende maanden. Zijn contract loopt alleszins af, maar goed, de Nations League komt er al half september aan, met toch heel wat wedstrijden op een korte periode. Dus het zal snel moeten gebeuren.
0: Het zal inderdaad snel moeten gebeuren. Garcia die had het ook nog over pech en een penalty die de Belgen niet kregen. We hebben hem zojuist gehoord in het overzicht van Janne. Mogen we de nederlaag daaraan toeschrijven of was Spanje toch wel beter?
7: Nee, dat vind ik niet. Trouwens, bij die penalty, de bal komt van een ploegmaat van de Spanjaard, dus dan kan het geen penalty zijn. Dus dat even terzijde. Maar goed, ze hebben verdiend gewonnen. De Belgen hebben goed verdedigd, ze hebben dat goed gedaan, terwijl dat toch een beetje de Achilleshiel zou moeten zijn de voorbije weken, de voorbije maanden, de voorbije jaren. Daar hadden we het heel vaak over. Maar ik vind dat de Belgen veel te weinig in het aanvallende compartiment hebben gedaan. Veel te weinig wat aanvallen in elkaar geknutseld en te weinig voor dreiging gezorgd. Want ik denk, ja, wat was het? Twee schoten tussen de palen, amper 16 ballen aangeraakt in de 16 van Spanje. Dat is veel te weinig uiteindelijk.
0: Dat sluit dan toch wel een beetje aan bij de kritiek die we zo net van Timothy Castagne hebben gehoord. Als we het nu eens algemeen bekijken, het parcours van de Rode Duivels op dit WK, wat vind je dan? Mogen we dan tevreden zijn?
7: Ja, de doelstelling is bereikt. Al was het een heel hobbelig parcours, zijn we een paar keer in de gracht beland, om het in wielertermen te zeggen. Maar ze zijn er toch weer uitgekropen. En uiteindelijk tegen Nieuw-Zeeland, oké, hebben ze het prima gedaan. Dat was ook de laagste ploeg van de hele bende. Maar dan die ommekeer, met geluk en met chaos, hebben ze het dan toch gehaald tegen Senegal. Wat uiteindelijk wel een hele goede tegenstander is gebleken. Als je dat legt naast de VS en naast Spanje ook. Maar dan tegen de VS de wereld achter zich gekregen, maar niet kunnen bevestigen tegen ja, ook wel een goede tegenstander natuurlijk. Dus ja, hoe moet ik dat zeggen? Geslaagd met voldoening dan maar?
0: Geslaagd met voldoening, dat lijkt mij een eerlijk oordeel. Van Jeremy Doku hadden we misschien wel iets meer verwacht, maar dat waren ook speciale omstandigheden voor hem, neem ik aan.
7: Ja, dat begrijp ik zeker. Maar goed, we hadden op hem gerekend. We hadden ook op een hele goede Kevin De Bruyne gerekend. Dat is er niet van gekomen. En dat heeft toch ook wel meegespeeld in de prestatie van de Rode Duivels. Want ja, Doku is nooit zichzelf geweest. Van bij de eerste minuut niet tot de laatste minuut.
0: Ja, je had het net over Kevin De Bruyne. Het was misschien niet de Kevin De Bruyne die we kennen van vroeger, maar hij zette zich wel heel hard in. Hè? Courtois die was ook in tranen. Wat is jouw gevoel? Was dit de laatste match van de oudere Golden Generation, zoals ze algemeen worden genoemd?
7: Dat wordt ook werk voor Vincent Manhart, Lukaku, De Bruyne, Witzel, Meunier, Courtois. Dat zijn allemaal gasten die moeten beslissen of ze nog doorgaan. De vraag is, in de omstandigheden waarin Lukaku en De Bruyne het de voorbije seizoen hebben afgewerkt, zijn ze dan nog een meerwaarde? Dat vraag ik mij af. Als ze op hun best zijn, zeker wel. Maar misschien moeten we stilaan overschakelen naar de nieuwe generatie.
0: Naar de nieuwe generatie. We zullen zien. Dankjewel, Tom. De kwartfinales zijn in elk geval het eindstation geworden voor de Rode Duivels na een 2-1 verlies tegen Spanje.

0: Jouw liefde van Remo van het Groenewoud. Misschien krijgt u elk jaar geld terug van de belasting. En sommigen hebben daar in principe wel recht op, maar krijgen dat geld niet omdat ze schulden hebben. Hun geld gaat dan rechtstreeks naar de schuldeisers. Dat systeem van burgerrechtelijke overdracht, zoals dat heet, maakt het voor schuldeisers iets makkelijker om achterstallig geld terug te krijgen. Maar voor de OCMW's heeft het systeem ook nadelen. Dat hoorde Sanne Baken Heist op den Berg in onze reeks over de 50ste verjaardag van de OCMW's. Sanne luisterde naar het verhaal van Yekaterina.
1: Het is natuurlijk een stommiteit dat ik ooit heb begaan.
2: Yekaterina is 40 en krijgt bij het OCMW begeleiding bij de schuldenberg die ze zelf niet meer aankon.
1: Ik kon zelfs soms per maand niet toekomen om gewoon eten te gaan halen. Ik moest altijd aan mijn vrienden vragen om bij te schieten, om gewoon simpel eten te kopen.
2: Wanneer ze als tiener in België toekomt, leert ze de taal, behaalt zijn diploma aan de hogeschool en vindt ze een job. Maar de liefde doet haar een risico nemen.
1: Mijn ex-man heeft een lening aangegaan, een persoonlijke lening. Maar toen was ik ook de enigste die werkte. Dus ze hebben eigenlijk dan mij een lening gegeven, maar niet echt wel goed nagekeken of ik kon alles zelf afbetalen. En ondertussen is mijn ex-man terug naar Afrika vertrokken. En ik ben dus degene die aan het afbetalen ben.
2: Intussen opent ze nog extra kredieten om rond te komen. Yekaterina stapt daarop naar de bank om één vast afbetalingsbedrag te kunnen onderhandelen met een nieuwe lening, zodat al die oude schulden vervallen. Ze krijgt een lening waarbij ze €600 per maand moet betalen met een loon van zo'n €1.750.
1: We zijn bij verschillende banken gaan informeren en bij de twee banken was negatieve antwoord. En toen we bij de bank zijn gegaan waar ik nu de lening had, was ineens goedgekeurd. Dat was de dag zelf dat dat allemaal goedgekeurd was.
2: Ook deze lening blijkt te zwaar. Ze stapt naar het OCMW dat een lager maandelijks bedrag voor haar kan onderhandelen en een langere afbetalingstermijn.
1: Betaal ik €200 per maand, wat me echt wel helpt. Maar ik kan wel me nu echt concentreren op mijn kinderen en zien dat zij hun toekomst bouwen.
2: Maar voor jurist Pieter Geens van haar OCMW stopt haar verhaal daar niet. Want banken hebben de plicht om te onderzoeken of klanten een lening financieel wel aankunnen. Naast de uiteindelijke lening van €36.000 die Yekaterina uiteraard moet afbetalen, is er ook nog het interestbedrag van €13.000.
3: Ik vind wel dat kredietgevers moeten inzien dat er bepaalde kredieten echt niet mochten verleend worden. Dus laat ons tot een akkoord komen over, we laten een deel van de interest vallen.
2: Maar tot zo'n akkoord komen is vaak een erg moeizame strijd.
3: De wetgeving van consumentenkrediet zegt, stel dat de kredietgever iets te los omgaat met die plicht, dan is het mogelijk dat een rechter alle interest schrapt kwijtscheldt. Dat kan enorm veel betekenen voor mensen. Al heel makkelijk zit je aan 10% interest bijvoorbeeld. En dat mag ook, hè. Daar staan maximum percentages op. Maar de schuldeisers weten ook dat cliënten en OCMW's zelf niet makkelijk naar de rechtbank zullen stappen. Dat is een heel dure procedure, houdt risico's in.
2: Wat het extra moeilijk maakt, is dat schuldeisers kunnen vragen om het geld dat je normaal terugkrijgt van de belastingen rechtstreeks naar hen te laten storten.
1: Als ik mijn belasting terugkrijg, kreeg ik gewoon direct een brief. Jouw geld wordt ingehouden omdat je ergens anders schulden hebt. Ik kreeg nooit veel terug. Soms waren dat bedragen van €180, €50. Toch waren dat bedragen.
2: Maar het kan ook om een hoger bedrag gaan. En als burger kan je dat niet betwisten.
3: Ja, en natuurlijk, waarom gaat die schuldeiser dan toegeven of zeggen van, ah ja, je hebt gelijk, we zullen die interesten eraf doen of halveren. He, want ze weten van, we kunnen via die weg van die overdracht kunnen we eigenlijk alle gelden krijgen die we willen, inclusief alle interesten. Ik ben het erover eens dat we niet honderden formaliteiten moeten gaan verzinnen, maar als een betwisting relevant is, vind ik wel dat daar een verzetsmogelijkheid of een mogelijkheid tot betwisting zou moeten kunnen zijn.
0: Reportage van Sanne Baak.

0: Brass in Pocket van de Pretenders.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanop de expo De kunstenaar die detectieve wilde zijn. Van Koen Broeke in de Sint-Pietersabdij in Gent. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Massa, zonneschone loungestad.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Mannekes, Pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
11: Serieus?
10: Ja, ja. En het is weer nee.
12: Nee tegen BTW?
10: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
11: Nee, nee.
10: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
13: Gelijk wij.
10: Wat gaan we doen?
13: We gaan gaan, hè.
10: En wat mogen we niet vergeten?
12: Ons kortingkaart van 5%.
11: Voilà. Gamma.
14: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
18: promo koken.
19: Ja, ik heb geen inspiratie.
17: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
19: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Ruim 1 minuut over 7:30 en goedemorgen. Dit zit in het nieuws vandaag. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Het stond nogthans lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, onder wie doelman Thibaut Courtois geblesseerd uitvielen, vielen in de 88ste minuut toch nog een tweede doelpunt voor Spanje. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen liggen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die nierfalen kan veroorzaken. Het gaat om een ziekte veroorzaakt door de stekbacterie. Er wordt nog onderzocht hoe de kinderen die bacterie hebben opgelopen. Mogelijk kwam dat na contact met besmette dieren op een kinderboerderij. En in het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen in de buurt van Almeria. Er zijn 12 doden geborgen, 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Daar zijn ook Belgen bij, maar de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Het weer, zonnig en warm met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee.
1: Radio 1.
3: De ochtend.
1: Met Jan van Delm.

0: Squeeze van Maya Delilah, een zangeres en gitariste uit Londen. Voor het mediaoverzicht steken we in deze zomermaanden met veel plezier de grens over. En vanmorgen beginnen we in Kenia, in Afrika. Daar zit nog altijd Koert Lindeyer, officieel met pensioen, maar eens correspondent, altijd correspondent. Goedemorgen, Koert.
1: Goedemorgen.
0: Jij wou beginnen met een rechtszaak wegens ontvoeringen door de overheid. Ja, waarover gaat dat precies?
1: Nou ja, zoals gebruikelijk veel vuile was wordt er buiten gehangen in de Keniaanse pers. Ook vandaag weer over corruptie, ruzies in de politieke elite en over ontvoeringen. Nou, die ontvoeringen die vinden elk jaar plaats wanneer er commemoraties, herinneringen zijn van eerdere grote demonstraties die door de politie werden opgebroken, waarbij veel doden vielen. En rond die tijd dan beginnen de spanningen op te lopen in Kenia en dan beginnen ook de ontvoeringen. Op klaarlichte dag worden dan door gemaskerde mannen in auto's zonder nummerborden jongeren ontvoerd, activisten ontvoerd, om zo te voorkomen dat zij opnieuw gaan demonstreren. Ook dit jaar gebeurde dat weer. Dan stappen familieleden van die ontvoerde mensen, die dus verdwenen zijn, naar de rechter. En dan begint er een heel interessant gevecht in die rechtszalen tussen moedige rechters tegen de politie. De politie wordt dan gesommeerd. De politiecommissaris wordt gesommeerd om de geliefden van die familieleden te produceren. Tevoorschijn te toveren in de rechtszaal. Dat weigert de politiecommissaris dan. En dan zegt de rechter, nou, als jij die mensen niet hier in de rechtszaal presenteert, dan wordt u gevangen gezet, beste politiecommissaris. Het is een gevecht tussen de rechterlijke macht en de overheid, die altijd heel interessant is in een natie die nog steeds zich aan het vormen is, waar nog veel machtsmisbruik plaatsvindt.
0: Ja, dat is dus, het lijkt op politieke afrekeningen, maar die rechtsstaat blijft dus wel overeind in Kenia.
1: Mede door die moedige rechters die altijd vol blijven houden, zich aan de grondwet houden. Ja. En dus ook bereid zijn ministers en politiecommissarissen te bedreigen met gevangenisstraf.
0: Dat zijn dan inderdaad moedige rechters, zoals jij ze noemt. Het is niet de enige rechtszaak waar je het wil over hebben. Er is nog een andere. En dat gaat over de migratie van wilde dieren en het tegengaan van bouw van hotels in wildparken.
1: Nou ja, doorgaans concentreren geschillen over klimaat, en dat is hier natuurlijk ook het geval, zich in rechtszalen of wegen, spoorwegen, elektriciteitscentrales wel of niet mogen worden gebouwd, of dat niet ten nadele is van het klimaat of ten nadele van burgers. Dit keer loopt er een interessante rechtszaak die gaat of landschappen en de dieren die zich in die landschappen bevinden, of die worden benadeeld door het bouwen van, in dit geval, een hotel. Of er niet grondwettelijke rechten moeten komen voor landschappen en voor dieren. Er loopt een zaak in Masamare, bekend van The Lion King, als je daar ooit met je kinderen naar mee bezig kijkt in de bioscoop. Ja, ja. In de Masamara, daar heeft het Ritz-Carlton Hotel gebouwd. Dat hotel dreigt de jaarlijkse migratie van gnoes vanuit Tanzania te blokkeren. En nu zijn milieuactivisten naar de rechter gestapt en zeggen, die beesten

0: gebieden, die landschappen, die moeten grondwettelijk moeten die beschermd worden. Ja, en dat speelt juist nu, wanneer de jaarlijkse migratie van meer dan 1 miljoen knoes vanuit Tanzania naar Kenia begint. Een wereldwonder, maar dus wel bedreigd.
1: Bedreigd, en dat zou dus beschermd moeten worden. Die wilde dieren zouden beschermd moeten worden door de grondwet, maar voor alle duidelijkheid, zover is het dus nog niet.
0: Nee, het concentreert zich nu rond dat hotel. En daar proberen de activisten gebruik van te maken. Om dat in de grondwet op te nemen, dat die beesten wel hun rechten krijgen.
1: Dat is een boeiende zaak om te blijven volgen. Tot slot, Koert, ja, we kunnen er niet omheen. De Afrikaanse teams doen het eigenlijk niet zo fantastisch in de Wereldcup. We kunnen hen nu troosten, want ook ons land ligt eruit. Maar dat maakt toch wel wat emoties los. Niet alleen hier bij ons, ook in Afrika.
0: De Afrikaanse Wereldcup is voorbij. Na de nederlaag van Marokko tegen Frankrijk. Op donderdag, dat was een teleurstellende conclusie die ook de kranten hier trekken. Nadat aanvankelijk werd gehoopt en verwacht dat deze World Cup een gamechanger zou worden voor het Afrikaanse voetbal. Wie herinnert zich niet 1990? Roger Miller, ja. Die met Cameroen de kwartfinale bereikte en die na elk doelpunt Afrikaans swingend langs de lijn zijn doelpunten vierde. Nou, dat soort gloriedagen die zijn dus uitgebleven. Egypte, Marokko, hun teams zijn de afgelopen dagen teruggekeerd in hun thuislanden, waarbij in Cairo opviel, in Egypte. Daar droegen supporters vlaggen van de coach, Hossam Hassan, ja, die gedrapeerd was in een Palestijnse vlag. En die vlag die droeg de coach ook bij de World Cup. En dat politieke statement maakte veel Egyptenaren trots, ondanks dat hartverscheurende verlies tegen Argentinië.
1: Ja, want ze waren inderdaad dicht bij een stunt, het Egyptische team. Maar helaas, alle Afrikaanse teams zijn verdwenen uit de Wereldbeker. Dankjewel, Koert Lindeyer. Veel plezier dan nog in Kenia. En graag tot de volgende keer. Tot ziens.

0: Blinded by the Light van de Manfred Mann's Earth Band. In deze zomermaanden maken we op zaterdagochtend graag tijd voor visionaire bedrijfsleiders. En vandaag praten we met de CEO van Energy Vision. Een Belgisch energiebedrijf dat in korte tijd stevig is gegroeid. Een jaar geleden, toen er van de oorlog in het Midden-Oosten nog geen sprake was, trokken ze naar de beurs en sindsdien gaat het toch wel behoorlijk hard. Goedemorgen Maarten Michielsens.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor wie jullie niet kent, wat maakt Energy Vision eigenlijk anders dan andere energiebedrijven?
1: We proberen de energie die we verkopen, die produceren we zelf. We hebben heel veel zonnepanelen, windturbines enzovoort. En die energie leiden we af naar klanten. En dat laat ons toe om eigenlijk heel stabiele, voorspelbare prijzen te geven jaarlang. We hebben contracten waarbij dat we 10 jaar of langer de prijs niet aanpassen.
0: En zijn jullie de enigen die dat doen, zonnepanelen, laadpalen en combineren dan met de energie die jullie zelf opwekken?
1: We zijn helaas de enige die het op die manier verkoopt. En dus die lange termijn contracten en zo aanbiedt. En die bijvoorbeeld met de Iran-crisis, we zijn de enige die de prijzen niet verhoogd heeft. En we hopen dat straks anderen dat ook doen.
0: En dat kan dus omdat jullie al op langere termijn al die contracten hebben afgesloten?
1: Ja, eigenlijk omdat we zelf die zonnepanelen plaatsen, die windturbines hebben. En als Trump dan iets doet of Poetin iets zegt of doet, dan... die zonnepanelen luisteren daar niet naartoe. Dus wij moeten onze energie niet op de markt kopen. Dus we hangen niet af van die marktprijzen. En we rekenen dat zo één op één door aan die klanten.
0: Gelukkig dat die zonnepanelen daar ongevoelig voor blijven. Ongeveer een jaar geleden zijn jullie naar de beurs getrokken. Ja, in dat jaar is er heel wat gebeurd. Hoe blikt u daarop terug?
1: Het is een heel druk jaar geweest. Enfin, net voordat we naar de beurs gingen, is dat maandenlang werken aan die beursgangen. Dus dat is praten met veel bankiers en advocaten en consultants. Dat is niet zo heel fijn. Maar dan zijn we heel hartelijk ontvangen op de beurs. Heel warm ontvangen. Heeft ons aandeel ook goed gedaan. En dan zijn we een jaar keihard werken geweest. Heel veel groei, heel veel klanten erbij. En dan komt die Iran-crisis er nog eens bovenop. Dus het is een heel bijzonder jaar geweest.
0: Dat kan ik me voorstellen. Waarom was die beursgang voor jullie zo belangrijk?
1: Ik als bedrijfsleider heb ik het bedrijf opgericht om impact te hebben. Maar ik vind het ook gewoon maatschappelijk belangrijk dat we nog Belgische energieleveranciers hebben. Hè. Iedereen weet intussen, België heeft de fout gemaakt 20 jaar geleden om de productieparken uit te verkopen. De kerncentrales, gascentrales, die zitten in Franse handen vandaag. Wat weinig mensen weten is dat eigenlijk met energieleveranciers zelf is gebeurd. Die klantenportefeuille zit ook in het buitenland. 95% van de Belgen heeft een contract met een leverancier die eigenlijk in buitenlandse handen is. En wij willen Belgisch verankerd zijn. En als je kijkt naar de grote, Engie, Luminous, Total zijn Franse bedrijven. Mega is een Zwitsers bedrijf. Elegant is een 100% Nederlands bedrijf. Energie en Bolt, dat is eigenlijk Luminous, dat is weer een Frans bedrijf. Met 3% marktaandeel zijn wij de grootste Belgische energieleverancier. Ik vind dat vrij schabouwelijk. En wij willen groeien, wij willen Belgisch verankerd zijn. Maar groeien kost geld. En wij dachten, we gaan naar de beurs, want dan kunnen we echt in België blijven.
0: En dan zo hebben jullie dat geld dan kunnen ophalen. En het is ook geopolitiek, heeft de oorlog in het Midden-Oosten ook bewezen, belangrijk om geopolitiek zo verankerd te zijn in eigen land.
1: Ja, en tegelijk heeft de regering dat nog niet zo goed door. Hè. Toen dat wij naar de beurs gingen, dan stond er in het regeerakkoord, we gaan een nieuwe Coremans de Klerk-wet doen. Hè. Dus we gaan spaargeld activeren, we gaan de Brusselse beurs ondersteunen.
0: Zodanig dat mensen aandelen zouden kunnen kopen die ze dan bij de belastingen eventueel wat kunnen aftrekken.
1: Exact. Ja. En wat we zagen is een meerwaardebelasting, een effectentaxverdubbeling. Nu ligt er een vermogenstax op tafel, dus vooral niet wat er in het regeerakkoord staat. Terwijl het echt volgens mij maatschappelijk belangrijk is om je groeibedrijven in België te kunnen houden. Groeibedrijven vandaag, ik woon in Gent, we hebben het wintercircus in Gent, fantastische dingen. Daar zitten heel veel scale-ups, die kijken allemaal voor geld aan de overkant van de plas. Die kijken bij Amerikaanse investeerders, omdat de kapitaalmarkt in Europa niet goed functioneert en omdat de Brusselse beurs een woestijn is. Ik begrijp niet hoe dat je als land je zo afhankelijk maakt van het buitenland.
0: De regering heeft nu wel plannen om de kerncentrales op te kopen. Dat is misschien een eerste stap in die richting, of niet?
1: Dat is nog een heel andere kwestie, denk ik.
0: Ja, maar ik bedoel, op die manier zouden ze dan wel die energiebevoorrading Belgisch kunnen verankeren, of niet?
1: Een klein stukje ervan, maar intussen, dus die energieleveranciers zijn allemaal in buitenlandse handen.
0: Ja.
1: Heel veel groeibedrijven gaan straks ook in buitenlandse handen zijn, terwijl ik denk dat het belangrijk is dat uw beslissingscentra in België blijven. Het is ook voor de regering veel eenvoudiger praten als uw beslissingscentrum hier ligt. En daarvoor is de Brusselse beurs iets heel belangrijk en zou dat zo'n mooi instrument kunnen zijn, maar het wordt nauwelijks gebruikt en ik weet nog altijd niet of de regering het door heeft.
0: Ja, jullie hebben jullie prijzen laag kunnen houden, zegt u, omdat jullie zelf die zonnepanelen produceren. Ja, er zijn heel wat mensen naar jullie gekomen, hè, met de crisis in het Midden-Oosten. Dat was bijna een overrompeling.
1: Ja, we hebben eigenlijk twee zaken. We hebben voorspelbare prijzen, dankzij het feit dat we zelf produceren en echt obsessief bezig zijn met klantentevredenheid. En we zeggen, je behandelt je klant als je beste vriend, en dus wat doe je? Op tijden van crisis, dan probeert je dat op te lossen. Dus toen de Iran-crisis kwam, de prijzen omhoog gingen, we hebben prijzen gelijk gehouden en onze deuren letterlijk tot middernacht open gehouden, terwijl bij alle anderen de deuren dicht gingen. En het resultaat was dat er inderdaad tienduizenden mensen op een paar dagen tijd bij ons gekomen zijn.
0: Kun je dat een exacter cijfer op plakken, 10.000? Of
1: ja, 39.000 aansluitingspunten op twee dagen tijd. Dat is een verschuiving van meer dan 1% marktaandeel. Dat is iets wat normaal op meer dan een maand gebeurt, is toen op twee dagen gebeurd.
0: Ja, en kunnen jullie met die eigen energieproductie die klantengroei volgen? Want dat lijkt me ook niet zo evident.
1: We zijn een heel ambitieus bedrijf, dus we groeien hard. We zijn voorzien op, we hebben nu meer dan 125.000 klanten. We zijn voorzien met productie nu op meer dan 200.000 klanten. En elk jaar bouwen we bij voor extra 50.000 klanten. Dus we kunnen nog wel even doorgaan.
0: En door het feit dat jullie op de beurs zitten, hebben jullie ook een toevoer van kapitaal, zeg maar?
1: Ja, ook al zeggen we dat we tussen nu en 2029 maal 4,4 gaan zonder middelen op te halen. Maar uiteraard, als er opportuniteiten zijn of overnames mogelijk of wat dan ook, dan hebben we die toegang tot de kapitaalmarkt, dus dan maakt het nog eens eenvoudiger.
0: Ja, over overnames gesproken, jullie hebben recent ook Turbulent overgenomen. Dat is een Leuvens bedrijf dat inzet op waterkracht. Daar horen we in Vlaanderen doorgaans niet zoveel over, hè?
1: Waterkracht is een totaal vergeten technologie. Dus in Europa 29,7% van de hernieuwbare energie is waterkracht. In België is dat 4%, in Vlaanderen 1%. We hebben inderdaad met Turbulent een micro-waterkracht, dus heel kleinschalig, decentraal. Maar dat laat u toe om, ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait, toch energie te hebben, want die rivieren blijven stromen.
0: Ja, maar heb je dan ook geen hoogteverschil nodig om die waterkracht te kunnen ontwikkelen?
1: Ja, maar het is dus heel beperkt. Het is een micro-waterkracht, dus je hebt 1,5 meter hoogteverschil en 1,5 kuub
0: gebied
1: nodig. Dat is heel beperkt. Ja. En die technologie wordt aan de andere kant van de wereld gebruikt, maar niet hier, omdat de vergunningen complex zijn, omdat er geen beleidskader is. We proberen nu om die technologie minder vergeten te maken en straks uit te rollen, want we zijn er echt van overtuigd dat een paar honderdduizend gezinnen van energie kan voorzien.
0: Een paar honderdduizend gezinnen, dat is wel.
1: Honderdduizenden gezinnen, ja. En die waterkracht, dat is niks nieuws. In de middeleeuwen draaiden die watermolens ook. Ja. Dat draait 50, 70, 100 jaar. Dat is heel goedkope energie. En we zijn dat gewoon als land vergeten.
0: Ja, maar op dit ogenblik is dat dus nog een klein percentage in de totale mix. Hoeveel zou dat dan moeten bedragen, volgens u?
1: Het zal niet het probleem van de bevoorrading oplossen, maar het is toch 100 of 200 megawatt minder zorgen. Dus een kleine kerncentrale die je als land kunt gebruiken op de momenten dat er geen zon of wind is.
0: Ja, je had het daar net al over een factor maal 4,4, geloof ik. Op welke termijn is dat?
1: Tussen nu en 2029. We hebben dus maal 4,4. We hebben nu ongeveer 3% marktaandeel. We willen dus echt nog aanzienlijk groeien.
0: Dus naar 15% ongeveer?
1: In elk geval dubbele cijfers, ja.
0: Dubbele cijfers, dat is wel heel ambitieus. Dat is bijna on-Vlaams, zou ik zeggen.
1: Ja, ik heb bedrijf opgericht met 6.200 euro. Daar kunnen niet zo heel veel mee doen. Maar mensen hebben het verschil gemaakt in het begin en dat blijft zo. We zijn ambitieus, we groeien elk jaar. En elk jaar zeggen we, het is nu het begin en dat zien we ook. Hè. We zijn ook sinds de beursgang als bedrijf weer gegroeid en echt veranderd. Hè. Vroeger waren we zonnepaneelinstallateurs. Vandaag zijn we volledig geïntegreerd energiebedrijf. We hebben ook wind. Kijken we voor biomassa, kijken we voor andere technologieën. Dus ja, we zijn ambitieus. Dat is zo.
0: Ambitieus, on-Vlaams, maar dat horen we wel eens graag. Dat moet wel eens kunnen als we vooruit willen in de wereld. Niet alleen in Vlaanderen, niet alleen in België, maar ook in Europa. Maarten Michielsens, CEO en oprichter van Energy Vision. Heel erg bedankt om langs te komen.
1: Graag gedaan.

0: Venus as a Boy van Björk. 11 juli vandaag en dat vieren we met de voorzitter van het Vlaams Parlement. Dat is voor na het nieuws met Sophie Verbrugge.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Nou, wat leuk zeg, jullie zijn ook in de Ardennen.
8: Oh nee, onze buren zijn er ook.
9: Maar vind dat wat een chique mobiloom, ja.
7: Een chique wat?
10: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
7: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
8: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
10: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
7: Massa, zonneschone lounge set.
9: Mo, hij komt ook van de Weba.
7: In Gent of deze?
10: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba. VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
11: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het WK-avontuur van de Rode Duivels is voorbij en 5 kinderen liggen in het ziekenhuis, hebben een ernstige bacterie opgelopen, mogelijk in een kinderboerderij. De Rode Duivels hebben niets kunnen stunten op het WK-voetbal. Ze zijn uitgeschakeld nadat ze met 2-1 verloren van Spanje in de kwartfinales. Het stond nogthans lang 1-1 gelijk, maar in de 88ste minuut maakte Spanje de beslissende goal. Tom Boudeweel blikt terug op een bewogen wedstrijd.
10: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op 1,5 minuut van de toegevoegde tijd na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming. En ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen 2 keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
11: De Rode Duivels waren na de wedstrijd erg teleurgesteld. Ook doelman Thibaut Courtois. Hij werd dus gewisseld door een blessure.
12: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. Zijn enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat ze een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
11: Heel wat voetbalfans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. Op de pier in Blankenbergen volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ook Peter de Kroebelen.
13: Vreugde bij de 1-1 van de Ketelaren natuurlijk. En dan diepe droefenis bij de tweede goal van Spanje. Het hing in de lucht, maar de zeewind waaide alle hoop weg hier. De Duivels liggen eruit en toch is er trots.
14: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
15: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En ze zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
13: En nog?
16: Ja, jammer. Droevig. Ja, toch wel teleurgesteld.
17: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
13: Einde WK. De sfeer zat goed in Blankenbergen, maar het heeft niet mogen zijn. Het werd plots heel snel stil op de pier.
11: Vijf jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Mogelijk liepen de kinderen de bacterie op in een kinderboerderij in Braschaat. Volgens burgemeester Adinda van Gerve loopt het onderzoek nog volop en is er nog niets bewezen.
18: De link zou kunnen gelegd worden op onze kinderboerderij, mogelijk. De zekerheid daarover is nog altijd niet zeker. Het moet nog onderzocht worden. Wij gaan daar volgende week meer duidelijkheid in hebben. Maar in afwachting hebben wij natuurlijk alle mogelijke maatregelen getroffen die het departement ons opgelegd heeft.
11: Het departement Zorg gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. In het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden in de buurt van Almeria onder controle te krijgen. Er zijn daar 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Stijn Verkruijsen, jij bent daar ter plaatse. Zijn de slachtoffers al geïdentificeerd?
19: Het Forensisch Instituut heeft een autopsie kunnen uitvoeren op de 12 doden. Maar van geen enkele van die lichamen is de identiteit vastgesteld. Dus dat toont aan hoe moeilijk het is. Er zijn nog altijd 23 vermisten en de focus ligt hier nu echt op de zoektocht naar die vermisten.
11: Ja, Stijn, er zijn ook Belgen bij de vermisten. Wat weet je daar al over?
19: We zijn in contact geweest met enkele Belgen. Die zitten in hotels aan de kust op zo'n 20 kilometer van Bedar, waar ze woonden of verbleven. Velen zijn zwaar onder de indruk van wat ze hebben gezien. Ze hebben zelf vaak maar nipt aan de vlammen kunnen ontsnappen. En voor hen was het gisteravond vooral bekomen. Twee Belgen hier hebben hun buren verloren in de brand en waren zwaar onder de indruk. Iedereen hoopt vandaag te kunnen terugkeren, maar dat zal wellicht nog onmogelijk zijn, want de brandweer is nog altijd aan het blussen. Het vuur is nog niet onder controle.
11: Bedankt voor die laatste stand van zaken, Stijn. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is onder vuur genomen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies. De burgemeester spreekt voorlopig van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al zeker 5 doden en 29 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum. 25 graden aan zee. Tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Dit nieuws begon op het WK voetbal. België is uitgeschakeld na een 2-1 verlies tegen Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Meer over de wedstrijd en de exit van de Duivels op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
20: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Delm.
21: Goedemorgen, de Rode Duivels zijn uitgeschakeld, maar ze mogen met opgeheven hoofd weer naar huis. En het is 11 juli, Vlaamse feestdag vandaag. Wij hebben hier zo meteen de voorzitter van het Vlaams parlement te gast. Dit is de ochtend. Welkom!

0: Love That Girl van Rafael Sadik. 11 juli vandaag en dat betekent feest in Vlaanderen. Het uitgelezen moment vonden wij om nog eens te praten met de voorzitter van het Vlaams parlement. Goedemorgen, Freya van den Bossche.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, onze jaarlijkse afspraak bijna. Vorig jaar heb ik u ook geïnterviewd. U zat toen in de zendwagen. Nu bent u hier in de studio. Daar zijn we heel blij om natuurlijk. Maar op andere momenten krijgen we hier niet zo snel voor de microfoon. Hè. Hoe komt dat?
1: Ja, jullie stellen de vraag ook niet zo vaak. En dat begrijp ik ook wel. Omdat een voorzitter in het Vlaams parlement hoeft niet zelf altijd de meest uitgesproken mening te hebben. Die moet gewoon zorgen dat de democratie functioneert. Dat al die meningen in het parlement, dat die wel naar buiten kunnen komen. Dat daar ook evenwichten zijn. En dat is mijn taak. En dan ben je natuurlijk minder uitgesproken zelf op het politieke toneel. Eigenlijk ben ik best zo onzichtbaar mogelijk, zodat de anderen heel zichtbaar kunnen zijn.
0: Ja, dat is heel mooi. Maar ik ga het toch proberen te verleiden tot een aantal uitspraken vandaag. Voelt u vandaag een soort extra trots om Vlaming te zijn op deze 11e juli?
1: Ja, het is wel een speciale dag natuurlijk. Je viert wel het feit dat Vlaanderen grotendeels zichzelf bestuurt vandaag. Dat we autonoom zijn, dat we ons eigen lot in handen hebben. Dat we zelf richting geven aan onze toekomst. En daarom is het toch wel een heel speciale dag, denk ik, voor veel mensen hier in Vlaanderen.
0: En doen we dat voldoende, vindt u, onze eigen toekomst in eigen handen nemen?
1: Ik vind dat we dat nog meer zouden kunnen doen. Ik denk dat we in deze tijden waarin veel verandert, maar ook heel, heel snel verandert. Denk aan het klimaat, denk aan hoe artificiële intelligentie op een paar jaar ons leven heeft veroverd. Ja, denk ik dat we hele scherpe keuzes nodig hebben, moedige keuzes. En daar denk ik kunnen vele regeringen in ons land, ook de Vlaamse, toch nog wel een stap verder gaan, ja.
0: U hebt het over klimaat, u hebt het over een stap verder gaan. Ja, want qua klimaat zijn wij vaak de regio die met de voeten slepen, hè, als we op internationale bijeenkomsten moeten verschijnen.
1: Ik vind in ieder geval dat dit een kwestie is waar wij in Vlaanderen en ook daarbuiten, buiten Vlaanderen op wereldniveau, veel meer moeten gaan doen. Oorzaken aanpassen, maar ook ons aanpassen aan gevolgen. Omdat je anders merkt dat de meest kwetsbaren onder ons daar meest onder te lijden hebben. En dus denk ik dat we daar een dubbele opdracht hebben als overheid. En dat we ook niet bang moeten zijn om dan soms beslissingen te nemen waar politici soms voor terugdeinzen. Misschien komt er wat kritiek op. Tezelfde tijd denk ik, mensen zijn veel meer klaar voor verandering dan je zou denken. En ze wachten ook op die duidelijke antwoorden. Dus ja, laten we dat maar doen.
0: U hebt zichzelf vroeger wel eens omschreven als complexloos Vlaams. Hè? Wat houdt dat in voor u?
1: Ja, dat ik geen sorry moet zeggen omdat ik mij tussen alle identiteiten en lage identiteit die ik heb ook gewoon een Vlaamse ben. Ik ben van Gent, ik ben van Vlaanderen. Ik ben blij om vandaag te vieren. En soms ligt dat wat gevoelig in een aantal middens om dat te zeggen. Maar het zou toch
0: vooral
1: heel jammer
0: in
1: zijn.
0: Bij vooruit is dat niet altijd evident. Hè?
1: Het zou toch jammer zijn om van deze Vlaamse feestdag iets niet inclusief te maken. Iets waar de ene Vlaming meer recht heeft om te vieren dan de andere. Ik vind, laten we met z'n allen, wij allemaal die bijdragen aan onze cultuur, onze gemeenschap, toch deze dag vieren.
0: En al die verschillende lagen waarover u het hebt, die lasagne van identiteiten, zeg maar, dat is voor u geen probleem?
1: Nee, ik vind het heel fijn om tegelijk al die dingen te mogen en kunnen zijn. Ik denk dat dat voor veel mensen ook zo geldt.
0: U bent nu anderhalf jaar parlementsvoorzitter. Bevalt dat?
1: Dat is heel fijn. Ik doe het graag. Ik zie een aantal dingen ook die misschien hopelijk in de toekomst nog wat anders kunnen. Parlementsleden uit de meerderheid die deze legislatuur veel meer spreken, veel meer gewoon zeggen wat ze zelf denken. Ik vind dat gezond in een parlement, moet je dat verschil kunnen zien. Ja, die worden soms toch ook een beetje met hoongelach onthaald omdat ze dat doen.
0: Door alsof, de oppositie dan?
1: Ja, zeker. Alsof ze niet meer zouden mogen spreken als parlementslid, hun taak niet meer zouden mogen doen omdat hun partij ook leden van de regering levert. Terwijl een parlementslid die regering moet controleren, ongeacht of die in de meerderheid zit.
0: Maar als puntje bij het paaltje komt, stemmen ze vaak wel voor het standpunt
1: van de
0: regering.
1: Zeker, dat is ook wat een coalitieregering doet. Je maakt een meerderheid, je stemt met die meerderheid. Dat betekent niet dat een parlement niet mag laten zien wat onderliggend in die meerderheden gebeurt.
0: Maar ik wil maar zeggen, dat kan misschien verklaren waarom de oppositie tot hoongelach verleid wordt soms, ja.
1: Ja, ze slaan er het debat mee plat en dat vind ik heel jammer. Omgekeerd, de meerderheid gaat vaak ook in de fout. Als de oppositie een voorstel doet, een goed voorstel, dan wordt het vaak niet eens ernstig overwogen. En dan denk ik, ja, zo dwing je ook weer die oppositieleden in dat voorspelbare hoekje. Voorspelbaarheid, de meerderheid zegt altijd het is prima, de oppositie zegt altijd het is verkeerd. Het is helemaal niet zo simpel als dat. Dus laten we daar misschien toch ook eens die taak van een parlementslid anders durven invullen.
0: En is dat het voorbije anderhalf jaar onder uw voorzitterschap voldoende gebeurd, vindt u?
1: Ik denk dat er een aantal dingen zijn veranderd. U weet dat er vorige legislatuur een soort van zwijgakkoord was. Meerderheidsleden in het parlement die mochten niet zomaar kritisch zijn voor de regering.
0: Dat is nu anders.
1: Dat is nu anders. Er is geen zwijgakkoord deze keer. Een van de eerste dingen die ik heb gedaan als ik aankwam is zeggen, ja, dat gaan we toch niet doen. Dat is toch de functie van een parlement helemaal uithollen. Dus ja, ik denk dat er stappen zijn gezet. Ik denk dat er nog stappen kunnen worden gezet in snedigheid van debat, maar eventueel ook in grotere hervormingen. Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst bijvoorbeeld.
0: Hoezo?
1: We zitten daar nu met 124. We zijn een land van 6 parlementen, 6 regeringen. In Vlaanderen kan je op zijn minst zeggen, we hebben 1 regering, 1 parlement. Dat is al iets. Onze buren kunnen misschien daar een voorbeeld aan nemen. Maar zelf binnen dat ene parlement denk ik dat we het echt met veel minder parlementsleden kunnen doen.
0: En zijn de andere partijen het daarmee eens?
1: Nou, sommige partijen staan daar zeker voor open. Zijn vragende partij. Andere deinzen daar wat voor terug. Maar ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
0: We zijn nu met 124. Aan hoeveel parlementsleden denkt u dan als het met minder zou moeten kunnen?
1: Ja, daar plak je niet zomaar een cijfer op. Ik denk met minder. En ik denk dat we zelfs nog meer kunnen snoeien in andere structuren. Binnen Vlaanderen hebben we zo'n ingewikkeld lappendeken van gemaakt. Historisch gegroeid. Provincies, intercommunales, tussenstructuren, gemeenten groot en klein. Laten we gewoon gaan voor grote, slagkrachtige gemeenten en een Vlaamse overheid die goed georganiseerd is. En al die tussenniveaus, tussenstructuren, laten we eens kijken of die nog nodig zijn.
0: Daar valt dus nog wat in te snoeien, zegt u. Er was ook wel wat gedoe rond de personal brand manager van Con Rousseau, de voorzitter van Vooruit, die betaald werd door het federaal parlement. En naar aanleiding daarvan hebt u gezegd dat u de Vlaamse regels zou herbekijken. Hoe staat het er eigenlijk mee?
1: Zijn we volop mee bezig. Het is een oefening om enerzijds ervoor te zorgen dat je de fracties in een parlement voldoende ruimte geeft aan armslag om ieders job goed te doen. Een parlementslid maakt decreten, becommentarieert het werk van de regering, controleert, houdt ook de vinger aan de pols, lokaal communiceert met de bevolking. Dat zijn allemaal taken die moeten worden ingevuld. En die ruimte moet je laten. Tegelijk moet je er ook voor zorgen dat het werkelijk om dat soort dingen gaat. We hebben uitwassen gezien onlangs nog, dat was in het Brusselse, niet in Vlaanderen, maar toch van iemand ook die een parlementair medewerker te werk stelde in de eigen winkel. Zo'n dingen natuurlijk kunnen totaal niet. Ik denk dat we een aantal regels moeten afspreken. Wat kan wel, wat kan niet. Medewerkers poelen en niet zomaar aan één parlementslid toewijzen. Ik vind dat daar de ruimte voor moet zijn, bijvoorbeeld. En daarover spreek ik nu met de verschillende fracties om te komen tot een faire regeling.
0: En hebt u daar met Con Rousseau zelf al over gesproken?
1: Vanzelfsprekend. Ik spreek daar met iedereen over. En u weet ook dat die persoon in dienst is genomen van de partij zelf. Maar heldere regels zijn er niet. Het mag perfect. Veel partijen nemen mensen in dienst. Fracties nemen mensen in dienst. En die nemen een veelheid aan taken op zich. Het is ook een fictie om te denken dat er geen link is tussen een fractie en een partij. Die mensen die deel uitmaken van zo'n fractie in het parlement staat om een lijst van die partij. Worden verkozen met het programma van die partij. Tuurlijk is daar een link. Moeten we niet onnozel over doen. Tegelijk moet er ook een helder kader zijn. En daar werken we nu aan. Het is niet eenvoudig, maar het komt er.
0: Meer transparantie opkomst dus. Het Vlaamse niveau staat toch nog altijd een beetje in de schaduw van het federale niveau. Hè? Terwijl daar eigenlijk meer geld omgaat vaak in Vlaanderen dan op het federale niveau, dat het met minder geld moet stellen. Stoort u dat niet?
1: Het stoort me niet. In die zin dat ik ook denk dat in Vlaanderen wij toch een aantal heel interessante, niet altijd eenvoudige debatten hebben gehad, ook de afgelopen tijd. Denk maar aan wat er in ons onderwijs gebeurt. Het onderwijsniveau moet dringend omhoog in het belang van onze kinderen en hun toekomst. Ja, de Vlaamse regering gaat er toch stevig tegenaan. Dat is het minste wat je kan zeggen. En die debatten in het Vlaamse parlement, denk ik, dragen heel erg bij daartoe. Dus ja, het hangt er maar vanaf waar je van houdt en waar je naar kijkt. Maar ik vind dat we daar zeker ons deel doen.
0: De Vlaamse regering gaat er stevig tegenaan, zegt u. Maar er was natuurlijk ook een beetje die schrijnende ruzie tussen twee ministers over dat busvervoer voor buitengewoon onderwijs, toch?
1: Ja, het was natuurlijk erg pijnlijk. Tegelijk moet ik zeggen, het is een oud zeer. Het is al lang zo dat kinderen in het buitengewoon onderwijs veel te lang op die bussen zitten en dat er eigenlijk onvoldoende goed voor die kinderen wordt gezorgd. En nu begrijp ik dat zowel die meer de bevoegdheid gaat overnemen, het eerder vanuit een onderwijsperspectief gaat bekijken, dat ze daar ook de budgetten voor zal krijgen om dat fatsoenlijk te doen en dat die dan anders zal worden herdacht. Ik denk ook dat dat nodig is, want het is iets waarvan de politiek al lang weet dat het moet opgelost worden. Toch gebeurt het niet en ik geloof wel dat het deze legislatuur eindelijk gaat gebeuren.
0: En waarom duurt dat dan zo lang volgens u?
1: Ja, moeilijk om te zeggen. Ik denk omdat soms er een soort van halfslachtigheid is in de politiek. We lossen de dingen niet altijd echt op. We sturen hier en daar iets bij, iets dat historisch is gegroeid, en stellen de fundamenten niet altijd in vraag. Terwijl je eigenlijk hier van een wit blad zou moeten beginnen en zeggen, hoe organiseer je dat vervoer? Voor wie is het bedoeld? En wat hebben we daarvoor nodig? Gewoon simpelweg de oefening helemaal opnieuw maken. Ik denk dat we dat vaker zouden moeten doen. Soms op die inhoudelijke bevoegdheidsdomeinen, maar eigenlijk evengoed over hoe Vlaanderen qua structuur in elkaar zit.
0: Ja, u verdedigt hier de Vlaamse regering, maar intussen wordt in KNAK deze regering de zwakste ooit genoemd. Wat denkt u als u zoiets leest?
1: Ja, het is natuurlijk niet mijn taak om de regering te verdedigen. Mijn taak is om het parlement alles te laten zeggen wat het parlement denkt. En eigenlijk is mijn taak om ervoor te zorgen dat het parlement ook de regering een beetje opjaagt, ervoor zorgt dat ze alles eruit halen wat erin zit.
0: En doen ze dat voldoende?
1: Wat mij betreft kunnen ze nog wat verder gaan. Ik heb het dan over die interne staatshervorming die we kunnen doen, dat hertekenen van die provincies, tussenstructuren, intercommunales. Ik denk dat daar echt een nieuwe oefening zou mogen gebeuren. Het is in het verleden al een paar keer geprobeerd, maar nooit is er echt doorgepakt. Misschien lukt het deze keer wel, ik hoop het.
0: Maar dan hebt u het over een interne staatsvorming binnen Vlaanderen, waarvoor we de Franstaligen dus niet nodig hebben.
1: Ja, wel, het is 2026, nog 3 jaar voor nieuwe verkiezingen zijn. Ik denk dat we van die tijd gebruik moeten maken om ook voor eigen deur te vegen, om te doen wat wij kunnen doen. En dat is heel wat.
0: Dat is inderdaad heel wat. Dank u wel, Freya van den Bossche, voorzitter van het Vlaams Parlement. Het is 11 juli, feestdag van Vlaanderen. Ik wens u nog een heel fijne Vlaamse feestdag. Tot ziens.
1: U ook. Dank je wel.

0: Passion.
1: Label van het zesde metaal. De kathedralen van de zee. Zo worden de gigantische schepen genoemd die dit weekend in Antwerpen aangemeerd liggen. Tientallen schepen passeren de stad in het kader van de Tall Ships Races. Een unieke vloot van historische schepen. En heel indrukwekkend vertelt Nathalie Belloso, directeur evenementen van de stad Antwerpen.
2: Die masten die gaan toch tot een 50, soms zelfs hoger, meter hoog. En ook natuurlijk qua lengte zijn die bijzonder indrukwekkend. Als we nu kijken, de grootste die Antwerpen zal aandoen is de Staatsraad Lehmkuhl uit Noorwegen. En die telt toch al wel snel een 98 meter en biedt plaats voor 300 personen. Dus dat is echt wel al een klepper van formaat, om het zo te zeggen.
1: Een klepper van formaat die deelneemt aan de Tall Ships Races. Het is dus wel degelijk een wedstrijd.
2: De schepen die deelnemen racen onderling. En het is eigenlijk de bedoeling dat je eigenlijk ter snelste op zeilen, dus niet op motor, van het startpunt tot het eindpunt, vaak wordt die ook wel in open zee, geraakt met je crew. En vandaar dat die samenwerking zo belangrijk is natuurlijk aan boord, want het is enkel door samen te werken, door die zeilen tijdig te hijsen en aan te passen wanneer nodig, dat je eigenlijk als eerste over die finishmeet aankomt.
1: Maar het belangrijkste is het maatschappelijke aspect van het evenement, zegt Nathalie Belloso.
2: Het volledige idee achter de Tall Ships Race is eigenlijk om jongeren kansen te geven om aan zelfontwikkeling te doen door middel van zeilen. Om die reden is elke deelnemer eigenlijk verplicht dat de bemanning 50% minimum moet bestaan uit jongeren tussen de 15 en de 25 jaar. En los op dat die enige zeilervaring hebben. En zo sturen wij vanuit Antwerpen, zowel naar als van Antwerpen, in totaal 132 Vlaamse jongeren mee om die ervaring eens mee te maken.
1: Vanuit Antwerpen trekt de wedstrijd naar Noorwegen en daarna naar Denemarken. Maar dit weekend zijn de schepen dus in Antwerpen en die zijn ook toegankelijk voor het publiek.
2: Dus de grote schepen die zijn zeker publiek toegankelijk. Soms kan het zijn dat de kapitein voor veiligheidsredenen even de gangway sluit. Maar zij gaan die met open armen ontvangen en uitleggen waarom hun schip net zo speciaal is.
1: Helemaal gratis en met een heleboel nevenactiviteiten. Allemaal naar Antwerpen dus, maar als het even kan, toch maar liefst met het openbaar vervoer.

0: Helemaal uitgespeeld. You are so beautiful, Joe Cocker.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Van op de Expo, de kunstenaar die detectieve wilde zijn. Van Koen Broeke in de Sint-Pietersabdij in Gent. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: 1 minuut over 8:30. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het ochtendnieuws. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Het stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek ook op weg naar verlengingen. Maar in de 88ste minuut viel dan toch de beslissende goal van Spanje. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen liggen ziek in het ziekenhuis. Het gaat om een ziekte die het gevolg is van de stekbacterie. Die kan nierfalen veroorzaken. Er wordt nog onderzocht hoe de kinderen die bacterie hebben opgelopen. Mogelijk kwam dat na contact met besmette dieren op een kinderboerderij. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies. De burgemeester spreekt van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn ook 5 doden en 29 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Goedemorgen, Jacot.
10: Hallo, goedemorgen, Jan.
0: Ik zie buiten vooral een staalblauwe hemel.
10: Ja, klopt. We gaan een zonnig en warm weekend tegemoet. Met ja, voor de eerste keer sinds een tijdje temperaturen boven de 30 graden. Vandaag wordt dat in het centrum 31 graden. En lokaal kan het tot 2 of 33 graden stijgen. Veel zon dus, met misschien wat stapelwolkjes later vandaag. En een matige noordoostenwind in het binnenland. Aan zee kan er vanaf de namiddag een zeebries opsteken. Uit noord-noordoostelijke richting. En die wordt vrij krachtig daar met rukwinden tot 55 kilometer per uur. En dan morgen meer van hetzelfde, een 32 graden in het centrum met wat hoge wolkensluiers. Ook op maandag wordt er 31 graden voorspeld en als die voorspelling uitkomt, dan zouden we dus vanaf maandag van een hittegolf mogen spreken. Als het maandag nog niet lukt, dan krijgen we ook nog wel een aantal herkansingen. Want ook op dinsdag, woensdag en donderdag worden de temperaturen op of boven de 30 graden voorspeld. Dus als er sprake is van een hittegolf, dan blijft die toch ook nog even duur. Zeker al tot en met vrijdag.
0: Het is niet anders. Dankjewel, Jacot.
10: Alsjeblieft.
1: Radio 1.
3: De ochtend.
1: Met Jan van Delm.

0: Rebel Rebel van David Bowie. Zo'n uurtje geleden zaten we nog in Kenia voor het mediaoverzicht. Nu blijven we iets dichter bij huis. We bellen met Spanje en met Sven Tuytens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar ook veel commentaar, neem ik aan, op de overwinning van Spanje in het WK voetbal op onze Rode Duivels.
1: Ja, zeker en vast. Alle kranten open ermee. En wat opvalt is dat ze heel veel aandacht hebben voor Courtois. Geen interesse in de andere Rode Duivels. Het is ook opvallend. Gisteren spraken de commentaren constant over de Vlamingen. Los Flamencos vallen aan. Los Flamencos dit, Los Flamencos dat. Zonder eigenlijk te weten dat er in België ook Walen zijn.
0: Ah ja.
1: Dus dat was heel vreemd. En op andere momenten, als ze dus over de wedstrijd spraken, hadden ze het over weer zo'n Belg met een onuitspreekbare naam. Dus het ging altijd terug naar Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois, omdat natuurlijk dat zijn degenen die ze kennen. Maar vooral Courtois. El Mundo die titelt vandaag de tranen van Courtois en de fout van beginneling Lammens. Ja. De blessure die België fataal werd. Dus het gaat allemaal over Courtois. En dat, ze hadden gevoeld wel dat er een zeker spijt was dat Courtois op die manier heeft afscheid moeten nemen. El Pais die zegt het ook, tot de 70ste minuut was Courtois de beste speler van België geweest. Dus de wanhoop van Lamine Yamal die geen doelpunt kon maken vanwege de doelman van Real Madrid. Dus ja. Ze spraken dikwijls over de doelman van Real Madrid eerder dan de doelman van de Rode Duivels.
0: Ja, Courtois is eigenlijk ook bijna een halve Spanjaard intussen, hè?
1: Ja, dat klopt. Hij heeft ook het belangrijkste deel van zijn carrière hier doorgebracht. Ik herinner mij nog toen hij aankwam. Hij was amper 19. Nu is hij er 34. En dus de Spanjaarden die verwijzen in de kranten vooral. Ze zeggen ja, het WK 2026 is vermoedelijk het laatste toernooi van Thibaut Courtois. Dus ja. Voor hen was het een soort van afscheid. En dan vooral die tranen, daar waren ze van onder de indruk. Want sommige commentatoren van de Spaanse televisie die zeiden gisteren toen hij daar op het gras ging zitten. Ja, dit is Courtois probeert tijd te winnen, maar toen ze zagen dat het serieus was, dan waren ze wel een beetje verlegen dat ze verdachten van een komedie te spelen. Ja. Dus en vooral die tranen, daar zoomden ze op in en dat vonden ze dus wel eigenlijk wel erg dat Thibaut Courtois op die manier moest vertrekken.
0: Veel respect dus toch voor de Rode Duivels, of alvast één Rode Duivel Thibaut Courtois. Dan is er nog dat andere nieuws, eigenlijk nog veel erger dan de tranen van Thibaut Courtois, de bosbranden in Los Gallardos in Almería in het zuiden van Spanje.
1: Ja, dat is natuurlijk. Dat was ook gisteren na de match. Heeft het stadion ook een minuut van stilte gehouden voor die branden in Almeria. En in de krant, wat we vandaag zien, is een heel dramatische foto's van vier uitgebrande wagens.

0: waarvan men zou vermoeden dat in een van die wagens misschien wel eens Belgen zouden kunnen gezeten hebben. Er is een andere wagen die ze teruggevonden hebben, een Honda, met een Spaans kenteken, maar met het stuur rechts. En daarvan weet men dus dat daar vier Britten in zaten. Ja. Dat zijn op dit moment de enige buitenlanders die geïdentificeerd zijn. Maar van al de rest weten we het nog altijd niet. Dus dat is ook het voorpagina nieuws. Ja. Omdat dit een heel dramatische brand is. 11 doden, 23 vermiste personen. En vooral die doden, dat gebeurt niet alle dagen.
1: Nee.
0: De laatste keer dat er zoveel doden waren, is 21 jaar geleden. En meestal als er zo'n ongeval gebeurt, zijn het brandweermannen die sterven. Omdat Spanje wel goed voorbereid is en over het algemeen weet te reageren en mensen kan laten vertrekken. Dat is hier niet gebeurd. Er zijn grote fouten gebeurd.
1: Er zijn inderdaad grote fouten gebeurd. En dan neem ik aan dat de pers ook al aan het speculeren is over hoe kunnen we dit soort bosbranden in de toekomst vermijden.
0: Ja, inderdaad. Dat is Pais die brengt een heel interessant artikel. En dat staat herders en brandweerschapen. Er is dus een plattelandvlucht al jaren bezig, waardoor dat eigenlijk de bossen aan het woekeren zijn. En dus een van de oplossingen is van veehouders die dus met kudde, schapen en geiten rondlopen, van die te betalen voor hun diensten. En dus El Pais die spreekt dus over tarieven tussen de 3.000 en 6.000 euro per jaar. Zouden dus ecosysteemdiensten ervoor zorgen dat dus stukken van die bossen proper blijven en dat er dus minder bosbranden zouden zijn. Maar het is eigenlijk heel moeilijk omdat er zoveel bossen zijn, er is zoveel verwoekering en Spanje kan het gewoon niet aan om het allemaal proper te houden. En dan heb je dus droogte, gelijk dat we nu hebben, al een tweede hittegolf. En dan gebeuren er zaken zoals deze bosbrand.
1: En dat is inderdaad iets wat we in de toekomst waarschijnlijk nog vaker zullen zien. Dankjewel Sven Tuytens vanuit Madrid.

0: Forget the Cold Sweat van Arno. 12 doden en 23 vermisten. Zware tol tot na een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje. We hoorden zo net Sven Tuijtjes er al over praten. Maar voor een laatste stand van zaken gaan we naar Stijn Verkruijsen, want die is ongeveer ter plaatse. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat merk jij daarvan in natuurbranden?
1: Wel, we geraken niet bij de branden zelf, want de Guardia Civil houdt iedereen op afstand. Maar we ruiken de brand wel. Eigenlijk al op een afstand van 60 kilometer konden we in de auto die geur ruiken van die branden. En wij zitten op zo'n 20 kilometer nu aan de kust eigenlijk. 20 kilometer van de plek van de brand. En gisteravond konden we heel goed ruiken... Dat het gebrand heeft, ja. die geur van bosbranden. Maar vandaag, vanochtend, is dat weg. En ik denk dat dat komt omdat de wind gedraaid is naar de andere kant toe waait.
0: Ja, maar dat betekent dus niet dat die brand al onder controle is, met andere woorden.
1: Nee, die is aan het uitbreiden naar die andere kant. De brandweer heeft ook al gezegd dat het nog dagen kan duren voor ze het onder controle krijgen, omdat de vegetatie zo droog is en door die wind natuurlijk. Maar ze hopen wel dat vandaag ze zullen geholpen worden door een andere wind, de Levante-wind, die blijkbaar gunstig zou moeten zijn en de brandweer zou moeten helpen. Er zijn meer dan 500 brandweerlieden en militairen op de been om deze brand te blussen. 32 blusvliegtuigen en 13 brandweerwagens. Dus alle middelen zijn ingezet om deze toch wel heel hevige brand, die heel snel verplaatst, te blussen.
0: Dat is indrukwekkend wat daar allemaal tegen wordt ingezet. Jij logeert in hetzelfde hotel als enkele geëvacueerde Belgen. Hoe gaat het met hen?
1: Ja, ze zijn zeer emotioneel. We hadden vanmorgen al een gesprek met enkele van hen. En je merkt dat alles nu begint door te dringen. Hè. We hadden gisteravond ook nog contact met een familie van 7 Belgen die bij vrienden, Belgische vrienden, logeren. Of toch zouden gaan logeren, die hier een bed and breakfast hadden en hier nu wonen. Dus die zouden samen de vakantie doorbrengen. Maar ze zijn gisteren of eergisteravond in allerijl op de vlucht moeten slaan en ze hebben echt met ternauwernood kunnen ontsnappen. Hun buren zijn wel omgekomen, denken ze. Staan op de lijst van de vermisten, de 12 slachtoffers, de 12 dodelijke slachtoffers. Daar is autopsie op uitgevoerd, maar die zijn niet geïdentificeerd. Dus mogelijk, ja, die vermisten zijn die onder de doden. Dat is moeilijk te zeggen, maar ze hebben van die buren niets meer gehoord en ze zijn heel erg onder de indruk van wat er gebeurd is. We spraken hier in het hotel ook met Isabel en Stefan van Casa Bedar, een bed and breakfast in het kerngebied van die brand. En zij vertelden ook over de Belgen die ze kenden. We luisteren even naar wat ze daarover vanmorgen te zeggen hadden.
2: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn. En dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké.
1: Ja, dus een emotionele ochtend voor de Belgen hier.
0: Dat kan ik me voorstellen. Hoe worden zij daar opgevangen?
1: Ze hebben zelf voor opvang gezorgd. De meeste Belgen die hebben een hotel gezocht, hebben kamers gezocht, hebben ervoor gekozen om naar zo'n hotel te gaan in plaats van naar de 2 opvangcentra die voorzien zijn, waar nu toch 1500 geëvacueerden verblijven. Ze willen graag terug naar hun huis, naar hun bed and breakfast vandaag.
0: En schiet dan
1: dat
0: nog iets van over?
1: Dat is gisteren niet gelukt. Wel, ze hebben foto's gezien van mensen die daar wel zijn kunnen blijven of in de buurt zijn kunnen blijven. En ze hebben gezien dat de structuur nog recht staat, maar heel veel is vernield. En die mensen hebben daar jaren aan opgebouwd. En het ziet er naar uit dat de hele zomer dat er geen gasten gaan kunnen komen. Dus nee, ze willen echt zien hoe het er echt aan toe gaat, maar het ziet er niet goed uit.
0: Het ziet er niet goed uit. Heel wat materiële schade door die brand natuurlijk, maar de menselijke tol, dat is natuurlijk het belangrijkste. Enorm hoog. De Spanjaarden zijn aangeslagen, neem ik aan.
1: Ja, er is hier 3 dagen van rouw aangekondigd in de regio Andalusië. Gisteravond, weet je, was die wedstrijd natuurlijk, Spanje-België. Ik zag in de stad dat die hier en daar werd uitgezonden. Maar dat werd wat in mineur, met ingehouden emotie gevolgd. Dus de mensen keken naar de wedstrijd, ook de Belgen hebben de wedstrijd gevolgd. Maar zonder emotie. En de stad dan achteraf verwacht hij dat de Spanjaarden feest zouden vieren, maar dat was er helemaal niet. Almeria, de regio hier, had ook opgeroepen om geen grote schermen te gebruiken om dat niet te laten doorgaan. En we hebben dat ook nergens gezien. Dus dat is allemaal in mineur gevolgd. En je merkt echt dat de Spanjaarden bedrukt zijn en onder de indruk van wat hier gebeurd is. Ook al zijn bijna alle slachtoffers volgens de plaatselijke autoriteiten geen Spanjaarden, maar Belgen en Britten.
0: Maar het zijn mensen en dat is altijd te betreuren. Dankjewel, Stijn Verkruijsen. Een viering in mineur dus in Spanje. Ook een viering in mineur hier in België. Jarno Poli, goedemorgen eens te meer. Want het heeft niet mogen zijn voor onze Rode Duivels. Ze zijn in die kwartfinale van het WK voetbal tegen Spanje gesneuveld na een 2-1 nederlaag.
3: Ja, en die 2-1 viel pas enkele minuten voor tijd. Voor wie dat doelpunt van Mikel Merino toch zou gemist hebben, hebben we het commentaar van Peter van den Bemt en zijn Spaanse collega er even bijgehaald.
4: Oh, kijken, want schot van afstand. Porro en Thomas lost hem. Ay, nee, Williams duwt hem erin. Oh, Baro, hier weer Nico Williams, Balabarca.
3: Ja, muziek bij een doelpunt. Misschien moeten wij dat ook invoeren.
0: Het is een idee.
3: Ja. Suggesties voor nummers zijn altijd welkom. Maar de Belgen hebben wel een verdienstelijke wedstrijd gespeeld. Zonder dat foutje van Senne Lammens, die mocht invallen na de blessure van Courtois, zouden de Belgen wellicht naar verlengingen gegaan zijn. Maar dat zijn vijgen aan Pasen, of zoals Courtois het noemt.
5: Maar dat is altijd als uiteindelijk. Zeker in de tweede helft, toen die gevaarlijke voorzet, dan de redding op Jamal, dan één keer wanneer het buitenspel was, dan nog een keer in een korte hoek. Dus ik voelde me wel groeien in de match en dat het moeilijk ging worden voor hun om nog een tweede te scoren. Dus daarmee was het wel jammer om eruit te moeten. Maar ik zeg het, uiteindelijk de ploeg boven alles.
3: De ploeg boven alles, dat is ooit anders geweest bij Courtois. Ja. Hij zei ook zelf dat hij kon doorspelen, maar dat het dus de keuze was van Garcia om in te grijpen. Garcia kennen we ondertussen wel als een man die zich niks aantrekt van de mening van anderen. Hij wisselt zoals hij dat wil. En dat heeft dan ook vaker goed uitgepakt, tot gisteren dus. Onze man in de VS, Tom Boudeweel, is dan ook streng voor Garcia.
6: We hadden het daarnet over de wissels. Ook ja. Gisteren weer met de inbreng van Witzel. Doku die blijft staan. Er zijn wel wat kanttekeningen bij te zetten bij alles wat de voorbije wedstrijden gebeurd is. Dus als ik in het hoofd mag kruipen van Vincent Manaert, dan zullen de Rode Duivels niet verder gaan met Rudy Garcia.
0: Ja, dat is inderdaad wel een streng oordeel van Tom Boudeweel. Het contract van Garcia loopt af na dit WK. Werk aan de winkel dus voor Vincent Manaert. De Duivels zelf, die denken er misschien toch een beetje anders over?
3: Wel, toch als we mogen afgaan op de woorden van de Duivels, dan horen we dat ze vooral trots zijn op de Belgische ploeg dit WK. Zo verwoordt aanvoerder Jurie Tielemans het.
7: Maar ja, we zijn gewoon heel fier op het hele toernooi, hoe dat wij karakter hebben getoond, hoe dat wij België hebben vertegenwoordigd. En ja, wij kunnen enkel fier zijn en hopelijk volgende keer kunnen wij nog verder gaan.
3: Tielemans speelde niet tegen Spanje. In de opwarming viel hij geblesseerd uit. En het laatste woord is voor Rudy Garcia zelf.
8: Fier de mes joueurs, fier de ce qu'ils ont fait ce soir. Et de notre Coupe du Monde. Voilà, même si ça s'arrête, on a du mal un peu à réaliser. Encore une fois, on sort la tête haute, c'est le plus important.
3: We hebben een beetje pech gehad, maar we vertrekken met opgeheven hoofd.
0: Dat is een mooie
3: conclusie van Rudy Garcia.
0: Dat is een mooi besluit, inderdaad. Dankjewel, Jarno Poli.

0: Falling to Pieces van Amy Blue. Zo voelen we ons vanmorgen misschien wel een beetje na de uitschakeling van de Rode Duivels. Maar niet getreurd, er is ook nog de Ronde van Frankrijk. En als dat niet volstaat, verschijnt hij zo meteen Max met uw platenkeuze in Fox. Maak er nog een leuke dag van met Radio 1.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Krevel. Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
9: Krevel. Leef beter.
10: Ritchie, citroen met framboos.
11: Ritchie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Ritchie. Lotto is op zoek naar een neus.
14: Oh? Een neusbegot.
13: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
15: Of thee in India.
13: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
15: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
16: C'est si bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakte tijdens de wedstrijd, viel in de 88ste minuut de beslissende goal van Spanje. Verdediger Brendan Mechelen van de Duivels vindt dat de Belgen wel trots mogen zijn op hun WK.
20: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
19: Heel wat voetbalfans volgden de match gisteravond op grote schermen. In Waregem in West-Vlaanderen kwamen zo'n 2000 supporters samen.
21: Ik had het zien goed komen, maar ja, jammer van die laatste hol.
22: Ze hebben heel best gedaan, maar we zagen wel duidelijk dat de Spanjaarden toch wel beter waren. Dus ik denk, moest het nog verlenging geweest zijn, dat ze het ook niet ging kunnen blijven belopen. Dus ze hebben goed gespeeld, ik denk dat we blij mogen zijn.
23: In mijn opzicht zijn ze wel nog ver geraakt. Dus ik vind dat ze het wel goed gedaan hebben. Spanje was geen makkelijke ploeg om tegen te winnen. Dus uiteindelijk om tegen Spanje eruit te gaan, ça va nog.
19: Spanje speelt dinsdag de halve finale tegen Frankrijk. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Mogelijk liepen de kinderen de bacterie op in een kinderboerderij in Braschaat. Volgens burgemeester Adinda van Gerven loopt het onderzoek nog volop en is er nog niets bewezen.
24: De link zou kunnen gelegd worden op onze kinderboerderij, mogelijks. De zekerheid daarover is nog altijd niet zeker. Het moet nog onderzocht worden. Wij gaan daar volgende week meer duidelijkheid in hebben. Maar in afwachting hebben wij natuurlijk alle mogelijke maatregelen getroffen die het departement ons opgelegd heeft.
19: Het departement zorg gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. Belgen die geëvacueerd zijn na de felle bosbranden in het zuiden van Spanje weten nog altijd niet of vrienden of buren bij de 12 doden en 23 vermisten zijn. De Spaanse overheid heeft op de 12 gevonden lichamen een autopsie uitgevoerd, maar de slachtoffers konden nog niet geïdentificeerd worden. Isabel Wijn geraakte veilig weg uit haar B&B in de buurt van Bedar. Zij vreest het ergste.
0: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn. En dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen, zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké. Het is ook zo snel gegaan. Iedereen spreekt erover, iedereen leeft mee.
19: Technologiebedrijf Apple heeft een rechtszaak gestart tegen OpenAI, dat is de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt voormalige werknemers ervan vertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld aan OpenAI. Steve Rombout, hoe zou dat dan in zijn werk gegaan zijn?
1: Wel, die voormalige werknemers van Apple zouden informatie over apparaten, onderdelen en prototypes hebben doorgespeeld nadat ze bij OpenAI in dienst waren genomen of op sollicitatiegesprek gingen. OpenAI zegt over de beschuldigingen dat het geen interesse heeft in de bedrijfsgeheimen van anderen. Apple en OpenAI werken sinds enkele jaren samen om artificiële intelligentie te integreren in onder meer de iPhones, maar die samenwerking staat toch al een tijd onder druk en dat komt onder meer omdat ze elkaars concurrenten dreigen te worden. OpenAI heeft zelf plannen om AI-toestellen te gaan maken. En in dat kader zijn ook al meer dan 400 medewerkers van Apple overgestapt naar OpenAI.
19: Dankjewel, Steven. En in Londen heeft de Britse prins Harry voor het eerst in 4 jaar tijd koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. Dat was al van 2022 geleden bij de begrafenis van koningin Elisabeth. In 2020 deden ze afstand van hun koninklijke titels en sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. Sindsdien is de relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie ook gespannen. Het wordt zonnig en warm met temperaturen net boven de 30 graden, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De resultaten van de nationale loterij van gisteren. Euromillions, dat is 2. 14, 28, 33, 48. De sterren zijn 8 en 10. En Joker Plus, dat is 7. 1, 7, 1, 3 en 9. Het symbool is tweelingen. U kan alles nog eens rustig nalezen op lotto.be.
3: Radio 1. Fox.
16: Met Max Vrijens.
2: Goedemorgen, we worden gezamenlijk als één natie wakker met een kater. Het is niet van een feestje of je moet die nederlaag van de Rode Duivels gisteren doorgespoeld hebben. En dan is dat je ook vergeven vandaag. We gaan ons 2 uur laten troosten door de beste muziek van het moment. Welkom bij Vox. Laat je eens goed vastpakken. Te beginnen bij Lenny.

0: Tambourine van Lenny Lenny staat op 30. Komt van 15 vorige week in Vox.
1: Radio 1.
2: Vox. Vox.
0: Het WK van de Duivels is dan wel gedaan. Het was prachtig, we hebben genoten. We hebben weer gezamenlijk herinneringen gecreëerd. Ik wil dat vanochtend ook doen, die herinneringen creëren. Maar we gaan dat op een iets kleinere schaal doen en met muziek. We tellen af van 30 naar 1 straks binnen een kleine 2 uur. Dan krijg je een nieuwe top 3 die van vorige week in Vox klonk zo.

0: vorige week op 3 als Grand Wolf samen met S10 en Safe and Sound. Dan de oude knarren, maar die nog altijd rocken. De Rolling Stones op een tweede plaats met In the Stars. En op 1 Olivia Rodrigo en The Cure. Straks krijg je een volledig nieuwe top 3. Ik heb ook nog filmtickets te geven in deze Vox. En 3 nieuwe platen, want we nemen afscheid van Johannes Is Zijn Naam met Ding, Massive Attack en Tom Waits met Boots on the Ground. En The Strokes, die liggen ook uit deze lijst met Going Shopping. En we moeten doordoen, want we hebben maar 2 uur.
1: Vox.
0: Op 29 vandaag, Charlie XCX en Spring Summer 26. Spring.

Charlie XCX liet een paar weken geleden weten dat ze genoeg had van sociale media en dat het haar mentale welzijn aan het kraken was. Ja, en dan moet je even een pauze nemen van Instagram en van TikTok. Dat heeft ze dan ook gedaan. Binnenkort komt er wel weer een nieuw album aan van deze Charlie XCX op 24 juli. En deze gaat daarop staan. Spring Summer 26. Siska dan, die doen op 11 september een nieuwe worp en ook daar horen singles bij natuurlijk. Utopia, het is een nummer over je geluk te veel laten afhangen van anderen. Staat op 28 in Vox.

0: nieuw van Siska Siska, Utopia.
1: Vox.
0: Dit is Bruno Mars met On My Soul.

Zijn plaat The Romantic wordt niet onverdeeld positief ontvangen, maar in Vox houden we de armen toch wagenwijd open voor deze Bruno Mars en On My Soul. En ja, het is ook echt gewoon een goed nummer. Hè? Nog zo'n man voor wie de armen altijd open zijn. Of toch die van mij tot in het oneindige, zeker sinds ik ooit zijn biografie of zijn autobiografie las, Things the Grandchildren Should Know. Echt een topboek, moet je eens lezen. Dit is zijn nieuwe single van The Eels, Cap in Hand.

Heel veel liefde voor Eels in Vox. En dat is niet meer dan terecht, want het voelt een beetje als een heel warm thuiskomen, deze Cap in Hand. C-Mat nu, die heeft nog maar net de hele weide van Rock Werchter in vuur en vlam gezet. Het was naarschijnt pure extase en nu dus in Vox met When a Good Man Cries.

een van de beste albums van 2025 was The Art of Loving van Olivia Dean. En daar stond deze op. Het is mogelijk de laatste single van die plaat ondertussen. Baby Steps. Selassou, die ga je straks nog eens horen in Vox. Maar nu komt ze al eens voorbij op de 23e plaats in je lijst. Twee keer Selassou dus vandaag voor de prijs van één. Het is een nieuwe single waarop ze je aanmaandt om even wat rust te nemen. In a minute.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

Er waren het afgelopen jaar heel veel ogen gericht op deze Camille Yembe. Ze werd getipt door Stromae, door Damso, door Angel. En dan gewoon een heel goede plaat maken. Dat doe je dan zo. Rien à fêter staat in Vox. Zij aan zij met deze Helena Casella. Een van die andere geweldige Belgische artiesten. Met Forsaken Soul.

0: Met een beetje verbeelding kan je ze de Belgische Olivia Dean noemen. En dat zou dan nog niet eens zo ver van de waarheid liggen. De geweldige Helena Casella staat op 21 vandaag in Vox. Maar je vraagt je nu waarschijnlijk af, als je net ingeschakeld hebt, hoe begon Vox vandaag wel? Ik zal het je zeggen.
1: 30.
0: Op 30, Lenny met zijn tambourine. 29 was voor Charlie XCX en Spring Summer 26. En op 28, Siska en Utopia. 27.

0: 27, Bruno Mars en On My Soul. Dan Cap in Hand van Eels op 26, een plekje hoger. En op 25, C-Mat met When a Good Man Cries.
1: 24.
0: Baby Steps van Olivia Dean op 24. Dan 23 voor die nieuwe van Céla Sou samen met The Galants. Geen nood, straks hoor je ze nog eens, Céla Sou. 22 was voor Camille Yembe, Rien Affete. En op 21 hoor je Helena Casella en Forsaken Soul. En dan gaan we meteen door.
1: 20.
0: Met deze dus, The Avalanches en Jamie XX. Die leven voor Every Single Weekend.

Top 20 vandaag, de Avalanches en Jamie XX met Every Single Weekend. Eén plaatje onder deze absolute wereldster, Rosalía en Fokurani.

0: van op die prachtige plaat Lux, waarin ze alle talen door elkaar spreekt. En hier in Siciliaans, Focurani van Rosalia. Deze man spreekt één taal, dat is die van het hart. Zwangere Regie en Kim Kleisters op 18.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als sportgut. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

lippen lijpijsten. Onze vertreffen gij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benut als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

Zwangere regie met Kim Kleisters. Phoebe Bridgers is terug. En hoe? Dit is haar laatste nieuwe single, Lost Boys. Vorige album was een van de succesplaten van die COVID-19-periode. En nu komt er dus een nieuw album aan. Lost Boys is dit.

Lost Boys, Never Grow Up, Never Get Old. Het nieuwe album van Phoebe Bridgers heet Last Weekend, verschijnt op 14 augustus. En staat op 5 december in een uitverkocht Vorst Nationaal. Dat zal dus ticketswap afschuimen worden als je daarbij wilt zijn. Last Boys staat op 17 in Vox vandaag. Ik heb er nog eentje voor je, tot we aan het nieuws van 10 uur zitten. En dat is Stromae, die samenwerkt met Tuvalu. En dat klinkt goed. De Fleur.

0: De Fleur van de maestro Stromae samen met Tuvalu. Die Tuvalu komt uit Zweden trouwens en is ook gewoon echt wel een hele grote naam. Won al een Grammy, werkte mee met Demi Lovato op Cool for the Summer en met Lorde op Homemade Dynamite. Goed, dat was het voor uur 1 van Vox. Ik heb zo nog meer als Céla Sou en The Stones voor je. Allemaal echt meteen na het nieuws.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Deze zondag extra open.
11: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
12: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Het stond lang 1-1 gelijk. In de 88e minuut viel de beslissende goal van Spanje. Doelman Thibaut Courtois vindt dat de Belgen wel trots mogen zijn op hun WK.
16: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. De enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat zij een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
15: Spanje speelt dinsdag de halve finale tegen Frankrijk. In Lichtervelde in West-Vlaanderen is een man van 25 uit Izegem zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Hij verloor de controle over het stuur na een scherpe bocht en botste tegen een boom. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen pleit voor minder parlementsleden in het Vlaams parlement. Dat zegt ze naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Op dit moment zijn er 124 Vlaamse parlementsleden. Dat kan met minder, zegt van den Bossen.
17: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Maar ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
15: Van den Bossen wil ook de vele tussenniveaus tussen het Vlaamse niveau en de steden en gemeenten herbekijken. Het gaat dan onder meer om de provincies en de intercommunales. En er wordt nog altijd gezocht naar de 23 vermisten van de grote bosbranden in Zuid-Spanje, waar donderdag zeker 12 mensen bij om het leven zijn gekomen. Het vuur raakt stilaan onder controle. Er is al zeker 5000 hectare afgebrand. 1400 mensen zijn kunnen vluchten, onder wie veel buitenlanders, en zij zijn erg onder de indruk. Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen uit haar B&B in de buurt van Bedar. Zij vreest het ergste voor haar vrienden en buren.
18: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn. En dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké.
15: De 12 doden zijn nog niet geïdentificeerd. Het is erg moeilijk om dat te doen, zegt Stijn Verkruijsen, die voor ons ter plaatse is.
19: Het Forensisch Instituut heeft een autopsie kunnen uitvoeren op de 12 doden. Maar van geen enkele van die lichamen is de identiteit vastgesteld. Dus dat toont aan hoe moeilijk het is. Er zijn nog altijd 23 vermisten en de focus ligt hier nu echt op de zoektocht naar die vermisten.
15: Het is zonnig en al warm bij temperaturen straks tot 30 graden in het binnenland, 25 graden aan zee. Dat weer krijgen we tot donderdag. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond die 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1.
8: Max Vrijens.
0: Welkom baby, blij dat je luistert naar Vox. Dit is Merel op plek 15 vandaag.

stond wekenlang op die eerste plaats, nu naar nummer 14 gezakt. Célasou samen met de Galants, Moving. Ik heb nieuwe muziek voor je van Kids With Buns op 13, dus Car Crash.

bezig aan week 5 in Vox. Net wat dansbaarder dan wat ze op hun eerste album deden. Car Crash van Kids With Buns. Op de E40 naar de kust zijn doorwerken de af- en oprit in Erpenmeren gesloten. En verder is het heerlijk rustig op de wegen. Als je nu denkt, ik wil een beetje achterover wiegen. Of in het allerbeste geval een beetje met de heupen wiegen. Dan hebben we The Rolling Stones. Het perfecte nummer voor je gemaakt. Nieuw, Jealous Lover.

0: Een berichtje in de app van Brent en die zegt: ik luister elk weekend naar Vox, wij met de hele familie. Topnummer van Fraukje en groetjes. Ook van onze jarige Nebo. En ik vermoed dan dat Nebo ofwel een huisdier is ofwel een kind. Dus bij deze ook gefeliciteerd aan Nebo. Je hoorde de jaar na jaar van Fraukje. Maar je vraagt je waarschijnlijk af, voor we aan die top 10 beginnen, want we zaten aan 11, hoe het weer stond, die 10 platen daaronder.
1: 20.
0: 20 hoorde je Every Single Weekend van Jamie XX en The Avalanches. Dan op 19 Rosalia en Focurani. En op 18 de heerlijke zwangere regie met Kim Kleisters. 17.

Phoebe Bridgers is terug van nooit weg geweest uit onze hoofden met deze Lost Boys op 17. 16 was voor Tove Lo en Stromae met Def Fleur. En op 15 Merel en Baby. 14. Stella Sue, voor een tweede keer in deze Vox, samen met de Gallants op Move-In, op 13 Kids with Buns met Car Crash. 12 was voor die nieuwe van de Rolling Stones, Jealous Lover. En 11, die hoorde je net, dat was Vrouwtje met Jaar na Jaar. Dat betekent dat de top 10 bij deze wordt opengestreeld door een man van formaat. Mauro Pawlowski zoekt prachtig de 80's op met deze Maintained

0: Vorige week nog op 3, nu op 9. Max Colombi en S10 die elkaars veilige muzikale armen opzoeken. En verdorie, het is daar knus in die armen. Safe and Sound hoorde je. En dan een nummer over hoe kan het ook anders. Liefde en de eindeloze cyclus van verliefd worden en erin springen en verpesten.
1: Jullie botsten in de zomer op een feestje aan de kaaien. Jullie raakten aan het dansen. Je had het best wel koud. 2 weken later, pasta pesto. Het picknickdeken was te klein.

Ze blijven rocken, hè. Vorige week op nummer 2, nu nog steeds verdienstelijk hoor. En een tweede keer de Rolling Stones in Vox. In the Stars staat op 7. Dat is één plaatje onder Frans Kalf. Het is een man, een jonge man moet ik eigenlijk zeggen. Hij is nog maar 22 jaar oud, maar hij zingt alsof hij een paar decennia ouder is. Hij maakt stijl opgang in de Lage Landen, niet het minst in deze lijst, want hij staat ermee op een zesde plaats. Dit is Now and...

valt niet meer aan te ontsnappen hier in België. En dat is alleen maar goed nieuws, want hoe goed zijn ze ook. Cadavage van Au. Ideaal voor een zwoele zaterdagmiddag, waarop we toch allemaal nog een klein beetje aan het bekomen zijn, gezamenlijk van die duivels die er nu niet meer in zitten in dat WK. Maar er is ook goed nieuws natuurlijk, want de Nooren spelen tegen Engeland vanavond. Dus er is wel weer voetbal voor iedereen die dat zou willen. En voor iedereen die dat niet zou willen, want ze zijn natuurlijk ook veel mensen, is er nog ongeveer 16 minuten aan muziek. Met deze Klaas om te beginnen en Zeven Tuinen.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Het is echt een nummer waar ik zelf de haartjes zo recht van in de nek krijg. Want hoe plezant was dat niet? Een oneindige zomervakantie en alleen maar buiten moeten spelen. En voor de rest aan niks moeten denken, maar echt niks tot het schoolweer begint binnen 2 maanden. Prachtig in een nummer gegoten door Klaas. 7 tuinen hoorde je. Dit is een iets ander kaliber, want Angèle die wil potverdekken dansen. Let trop bien la

De extended version van Angèle en Dile op een prachtige derde plaats vandaag. Plek nummer 2 is voor de nummer 1 van vorige week. De vrouw die een hele wereld aan het veroveren is. En er kan nog een beetje bij. Olivia Rodrigo en The Cure met het zilver.

The Cure van Olivia Rodrigo op een tweede plek. Dat betekent dat die eerste plaats vandaag voor iemand van bij ons is. En dat kon eigenlijk niet passender of treffender op deze Vlaamse feestdag. Gefeliciteerd aan alle Vlamingen en in het bijzonder aan Floris Francis Arthur. Want Wolfje staat op 1 in Vox.

0: jou.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
10: Tegels,
11: natuursteen,
10: parket, Impermo.
12: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
13: Oh nee, onze buren zijn er ook.
14: Maar vent, wat een chique mobiel om ze.
12: Een chique wat?
15: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
12: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
13: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
15: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
13: Maar sa, zonneschone lounge staat.
14: Mo, hij komt ook van de Weber.
13: In Gent of Deinze?
15: Maar nee, in Tongeren.
8: Nu solde bij Weber.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het zuiden van Spanje raakt het vuur stilaan onder controle, dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. Er is al zeker 6600 hectare afgebrand. De Belgische Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen en wilde schade gaan opmeten aan haar B&B.
19: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het ook, iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
18: Bij de bosbranden zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. We weten nog niets over hun identiteit. 23 mensen zijn nog niet gecontacteerd kunnen worden door hun familie. In het hele uitgekamde gebied zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. Op de Bahama's in het Caraïbisch gebied zijn gisteren bij een vliegtuigcrash 10 mensen om het leven gekomen. Het toestel van de lokale maatschappij Flamingo Air stortte neer toen het onderweg was van de hoofdstad Nassau naar San Andros Airport. Dezelfde dag zou er in een ander toestel van Flamingo Air brand zijn uitgebroken. De Bahama's vierden gisteren hun nationale feestdag. Volgens de premier is het een dag van rouw geworden. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche pleit voor minder parlementsleden in het Vlaams parlement. Dat zegt ze naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Op dit moment zijn er 124 Vlaamse parlementsleden. Dat kan met minder, zegt Van den Bossche.
20: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Maar ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
18: Van den Bossche wil ook de vele tussenniveaus tussen het Vlaamse niveau en de steden en gemeenten herbekijken. Het gaat dan onder meer om de provincies en de intercommunales. En de Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Verdediger Brendon Mechelen vindt dat de Belgen ondanks de nederlaag wel trots mogen zijn op hun WK.
21: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
18: Het is zonnig en al warm bij temperaturen straks tot 30 graden, 25 graden aan zee. Dat weer krijgen we tot en met donderdag. Af en toe wat wolken, maar droog en warm weer bij temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
17: Radio 1.
22: Radio 1.
17: Culture Club Zomer.
22: Met Bent van Looy.
23: Welkom in Culture Club Zomer. We zijn in Gent blijven hangen, want daar is behalve jazz nog een hoop interessants te beleven. Vandaag zijn we te gast in historische huizen Gent, zeg maar de Sint-Pietersabdij, bij een kunstenaar-detectieve.
24: Wat?
23: Jazeker, blijf luisteren en welkom.

0: We zijn inderdaad helemaal connected. Dit waren de Stereo MC's.
1: Culture Club Zomer.
0: Wist u dat er zoiets bestaat als een kunstenaar-detectieve? Dit is Culture Club Zomer vanuit historische huizen Gent, waar schilder Koen Broeke een hoop nieuwe schilderijen tentoonstelt en tegelijkertijd behoorlijk ging vroeten in een van de meest geruchtmakende mysteries van ons land. Koen Broeke, welkom in Culture Club Zomer.
2: Dag Bint.
0: De tentoonstelling heet De kunstenaar die detectieve wilde zijn. Hoe koppel jij die twee begrippen aan elkaar?
2: Het is de kunstenaar, de schilder die ook onderzoeker is.
0: En dat ben jij.
2: En dat is een rode draad doorheen mijn werk. Hier hangt ook werk van 1999 al, eigenlijk van de vorige eeuw.
0: Eigenlijk is het gewoon een soort retrospectieve die anders heet.
2: Zo zou je het kunnen noemen, maar er is wel een bepaalde focus natuurlijk. Gens erfgoed en dan natuurlijk ook die rechtvaardige rechters waar je al hebt op gezin speelt. Maar dus dat onderzoek, ik heb in 1976 ook al bijvoorbeeld een onderzoek gedaan, een cold case naar een kunstenaar die vermoord is geweest in zijn atelier. Ik had een atelier twee straten verder, daar is dan ook een boek bij gekomen, een tentoonstelling. En eigenlijk heb ik altijd die onderzoekers aan elkaar geknoopt, tot ik daar in 2019 een doctoraat heb overgeschreven, een doctoraat in de kunsten rond onderzoeksmethode.
0: Ja.
2: Het was nogal een ingewikkeld academisch boek met een ingewikkelde academische tentoonstelling in Huis van Wassenhoven in Sint Maartenslatum. En dit is eigenlijk, laten we zeggen, de verstaanbare versie in de zin van dat we dat onderzoek hebben toegespitst op detectiveonderzoek.
0: Ja.
2: En met name natuurlijk ook, en als je dan hier in Gent bent en je bent bezig met dat historisch erfgoed, dan struikel je over die rechtvaardige rechters.
0: Natuurlijk.
2: Die er natuurlijk niet meer zijn.
0: Ja. Nee, die zijn verdwenen. Wat was daar precies gebeurd? Misschien nog heel even, want het is natuurlijk wel een bekend verhaal. Maar ook een verhaal waar losse eindjes in overvloed zijn.
2: Wel, het paneel is 92 jaar geleden gestolen uit de Sint-Baafskathedraal. En er is een man die afpersingsbrieven heeft geschreven, die heeft iets bekend op zijn sterfbed. Dat is niet zeker, want er was maar één persoon bij. Die is dus eigenlijk verdacht geworden van die diefstal. Daar kun je heel veel vraagtekens bij stellen. Het feit is dat er in die 92 jaar heel veel onderzoek is gedaan. Er zijn mensen die daar hun leven hebben aan gegeven.
0: Ja.
2: Schrijven aan dikke boeken daarover.
0: En nog steeds.
2: Maar niemand heeft het paneel gevonden.
0: Mm-hmm.
2: Wij hebben eigenlijk ook een beetje verder gedacht, maar misschien is het eigenlijk wel echt voorgoed verdwenen. In die zin ben ik natuurlijk ook kunstenaar en heb ik hier ook een reconstructie gemaakt.
0: Ja. Hoe dan?
2: Een reconstructie die je eigenlijk mag benoemen als de rechtvaardige. Laten we even teruggaan in de tijd, 1934, wanneer de rechtvaardige ridders worden gestolen. Dat is een periode van extreme onrechtvaardigheid in de wereld. De opkomst van het fascisme, het nazisme. Nadien komt er dan de Tweede Wereldoorlog. En je zou bijna kunnen zeggen dat het paneel daar niet meer mag hangen. Dat het eigenlijk de aanblik van de onrechtvaardige wereld niet meer verdraagt. Dat is een soort van symbolisch verhaal.
0: Je kunt het ook omdraaien, dat al dat onheil gebeurd is omdat de rechters verdwenen zijn.
2: Voilà, zo kun je het ook stellen. En in die zin is er een groot verband met het schilderij hier achter mij, wat mijn Guernica is, wat eigenlijk een soort van, visie is op de Guernica van Picasso, die geschilderd is in 1937, dus eigenlijk maar 3 jaar na de diefstal van de rechtvaardige rechters. En een alternatieve titel voor dit werk zou kunnen zijn De Rechtvaardige. Want wat staat erop? Het is radio, dus ik zal het een beetje proberen beschrijven.
0: Dat lijkt me een goed idee.
2: Ja.
0: Want het is een gigantisch werk. Jij weet wellicht precies hoe groot het is.
2: Het heeft ongeveer de maat van de Guernica van Picasso.
0: Ja.
2: Het is iets hoger. Het meet bijna 4 meter op 6,5.
0: Ja.
2: De Guernica van Picasso is iets breder. Die is iets meer dan 7 meter.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En we zien hier een avondtafereel met een onweer, een verschrikkelijk onweer, misschien zelfs luchtafweergeschut.
2: Het zijn bombardementen. Dit is eigenlijk dus een sampling of een verzameling van bombardementen van oorlogen die op dit moment aan de gang zijn. Of op zijn minst op het moment dat ik het aan het schilderen was.
0: Ja.
2: Dus je hebt de hemel boven Oekraïne, maar ook boven Gaza, maar ook Tel Aviv.
0: Mm.
2: Of ook fragmenten uit de Tweede Wereldoorlog en de skyline. En dat heeft te maken met de plek waar ik het schilderij heb gemaakt, in de Sint-Baafsabdij in Gent. Ik ben daar vorige zomer beginnen schilderen wanneer het de zomer op zijn heetst was, omdat dan de lagen snel zouden drogen.
0: Ja.
2: En door in die abdij te zijn, ben ik eigenlijk ook op een of andere manier in een soort van middeleeuwse stemming terechtgekomen. En heb ik gewoon de skyline van het Lam Gods overgenomen.
0: Ja.
2: En dat heb ik ook vrij letterlijk gedaan, maar ook figuurlijk of meer conceptueel, zoals Jan van Eyck. Ik heb een aantal gebouwen toegevoegd en weggelaten.
0: Ja. Ja, op de voorgrond zien we een paar figuren, groepen gehuld in witte lakens, zou ik zeggen. Ja,
2: dat zijn de rechtvaardigen. Dat zijn voor mij de meest rechtvaardige mensen die er vandaag zijn en die er ook altijd zijn geweest. Dat zijn mensen die in de allerslechtste omstandigheden, in oorlogsomstandigheden, een naaste dragen naar een hospitaal.
0: Ja, ja, ja.
2: En dus ik ben die figuren tegengekomen in mijn research. In uiteraard de oorlog in Gaza. Voornamelijk in Gaza, omdat er natuurlijk zoveel slachtoffers zijn gevallen. Waanzinnig veel slachtoffers, onrechtvaardig veel slachtoffers. Maar de mensen die mensen hebben gedragen, dat zijn de echte rechtvaardigen.
0: Mm-hmm.
2: Niet de mensen die de knoppen bedienen en de bommen en de drones bedienen.
0: Mm-hmm.
2: Zij werken in functie van een ideologie.
0: Ja.
2: Deze mensen niet, zij werken in functie van de medemens. En kunsthistorisch, en daar ga ik een moeilijker woord gebruiken.
0: Doe het.
2: Kun je dat dus eigenlijk terugbrengen tot de Pieta-figuur.
0: Ja.
2: In de christelijke traditie.
0: De Maria met de gestorven Jezus op haar schoot. Zeg.
2: Dus ik had eigenlijk als schilder, en daar hebben we het onderzoek, een verzameling gemaakt van Pieta-figuren uit de kunstgeschiedenis, onder andere Michelangelo.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook uit die oorlogen Gaza, maar ook uit de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Uit het propagandatijdschrift Signaal dat de Duitsers maakten. Met dan foto's van de bombardementen op Hamburg en Berlijn.
0: Ja.
2: Om aan te tonen hoe onrechtvaardig die bombardementen waren. Die figuren heb ik geïsoleerd. In mijn eerste voorstudies heb ik die ook nog geschilderd.
0: Ja.
2: Maar dan heb ik gezegd van dit moet toch universeler. En ik had er drie uitgekozen. Drie types Pietas.
0: Mm.
2: En ik dacht, die ga ik schilderen met figuranten, met modellen.
0: Die heb je ook daadwerkelijk bij elkaar gebracht.
2: Die heb ik dan uitgenodigd in de Sint-Paasabdij.
0: Mm.
2: En daar stonden 70 mensen.
0: Ja.
2: Allemaal met een laken, want dat was natuurlijk de
0: opdracht.
2: De opdracht, de voorwaarde. En ik heb dan gezegd, al die mensen die hier vandaag zijn, die komen ook op die Guernica.
0: Ja.
2: En dan heb ik in mijn atelier lang gezocht naar een mooie compositie, dat ze eigenlijk evenwichtig over het schilderij en ook dramatisch over het schilderij verdeeld zouden zijn.
0: Mm-hmm. Een schilderij, Mijn Guernica noemen, is toch een groot gebaar. Je hangt hier ook naast een penseelschilderijtje van de man die de eerste Guernica maakte, Picasso. Ja. Schrikte je daar niet voor terug?
2: Nee, omdat ik denk dat ik in al mijn bescheidenheid niet probeer mij te meten met oude meesters of belangrijke kunstenaars. Ik probeer daarvan te leren. En ik denk dat je dat ook in deze tentoonstelling moet kunnen aanvoelen, dat het leerprocessen zijn.
0: Dat is zo, want je werk hangt tussen werk van oudere meesters inderdaad. En het is een soort gesprek.
2: Maar ook, ja, absoluut, het is een conversatie en het ook illustre onbekenden.
0: Ja, ja, ja.
2: En ook mensen die dan eigenlijk voor een stuk uit de vergetelheid halen. In die zin is ook Mijn Guernica een conversatiestuk. Het is tot stand gekomen in conversatie met in de eerste plaats ook de historische huizen waar ik het voor heb gemaakt, de Sint-Pietersabdij, met de staf van de Sint-Pietersabdij, ook met die figuranten. Maar terwijl ik daar aan het schilderen ben, heb ik een vijftiental historici, oorlogsjournalisten, oorlogsfotografen laten komen om over het werk te praten. Omdat ik toch altijd het vermoeden had van als schilder, ten opzichte van die oorlogsfotografen maak ik hier iets heel naïef. En dat wou ik eigenlijk toch bespreken.
0: En wat vonden zij ervan?
2: Gert Jochems bijvoorbeeld vond het ongelooflijk aangrijpend.
0: Ja.
2: Om maar iets te zeggen.
0: Want dat zijn mensen die de oorlog uit de eerste hand kennen.
2: Absoluut, absoluut. En het rare ook is van die gesprekken. Ik wist dat natuurlijk wel ook op voorhand. Maar het is nog veel meer dan ik dacht. Die gesprekken hebben ook het werk bepaald.
0: Mm.
2: Bart van Looy is bijvoorbeeld gekomen. En die had op het einde van het gesprek echt een soort van lijst met opdrachten van dit moet je erop zetten, dit moet je erop zetten. En dan heb ik die lijst eens bekeken, dan heb ik daar zo de helft van geschrapt. En ik heb dan toch wel rekening gehouden met een aantal tips.
0: Bijvoorbeeld?
2: Bijvoorbeeld, er staan bloemen op de Guernica.
0: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met het schilderij van Picasso. Het schilderij van Picasso is vooral wanhoop, is woede, is frustratie. Mm. Ik dacht, dat wil ik ook zeker in mijn schilderij hebben. Maar als je goed kijkt op de Guernica van Picasso, is er heel centraal één bloem. Eigenlijk, dat is het enige wat nog recht staat. Dus iemand die een bloem vasthoudt.
0: Mm.
2: Eigenlijk een symbool van hoop.
0: Ja.
2: Dan heb ik gedacht van, dit wil ik uitvergroten. En dan ben ik eigenlijk, omdat ik in de Sint-Paasabdij aan het schilderen was, een fantastische ruïne. Ga er ook allemaal naartoe. In combinatie met uiteraard deze tentoonstelling deze zomer. Maar ik ben dan ook in die tuin gaan kijken. Waar allerlei
0: wilde bloemen. Hè, ja.
2: En ook vaak geneeskrachtige bloemen staan. Daar heb ik een botanische catalogus van gemaakt. Die hier ook aanwezig is. In een van de tentoonstellingszalen. En die staan dan ook allemaal op de Guernica. En dat is heel raar. Want dat is eigenlijk een beetje... Ik heb ze met de wortel en alles en erbij geschilderd, waardoor het een beetje surrealistisch is. Er zit eigenlijk een beetje een knipoog zelfs naar René Magritte, maar uiteraard ook opnieuw naar het Lam Gods.
0: Ja.
2: En dan heeft bijvoorbeeld Bart van Loo gezegd, ja, maar je hebt ook de Magritte. En de Magritte was het symbool van de Bourgondiërs.
0: Mm.
2: Heeft hij mij getoond in de Sint-Baafsabdij, waar nog een steen was, met een mooie, laten we zeggen, gegraveerde Magritte. Ja, die ben dan nog opgezet.
0: Heel goed. Iedereen kan het horen, wie hier rondloopt... neemt een duik in alle lagen van de kunstgeschiedenis en de iconografie en de betekenis van beelden, van onderzoek ook.
2: Ik denk ook, voor mij dan een kwaliteit over de tentoonstelling, maar dat heeft ook veel met de samenwerking te maken natuurlijk, met de mensen die het mee hebben gemaakt en ook met name Annick Lesage die het boek heeft geschreven waar we straks nog gaan over
0: exact.
2: Hebben. Maar voor mij, de tijd is doorwaadbaar geworden. Dus als je door de tentoonstelling loopt, loop je eigenlijk zelfs in één schilderij van de middeleeuwen naar de 20e eeuw, over de 19e eeuw, die altijd een heel belangrijke rol speelt in mijn werk. En natuurlijk die cruciale jaren 30, 1934, 1937, waar we al hebben over gesproken.
0: We gaan er straks opnieuw naartoe, maar dan inderdaad over dat boek en het onderzoek dat je samen met Annick Lesage gevoerd hebt. Koen Broeke, tot zometeen. Dank je wel.
2: Tot zo meteen, dank je wel.
0: En voor dit geladen, gigantische Guernica-werk van Koen Broeke gaan we nu luisteren naar Alban Sarens en zijn vrienden.

0: Droomdans was dat van Alban Saris. Zometeen meer Alban Saris in Culture Club.
1: Culture Club Zomer.
2: Culture Club
1: Zomer.
0: Kinderen zijn behalve hinderen ook volbloed filosofen. Wonderzoekers is een nieuwe podcast voor kinderen. Daarin gaan Sophie Palmers en Katrien Pirlet samen met een bonte verzameling denkers, makers en warme stemmen op zoek naar levensvragen zoals: wat maakt een mens een mens? Weet u wat? Ik vraag het hen zelf even. Sophie en Katrien, welkom in Culture Club Zomer. Ja, wat maakt een mens een mens?
3: Ja, dat is wel een hele brede vraag. wat maakt een mens een mens? Ja, wel, daar hebben wij dus ons een paar jaar over gebogen. Mm-hmm. In die zin van hoe wonderlijk we in elkaar zitten. En wij hebben dat proberen in 6 afleveringen te vatten. Maar die is natuurlijk... kunnen er nog zeer veel afleveringen komen. Wat dat wij vonden dat een mens tot een mens maakt, is bijvoorbeeld dat wij ons kunnen verwonderen en eigenlijk een gevoel hebben voor schoonheid. Zie ons hier zitten in een hal met allemaal prachtige kunst, prachtige muziek. En blijkbaar komen daar dus ook mensen op af. Mm. En zetten mensen thuis hun radio aan om daarnaar te luisteren, om er iets bij te voelen. Ja. En dat is al... op zijn minst wat wij vinden, dat hoort bij een mens. Een gevoel voor schoonheid, of telkens die zoektocht daarnaar. Maar ook andere dingen, zoals bijvoorbeeld dat wij heimwee kunnen hebben. Of dat wij ons soms schamen voor iets. Ja. Dat wij kunnen babbelen, überhaupt. Ja.
4: Dat wij kunnen liegen.
0: Ja. Mm-hmm.
4: Dat wij woorden kunnen uitspreken.
3: Mm-hmm. Ja. Ja. Mm-hmm. Dus voilà.
0: Wonderzoekers is een podcast op kindermaat. Dat klinkt dan ongeveer zo.
3: Ja? Begint jij of begin ik?
5: Ja. Nee, kom. Begin gewoon met hallo.
3: Hallo.
5: Wij zijn Sophie en Katrien.
3: En wij zijn 2 zussen.
5: En wij zijn de wonderzoekers.
3: En we zijn super benieuwd naar wat een mens tot een mens maakt.
5: Bijvoorbeeld taal. Ja? De woorden die ik nu aan het uitspreken ben, waar komen die vandaan?
3: Wat als muziek verboden was?
5: Is een leugen soms gevaarlijk?
3: Waarom schamen wij ons eigenlijk?
5: Zijn er trucs om beter te kunnen liegen?
3: Kunnen we schaamte niet gewoon afschaffen?
5: Oh ja, please.
3: Al die vragen even aan de kant. Wij zijn op onderzoek...
5: Wonderzoek?
3: Wonderzoek gegaan. En dan kan je vanaf nu luisteren.
5: In Wonderzoekers.
3: Een podcast voor ouders en kinderen vanaf een jaar of 8.
6: Vragen over wat er leeft, maar wat je niet kan zien. Stel ze aan de wonderzoekers, Sophie en Katrien.
0: Oké. De grote levensvragen dus. Hoe beslis je waar zo'n aflevering over moet gaan? Want levensvragen stellen wij ons natuurlijk als volwassenen. Zijn dat dezelfde vragen die kinderen zich stellen? Hebben jullie met kinderen gepraat om te horen van wat houdt jullie bezig?
4: Ja, we hebben de thema's gekozen omdat natuurlijk onze eigen fascinatie daar lag. Maar we vonden het zelf heel belangrijk om met kinderen te gaan praten ook. Mm. We hebben een aantal sessies gedaan in scholen, in jeugdwerkingen. En ook die vragen gesteld van wat leeft er bij jullie rond die thema's? Of waar loop je tegenaan?
0: En komt dat dan makkelijk los?
4: Ja, dat heeft wel wat vertrouwen nodig. Maar ja, we zijn ondertussen ook al zo lang bezig binnen het jeugdtheatercircuit. Mm. En dat is ook wel een beetje onze manier van werken door de jaren heen. Dat we ook echt contact maken met het publiek om te zien wat daar leeft. Maar toch verrassen ze ook wel. Of komen ze toch met dingen af die wij met ons beperkt volwassen brein niet kunnen bedenken. Mm-hmm. En dat je denkt, oké. Zo in de aflevering van Heimwee is er dan een meisje die zegt, ja, ik heb dat altijd. Want ja, als ik hier ben in België, dan mis ik mijn familie in Algerije. Mm-hmm. En mis ik het daar. En als ik daar ben, dan mis ik het in België. En ja, dat zijn dingen dat wij ons niet kunnen voorstellen. En daar gaan we dan mee aan de slag. Of bijvoorbeeld bij schoonheid ook. Een meisje dat dan eigenlijk de insteek was van, ik kan intens genieten van schoonheid. Maar ineens ging het over perfectionisme.
0: Ja.
4: Ik maak heel graag taarten, maar het lukt mij niet om die perfecte taart van de Pinterest te kunnen namaken. Mm-hmm. En dan komt het toch op sporen dat je denkt, kijk, hier zijn wij nu beland. Mm-hmm. Wauw.
0: Mm-hmm. Zo'n podcast is natuurlijk heerlijk voor kinderen op de achterbank, op vakantie en met een beetje geluk ook voor ouders om mee te luisteren. En jullie hebben hem heel virtuoos in elkaar gestoken. Hè. Hoe is zo'n aflevering opgebouwd?
3: Ja, we hebben inderdaad wel echt geprobeerd dat het ook voor ouders is. Dat niet zoiets van zitten, zoals je ze in een auto ziet. Ik weet niet hoeveel luisteraars dit herkennen. Maar zo van, kan dat iets stiller? Kan dat nog iets? Zit het, mama, nu staat het af. Zo ja, nee, we willen eigenlijk gewoon dat ze zeggen van, zet dat iets wel luider, want ik wil meeluisteren. Mm-hmm. En op basis van wat we terug horen is dat toch aan het lukken. Mm-hmm. Maar hoe dat we dat gedaan hebben, ja, we vonden het wel belangrijk dat er sowieso een kinderstem telkens in zat. Zo van, kunnen we nu eens echt gewoon een kind een getuigenis laten brengen, in plaats van dat wij dan de woorden in hun mond leggen. En we proberen dus elk thema vanuit verschillende hoeken te belichten. Dus we vonden dat dan ook leuk om er een wetenschapper of een expert in te steken. Ja. Zoals bijvoorbeeld in de aflevering over de leugen zit er een federaal rechercheur in die dan de kasteelmoord heeft opgelost. Of heeft hij die opgelost? Help.
4: Ja,
3: die,
4: dat
3: is er mee bezig.
4: Is er mee bezig. En die heeft de bekentenis afgedwongen. Zo is het.
3: Voilà. Hebben we ook een kind dat bijvoorbeeld getuigt over een grove leugen die bijna uit de hand liep als in, ik heb zoveel buikpijn en ik ben op de operatietafel beland.
0: Maar de verbeelding heeft ook een plaats in de aflevering over heimwee. Hebben jullie een huis dat heimwee heeft naar zijn vroegere bewoners?
3: Ja, we proberen dat eigenlijk. Want eigenlijk hebben we alles, we hebben heel veel geresearched, heel veel geïnterviewd. En op basis van wat we allemaal terugkregen, hebben we dan een script gemaakt eigenlijk. Dus we hebben ook alles geschreven in die zin. Of toch doen passen in het script, zal het zo zeggen. Omdat wij dat wel heel leuk vonden om die twee wonderzoekers, die dus telkens op zoek gaan naar alle antwoorden op vragen, om die ook alles te laten verbinden. Zij zijn volwassen, ze zijn zogezegd twee zussen. En zij doen de hele dag niks anders dan wonderzoek. Maar zij zijn ook een beetje de vertaling naar de kinderen. In de zin van, zij maken soms domme moppen. Kindjes maken geen domme moppen. Maar toch, ze hebben een soort van verwondering, speelsheid, snelheid, openheid. Die doet denken aan kinderen, ik zal het zo zeggen dan. En daarom vonden we dat wel belangrijk. Dat het niet gewoon losse itempjes waren. Mm-hmm. Maar dat het allemaal bij die wonderzoekers hoort. En dat je er ook een beetje van leert houden van die twee.
0: Ja. Jullie zijn natuurlijk theatermakers. En de bedoeling, als ik het goed heb, is ook om deze podcast tot leven te brengen op een podium.
4: Ja, we zijn al heel lang bezig met die podcastreeks te ontwikkelen. Mm. En ja, Dat blijft natuurlijk in onze genen zitten, dat theater.
3: Spelers willen spelen, hè. En als ik die muziekinstrumenten hier naast mij zie, dan voel ik het ook enorm kriebelen om ook de muziek die in de podcast zit live op podium te
0: brengen. Wanneer gaat dat gebeuren?
3: We gaan die maken in september, oktober. En we gaan in première op Rode Hond Festival in Leuven. Ja. En daarna in Mortsel. Dus wij hebben de leugen als aflevering op toneel en die van de heimwee. Ja. En daarna gaan wij gewoon overal op tournee. Voilà. Okay.
0: Ja. Al die levensvragen en belangrijke thema's kunnen op de achterbank dus geanalyseerd worden. Wonderzoekers, voor lange ritten naar de zon of net op de vlucht ervoor u ziet. Maar vanaf nu te vinden waar je je podcast haalt, zoiets?
3: Ja, overal eigenlijk. Spotify, Apple Podcast, ja, noem maar op.
0: Excellent. Katrien Perlet en Sophie Palmers, dank jullie wel.
4: Alsjeblieft.

0: Dat moeten de editors geweest zijn in Papillon.
1: Boek je reis.
0: Boek je reis naar het volgende onderwerp, zou ik zeggen. We hebben een live ensemble in onze kapel vandaag. Muziek is het van saxofonist Alban Saris. Alban, welkom.
2: Goedemiddag.
0: Jij speelt heel vaak met andere artiesten, met een heel goede saxofonist. Met Alban, jouw eigen project. Vertel je nu ook een verhaal uit je eigen naam? Hoe voelt dat?
2: Dat voelt heel bevrijdend. Is ook de eerste keer natuurlijk dat ik met mijn eigen project naar buiten kom. Dat is heel natuurlijk eruit gevloeid. Natuurlijk 4 jaar geleden is er iets vreselijks gebeurd in mijn leven. De moeder van mijn kinderen is uit het leven gestapt toen. En ik voelde in de periode daarna dat ik muziek begon te schrijven. En ik heb dat nooit gedaan vanuit een hoogpunt van... ik ga hier een plaat rondmaken of zo.
0: Maar daarvoor deed je dat minder? Of?
2: Ik maakte heel veel muziek voor en van mezelf, maar ik durfde er niet mee naar buiten te komen.
0: En nu moest het?
2: En nu moest het. Het kwam er gewoon heel natuurlijk uit. Dus voilà. En toen kwam ineens de plaat To Break Your Heart.
0: Ja, we hoorden daarnet al een stuk. Het is heel lichte muziek ook. Er schemert heel veel licht door.
2: Ik ben blij dat je dat zegt. Ik heb dat nog gehoord, dat het best wel hoopvolle muziek is.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat het ook mijn betrachting in het leven is altijd om het licht te blijven zien. En ook in momenten dat je niet goed voelt, dat helemaal prima is. Er is achter de wolken schijnt de zon.
0: Mm-hmm. En is het dan bij het maken van de muziek, en wat mooi is bij muziek, je schrijft dat niet alleen, maar je voelt die ook omdat er klank uitkomt, dat vibreert, dat interageert, hoe moet ik zeggen, dat reageert op je lichaam. Is dat ook een soort van... genezingsproces of zo daardoor?
2: Ik denk dat muziek voor de meeste muzikanten en ook een heel groot deel van het publiek de beste therapie is. Dat is de ultieme mindfulness om in het nu te zijn en te leven. En ik moet zeggen, ook om die muziek live te spelen werkt voor mij heel, heel bevrijdend. Dan voel ik dat hetgeen dat ik wou vertellen in die plaat of zo, dat vrij kan komen en dat ook dat nieuwe verhalen kan schrijven in de levens van mensen. En dat doet mij heel veel deugd om te zien dat ook gebeurt.
0: Heeft dat zelf muziek maken en op de wereld los te laten, heeft dat jou als muzikant ook veranderd? Neem je die ervaring mee bijvoorbeeld naar jobs wanneer je met andere mensen gaat spelen?
2: Goeie vraag. Ja, ik speel in heel uiteenlopende bands. Ik denk wel dat het mij meer gezicht heeft gegeven of zo. Dat ervoor nog was van Alban Saris, goede saxofonist.
0: Ja. En misschien voel je ook vrijer omdat je dit hebt.
2: Ik voel mij wel zekerder omdat ik een stuk van mezelf echt heb. Ik heb mijn eigen kern gevonden. Ik weet wat dat is.
0: Mm.
2: Ik wil daar heel graag ook nog nieuwe platen mee maken. Ik heb met fantastische muzikanten mogen samenwerken. Dat was fantastisch. Wat wou ik zeggen? Ja, dus voilà, ik heb mijn kern daar wel in gevonden of zo.
0: Ja.
2: En dan maakt het ook nog makkelijker om dan die uitstapjes naar andere genres te maken. Want ik speel van commerciële popmuziek, soms rockmuziek, soms alternatievere dingen. En ik doe het altijd met hart en ziel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Je bent ook vader van 2 jonge dochters. Dat vader zijn en muziek maken, hoe ontmoeten die elkaar?
2: Een hele goede vraag. Hoe ontmoeten die elkaar? Ik moet wel zeggen dat muziek is natuurlijk in mijn dagelijks leven een heel belangrijk ding. En ik denk dat mijn dochters dat ook zien en voelen. En ik zit heel vaak achter de piano. En mijn dochters vinden dat en heel leuk en heel vervelend. Want op die moment zijn ze een deel
0: van de hoofd. Dat is bij mij ook zo.
2: Afwezig. Maar langs de andere kant vinden ze dat ook fantastisch. Omdat ze er dan bij kunnen komen en voelen. Hier gebeurt iets. Hier wordt iets gecreëerd.
0: Ja. Als ik thuis aan de piano zit en ik ben iets aan het maken. Ik neem dat soms op mijn voice notes, op mijn telefoon. En altijd.

0: Het hoor ik ook, papa.
1: Exact.
0: Als ik terugluister, ja.
1: Mijn memos staan vol met... papa, mag ik deze noot spelen?
0: Ja, dat
1: mag. Maar eigenlijk liever niet, want dat is niet de juiste noot.
0: Ja, exact. In het najaar sta je ook een paar keer live op het podium deze zomer nog. Waar kijk je het meest naar uit?
1: Van zomerconcerten, ja, ik speel zoveel. Ik kan er even niet echt een uithalen. Het is zoals Suikerrok en dat soort dingen. Mm-hmm. Feestenstalprogramma, allemaal heel fijn. En daar speel ik met mijn eigen band nog in Tongeren op 20 september in een oude kerk. Dat wordt heel fijn. In Club M speel ik in Mortsel 9 november en 9 december nog in Platform Bernards. Dat zijn drie shows van mezelf. Mm-hmm. Waar ik hard naar uitkijk.
0: Met wie speel je allemaal deze zomer? Want het zijn er veel, hè?
1: Gewoon met Aaron Blommaert veel. Met Birte speel ik wel. Ik speel vanmiddag hier in Gent met Ellen Schoenaert, theatermaakster. Om 15 uur Paradeplein, denk ik. En ongetwijfeld dingen die ik vergeet. Soms vervangingen. Met Maxime, met Young Yellow speel ik nog een show. Dus een beetje van alles.
0: Maar nu, vooral... je eigen muziek hier in deze prachtige kapel. Ga zitten.
1: Ik ben vereerd. Dank je.
0: Neem je saxofoon. Dank je wel, Alban Swarens. Hij loopt naar zijn matgouden saxofoon.

0: Je hoort de Albansaris met een bitterzoet slaapliedje voor zijn dochters.
1: Culture Club. Zomer.
0: Op je eentje het Louvre in Parijs ontdekken en met miljoenen anderen naar de Mona Lisa staren, dat is bandwerk. Geef ons maar een goede gids die je de plekken toont die niemand anders ziet. Dat proberen wij iedere week te doen in Culture Club Zomer. Vorige week trokken we naar New York, maar vandaag blijven we hangen in eigen land. Programmamaker Camille de Bruyne en zijn vriendin en content creator Karen François brachten een hele tijd geleden het boekje Bizarre Belgium uit, met de meest bizarre plekken van ons land. Vandaag lijsten ze nog even de 5 meest bizarre bezienswaardigheden in ons land op.
2: Nummer 5.
3: Op nummer 5 staat het diepvriesgraf van Knesselaren. Dat is een graf op het kerkhof van Knesselaren. Voor de rest is dat een volstrekt typisch Vlaams kerkhof. Maar er is één graf waar dat er een stopcontact bij verstopt zit. En in de grafzerk zit er ook een ventilatierooster. En dat is omdat er ooit een diepvries is ingebouwd in dat graf om het lichaam van de persoon die daar begraven ligt langer te kunnen bewaren. En de persoon die daar begraven ligt is Niki Anis. En dat is de vrouw van Jean-Pierre van Rossem geweest. Die zijn vrouw sterft op een bepaald moment. En volgens wat wij gelezen hebben in kranten van die tijd, vond hij dat onder verdachte omstandigheden. Want er zijn wat juwelen of wat geld verdwenen. En hij vindt dat heel raar. En hij wil dat dat onderzocht wordt. Maar de politie zegt, nee, het is een natuurlijk overlijden. We gaan dat niet verder onderzoeken. Maar in de hoop dat dat onderzoek toch ooit nog geopend wordt, zoekt hij een manier om dat lichaam te bewaren, zodat ze sporen zouden kunnen vinden. En hij verzint een diepvriesgraf. En er is nergens een kerkhof in Vlaanderen die dat wil toelaten om een diepvriesgraf te installeren. Maar het gemeentebestuur van Knesselaren laat dat om een of andere reden of om wat steekpenningen wel toe. Die bouwen daar dat diepvriesgraf, waar dat Niki in wordt begraven. Maar blijkbaar zou na een maand of zo, of na een paar weken, de plong al zijn gesprongen of de motor ontploft van dat diepvriesgraf. En is het dus nooit echt gebruikt waarvoor het bedoeld is. En Van Rossem gaan later ook nog beweren dat dat niet per se was voor dat onderzoek, maar omdat zijn zoon graag wilde dat zijn moeder misschien ooit nog tot leven gewekt zou worden. Enfin, zoals het Van Rossem betaamt, een bijzonder verhaal. Maar dus dat graf kan je daar nog altijd zien met het ventilatierooster en het stopcontact. En het is voor zover ik weet het enige diepvriesgraf van ons land of misschien zelfs van de wereld.
1: Nummer 4.
4: Op nummer 4 hebben wij het Varkensmuseum. Dat is in Herdersum. Dat is een verzameling van meer dan 20.000 varkensitems. Dus dat gaat van strings met varkensgeluid naar wc-borstels, maar echt alles met varkens.
1: Nummer 3
3: is een verborgen parel in Brugge. Brugge is platgelopen van toeristen, maar weinig mensen weten dat er ergens in een oud vrijmetselaarshuis in de stad een waanzinnige plek verstopt zit. Het Lucifernum. Dat triggerde ons eigenlijk al voldoende om een keer te gaan kijken. Buiten ziet je al allerlei panelen met allerlei teksten en foto's op. En je kunt alleen maar binnen als je aanbelt. Als je aanbelt, komt er een man open doen die zowat het midden houdt tussen Hugh Hefner en Dracula. Dat is de beste beschrijving die we kunnen geven. We zijn er 2 keer geweest en hij had 2 keer een soort peignoir aan die zowat dus Hugh Hefner-achtig was. Hij ziet volgens mij niet zoveel daglicht. En hij is heel bijzonder, maar wel heel vriendelijk eigenlijk. En je betaalt dan 15 euro aan hem. Ik denk alleen cash, dat weet ik niet meer.
4: Nee, je kon ook met de kaart betalen.
3: Kon ook met de kaart. Ja. Belangrijk detail. En voor die 15 euro mocht je rondwandelen in zijn huis en krijg je op het einde ook een hele goede pisco sour. Want er is een Zuid-Amerikaanse vrouw, ik denk zijn vrouw, die fantastische cocktails maakt in een heel gezellig barretje. En dat huis is een soort oud vervallen herenhuis dat vol staat bij kunstwerken van de broer van die man. Maar het zijn allemaal zo gothic paintings met akelige vrouwen.
4: Je kunt het... Er is ook een doodskist, hè.
3: In een van de slaapkamers?
4: Ja, in een van de slaapkamers of de tentoonstellingsruimte. Ook een doodskist. En dat klinkt nu heel luguber, maar het is eigenlijk gewoon prachtig. Je kunt het niet beschrijven, je moet het eigenlijk gewoon zien.
1: Nummer 2
3: is de grootste sigaar ter wereld. Die ligt in het Pijp- en Tabaksmuseum in Sint-Niklaas. Een heel charmant klein museumje dat maar 1 keer in de maand of om de 2 maanden open is. Dus de grootste sigaar ter wereld, die is 6,34 meter lang, 47 centimeter doorsnede en die weegt ongeveer 400 kilogram. En als je denkt dat ze dat zo het einde van het museum in de mooiste zaal leggen, vergeet het. Het ligt echt gewoon in een inkomhal.
4: Ik kon niet binnen. die sigaar was te groot om binnen te brengen in het museum.
1: Nummer 1.
3: In Luik heb je een aantal sekscinema's nog. Maar er is één sekstempel dat onze favoriet is.
4: De kathedraal.
3: met tempel bedoelen we inderdaad de kathedraal van Luik gewoon. Want daar staat een heel bijzonder beeld.
4: De kerk heeft vroeger aan een Antwerpse kunstenaar gevraagd om een beeld te maken van Satan, de duivel. Dus wat heeft die man gedaan? Oké, die heeft een super sexy model geboekt en is dan op basis daarvan aan dat beeld begonnen, waardoor dat er dus eigenlijk ineens in de kerk een gigantisch sexy beeld stond van Satan.
3: Iedereen is zijn kluts kwijt. De pastoor merkt, echt niemand is nog aan het opletten tijdens mijn mis. We moeten daar iets aan doen. Dus de kerk bestelt een nieuw beeld, want ze vinden deze Satan te sexy for the church.
4: Ja. En wat doe je dan als die Satan te sexy is? Je vraagt aan de kunstenaar zijn broer om een nieuw beeld te maken. Dus wat doet die broer? Die boekt ook een sexy model en die maakt zo mogelijk...
5: Die boekt hetzelfde model. Dat intussen een beetje matuurder is geworden, nog gespierder, nog sexier.
4: En wat krijg je dan? Een tweede beeld van Satan dat nog sexier is dan het eerste. Dat is het beeld dat er nu ook nog staat.
3: Ja, dan hebben ze het blijkbaar opgegeven, want dus die super sexy Satan staat nu nog altijd onder de preekstoel in de kathedraal van Luik. Heel erg sexy te wezen. Toen wij er waren, viel de zon ook echt juist binnen, lang door de glasramen zo, met een zonnestraaltje op zijn sixpack. Fantastisch sexy.
4: Ja. Hij is super zwoel. Hij heeft ook zo ketens aan en hij heeft dan zo vleugels en zo'n wasbordje. En hij is ook zo met zijn armen zo een sexy beweging aan het doen. Dus ja, allez, we gaan allemaal naar de hel, hè.

0: Nilüfer Janja was dit met Midnight Sun. Blijf bij ons voor zometeen nog een heel uur Culture Club. Literatuur hebben we, een mooi zomerboek. En we duiken verder dat rechtvaardige rechterspaneel in. Tot zo.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Waterbeheer.
2: En hop.
1: Conservatisme.
2: Hoppa.
1: Duitsland.
2: Hoppakee.
1: Gazon.
2: Hop.
1: YouTube.
2: Hoppa.
1: En omgaan met verandering.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
8: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van mijn eerste gasten was toen Veerle Hegge, de vrouw van Bart de Wever. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
1: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. We blikken terug op het WK voetbal van de Rode Duivels en we gaan naar Spanje voor een update over de zware bosbranden in het zuiden. Het WK voetbal zit erop voor de Rode Duivels na de 2-1 nederlaag tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinales. Jarne Poli bleek terug op het parcours van de Duivels op dit WK.
11: Trots. Fier de mes joueurs.
12: Ik denk toch dat we trots mogen zijn.
13: Mechelen, Courtois en bondscoach Garcia zijn het alleszins eens. De Duivels mogen trots zijn op hun WK. Bij het begin van het WK stelden de Belgen wel teleur met twee gelijke spelen tegen Egypte en Iran. Met een klinkende zege tegen Nieuw-Zeeland herpakten de Duivels zich en werden ze nog groepswinnaar. De 16e finale tegen Senegal gaf de Duivels dan weer een enorme boost. Van 2-0 ging het in extremis naar 3-2.
14: Het is een mirakel! Onvoorstelbaar!
13: In de 8e finale speelden de Duivels een referentiematch tegen de VS met veel passie. Maar het foutje van doelman Senne Lammes tegen Spanje en enkele vreemde wissels van Garcia zorgen toch voor een zure nasmaak. Want misschien zat er wel meer in tegen de Europese kampioen. Hoe dan ook, de Belgen hebben hun verwachte eindstation gehaald, de kwartfinales. Het eindoordeel van analist Tom Boudeweel luidt:
15: geslaagd met voldoening dan maar.
10: Morgen voormiddag landen de Belgen weer op Zaventem. Behalve verdediger Brandon Mechelen, die zit al op het vliegtuig om zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw te kunnen zijn. Het vuur in het zuiden van Spanje raakt stilaan onder controle, maar is nog niet geblust, dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. Stijn Verkruijsen, jij bent daar voor ons. Wat weet jij al meer over de slachtoffers die omgekomen zijn?
16: Er zijn zeker 12 doden, want daarvan heeft het Forensisch Instituut een autopsie kunnen afronden. Maar die mensen zijn niet geïdentificeerd. Dat was te moeilijk. En wellicht maken die 12 doden dus deel uit van die 23 vermisten die er nog zijn. Het is trouwens niet zeker of de rest van die 23 mensen die vermist zijn, zijn omgekomen. Want de brandweer heeft het hele gebied nu uitgekampt en er zijn geen nieuwe lichamen gevonden. Die vermisten zijn mensen van wie de familie niets gehoord heeft, maar die kunnen eigenlijk evengoed in een opvangcentrum zijn terechtgekomen. De autoriteiten hopen dus dat de dodentol niet veel groter gaat worden dan ze nu al is.
10: Dankjewel, Stijn. Er is al zeker 6600 hectare aan bosgebied afgebrand. De Belgische Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen aan de bosbranden en wil nu graag de schade gaan opmeten aan haar B&B.
17: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het, ook iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
10: In China zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd omdat er daar een krachtige tyfoon op komst is. Dat is een zware tropische wervelstorm. De meeste mensen moesten uit hun huis in de provincie Wenzhou aan de oostkust waar de tyfoon Bavi aan land zou gaan. 100.000 inwoners in de buurt van de hoofdstad Peking zijn ook al moeten vluchten door de vele hevige regen. Tyfoon Bavi trok ook al langs Japan en Taiwan. Daar zijn geen doden gevallen. Bij ons is het vandaag de Vlaamse feestdag. De Vlaamse politiek viert die dag traditiegetrouw in het Brusselse stadhuis. Maar de regering krijgt steeds meer kritiek, ook van binnen de eigen meerderheid. Al waren er ook bemoedigende woorden van voormalig minister-president Chris Peeters bijvoorbeeld. Een verslag van Sisse Michiels.
5: Ik denk dat hij gezien de omstandigheden doet wat hij moet doen.
12: Ik heb altijd opgekeken naar hoe dat hij het gedaan heeft. De waardering is er wel.
5: Wederzijds.
18: Een hart onder de riem van voormalig minister-president Chris Peeters voor de huidige Vlaamse regeringsleider Matthias Diependalen. En die kan het gebruiken. De laatste weken loopt zijn regering vooral in de kijker door de interne verdeeldheid. Dat die er is, wordt ook hier opnieuw duidelijk. Voorzitter van coalitiepartner CD&V Sami Mehdi spaart zijn kritiek niet.
19: Ik word allesbehalve blij wanneer dat bepaalde keuzes worden gemaakt en waar er veel geld kan vloeien naar een groot prestigeproject als een fietsbrug van 250 miljoen euro, terwijl tegelijkertijd kwetsbare kinderen niet vervoerd worden naar school. Dus dat zijn keuzes die volgens mij anders moeten.
18: De enige coalitiepartner die nog vol overtuiging achter de beslissingen van de regering lijkt te staan is de N-VA. Voorzitter Valérie Van Peel.
20: De enige regering in dit land die zijn cijfers op orde heeft. De enige regering die blijft investeren in welzijn, die blijft investeren in onderwijs. Een regering om trots op te zijn, dat is mijn conclusie. En nu ga ik echt vieren.
10: En technologiebedrijf Apple startte een rechtszaak tegen OpenAI, dat is de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt ex-werknemers ervan vertrouwelijke informatie door te spelen aan OpenAI. Ze zouden dat gedaan hebben nadat ze bij OpenAI in dienst waren genomen of tijdens sollicitatiegesprekken. OpenAI reageert dat het geen interesse heeft in de bedrijfsgeheimen van anderen. Apple en OpenAI werken sinds enkele jaren samen om artificiële intelligentie te integreren in onder meer iPhones. Maar die samenwerking staat al een tijdje onder druk. Blijft zonnig deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Zondag ook veel zon, af en toe wat hoge wolken. En het blijft zo zonnig tot donderdag met temperaturen rond de 30 graden. Dit nieuws begon met de exit van de Rode Duivels op het WK voetbal. Morgen komt de nationale ploeg opnieuw naar huis. Een analyse van dit WK van de Rode Duivels kan je vinden op Sporza en in de app van Facebook. 14 nieuws.

0: Alban was dat nog eens live in Culture Club Zomers met Trees Never Lie. Een ode aan de stille kracht van bomen.
1: Culture Club Zomer.
0: Welkom terug, Koen Broeke. We zitten vandaag op jouw tentoonstelling De Kunstenaar die Detectieve Wilde Zijn in de Sint-Pietersabdij in Gent. Er is ook een boek met dezelfde titel als de tentoonstelling, maar dat is geen catalogus, hè?
2: Nee, het boek is een aanvulling of een verdieping. Mm. En ik moet misschien ook nog zeggen dat een hele belangrijke ambitie met de tentoonstelling, ook het boek, het volgende was: ik wilde een spannende tentoonstelling maken. Mm-hmm. Ik vind tentoonstellingen, zeker met hedendaagse kunst, nogal saai. En ook de boeken die erbij worden geproduceerd, nogal saai. Ik dacht, ik wil iets maken waar je van begin bij je kraag wordt gevat en dan van de ene cliffhanger naar de andere cliffhanger en vermoedens en hypothesen. Mm-hmm.
0: Het leest ook echt als een detectieve roman. Hè? De personages worden als een soort elschotfiguren omschreven in recensies. Er is één centraal figuur, een veelgenoemd figuur wanneer het over de rechters gaat. Arsène Goedertier. Wie was hij?
2: Wel, hij is dus de gedoodverfde dief van de rechtvaardige rechters, omdat hij waarschijnlijk de afpersingsbrieven heeft geschreven. Maar in die zin is de tentoonstelling ook een soort van rehabilitatie van de man. Mm. Want ik heb in het vorige gesprek om 11 uur gezegd dat het helemaal niet zeker is of die bekentenis op het sterfbed wel correct is. Mm-hmm. En eigenlijk, als je dus die man gaat bestuderen, is dat een bijzonder interessante man en een zeer veelzijdige man.
0: Hij was ook schilder ook, hè?
2: Hij was ook schilder, restaurateur, muzikant, want hij is koster geweest. Dus hij kon het orgel bespelen, hij gaf muziekles. Hij had ook de sleutels van al die collega-kosters. Hij ging dus, zelfs als hij koster af was, nog overal gaan spelen op de orgels. En hij was ook in zijn vrije tijd detectieve, dus hij heeft een aantal zaakjes opgelost waar de politie geen raad mee wist. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Nog zo'n kunstenaar-detectieve, waarvan ik niet wist dat hij een connectie had met die rechtvaardige rechters, is de Gentse graficus Jules de Bruyker.
2: Ja, daar begint het verhaal ook. Dus toen ik vorig jaar, ongeveer een jaar geleden, op de overzichtstentoonstelling was van Jules de Bruyker in het Museum voor
0: Kunsten.
2: Prachtige tentoonstelling. En dus tussen vooral die nogal indrukwekkende grote gravures van de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog en dan ook de rommelmarkten in Gent en de gebouwen in Gent, waar was er een hele kleine tekening van een achtersteeg, dus het Sint-Baafstraatje, nu het Kapittelstraatje, dat dus achter de Sint-Baafskathedraal zich bevindt. Mm-hmm. En op die gravure was in het verdwijnpunt, heel donker, een persoon aan het weglopen met een paneel. Mm-hmm. Achtervolgd door 3 kanunniken en ook een spionspiegel. Ik heb dat meteen laten weten aan Annick Lesage. Haar moet ik ook vermelden, want zij heeft het boek geschreven. Zij is de auteur, zij is podcastmaakster bij Klaren. Mm-hmm. En ik had van haar een opstel gelezen over monsieur Awarde van Philippe de Pillestein.
0: Ja.
2: Ik vond dat zo spannend. Ik dacht, ik moet haar erbij hebben. En zij is niet alleen een ongelooflijk onderzoekster, maar haar stijl, haar schrijfstijl, daar zit zoveel humor in. Ik geef je een voorbeeld.
0: Okay.
2: Arsène Goedertier. Zij is de eerste die opmerkt dat in arsène ook arsenicum zit. En arsenicum is het basis, het chemische element dat gebruikt wordt om citroengeel mee te maken.
0: Aha. Citroengeel, dat ook een hoofdrol speelt in jullie zoektocht.
2: Want wat hadden we snel ook eigenlijk in het vizier gekregen, dat ik ergens ook al in de jaren 1990 een werk heb gemaakt, dat hangt hier ook in de tentoonstelling, een monochroon citroengeel werk met de legende van de schatten van de Tempeliers. Ja. Dus ik nodig iedereen uit om naar hier te komen. Als je dit plan, als je dit schilderij kan ontcijferen, dan weet je waar de schatten van de Tempeliers liggen. En het ging dan zo ver, dus elke keer als we citroenen tegenkwamen of citroengeel, wisten we, nu moeten we opletten. En op een bepaald moment stond er voor het appartement van Annick Lesage een citroengeel autootje. Echt waar.
0: Ja.
2: En toen wisten we ons
0: onderzoek. We zijn op de juiste weg.
2: En ook ons onderzoek wordt geschaduwd.
0: Oké, natuurlijk.
2: En toen was het autootje verdwenen.
0: Ja. Jullie stijl van detectieve speurwerk doet een beetje mystiek aan. Gaat het niet vooral over het suggestieve? Meer dan het echte feiten opgraven?
2: Absoluut, maar ik denk dat je die durf moet hebben.
0: Zeker.
2: Aan die suggestie. Om ook onderzoeksresultaten te behalen.
0: Mm-hmm.
2: In die zin sluit ik ook aan bij dat meer academisch onderzoek dat ik daarvoor heb gedaan, hè, voor de KU Leuven, naar onderzoeksmethoden als kunstenaar, art-based research, waarbij je dus eigenlijk intuïtieve methoden inzet, embodiment, ook lichamelijke methodes.
0: Dingen die te vaak veronachtzaamd worden door wetenschappers.
2: Absoluut. Ja. Maar jij moet het ook weten, want je bent ook schilder, dat als je schildert en je hand beweegt, dat er een andere kennis komt, dat je tot een andere kennis komt dan gewoon boeken te lezen, of gewoon naar de televisie te kijken, of naar podcasts te luisteren. Mm-hmm. En dat is echt een kennis van de hand, een kennis van het lichaam.
0: Mm-hmm. Inderdaad. Ik zou graag afsluiten met een heel mooi stukje uit de perstekst. Het verdwenen paneel is de rode draad geweest voor een kweeste naar alles en tegelijk naar niets. Want wie vindt, heeft slecht gezocht. En wie zoekt, vindt altijd.
2: Daar kan ik niks aan toevoegen.
0: Dat is heel mooi, hè? Ja, ja. Heel spannend ook van, je zegt van, de tentoonstelling moet spannend zijn. Zit er ook een soort van ontknoping in?
2: Ja, er is een ontknoping. En die heeft eigenlijk de vorm aangenomen van hypotheses. En dus je krijgt ook een aantal cliffhangers. Dus de eerste cliffhangers, ik ga de ontknoping niet meegeven, maar wel een cliffhanger die wel iets over de ontknoping zegt. De eerste cliffhanger is een Picasso, die verdwenen is uit een museum in Rotterdam in 2012 gestolen. Een harlekijn, en die hangt hier op een mysterieuze wijze terug. Wat is er gebeurd met die Picasso? Die is gestolen door een Roemeense bende. Men is die mensen op het spoor gekomen. Men heeft die achtervolgd. Men heeft die dieven opgesloten. Het brein achter de diefstal heeft dan die schilderij, want er waren ook nog een paar Monets en Manets bij, heeft die verstopt bij zijn moederke. En wat heeft de moeder gedaan in paniek? Die heeft alles opgestookt in de kachel.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk ook toch, maar denk ik, in al mijn discretie een belangrijke bijdrage in de kunstgeschiedenis, dat ik hier die Picasso zomaar uit zijn eigen as laat reizen.
0: Ongelooflijk. We zijn in Gent, natuurlijk het hol van de leeuw wat betreft de rechtvaardige rechters. Zijn er mensen die jou op de schouder komen tikken, of wie weet in het gastenboek een soort geheime tip achterlaten?
2: Ja, we krijgen dus in het gastenboek allerlei tips, maar ook complimenten van onder andere Arsène Goedertier, maar ook DUA, dus de afkorting waarmee de afpersingsbrieven werden afgesloten. Mm-hmm. En ik ben nog vorige week met Annick Lesage uitgenodigd geweest bij een man die heel lang die websites heeft verzorgd rond de rechtvaardigrechters. Mm-hmm. Die ons nog heel nieuwe sporen heeft meegedeeld. Maar hij was ook heel erg in zijn nopjes, want hij heeft dus, dat is ook een van die mensen bij wie die rechtvaardigrechters een soort van levenswerk was. Mm-hmm. Maar hij heeft dus ook in ons boek en tentoonstelling dingen gezien die hij nog ook niet wist. Wat dan toch eigenlijk het grootste compliment is wat je kan krijgen.
0: Ja. Tot september kunnen wij allemaal komen kijken en speuren in de Sint-Pietersabdij, in historische huizen Gent. Koen Broeke, dank je wel.
2: Dank je wel, Bent.

0: van Julia Stone. En we zijn vertrokken met ons tweede uur Culture Club. Redelijk goed vertrokken zelfs. Dave Eggers is terug en dat is goed nieuws voor lezers. Een van de meest geliefde schrijvers van zijn generatie. Met een heerlijk zomerboek, maar ook een goed winterboek, denk ik. Contraposto heet het. Een roman over een levenslange vriendschap, liefde en de kracht van kunst.
1: I wanted to sort of write about, you know, a 60-odd year friendship, you know, and that kind of devotion. You don't see it that often in fiction.
0: Ja, lezer en literair moderator Melissa Giardina las het boek en was er ook compleet door overdonderd. Melissa, jij bent hier om ons te vertellen waarom dit de leestip van de zomer is.
2: Ja, de leestip van de zomer. Het is altijd moeilijk om één boek te kiezen. Maar ik heb het al aan zoveel mensen verteld dat ik het niet anders kon dan dat ene boek verkopen. Contraposto. Een, je zei het al, een zomerboek, een strandboek noemen mensen dat ook.
0: Het is meer dan dat, hè?
2: Toch? Ik vind het altijd een beetje moeilijk als mensen over strandboeken praten, ja. Want dat is meteen zo'n negatieve bijklank. Dat is het helemaal niet. Dave Eggers nam mij mee op reis. Ik nam hem mee op reis. Mm-hmm. Ik zat klaar om te vertrekken. Mijn boeken waren allemaal ingepakt, net iets te veel, zoals altijd.
0: Tuurlijk.
2: Uiteraard. En ik zat klaar en dat ene lag nog zo op de stapel die ik thuis had laten liggen. En ik begon te lezen. En ik kon gewoon niet meer stoppen. Mm. Dus ik heb hem nog snel in mijn handtas bijgepropt.
0: Was jij sowieso een Eggers-fan?
2: Ja, sowieso. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik hem al even kwijt was.
0: Ik dus ook. Ik denk dat ik de laatste drie boeken zo heb gelaten.
2: Ja, ik ook. Dus ik dacht, misschien was het ook daarom dat hij bovenop de tafel thuis bleef liggen. Mm-hmm. Maar ik begon te lezen en ik dacht weer, ah, dit is Eggers. Hier zijn weer personages die duidelijk al 20 jaar in zijn hoofd zitten. En ik kende ze meteen. Op de eerste 4 pagina's ontmoet je meteen die 2 hoofdpersonages. Mm-hmm. En je wil weten waar die naartoe gaan.
0: Misschien nog heel even over Dave Eggers zelf. Wat maakt dat hij toch een van de stemmen van zijn generatie is geworden?
2: Voor mij, ik denk, hij heeft sowieso een métier, dat merk je ook in dit boek, omdat hij al heel lang bezig is. Maar hij heeft zich ook beroepen op bijvoorbeeld ja, The Circle, een boek over AI.
0: Een soort visionair boek, zeg.
2: Heel, heel visionair, dat heeft hij zelf ook zo benoemd, dat helemaal niet de bedoeling was. Hij schrijft boeken over liefde, vriendschap, in dit boek kunst. Maar op een heel menselijke manier, een heel down-to-earth stem heeft hij, een stijl die heel toegankelijk is. Ik zou dit boek aan iedereen kunnen aanraden. Niet enkel de veellezers of de mensen die literaire hoogste plankboeken lezen. Zowel aan mijn moeder als aan mijn buurvrouw van 80. Ja.
0: Het is een boek dat gaat over hele nobele thema's. Mm-hmm. Over kunst. Wat is echte kunst? Wat is waarachtige kunst? Het gaat ook over misschien wel het belangrijkste van alles. Over vriendschap.
1: I've been working on this book off and on for 20 years. I mean, it's been in my head since I was in art school myself.
0: Ja, hij zit er al heel zijn leven mee. Het is een boek dat hij misschien altijd wilde schrijven, maar pas nu kon schrijven.
2: Ja, die vraag heb ik hem zelf ook gesteld.
0: Ja, want je hebt hem ontmoet.
2: Ja, ik heb hem ontmoet in Brussel. Dat was heel fijn. Een korte meet and greet na het gesprek. En toen vroeg ik hem ook, want wij zijn allemaal jonge schrijvers. Iedereen wil schrijven. En hij vertelde over die personages, over Olympia en cricket, alsof het echt vrienden waren die hij zelf al 20 jaar kent. Mm-hmm. Dus ik ben ervan overtuigd dat ja, die vriendschap die je beschrijft, dat is het soort vriendschap waar we allemaal een beetje op hopen dat we die ooit mogen meemaken.
0: Want cricket is een jongen uit een kleine Amerikaanse stad die maar één ding wil en kan, en dat is tekenen. Mm-hmm. Dat is een grote passie om te tekenen. Hij ontmoet Olympia, iemand die ook heel creatief is, maar misschien iets conceptueler, iets dromeriger, iets meer in het leven.
2: Ja, ze is misschien een grotere Durval. Ik mm-hmm. vond dat een fantastisch personage trouwens. Ik wou dat ik Olympia was. Maar het is zo mooi. En die contraposto die in de titel zit, is die onbalans. Een term uit het tekenen, uit de kunst zelf. Die merk je tussen die twee. Dus die vriendschap, die zit constant. Daar zit constant spanning onder. Mm-hmm. En dat is juist zo mooi.
0: Ja, die contrapposto uit de titel, dat is niet alleen een hele bekende houding die renaissance kunstenaars graag vastleggen, maar het zegt ook iets over de relatie tussen cricket en Olympia.
2: Ja, Eggers noemt het zelf een perfect imbalance. En ik denk dat wij allemaal in elke vriendschap of zelfs liefdesrelatie dat er wel een soort onevenwichtigheid of een spanning of een balans moet zijn. En dan merk je ook in dat boek, want wat ik zo perfect vond, is dat we spreken over 60 jaar, een vriendschap die, heel dat boek gaat over 60 jaar lang, wordt over 60 jaar uitgeschreven. Maar hij maakt tussen elk hoofdstuk heel grote sprongen in de tijd. Mm-hmm. En wat ik zo fijn vond, is dat hij die niet invult voor de lezer. En dat je als lezer, je kent die personages zo goed al.
0: Dat het volstrekt vanzelfsprekend voelt om de draad weer op te pikken.
2: Ja, je weet wat cricket de voorbije 10 jaar al gedaan hebben. En ja, tuurlijk zit hij nu op Bali. Ik zeg
0: Dat
2: maakt, it makes sense. Ja. En ik denk dat net dat metier daarin onder schuil gaat.
0: Het gaat ook heel erg. En daarin leed dit mij een beetje aan de boeken van Salinger, denk ik. Mm-hmm. Gaat het over de juiste reden om dingen te doen, hè?
2: Ja, de juiste reden om dingen te doen is er toch gewoon altijd voor gaan. Eggers zei, every story you read is the right story. And every story you write is the right story. Dus ik denk dat de keuzes die ze maken zijn heel verschillend. Maar uiteindelijk volgen ze hun droom. En dat klinkt wel heel cliché. Mm-hmm. Want als je denkt, een boek over vriendschap en liefde en je droom volgen, ik zou het wel van de kans leggen, maar dit is zoveel meer.
0: Ja, die cricket die maakt eigenlijk kunst om de kunst. Mm-hmm. Niemand hoeft dat te zien, niemand hoeft dat te kopen. Dat is een soort hele pure zoektocht. En Olympia is iemand die wel net graag lawaai maakt en gezien wordt. En op die manier de wereld wil veranderen. Ben jij meer een cricket of meer een Olympia?
2: Ik wou dat ik een Olympia was. En ik wou dat ik het talent had van cricket om gewoon te tekenen in stilte. Die Olympia die in die afgelekte witte doosjes, kubussen zit, die galerieën vaak zijn. En cricket die zijn talent durft najagen. En ook altijd op zoek is naar de meesters en de mentoren. Ik denk dat ik toch misschien eerder een cricket ben.
0: Toch een cricket, oké. Je hebt Dave Eggers ontmoet. Hoe was hij?
2: Wat een aimabel man. Ongelooflijk. Dus voor de eerste had ik het gesprek gevolgd met Bert Bultink in de Bozar. Waarin dat je merkt dat hij ook een lans breekt voor menselijk contact. Mm-hmm. Het is een heel anti-social media man. Je kan hem niet online bereiken. Ik zag wel op zijn website dat je hem altijd een brief kan schrijven en dat hij op elke brief antwoordt.
0: Zo hoort het.
2: Dus fantastische man die heel open is, heel gewoon. Hij had ook zo van die heel afgetrapte schoenen aan. Mm-hmm. Het was ook een van de warmste dagen. Ja. Wel, tegenwoordig zijn ze dat allemaal. Maar hij zat te zweten en te doen. En gewoon guy next door.
0: Jij hebt hier een soort van vooruitgeschoven leesexemplaar.
2: Ja.
0: Heeft hij jouw boek gesigneerd?
2: Hij heeft mijn boek gesigneerd en heeft erin geschreven Leave a Lovely Line.
0: Toch? Oh, mooi. Ja.
2: Kan er voor nagedacht worden, hè?
0: Ja, in een zwarte alcoholstift ongeveer.
2: Ja. Ja, een heel speciale signeerpen is dat.
0: Ja, en die pen heb jij meegenomen of wat was het?
2: Ja, ik heb die toevallig in mijn handtas laten glijden.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat hij het wel zou begrijpen.
0: Dat denk ik ook. Heb je verder nog tips voor deze zomer?
2: Heel veel natuurlijk, hè. Dat is altijd de onmogelijke vraag. Misschien wil ik wel een lans breken voor poëzie. Mm-hmm. En dan zou ik de bundel Textielen van Sarah de Koning willen aanraden. Zij heeft ook net de Pollackprijs gewonnen. Dus misschien is het wel fijn nu dat mensen tijd hebben om te lezen. Laat u gewoon eens overspoelen door poëzie. Of duik in Corpus Britanni van Dominique de Groen. Wat een rollercoaster is, het woord dat ze zo graag gebruiken. Mm-hmm. Ja, fantastisch boek. Helemaal gek. En ik denk dat de zomer met die twee boeken heb je eigenlijk genoeg. En Dave Eggers uiteraard.
0: Dan weten we het. Wil je Contrapposto, die nieuwe roman van Dave Eggers, ook lezen? Neem dan deel aan de boekenquiz op de Doe Mee pagina van Radio 1 op VRT Max. En maak zo kans op een exemplaar. Ik weet niet of het een gesigneerd exemplaar zal zijn. Nog de hele zomer lang vallen daar boeken te winnen. Getipt door lokale boekhandels. Melissa Giardagna, dank u wel.
2: Heel graag gedaan, Ben. If you try to be an icon, then the icon becomes you.

0: Down and Don't Kid Yourself. Name it, Icon.
1: Culture Club.
2: Zomer.
0: Deze zomer vindt in het bloedhete Frankrijk de 80ste editie van het Avignon Theater Festival plaats. Daar zijn ook altijd een paar Belgische gezelschappen bij, Frans en Nederlandstalig. Peter van den Bemt treedt erop met gezelschap Tristero. Ze brengen de komedie Desperado voor de allereerste keer in het Frans. Dag Peter.
3: Goedemiddag Bent.
0: Goedemiddag. Jij bent nu in Avignon. Hoe is de sfeer daar?
3: Druk. ik kom net terug vanuit het centrum en het was echt over de koppen lopen en ik kon amper door met mijn fiets. Dus het is bijzonder druk. Vandaag iets koeler, maar we wonen in Nieuwegen dat het toch heel druk is en warm.
0: Er zitten altijd behoorlijk veel landgenoten. Heerst er dan een soort zomerkampgevoel onderling?
3: Ja, toch wel een beetje, hè. Ja, in La Manufactuur, dus de plek waar dat wij nu spelen, zijn er vijf Belgische producties, waaronder onze Nederlandstalige collega's van Ontroerend Goed. We gaan kijken naar elkaar, hè, als dat kan. Dat lukt niet met alle voorstellingen. Bijvoorbeeld Michael de Kok, die speelt net op het moment dat wij stoppen, begint hij te spelen, dus dat lukt dan niet. We proberen toch. En we zien elkaar dan ook in het festivalcentrum. En gisteravond was er ook een afspraak in de O'Reilly's om naar de match te kijken.
0: De O'Reilly's, natuurlijk. Ja. Heb je al iets ontdekt deze editie? Of iets bijzonders gezien?
3: Ik ben gisteren dus gaan kijken naar Ontroerend Goed. Mm-hmm. Met de voorstelling Merci d'être là. Een soort van ode aan het publiek. Dat vond ik wel heel fijn om te zien. Ja.
0: Hebben jullie zelf er al een voorstelling op zitten?
3: Ja. Dus eigenlijk Desperado, dat is een oudere voorstelling waar we vlak na de coronaperiode in Avignon hebben gestaan, al in Théâtre du Train Bleu. Maar dat jaar was nogal moeilijk. Dus de publieksopkomst en de programmatoren waren eigenlijk niet op het appel. En dus vandaar dat we beslisten om toch een aantal jaar later terug te keren. Met succes. Dus dit jaar is er volk. Zitten de programmatoren in de zaal. Dus daarvoor zijn we gekomen.
0: Exact. Die Desperado is ondertussen een soort klassieker geworden. Misschien nog eens heel even uitleggen, wat voor stuk is dat precies?
3: Het is eigenlijk een stuk geschreven door Ton Kas en Willem de Wolf. Willem de Wolf die nu deel uitmaakt van Compagnie de Roux. Mm-hmm. We hebben in 2018 samen met twee Franstalige collega-acteurs de tekst vertaald naar het Frans.
0: Hoe verliep dat?
3: Ja, dat was heel fijn. Dat vertaalproces, dat is intens. Maar dat is heel fijn, omdat je met die Franstalige collega's echt tot in een verste nuance kan uitleggen wat de tekst wil zeggen. En dan kunnen zij daar een gepast woord voor vinden of een gepast werkwoord. Mm-hmm. Dus we hebben daar veel tijd in gestoken, maar ja, dat was een goede zaak.
0: Heel goed. Peter van den Bemt van Tristero in Avignon, dank je wel. Nog een hele fijne tijd daar en veel succes. Dank u.
3: Ja, dank je wel.

0: Vanessa Paradis zelf en Tandem.
1: Culture Club Zomer.
0: Begin deze week raakte bekend dat de Nederlandse schrijfster Connie Palme de Constantijn Huygensprijs wint voor haar hele werk. En dat is een belangrijke prijs. Goed ook. Voor een bedrag van 12.000 euro. Collega Lieve van den Houten, jij hebt Connie Palme vaak ontmoet, geïnterviewd en gelezen.
2: Zeker.
0: Wat was jouw eerste Palmen-ervaring?
2: Mijn eerste Palmen-ervaring, dat moet geweest zijn een interview dat ik ooit met haar las, denk ik, naar aanleiding van het verschijnen van haar debuut, of tenminste dat boek dat algemeen wordt beschouwd als haar debuut, De Wetten.
0: Ja. Ja.
2: Ik zat in een wachtkamer in een ziekenhuis, dat weet ik nog. Mm-hmm. Ik weet niet meer waarvoor. En ik heb toen meteen beslist, dat is mijn vriendin.
0: Oh ja.
2: Ja. Ja.
0: En dat bleek ook. Na lezing en na ontmoeten.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Waarom wist je dat onmiddellijk? Was het de toon?
2: Je voelt het geweldige intellect van die vrouw.
0: Ja.
2: Het is een van de slimste mensen die ik ooit heb ontmoet. En daarnaast is ze ook een emotionele vulkaan.
0: Mm.
2: En dat is volgens mij de essentie van Connie Palme. En dat is waarom zij zo scoort. Want het is een van de meest succesvolle schrijvers in het Nederlandse taalgebied. Dat geweldige intellect, die enorme ratio.
0: Ja.
2: Dat inzicht in hoe het leven in elkaar zit.
0: Maar het ook kunnen vertellen op een hele directe en luchtige manier.
2: Het is absoluut luchtig, zou ik niet zeggen.
0: Maar ja.
2: Het is een verteller.
0: Ja.
2: Ze pakt je beet.
0: Een van de dingen die mij altijd opvalt, is dat ik vaak om haar moet lachen.
2: Zeker, het is een clown.
0: Zowel op papier als, ja, als in het echt. Zij zegt zelf over humor dit.
3: Ja, wat ik geweldig vind, heel fijn is dat. Ja, nee, dat mensen op mijn boeken moeten lachen en huilen. Dat is het hoogste wat ik kan bereiken. Ja, ik moet er zelf ook, dat is heel gênant. Maar soms als mensen me onverwacht een passage laten voorlezen die ik al heel lang niet onder ogen heb gehad en die ik ook niet gewend ben om voor te lezen, dan kan ik het soms niet. Van, moet ik zo vreselijk om mezelf lachen, wat heel gênant is. Maar ook als andere mensen wel eens iets van me voorlezen, ja, ik weet waar het in me zit.
0: Ja,
2: ze weet alles.
0: Ja, en ze krijgt net nu die Constantijn Huygensprijs voor haar hele uiver. Vroeger had je in de Nederlandse literatuur de grote drie. Is Connie Palme de grote één?
2: Ik denk het.
0: Ja.
2: Volgens mij wel, ja. Ik kan het niet anders zeggen. Het is de grote één. ik vind niet. Noem eens iemand die bij haar in de buurt komt.
0: Nee, exact. Ja.
2: Van deze generatie. Mm-hmm. Dat niet weten. Tommy Wieringa? Ik denk het niet. Als verteller wel. Als taalkunstenaar wel.
0: Maar hij heeft niet dat leven gehad, een meeslepend leven.
2: Hij heeft niet de beet.
0: Ja.
2: Zij is een tijger, zij is gevaarlijk.
0: Mm-hmm.
2: Zij verlegt de grenzen van de literatuur. Zij heeft het begrip roman opnieuw gedefinieerd door bijvoorbeeld in IM de echte namen te noemen.
0: Mm-hmm.

0: En daar wisten critici dan geen raad mee. Wat is dit nu? Is dit nu journalistiek of is dit literatuur? Mm. En haar antwoord is, ik bepaal wel wat een roman is.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Heel stoer.
0: Stoer, ja. Heel mannelijk.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd ook een echte vrouw. Het klinkt raar, maar zij is niet androgyn, maar ze is heel mannelijk.
1: Ja. Ja, ja, dat is waar.
0: En heel vrouwelijk tegelijkertijd.
1: Ze deed ook heel even deze job. Presenteerde ooit Zomergast op televisie. Een programma dat nu helaas verdwijnt. Was de schrijfster ook een goed interview?
0: Dan moet ik eens over nadenken. Het waren eigenlijk geen echte interviews, hè?
1: Gesprekken.
0: Het waren meer gesprekken. Zij deed dat op een hele eigenzinnige manier. Zij deed het niet zoals Joost Zwagerman. Helaas veel te vroeg over ons echt daadwerkelijk moedwillig verlaten hebbende journalist, schrijver Joost Zwagerman, die ook Zomergast heeft gepresenteerd. Hij deed dat fantastisch. Helemaal volgens het boekje. Hij was een echte vakman bijna als interviewer.
1: Mm-hmm.
0: Zij was in de eerste plaats Connie Palmen die een gesprek had.
1: Ja.
0: En daar moest je wel in meegaan. Mm-hmm. Maar ik vond het geweldig.
1: Mm-hmm. Ten slotte, welk boek raad je aan als instap in haar oeuvre? Je had het al over de wetten.
0: Ja, ik weet niet of er een instapboek is. Ja, uiteraard, jij zegt het, is heel toegankelijk. En is misschien het ultieme instapboek. Maar het boek waar ik het meest onder geleden heb, en tegelijkertijd echt onder, ik moest bijna naar de dokter, is Lucifer. Lucifer.
1: Oké. Okay.
0: 2008 geloof ik verschenen. Omdat dat eigenlijk een pastiche is op een sleutelroman. Je denkt het is een sleutelroman en dan blijkt dat het eigenlijk dat ze spot met het genre van de sleutelroman. En ja, dat gaat over Peter Schat, die een andere naam krijgt in het boek, de hedendaagse componist, die zijn vrouw in Griekenland heeft verloren onder verdachte omstandigheden. Mm. En niemand weet eigenlijk of ze zelfmoord heeft gepleegd, of het een ongeval was, of hij
1: iets
0: haar
1: mee te maken
0: geduwd heeft de afgrond in.
1: Mm.
0: En volgens de politie was het een ongeval. De Griekse politie, want het is in Griekenland gebeurd.
1: Mm.
0: Maar de Amsterdamse grachtengordel is daar nooit klaar mee geweest. En in dat boek legt ze eigenlijk de bron van de literatuur bloot. Want bij gebrek aan echte waarheid maken we onze eigen waarheid.
1: Mm.
0: En dat is eigenlijk het grondthema van Connie naast identiteit. Ze is eigenlijk zeer van deze tijd.
1: En dat is wat literatuur is.
0: Dat is wat literatuur is natuurlijk. Identiteit, je bent pas iemand in verhouding met iemand anders is een van haar grondthema's. En ja, fictie is eigenlijk werkelijkheid.
1: Mm-hmm. Gefeliciteerd Connie Palmen met de Constantijn.
0: Geen dag te vroeg.
1: Geen dag.
0: Eindelijk zou ik zeggen.
1: Lieve Van den Houten, dank je wel. Een mooie zomer.
0: Jij ook, Bent.

0: van Eefje de Visser.
1: Culture Club Zomer.
0: Over punk is al oneindig veel gezegd en geschreven. Het genre dat ooit begon als een rochel in de nek van het establishment en de do-it-self-ethiek in de repetitiekoten van Noord-Londen tot Limburg is 50 dit jaar. Ah ja, want in 1976 kwam het debuut van Sex Pistols uit. Johnny Rotten, stop, hoor ik deelnemers aan de slimste mens al zeggen. Sid Vicious, stop. Maar wist u dat er voor Sid Vicious een andere bassist was die, in tegenstelling tot die arme Sid, wel kon spelen?
2: Now, one day, I've been having a go at Steve's saying, I've been coming up with a few ideas, why don't you come up with something? And he sort of played a couple of things, I never that good. And he went, oh, you're so clever, what you got then? So I just played. And he went, yeah. And I went. And he went, yeah. Yeah. He went, oh, I like that. He said, what comes next? That's when John said, finally, you've got something to go with these lyrics.

0: Ja, I Was a Teenage Sex Pistol is een film die gaat over de man achter die stem en achter die baslijn. Glenn Matlock en Sietse van Willems, frontman van de postpunkband Meltheads. Welkom in Culture Club. Jij hebt die film ook gezien, hè?
1: Ik heb die film zeer zeker gezien.
0: Punk, echte punkers, leerde ik uit die film, horen die term helemaal niet graag. Waarom niet?
1: De term is initieel eigenlijk bedacht door de pers, was nooit zelf gegeven, is ook eigenlijk eerder een scheldwoord, maar is eigenlijk een term die daar later...
0: Een soort ereteken.
1: Ja. Is gewoon een ereteken, inderdaad. Mm-hmm. Maar de term is nooit zelf gekozen geweest, maar laten we eerlijk zijn, geen enkele zelfgekozen term is meestal een goede term.
0: Ja. Over naar Glenn Matlock, was jij je bewust van het belang van zijn basspel?
1: Ja, zeker en vast wel. Voor mij is hij toch wel een van de grondleggers van ja, een hele beweging, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En hij is gewoon ook de primaire songwriter eigenlijk van het hele Nevermind the Bollocks album. Ondanks hij maar op één nummer effectief heeft meegespeeld, heeft hij wel, denk ik, 10 van de 12 nummers geschreven.
0: Ja, ja, ja. Ja, niet te onderschatten. Die tijd in Londen, dat was een naargeestige tijd. Grijze gebouwen, crisisbetogingen. En jongeren die zich ook wilden verzetten tegen de belegen prog rock en een beetje ingeslapen rock and roll. Hoe moeten we ons dat voorstellen, die eerste vonken van punk?
1: Ja, dus ik was er uiteraard zelf
0: niet
1: bij. Maar hoe dat ik mij kan voorstellen is het Thatcher Engeland, zeer rechts, weinig sociaal. Eigenlijk de diepste crisis dat er door het land gaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Armoede, marginaliteit zijn eigenlijk alomtegenwoordig. En er zijn weinig kansen voor jongeren. Mm-hmm. Er is weinig werk, er zijn geen opties. Je kan studeren, maar naar waartoe leidt het als er toch geen jobs zijn. Mm-hmm. En van daaruit reist er eigenlijk een zeer grote middelvinger naar fuck this, waarom? Ja. Waarom? En zoals ze heel mooi zeggen in documentaire, wanneer het over God Save the Queen en het jubileum van de koningin in dat jaar uitkomt, dan zeggen ze, yeah, but the queen, she doesn't fucking care about us, why should we care about her?
0: Exact.
1: En dat was denk ik ook toen de algemene tendens dat ja. de jeugd zich maar voelde.
0: Die jongeren herkenden elkaar op de stoep van een heel belangrijke winkel. Een winkel die gedreven werd door Malcolm McLaren. En zijn modeontwerpende vrouw. Sex heette die winkel. En daar gingen die muzikanten allemaal een beetje bijklussen. En die Malcolm McLaren werd de manager. En een soort van Svengali van de Sex Pistols. En voor hem was het vooral belangrijk om op te vallen. De muziek kwam op het tweede plan.
1: Ja, die was nooit, om het zo te zeggen, op zoek naar een langdurige carrière. Die wou een explosieve start en er eigenlijk waarschijnlijk zoveel mogelijk geld aan verdienen. Mm-hmm. En vooral namaken als de persoon die dat het allemaal heeft gestart en dan ook weer ten onder is laten gaan. Is ook exact wat er gebeurd is.
0: Dat is misschien wel wat Glenn Matlock daar ook heeft weggedreven.
1: Ja, en ook je merkt in latere interviews die ook in de documentaire aan bod komen hoe neerbuigend hij eigenlijk over hun spreekt. Yes, yeah, said, don't go, no, you don't have to play bass, just talk to the girls. Yeah, altijd heel neerbuigend tegenover de muzikanten. En dan 25% betaalde hun niets uit. Mm-hmm. Het was eigenlijk een beetje een schrijnend figuur.
0: Glenn Matlock wordt op een piedestal gehesen. Eindelijk in een film. Sietse, enorm bedankt om er kort over te vertellen. Ik wou dat we er langer over konden praten, maar dat kan misschien hierna nog. Culture Club Zomer is volgende week terug vanuit Watu. We hebben dan Johannes is zijn naam onder andere. En sorry, ga jij een goede zomer hebben?
1: Ik ga een leuke fijne zomer hebben, ja.
0: Wordt er punk gespeeld?
1: Deze zomer spelen we niet, maar vanaf september komt er nieuwe muziek aan en dan gaan we heel veel punk spelen.
0: Uiteraard, dit is ook een beetje punk. Dankjewel, Sietse.

0: We vliegen eruit met de Sex Pistols. Tot volgende week. Dus blijf bij Radio 1. Ondertussen blijf bij ons. Het wordt een prachtige, warme radiodag.
1: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
7: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
6: Meer info op telenet.be.
5: Go Yellow!
8: Wablicitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaams parlementsvoorzitter Van den Bossche pleit op deze Vlaamse feestdag voor een interne Vlaamse staatshervorming. In het zuiden van Spanje is de brandweer nog steeds aan het blussen. 6600 hectare is al verwoest. En we blikken terug op het WK-voetbal van de Belgen. Vandaag is het 11 juli, de Vlaamse feestdag. De politiek viert die dag traditiegetrouw in het Brusselstadhuis. Een verslag van Sisse Michiels.
2: Zoals zwangere Guy rijpt, alleen ga je altijd sneller, maar samen ga je veel verder.
3: Met een flartekst van een Vlaamse Brusselaar roept burgemeester Philippe Klose de hier aanwezige Vlaamse politici op tot meer samenwerking met de hoofdstad. En die samenwerking moet ook binnen Vlaanderen beter, dat zei Vlaams parlementsvoorzitter Freya Van den Bossche in haar speech. Zij pleit voor een interne Vlaamse staatshervorming.
4: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunale regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
3: Volgens Van den Bossche zijn daarvoor helemaal geen jarenlange onderhandelingen nodig. Minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar die lijkt voorlopig niet aan de orde.
5: Ik kijk dan zeker naar de lokale besturen en de verhouding met Vlaanderen, ook het Vlaams parlement zelf en dergelijke meer. Maar goed, dat zijn zaken waar we dan natuurlijk moeten naar kijken samen met de coalitiepartners. Heel wat zaken hebben daar op tafel gelegen, maar u weet wat het akkoord is dat daar uitgekomen is en ik ga alleen natuurlijk dat akkoord verdedigen.
1: Het Hof van Cassatie heeft zich voor het eerst uitgesproken over phishing. Dat meldt de Tijd. Het Hof heeft een vonnis van het Brusselse Hof van Beroep vernietigd. Dat had geoordeeld dat een slachtoffer van online bankfraude grof nalatig was geweest. Steven Rombout, wat betekent dat arrest voor het Hof van Cassatie precies?
6: Volgens experten betekent het arrest dat banken slachtoffers van phishing vaker zullen moeten terugbetalen. De wet schrijft nu voor dat bij een betaling waarmee de klant niet heeft ingestemd, de bank het bedrag moet terugbetalen, tenzij de bank kan bewijzen dat die klant grof nalatig was. En banken beroepen zich bijna altijd bij phishing op die uitzondering. Wat grote nalatigheid is, ligt wettelijk niet vast, maar Cassatie stelt nu dat een slachtoffer pas in de fout is als hij een gedraging stelt die een normaal zorgvuldig betaler nooit zou stellen. Dat is een hele strikte definitie dus, waardoor slachtoffers van phishing vaker gelijk zullen krijgen, zeggen experts.
1: Dankjewel, Steven. Het vuur in Almeria in het zuiden van Spanje raakt stilaan onder controle, maar is nog niet geblust. Dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Er is al zeker 6600 hectare aan bosgebied in vlammen opgegaan. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. De brand heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. De autopsieën zijn intussen afgerond, vertelt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
7: Maar die mensen zijn niet geïdentificeerd. Dat was te moeilijk. En wellicht maken die 12 doden dus deel uit van die 23 vermisten die er nog zijn. Het is trouwens niet zeker of de rest van die 23 mensen die vermist zijn, zijn omgekomen. Want de brandweer heeft het hele gebied nu uitgekampt en er zijn geen nieuwe lichamen gevonden. Die vermisten zijn mensen van wie de familie niets gehoord heeft, maar die kunnen eigenlijk evengoed in een opvangcentrum zijn terechtgekomen. De autoriteiten hopen dus dat de dodentol niet veel groter gaat worden dan ze nu al is.
1: In China zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd, omdat er een krachtige tyfoonopkomst is. Dat is een zware tropische wervelstorm. De meeste mensen moesten hun huis verlaten in de provincie Wenzhou aan de oostkust, waar de tyfoon Bavi aan land zou gaan. Ook in de buurt van de hoofdstad Peking zijn 100.000 inwoners moeten vluchten vanwege de zware regenval. Tyfoon Bavi trok ook al langs Japan en Taiwan. Daar zijn geen doden gevallen. Het WK-voetbal zit erop voor de Rode Duivels. Na de 2-1 nederlaag gisteravond in de kwartfinales tegen Europees kampioen Spanje. Jarne Poli blikt terug op het parcours van de Duivels op dit WK.
8: Trots, fier de mes joueurs. Ik denk toch dat we trots mogen zijn.
9: Mechelen, Courtois en bondscoach Garcia zijn het alleszins eens. De Duivels mogen trots zijn op hun WK. Bij het begin van het WK stelden de Belgen wel teleur met 2 gelijke spelen tegen Egypte en Iran. Met een klinkende zege tegen Nieuw-Zeeland herpakten de Duivels zich en werden ze nog groepswinnaar. De 16e finale tegen Senegal gaf de Duivels dan weer een enorme boost. Van 2-0 ging het in extremis naar 3-2.
0: Het is een mirakel! Onvoorstelbaar!
9: In de 8e finale speelden de Duivels een referentiematch tegen de VS met veel passie. Maar het foutje van doelman Senne Lammes tegen Spanje en enkele vreemde wissels van Garcia zorgen toch voor een zure nasmaak. Want misschien zat er wel meer in tegen de Europese kampioen. Hoe dan ook, de Belgen hebben hun verwachte eindstation gehaald, de kwartfinales. Het eindoordeel van analist Tom Boudeweel luidt:
10: geslaagd met voldoening dan maar.
1: De Rode Duivels landen morgen voormiddag weer op Zaventem. Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon, af en toe wat hoge wolken. Het blijft warm en zonnig tot volgende week donderdag. We begonnen dit bulletin met de Vlaamse feestdag. Die is vanmorgen ingezet met de 11 juli viering op het Brusselse stadhuis. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche pleitte daar voor een interne Vlaamse staatshervorming met minder niveaus en minder Vlaamse parlementsleden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 1.
12: Sportza Tour.
11: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
13: Goedemiddag. Misschien ben je al bekomen van de uitschakeling van de Rode Duivels op het WK voetbal. Misschien ben je dat nog niet, dat zou ik ook begrijpen. Maar hoe dan ook, hebben wij de ideale manier om je namiddag een stuk aangenamer te gaan maken. Rit 8 alweer in de Ronde van Frankrijk komt eraan. Met, wie weet, een pisnummer van Tim Merlier.
14: En pas op, Philipsen, die zet bijna Gaviria klem.
15: Merlier
14: en
15: komt.
14: Valt een klein beetje stil. Merlier door het midden, maar ook een Søren Bjerenschuld.
15: Merlier.
14: Het is Merlier die het gaat halen. Merlier, die kan dadelijk gaan juichen. Tim Merlier wint voor Bjerenschuld. Binyam Girmay en Huub Arts, de Nederlander. En we moeten besluiten, beste Sven, 2 massasprints op een rij, dat de zuivere snelheid van Jasper Philipsen niet aanwezig is.
16: Ja, natuurlijk is de frustratie na de koers natuurlijk proberen te winnen. En zijn er frustraties. Maar als ik niet mijn niveau haal, dan is dat natuurlijk niet leuk.
17: De kop is eraf, zijn 4e ritoverwinning ever in de Ronde van Frankrijk.
18: Heel dicht in de overwinning.
17: Voor Tim Merlier.
19: En de kop is er ook af voor de Belgen. Met dank dus inderdaad aan Tim Merlier. En de frustratie bij Jasper Philipsen zal intussen ongetwijfeld weer plaatsgemaakt hebben voor motivatie. Want vandaag mogen de sprinters wellicht opnieuw hun kans wagen. Van harte welkom bij Sportza Tour.

0: Making Plans for Nigel van Ecstasy. De Rode Duivels liggen dus uit het WK. Daar gaan we later in deze sportstad nog een paar keer op terugkomen. Maar op die manier dus ook geen extra boost als het ware voor de Belgische renners in de Tour de France. Christophe Meul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is er veel gevloekt vanochtend bij de Belgen in de Tour?
1: Ik denk dat dat meevalt. Ik denk dat iedereen wel eens gevloekt heeft. Maar goed, de focus ligt hier toch vooral op wielrennen. Ik denk vooral de mensen van de staf, de verzorgers, de dokters misschien, de ploegleiders, dat die wel aan het kijken waren gisteren allemaal. De coureurs zullen dat ook wel gedaan hebben, maar die zitten toch vooral, eerlijk gezegd, met de koers in hun hoofd, hoor Gert.
2: En ik neem aan dat jullie wel ook gekeken zullen hebben, Christophe. Jij en je compagnon de route, David Goeman, waar hebben jullie gekeken?
1: Wel, inderdaad, gisteravond rond 6 uur, het zal 6:30 geweest zijn, zijn wij vertrokken aan de aankomst en we tikten de GPS in. En die gaf aan 20:15, dus dachten we ideaal 20:15, snel een douche nemen en dan samen kijken naar het voetbal. Bleek er toch nog wel wat file te zijn, dus dat was uiteindelijk 20:09. Dus supersnel onder de douche en dan in de lobby van het hotel met de collega's, ook Jonas Maas zat daar ook onder andere bij Rutger van Severen ook, met een man of 6. Met een aantal hadden nog wat sjaals meegebracht. Hebben we daar de lobby een beetje ingepalmd en hebben we ons daar geïnstalleerd om de match te volgen, inderdaad. Ja.
2: En was dat dan na het laatste fluitsignaal voor sommigen in zak en as zitten, of viel dat wel mee? Want jullie zitten natuurlijk in de Tour en de Tour die dendert gewoon voort natuurlijk.
1: Ja, maar dat is toch iets zuchten en vloeken. Ik denk zoals elke Belg zeker, van verdorie, hoe is het nu toch mogelijk dat zo'n stomme fout dan aan de basis ligt van een uitschakeling. Nu goed, iedereen had wel hetzelfde idee van, de Spanjaarden waren toch waren wel gewoon beter. Maar het is altijd zuur, hè, als je dan je opmaakt voor verlengingen, en dat waren wij ook aan het doen, en dan plots een koude douche, hè. Je kan het niet anders noemen. Ik denk dat we dat op dezelfde manier beleefd hebben als die... Ja, wat is het? 2, 3, 4, 5, 6, 7 miljoen Belgen die gekeken hebben?
0: Ja. Nu, je spreekt over een douche, koude douche. Gelukkig zaten jullie in een lobby van een hotel, zou ik zeggen. Want wie gisteravond ook een stukje televisie gekeken heeft, en dat waren er heel velen dus, heeft ook gezien dat er bij jullie daar een stevig onweer heeft huisgehouden. De ploeg van Vive le Vélo moest hals over kop alles inpakken, zagen we.
1: Ja, klopt. En dat onweer dat heeft hier ook boven ons gehangen. Want wij hadden dan, we hadden nog niet gegeten, we hadden pizza's besteld. En wij vrezen op een bepaald moment dat die met de kartonnen doos zouden binnendrijven in plaats van binnengebracht worden. Nee, het was echt een pittig onweer hier ook. Maar we hebben daar geen last van gehad, in tegenstelling tot de collega's van Vive le Vélo.
0: Ja. Oké, maar nu vandaag waarschijnlijk een nieuwe kans voor de spurters. Het peloton gaat door de Dordogne rijden. Dat betekent, denk ik, Christophe en ook David, die met jou mee is, veel draaien en keren op het parcours. Hoe verdedigen jullie dat eigenlijk? Al die autoritten, niemand wagen ziek?
1: Nee, ondertussen kan je daar tegen en je weet dat ook als je naar de Tour komt. Als mensen mij vragen hoe ziet zo'n dag eruit, dan zeg ik altijd hetzelfde. Eigenlijk is die Tour een roadtrip en je krijgt 's ochtends opdrachten en 's avonds opdrachten en die moet je dan zo snel en zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Maar voor de rest is dat heel veel rijden, stress, de weg zoeken, maken dat je ergens op tijd bent. Eerlijk gezegd, voor interviews hebben wij nog weinig zenuwen of stress, maar als er... Paniek is een groot woord, maar als het begint te nijpen, als het spannend wordt, dan heeft dat altijd te maken met, geraken wij op tijd op die plek? Kunnen we daaraan? Vinden we die ploeg? Vinden we die bus? Dus ja, dat is wel een wezenlijk onderdeel van de Tour en route. Ik denk dat wij elke dag toch 5-6 uur in de wagen zitten, hoor, als je dat optelt.
0: Dus wie kiest de muziek?
1: Dat is niet onderschatten.
0: Wie kiest de muziek?
1: Wij luisteren gewoon naar jullie.
2: Oh, geweldig. Het enige juiste antwoord.
1: Dat is een topantwoord, hè? Topantwoord.
0: Ja. En een groene trui die we weggeven in de quiz kunnen we jou misschien nog niet schenken. Maar als je je best blijft doen op dit vlak, Christophe Meul, wie weet zit er dan nog iets in.
1: Ja, Oké, dan gaan we daarvoor.
2: We gaan jullie laten vertrekken, mannen, want jullie hebben dus nog wel wat uren in de wagen voor de boeg. Merci.
1: Met plezier.
0: En nog meer auto's op de E40 naar de kust, ruim een half uur vertragen van Drongen tot Beernem. Dat is vooral een kijkfile, want op de E40 van de kust naar het binnenland, de andere richting dus, sta je een kwartier in de file bij Beernem door een ongeval op de rechterrijstrook en de problemen kunnen daar nog even duren. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel en op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

0: I'm a giant.
1: Chuckzilla van Chaka Khan. Gert, waar heb jij gisteren eigenlijk naar de Rode Duivels gekeken? Dat heb ik nog niet gevraagd.
2: Gewoon thuis. Voor mij mag het de rustige context, de beperkte kring zijn. Ik zit dan ook iets meer in de match, heb ik het gevoel, dan stel dat ik voor een groot scherm ga staan. Al is dat ook fantastisch, uiteraard. En vooral, Caro, dan kan ik kijken en luisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik heb eigenlijk exact hetzelfde gedaan, Gert. Dus ik begrijp jou helemaal. Maar stel je nu eens voor dat je had moeten kijken naar die match tussen alleen maar Spanjaarden. Dan had je wel wat geprikkel en geplaag over jou heen gekregen.
2: Moet kunnen.
1: Wat ook mag, ja, natuurlijk. Hè. Maar het is wel exact wat Jurgen Roelands gisteravond meemaakte. Want onze landgenoot die is ploegleider bij het Spaanse Movistar-team.
3: Jurgen Roelands, heb jij je geamuseerd gisteravond?
4: Ja, niet zo. Ja. Die mannen zitten mij wel wat te koeioneren natuurlijk. Zeker op het laatste. Onze pair had ook nog gefilmd. We zaten in de keukenkampioen uiteindelijk. En ja, als ze dan in de 85e minuut nog de 2-1 maken, ja, dan kan ik niet anders dan commentaar krijgen.
3: In het begin scoren ze meteen. Begint het dan al het spelletje van Roelands makker? Jullie gaan eruit?
4: Ja, het begint wel. Wow. Ook in de groep. Ja. Zeker bij de 1-1 heb ik zeker direct een reply gedaan ook naar die mannen. Maar
3: wat heb je dan gezegd? Van voilà, hier zijn we. We gaan jullie nog...
4: Ja, zoiets. Maar dan in Spaans natuurlijk. Maar ja, voilà.
3: Hoe goed is jouw Spaans eigenlijk?
4: Ik denk heel goed. Ja, ik kan niet anders ook met een hele Spaanse staf. Maar ja, goed, heel goed. Ik communiceer dagelijks met die mannen. Goed genoeg. Schrijven en spreken, geen probleem.
3: Dus dat is altijd helemaal in het Spaans. Doe jij dan ook die briefing in het Spaans?
4: Dat kan, ja. Volgende week ga ik iets meer de briefing doen. Tot nu toe minder. Maar volgende week ben ik wat meer in de parcours gedoken. En doe ik ook de briefing samen.
3: Nu goed, Spaanse ploeg. De voetbalploeg heeft gewonnen. Is er dan euforie vandaag op de bus? Of zijn die mannen toch echt vooral met de koers bezig?
4: Ik moet zeggen, de renners zijn misschien iets meer met de koers bezig. Bij de staf leeft dat wel natuurlijk. Nu is het Frankrijk-Spanje... nog het einde van volgende week. Dus ja. Ze zeggen natuurlijk, ja, het is beter dat België eruit ligt tegen Spanje als tegen Frankrijk volgende week. Zeg, ja. Misschien wel.
3: En nu ben jij verplicht om voor die Spanjaarden te supporteren? Of?
4: Ja, uiteraard. Alhoewel dat ik denk dat Frankrijk wereldkampioen gaat worden.
3: Ik zou dat toch niet te luid zeggen, of heb je dat wel al gezegd?
4: Ik heb het gisteren eens even laten vallen, maar niet te veel volk rond mij.
3: Goed, voor vandaag denk ik dan, voor de mannen van Movistar. Dit is niet iets waar jullie verlekkerd op zitten te wachten. Hè?
4: Nee, well, we hebben geen sprinter, dus het is gewoon denken aan morgen vooral. Morgen gaat weer een dag zijn, gelijk dat de dag dat Mats Pedersen won. Bijna 100% zeker ontsnapping, dus alles op morgen.
3: Dankjewel.
4: Alsjeblieft.

0: de veelbesproken songfestival-inzending van Pas de Deux begin jaren 80, Rendezvous. Gisteren zorgde Temelier op dag 7 voor de allereerste Belgische ritzege van deze tour. Het was een emotionele voor hemzelf ook, want een belangrijk figuur uit zijn jeugd overleed kort voordat Temelier over de finish kwam. Temelier wist het in zijn allereerste reactie na de etappe nog niet, maar gisteravond sprak hij er nog even over met Maarten van Gramberen.
1: Als ik begin koers, denk van mijn tweede koers, heeft die mensen mij en mijn broer begin voeren naar de koers. Ik denk tot bij de nieuweling, denk ik. En ik had hem voor de toeren nog aan de lijn. En toen was hij nog vrij goed eigenlijk, maar we wisten dat de trap achteruit ging gaan. Hij is ook deze namiddag overleden, heb ik daarnet vernomen. Ah, ja. En ik heb nog gezegd van kijk, het was met politiebegeleiding dat we naar de start gingen. Ik zei, vroeger gingen we reden we achter de koers, achter de krimkar, om een ijsje te eten. En nu is het met politiebegeleiding naar de start. Dus ik kon hij wel nog mee lachen, maar helaas is hij heen gegaan. Ja.
2: Maar het is een prachtig eerbetoon aan hem, dat je vandaag voor hem hebt gewonnen natuurlijk.
1: Ja, het was een beetje onduidelijk deze morgen hoe dat nu was. Ik had nog een berichtje ontvangen, dus ja. Het zat wel in mijn achterhoofd, maar helaas is het...
2: Oké. Veel sterkte en heel veel succes morgen.
3: En ook wij wensen Temelier en alle nabestaanden van de man in kwestie, Bertrand de Keizer, heel erg veel sterkte. Het is mooi dat Merlier hem gisteren dan meteen heeft kunnen eren met een overwinning. En de kans bestaat zeer zeker dat hij vandaag opnieuw wint. Christophe van de Goor en Sven Nys, onze commentatoren, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Is Temelier op basis van wat wij gisteren zagen, het positioneren, de beensnelheid, de vorm, opnieuw de te kloppen man vandaag voor jullie?
4: Ik denk dat wel, hè. Samen met Olaf Kooi, die er gisteren helemaal niet uitkwam. Met Jasper Philipsen natuurlijk, die een mooie en goede lead-out had van Mathieu van der Poel. Maar die gewoon ook heel eerlijk was, Sven. En dat typeert hem nu al. Dat valt mij op, wel twee. Er is geen frustratie bij Philipsen. Hij heeft al twee keer een interview gegeven na zijn twee nederlagen. Heel down to earth, rustig, relativerend. Ben gewoon niet goed genoeg. Punt. Klaar.
5: Nee, ja, dat is helemaal waar. Ik denk dat je ook gewoon echt moet blijven geloven. En heeft wel de ploeg om hem volledig en perfect in positie te brengen richting die sprint. En als ik dan ook kijk naar dat profiel van die laatste kilometers vandaag, dan acht ik de kans iets groter dat ze het naar zich toe kunnen trekken dan gisteren. Omdat daar toch nog een scherpe bocht in zit binnen de laatste kilometer. Laten we zeggen, wat is het? Ongeveer 300-400 meter van de finish. Mm-hmm. Als dan echt Mathieu van der Poel zijn ding kan doen tot aan die bocht en misschien net daarbuiten, gaat alles meer op een lint getrokken zijn. En dat zou wel eens kunnen dat iets beter gaat zijn voor Jasper Philipsen.
4: Maar anderzijds natuurlijk, het ging vooral gisteren over Temelier. Hij is echt, ja, als we ook nog eens luisteren naar het interview van Jasper Stuyven, die zich afvroeg, waar zit hij nu? En plots zat hij in mijn wiel, zei Stuyven. Het is echt de koning van de chaos, hè? De king of chaos. Temelier, die daar telkens iets goeds mee kan doen. Dat is vooral het belangrijke.
5: Ja, hij kan echt wel zelf heel goed positie innemen. Is ook een redelijke grote atleet die ook wel ruimte voor zichzelf kan creëren. Het werd ook voor een stuk voor hem gedaan op het moment dat Jasper Stuyven daar zat. Werd er wel wat ruimte gecreëerd. Maar hij is wel helemaal alleen in die positie geraakt achter Jasper Stuyven. En dat moet je hem toch wel nageven. Daar is hij zeer goed in. Schat dat ook perfect in. Laat dan nog iemand van UnoX, denk Weyreskult, nog net even passeren. Waardoor hij uit de slipstream daar kan gaan komen vanuit vierde, vijfde positie. Dat allemaal gezegd zijnde, als hij dan aanzet, is het wel echt fenomenaal. De beensnelheid en de kracht die daarvan uitgaat, rechtuit, gewoon die fiets, niet heel veel bewegen van links naar rechts, dat is echt
4: indrukwekkend.
5: Temelier.
4: Zo is het. Voilà, de start is gegeven door Christian Prudhomme voor deze volgende etappe. Rit 8 alweer in de Ronde van Frankrijk. En we krijgen een aanval van een man van Cagarural en eentje van Total Energie en niet van Baptiste Vuistrofer. Ik denk dat hij niet zal gedurfd hebben, want zat wel op die eerste rij klaar achter de auto van ASO en van Christian Prudhomme. Was daar zelfs al een beetje aan het lachen voor de start nog, in de geneutraliseerde start. Maar we zien meteen dat het koers is, in tegenstelling tot gisteren met Pascal Inkhoorn opnieuw. Ja, dat zijn de mannen die straks het verkeer moeten gaan leren en gaan regelen in dienst van Temelier natuurlijk. En Ja, de Franse regisseur heeft dan beeld voor Paul Seixas, die nog altijd zesde staat in het klassement. En die die eerste week vrij oké is doorgekomen. Niet vergeten, nog altijd maar 19 jaar natuurlijk. En straks in week 2 en vooral in de zware week 3 gaan we zien hoe de jonge Fransman daar mee om gaat gaan. Hoe denk je dat zelf? Ook vanuit de wetenschap, de vergelijking, hè? Misschien een manke vergelijking, maar toch de vergelijking met jouw zoon, debuut vorig jaar, hoe dat verliep. Want hij heeft toen ook een moeilijke tour gehad, omdat het een moeilijke tour namelijk is. Het is 3 weken onder stress, onder druk, hitte omstandigheden. Het is iets anders dan de Ronde van België rijden.
5: Het is moeilijk te vergelijken. Het is ook voor hem de eerste keer dat hij in dit soort situatie 3 weken aan een stuk op dat niveau met die druk moet gaan presteren. Dus niemand kan dat voorspellen. Als ik terugkijk naar wat mijn zoon vorig jaar heeft gedaan, ja, dan rij je toch met een andere insteek die ronde. Minder goed aan de ronde begonnen. Je krijgt dan ook de ruimte om in die etappes af en toe een keer de bus op te zoeken, wat te herstellen. En hij is beter uit de Tour gekomen dan dat hij er is ingegaan. In het geval van Seixas is dat toch wel totaal anders. Hè. Die staat onder druk. Die moet elke dag opnieuw performen. Ja. Op het hoogste niveau. Het minste dat hij daar een keer een zwak momentje heeft en hij komt in de bus terecht, gaat daar op gefocust worden. En dat is toch totaal anders.
4: Dat is waar. We zijn vertrokken dus uit Périgueux. Dat gekenmerkt wordt vooral door die heel grote kathedraal die daar is uit de 12e eeuw. In het centrum van deze stad ligt ook op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Gallo-Romeinse stad Périgueux. Heel oud, dus uit die oudheid van de Romeinen in het gebied. De Périgord Blanc, zoals we zeggen. Het wit verwijst naar de kalkstenen. En straks rijden we naar de purpere Périgord. Dat gebied hier in de Dordogne. En purper verwijst dan natuurlijk uiteraard naar de druiven. Dan zullen we het ongetwijfeld nog in deze uitzending over hebben natuurlijk. Want Bergerac is natuurlijk wel bekend als wijngebied. Rotonde, een heel grote. Ik vraag me soms af hoe groot kunnen en mogen die zijn in Frankrijk. Misschien is dat wel eens een vraagje om op te lossen of te beantwoorden in deze Ronde van Frankrijk. Na 20 rondes heb ik mij eigenlijk die vraag nog nooit gesteld. Nu voor de eerste keer. Hoe groot mag die zijn? Staat daar een limiet of een grens op? Want dit was wel een, dat was wel een hele grote, hè? En, ja, en ze was gelijkmatig aan beide kanten, Sven. Maar soms krijg je iets in de finale dat dus deze of gene de linkerkant pakken, terwijl de rechterkant veel korter waren. En daar is hij. Ja, Baptiste Vaistrofer gaat aanvallen. Heeft eventjes gewacht. En dan ben ik benieuwd of daar iemand gaat reageren uit het peloton.
5: God, het is niet waar. Hè. Ze gaan hem toch niet weer helemaal alleen de baan opsturen?
4: Ja, ja, maar dag drie, de prijs voor de strijdlust. En dan nog eens de sprint meenemen. €1500 voor de sprint van de dag. Die ligt nu wel in het midden van deze etappe. Dat is vrij lang. Dat is 80 kilometer alleen rijden. Moet daar nog een kolletje over van vierde categorie. En voorlopig een ploegmaat op kop van het peloton van Lotto Intermarché. En die probeert. Ah, het is Slok. Liam Slok wordt gemeld.
5: Ah, het is een beetje dezelfde postuur.
4: Inderdaad, vandaar. Liam Slok, onze landgenoot, die op het slotweekend. Slotweekend van de Dauphiné ook nog een wedstrijd won met de fiets. Hij viel net voor 10 meter voor de streep en zijn fiets won toen. En hij gleed mee over de
5: Ik vind het niet echt verstandig. Met hetgene wat we morgen gaan krijgen, is dat een renner die daar veel beter tot zijn recht gaat komen.
4: Ben ik het mee eens. Sterke coureur die het eigenlijk nu op het vlakke hier niks te zoeken heeft.
5: Ja. Hij weet dat dit nooit kans heeft tot slagen. Als hij morgen in een ontsnapping kan terechtkomen met een man of 15, 20... dan kan hij daar een hele mooie uitslag gaan rijden. Want hij is conditioneel zeer goed. Heeft dat bewezen de afgelopen weken in voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Ik vind het een dag te vroeg.
4: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En er komt wel een reactie vanuit het peloton. Nog iemand van Cagarural, denk ik. En nog eens van Total Energie. Die hebben duidelijk toch wel het sein gekregen vanochtend in de bus van de ploegleiders. Hun ploegleiders, respectievelijke ploegleiders, om zich eens een keertje te gaan tonen. Aanval dus van onze landgenoot van Lotto Intermarché, Liam Slok. Hij heeft een 8,5 seconde voorsprong op het peloton. Maar het is nog lang deze etappe doorheen de Dordogne. 175 kilometer nog.

0: Heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Vol van Merel.
2: Ook onze man op de motor is van de partij. Maarten van Gramberen, goedemiddag. Ook jij, Perigueux, achter jou gelaten. Je hebt misschien meegeluisterd met Christophe en Sven daarnet. Zij hadden het even over de rotondes in Frankrijk. Wat mag het voor jou op de motor eigenlijk zijn? Af en toe een grote rotonde, ja, mag ertussen? Of liever de kaars echt de weg?
3: Wel, ik heb dat wel graag, zo'n rotonde, moet ik zeggen. Want dan versnellen we altijd een klein beetje met de motor. En dan komt er wat lucht door ons pak gewaaid. En dan koelen we toch een klein beetje af. Want we vallen in herhaling, maar we moeten het blijven benoemen. Ook vandaag weer een bloedhete dag, 37 graden. En daar straks gingen we even langs bij de ploeg van Bahrein Victorious. We kwamen Loïc Segaert tegen. Dat is de broer van Alec Segaert. De man die aan zo'n goed seizoen bezig is. En hij is daar trainer onder meer. Traint ook zijn eigen broer. En hij zei die hitte, ja, dat blijft er wel op inhakken op die renners lijven. Wat wij merken, want zij lezen de data natuurlijk uit van die renners. Wat wij merken is dat de maximale hartslag een pak lager ligt. En dat sommige renners echt underperformen. Dat ze niet presteren naar behoren. En dat komt omdat ze toch net iets minder goed tegen de hitte en tegen de warmte kunnen. En ze hebben allemaal natuurlijk wel een hitteprotocol. Ze proberen allerlei technieken toe te passen om af te koelen. Maar bij de ene werkt dat toch beter dan bij de andere. En bij sommige renners, ja, die maken dan toch hun huiswerk net iets minder goed dan de andere. Dus het heeft een impact op het presteren. Mathieu van der Poel bijvoorbeeld, toprenner uiteraard, die is geen grote fan van dit warme weer. En dat merk je dan ook aan de prestaties. Wat hebben we hier al gezien? We rijden hem trouwens op dit moment voorbij. Mathieu van der Poel die een praatje aan het maken is met een renner van Jayco Alula. Mathieu van der Poel is een plasje aan het maken. We zien ook GG doet ook pipi hier links van ons. En alle renners staan hier op dit moment langs de kant van de weg. De rechterkant, daar zien we ook Olaf Kooi. Man die al een etappe kon winnen in deze Ronde van Frankrijk. En die straks er ook dichtbij zal zijn als het een reglementaire sprint is. En dan moeten we ook kijken naar de man die gisteren won natuurlijk. En naar Tim Merlier. Wij waren gisteren nog in het hotel van Soudal Quickstep toen hij aankwam. En hij wilde meteen de massage op. Want hij zei, ja, morgen is het ook een belangrijke etappe. En na de massage kwam hij meteen langs bij ons voor een fijn gesprek. Want zo is hij wel. En hij was de allereerste plasser van de dag daar straks. Wie we ook al hebben gezien, die even langs de motor kwam rijden, was een tweevoudige ex-wereldkampioen Juju. Julien Alaphilippe kwam naast de motor rijden en dan zei hij in het Nederlands, heeft natuurlijk lang voor Soudal Quickstep gereden, goeiemorgen. Hij was de allereerste plasser van de dag daar straks. Wie we ook al hebben gezien, die even langs de motor kwam rijden, was een tweevoudige ex-wereldkampioen Juju. Julien Alaphilippe kwam naast de motor rijden en dan zei hij in het Nederlands,

0: De sjaal van collega Jonas Maas moest rondrijden in deze etappe. En met deze temperaturen van bijna 40 graden was dat ook niet alles geweest. Enfin, dat is zo'n beetje hetgeen er al gebeurd is op dit moment. Kooi rijdt ons nu op dit moment voorbij trouwens, de snelle man. En het gaat hier achteraan het peloton aan een gezapig tempo. We rijden op dit moment 30 kilometer per uur en de renners die gaan echt niet heel veel sneller. Dus dat is de situatie op dit moment hier achteraan in de koers. Lipovits rijdt hier ook nog voorbij de ploegmakker van Remco Evenepoel. Het is plaspauze en dat betekent dat de vluchter of vluchters een vrijgeleide krijgen.
1: Maarten, goedemiddag ook van Christophe en van Sven. Als ik even mag inpikken en misschien een klein opdrachtje mag geven. Heel interessant wat Sven zo net zei. Want een lottoman is in de aanval gegaan. Ik dacht meteen, ja, dat is Baptiste Weiss-Trofair voor de derde keer in 4 dagen. Maar het is Liam Slok, waarop Sven Nys meteen zei, ja, morgen een overgangsetappe. Gekarteld profiel, sterke jongen, gewonnen in Gippingen. Daar kan je met de fiets rijden. Wat ga je dan nu zoeken in een vlucht van de dag in een vlakke etappe? Dat heeft geen zin, dat is niet slim. Lijkt mij een vraag voor een van de ploegleiders. En als je zegt dat het dan toch 30 per uur maar gaat op dit ogenblik, zo dadelijk misschien een kantje voor jou om eens te gaan interviewen of te gaan informeren, als ik het zo mag doorgeven via de ether.
0: Zeker Christophe, dat mag je doen. Er komt weer een groepje met de Franse kampioen Grégoire. Het is leuk om ze te spotten. Vácek zien we hier ook. Mathieu van der Poel in het wiel van Vácek. Ricard sluit daarbij aan. Het is voor ons wel interessant, omdat we dan de renners van heel dichtbij kunnen bekijken. Skoeien sluit hier ook aan. Arendsman liever hier helemaal achteraan. Het is een brede weg en rustig tempo. En dat is inderdaad een ideaal moment om eens langs te gaan bij die ploegen. Wat natuurlijk wel al zeker het geval is, Christophe, is dat ze publiciteit pakken op die manier. Je kan zeggen, ja, het zal wel. Maar je moet vooral winnen. Oké, maar je rijdt wel urenlang natuurlijk in beeld met die trui met de namen van de sponsors op. Dat speelt ook mee natuurlijk, maar de opdracht is aanvaard. We gaan op jacht naar iemand van Lotto Intermarché. Dat zal dan wellicht de wagen zijn van de eerste ploegleider. Daar zit Kurt van der Wouwer. Zeer sympathiek altijd als we naast hem komen rijden. Het is ook een van die ploegleiders die dan meteen die spiegel inklapt, omdat je dan een gesprekje kan maken met die mannen. Robert Dont rijdt ons op dit moment voorbij. Luke Durbridge, die rijdt nu naast ons. We rijden ook zo'n dorpje binnen. En u hoort het misschien, heel veel volk langs de kant van de weg. Hier, ze rijden ons allemaal voorbij. Carapaz, die heeft nog een banaan meegenomen. Zien we, die zit daar in zijn achterzak. Dan kijk ik naar het volgende groepje dat ons voorbij aan het rijden is. Heel veel lawaai hier ook. Halve kermis. Picanzoli, daar rijden we nu op dit moment naast. En in zijn zog zit de man in het groen op een meter of twee van ons. Dat is dan Mes Pedersen. In zijn wiel zit dan weer Mick van Dijk. En zo rijden ze ons allemaal voorbij naar een plasje. Ik kijk nog eens om te zien of ik al de wagen kan zien van Lotto Intermarché. Maar dat is op dit moment, Christophe en Sven, nog niet echt het geval. Die wagen die moet natuurlijk ook relatief ver achteraan rijden, omdat hun eerste renner in het klassement niet echt heel erg dicht staat. Ze blijven ons voorbij rijden, de renners die terugkeren van een plaspartij. Maar voorlopig nog geen Lotto Intermarché. Maar we gaan op jacht naar Kurt van der Wouwer.

0: Hanging on the telephone van Blondie. Geen halve finale voor de Rode Duivels op het WK voetbal. Ze gingen eruit tegen Spanje door een goal laat in de match. Sorry dat ik dat nog eens moet zeggen. Het was een ongelukkige goal natuurlijk. Een fout van doelman Senne Lammens. Die moest invallen voor de geblesseerde Thibaut Courtois. En een van de eerste dingen, Gert, die ik zag na de match toen ik Instagram opendeed, dat was een Senne Lammens support post. Een post om Senne Lammens een hart onder de riem te steken. En van wie kwam die post? Van Geert de Vlieger, voormalig doelman van de Rode Duivels. Hij stond onder de lat tijdens het WK in 2002. En hij hangt nu bij ons aan de lijn. Dag Geert, goedemiddag.
1: Dag, goedemiddag Caro, goedemiddag Gert.
2: Hallo.
0: Geert, die post voor Senne Lammens. Doe jij dat omdat jij als keeper de pijn die zo'n jongen moet voelen perfect kan inschatten?
1: Sowieso ook. We hebben allemaal als keepers dat meegemaakt, elk op zijn niveau. Ik heb het gelukkig niet op een WK meegemaakt, maar ook eens met een belangrijke wedstrijd van Anderlecht. Dus dat in eerste instantie. Tweede reden is omdat ik Senne Lammens dit seizoen van heel kortbij gevolgd heb in de Premier League. En waar hij echt een fantastisch, maar dan ook een fantastisch seizoen gespeeld heeft in Manchester United. Waar je denkt van, god nee, dat verdient hij niet. En ten derde eigenlijk ook omdat je meteen na de wedstrijd alle commentaren leest en ja, dat is alsof de Belgen eruit liggen door een fout van Senne Lammens. Terwijl ja, de Belgen hebben eigenlijk gewoon gisteren ook niet goed genoeg gespeeld om de volgende ronde te halen. Daar moeten we eerlijk in zijn ook. Dus ja, die dingen een beetje samen dacht ik van, been there, done that. En ja, wie weet heeft hij er iets aan. Maar laten we toch voelen dat hij die steun verdient.
0: Ja, en veel mensen vonden het een goed idee van jou, hebben zich erachter geschaard. Want ik zag dat je al, wat is het intussen, 7000 likes of zo hebt gehaald. Dus,
1: ja, ik denk, mijn Instagram is ontploft. Ik denk dat we ondertussen al aan 10.000 zitten. Amai. Dus het gaat hard. En het is mooi om te zien ook dat de mensen inderdaad daar ook wel door kunnen kijken. En weten dat fouten maken hoort bij het spel, hoort bij een doelman. Alleen ja, ik snap ook wel, het moment was vervelend. Het is een fout van de doelman, dat is ook duidelijk. En de gevolgen zijn ook voor een stuk inderdaad dat je niet meer in het toernooi zit.
0: Ja, en het is zoals je inderdaad zegt een fout, dat is gewoon zo. Maar de omstandigheden, Geert, waren ook niet evident natuurlijk. Hè, want hij maakt zijn debuut op een WK en hij moet dat doen door koud plots in te vallen. Hoe moeilijk is dat voor een keeper?
1: Goh, ik denk dat dat al bij al nog wel meevalt. Ik denk dat hij dit jaar bij Manchester United onder moeilijkere omstandigheden laten zien heeft dat hij daar helemaal klaar voor is. Dus uiteindelijk, als je dan op zo'n moment ineens te zien krijgt dat Thibaut niet meer verder kan, dat je erin moet gaan staan. Ja, dan kan hij me inbeelden dat hij wel het vertrouwen heeft en de adrenaline heeft om daar niet mee bezig te zijn. Alleen ja, het was een bal die zodanig op je afkomt, waardoor je de kans niet krijgt om hem weg te boksen. Je moet hem echt proberen te klemmen. En daar liep het dan heel even fout, waardoor hij dan nog de pech heeft dat die bal niet in de voeten van een verdediger terechtkomt, maar in de voeten van een aanvaller. En dan moet niemand hem vertellen vandaag van oké, je kon er niks aan doen. Ja, hij beseft ook wel van, laat die bal nog 10 keer op hem afkomen en hij gaat hem 9 keer klein vastpakken. Of misschien 8 keer en die 9e keer gaat een verdediger hem wegtrappen. Dus ja, dat was nu niet zo en het doelpunt van de Spanjaarden viel.
2: Hoe lang draag je als sportman zoiets met je mee? Ken je Senne Lammens op dat vlak een beetje?
1: Ik heb hem dit jaar ontmoet. We hebben elkaar gesproken over het vak. En ik moet zeggen, vandaar ook mijn post. Ik ben zwaar onder de indruk over wat hij dit jaar zowel op als naast het veld gepresteerd heeft. Want onderschat het niet. Bij Manchester United presteren wat hij dit jaar gedaan heeft, dat is bijna in even grote orde als met de Rode Duivels op een WK. Want de verwachtingen liggen bij Manchester United ook enorm hoog. Hij heeft eigenlijk die ploeg ook terug een beetje op de rails gekregen. Dus op dat vlak weet ik dat hij mentaal heel en heel sterk is. Alleen, het is een WK, het is met je eigen land. Je wil, op het moment dat je die kans krijgt, wil je dat niet tegenkomen. Maar ja, dat hoort bij een carrière, dat hoort bij een doelmannencarrière. En nogmaals, ik, Jean-Marie Pfaff, Michel Preud'homme, noem ze allemaal maar op, Philippe de Wilde, hebben allemaal wel zo'n moment meegemaakt. Dat hoort er ook gewoon jammer genoeg bij.
2: En hoe moet je dat dan als collega Rode Duivel gisteravond bijvoorbeeld doen? Hem veel schouderklopjes geven, maar dan ga je er tegelijkertijd misschien ook weer de nadruk op leggen naar hem toe.
1: Ja, fijn, maar iedereen legt er een zekere nadruk op. En hij weet zelf ook wel dat er heel veel over gesproken wordt. Hè. Dat die verantwoordelijkheid pak je als doelman. Die gevolgen draag je ook. Ja, het is logisch dat je een schouderklopje geeft, maar je moet inderdaad ook niet gaan urenlang ermee gaan praten. Ik bedoel, hij is nog jong, maar is verstandig en slim genoeg om te weten wat er gebeurd is. En hij weet ook dat hij binnenkort terug bij Manchester United aan de slag gaat en dat het dan weer een nieuw verhaal is. Dus topkeepers, en daar is hij zeker eentje van, kunnen daarmee overweg.
0: Ja, iets anders dan. Hij moet natuurlijk invallen omdat Courtois geblesseerd is, maar die gaf achteraf in zijn interviews aan, lange ballen trappen, dat lukt niet meer. Maar ik kan wel blijven staan, of ik kon wel blijven staan. Begrijp jij dan dat Garcia hem toch wisselt?
1: Die exacte communicatie die lijkt een beetje diffuus. Ik zou denken, als een doelman aangeeft, en zeker iemand van het kaliber van Thibaut Courtois, van het gaat nog, dan pakt hij de verantwoordelijkheid op het veld. Dus, het is een beetje raar inderdaad dat er dan toch ineens die wissel komt. Een beetje tegen de zin dan blijkbaar van Thibaut Courtois. Dus dat is een beetje raar. Oké, dat past misschien een beetje ook in het verhaal van de wissels van Rudy Garcia dit toernooi, die op het moment heel goed geslaagd zijn en die op andere momenten wel een beetje vragen opriepen.
2: Ja, je zei daarnet, moeten we niet allemaal naar zijn lammers gaan kijken. Nee. België heeft gewoon niet goed genoeg gespeeld. Wat dat laatste betreft, Geert, tegelijkertijd ook wel de vaststelling, Spanje kreeg moeilijk echt goede, grote, uitgespeelde kansen. Veel mensen hadden het gevoel dat achteraan die organisatie dat wel redelijk goed zat. Oké, aan de bal niet goed genoeg voor de Belgen, maar dat we misschien richting penalties toch konden gaan.
1: We hebben al een grote blik geluk opengetrokken dit toernooi. Daar moeten we ook niet blind voor zijn. Dus dat blijft niet allemaal meevallen. Het was een fantastische goal van Charles de Ketelaar, maar buiten die goal hebben we ook geen gevaar gecreëerd. Zeker een pluim aan de ploeg hoe ze het verdedigend opgelost hebben, want daar werd in het verleden toch wel flink wat kritiek aangegeven aan die ploeg, van ze kunnen het niet dicht houden. Ik vind dat ze dat wel heel goed gedaan hebben. Maar als je het aantal passes zag, als je het balbezit zag, als je de ploeg zag die de wedstrijd eigenlijk toch wel onder controle had, dan was het toch wel Spanje en hebben daar denk ik al bij al toch weinig tegen kunnen zetten. En stel dat we penalties hadden gehaald, stel dat we die hadden gewonnen, in voetbal kan veel natuurlijk en het kan altijd hier en daar nog altijd wel eens een bal meezitten. Maar zoals al gezegd, die portie geluk, die hebben we zeker eerder in het toernooi toch al vlot bediend gekregen.
0: Ja, Geert, wat wij ons ook nog afvroegen, voor wie eindigt het verhaal hier nu eventueel bij de Rode Duivels? En dan mag je zowel aan de spelers als aan de bondscoach denken.
1: Dat vind ik een hele moeilijke. Dat hangt vooral van de motivatie van de spelers in het bijzonder af. Ik had de indruk dat Thibaut Courtois voor zichzelf uitgemaakt had van dit wordt mijn laatste toernooi, maar dat hij in de loop van het toernooi toch wel meer en meer zin weer gekregen heeft in die nationale ploeg. De reden die hij vooraf aangaf is nu ook gebleken, qua lichaam, qua blessures heb je toch wel meer tijd en rust nodig. Dus dat gaat misschien wel meespelen. Kevin De Bruyne zal die beslissing zelf moeten nemen. Die zal ook wel gehoopt hebben om een grotere impact te hebben op die ploeg. En voor de rest, het verhaal van de trainer is speciaal, denk ik. Hè. Dat leek inderdaad op een gegarandeerd ontslag tot 85 minuten tegen Senegal. Nu zijn er zeker punten gescoord. Er zijn ook wat mij betreft hele aparte beslissingen genomen, waar je dan toch ootmoedig moet in toegeven dat je en een Luque Bacchio, en een Rasquet, en een Moreira toch hele goede dingen zien doen hebt, waardoor ze die wissels zeker verdienden. Dus dat lijkt me eerder dan een verhaal voor de bond zelf en de interne werking en hoe de spelers daar tegenaan kijken. Maar het verhaal van Rudy Garcia hoeft hier niet te eindigen, denk ik, nee.
0: Oké, Geert, dankjewel voor die uitleg. En ik ga jou laten genieten van garnaalkoketten, want die liggen blijkbaar op jou te wachten.
1: Ja, ik ben met de fiets onderweg met dit fantastische weer. Dat gebeurt wel vaker in mijn geval. En de garnaalkroketjes worden zo meteen opgediend. Dus die gaan binnen en dan ga ik naar de koers kijken.
0: Super, laat het smaken. Dankjewel, Geert.
1: Dankjewel, fijne dag nog.
2: Op de E40 naar de kust. Een klein half uur vertragen van Drongen tot Beernem op de binnenring rond Brussel. 20 minuten erbij van Grootbijgaarde tot Hiette door een ongeval. En op de buitenring staat er 10 minuten kijkfile vanaf Strombeek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook nog 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel.
3: Sportza Tour.

0: Hey man, now you're really living van Iels. De Tour de France loopt voorlopig nog niet helemaal zoals verhoopt voor Jasper Philipsen, maar vandaag misschien een nieuwe kans.
1: Jasper Philipsen, ik kijk even, heb je een nieuwe helm gekregen voor vandaag?
2: Het was nodig om die te vervangen.
1: Ja. Hey, het is misschien een beetje een flauw grapje, maar we begrijpen natuurlijk die frustraties, hè, voor jou. Want het ging allemaal goed, maar ja, je kwam er net niet uit.
2: Ik denk dat we heel positief moeten kijken naar gisteren ook. De ploeg was daar. We waren als enige ploeg echt helemaal uitgelijnd. Iedereen kon zijn kracht volledig benutten. Dat was heel mooi om te zien. Dat is natuurlijk jammer dat ik het daar niet kan afmaken. Ik denk dat iedereen gewoon 100% zijn best deed. En dan uiteindelijk is het niet het gehoopte of gewenste resultaat. Maar als we vandaag gewoon opnieuw deze rit aanvatten met dezelfde mentaliteit, moet het ooit wel eens draaien.
1: Ja, we hebben jou gezien ook in de Baloise Belgian Tour, waar hij heel goed was. Dus de vorm, daar kan het niet aan liggen, denk ik. Hè? Is het dan die hitte, de zware eerste week?
2: Ja, het is al een heel zware eerste week geweest. Hè. Het is heel warm geweest. Mijn voorbereiding was nagenoeg perfect, dus daar kan het ook niet aan liggen. Ik denk dat mijn powerwaardes ook gewoon op niveau zijn in de sprint. Dus het zijn, denk ik, details. En die details moeten we vandaag proberen goed te krijgen.
1: Die tussensprinten, is dat voor jou een beetje hinken op twee gedachten? Want je hebt wel mannen, Pedersen en Girmay, die gaan vol. Hè. Maar dat kost krachten natuurlijk.
2: Uiteraard kost dat krachten. Elke kracht die je spendeert, die neem je natuurlijk dag per dag mee. Dus ik probeer wel zo conservatief mogelijk door te gaan. Maar uiteraard mag je ook niet te veel punten laten liggen. Sowieso blijft het hoofdzaak een rit winnen. Daar krijg je het meeste punten. Als dat niet lukt, dan is die groene trui ook gewoon onzeker. Of onmogelijk. Dat is natuurlijk hoofdzaak nummer 1.
1: Laatste vraagje. Die finale, nog veel bochtenwerk. Wat denk je ervan?
2: Dus technisch, de snelheid gaat lager liggen als gisteren. Dus we willen nog een bocht op 500 meter van de aankomst. Dus die is ook wel cruciaal om die in goede positie aan te vatten.
1: Vandaag Vlaamse feestdag, Vlaamse overwinning.
2: Laat ons hopen opnieuw dan.
1: Okay, dankjewel.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het is 11 juli vandaag. De Vlaamse feestdag is vanmorgen afgetrapt met de traditionele 11 juli viering in het Brusselse stadhuis. Een verslag van Sissy Michiels.
10: Zoals Zwangere Guy rijpt, alleen ga je altijd sneller, maar samen ga je veel verder.
11: Met een flartekst van een Vlaamse Brusselaar roept burgemeester Philippe Clozen de hier aanwezige Vlaamse politici op tot meer samenwerking met de hoofdstad. En die samenwerking moet ook binnen Vlaanderen beter, dat zei Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen in haar speech. Zij pleit voor een interne Vlaamse staatshervorming.
12: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunales, regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
11: Volgens Van den Bossen zijn daarvoor helemaal geen jarenlange onderhandelingen nodig. Minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming. Maar die lijkt voorlopig niet aan de orde.
13: Ik kijk dan zeker naar de lokale besturen en de verhouding met Vlaanderen. Ook het Vlaams parlement zelf en dergelijke meer. Maar goed, dat zijn zaken waar we dan natuurlijk moeten naar kijken samen met de coalitiepartners. Heel wat zaken hebben daar op tafel gelegen. Maar u weet wat het akkoord is dat daar uitgekomen is. En ik ga alleen natuurlijk dat akkoord verdedigen.
9: Het Hof van Cassatie heeft zich voor het eerst uitgesproken over phishing. Het heeft een vonnis van het Brusselse Hof van Beroep vernietigd. Dat had geoordeeld dat een slachtoffer van online bankfraude grof nalatig was geweest. Volgens experten betekent het arrest dat banken phishing-slachtoffers vaker zullen moeten terugbetalen, vertelt collega Steven Rombout.
14: De wet schrijft nu voor dat bij een betaling waarmee de klant niet heeft ingestemd, de bank het bedrag moet terugbetalen, tenzij de bank kan bewijzen dat die klant grof nalatig was, en banken beroepen zich bijna altijd bij phishing op die uitzondering. Wat grote nalatigheid is, ligt wettelijk niet vast, maar cassatie stelt nu dat een slachtoffer pas in de fout is als hij een gedraging stelt die een normaal zorgvuldig betaler nooit zou stellen. Dat is een hele strikte definitie dus, waardoor slachtoffers van phishing vaker gelijk zullen krijgen, zeggen experts.
9: Bij de bosbranden in het zuiden van Spanje is al zeker 6600 hectare bosgebied afgebrand. Er zijn zeker 12 mensen omgekomen, maar zij konden nog niet geïdentificeerd worden. En officieel zijn er nog steeds 7 mensen vermist. Stijn Verkruijsen vanuit Bedaar.
15: Als ik rondom mij kijk, dan zie ik heel veel verkoolde vegetatie. Ik zie hier en daar nog wat nasmeulen. En ik zie zo goed als alle huizen nog rechtop staan. Maar je ziet toch wel dat ze beschadigd zijn als je dichterbij gaat kijken. Zo net hebben we ook weer 2 blusvliegtuigen zien overvliegen. Er vliegen blushelikopters over en weer. Die gaan in de zee water gaan halen om dan hier in de buurt, waar de brand nog aan het woeden is, daar gaan ze die dan gaan uitgooien.
9: Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon, af en toe wat hoge wolken. Blijft ook warm en zonnig tot donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Radio 1.
17: Sportza Tour.
16: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
18: Een goedemiddag. Rit 8 in de Tour is volop aan de gang. Normaal gezien opnieuw een sprintrit. Christophe van der Goor en Sven Nys, verloopt het voorlopig op de traditionele manier, deze etappe?
19: Ja, helemaal. Hè, want we hebben 3 man aan de leiding. En die hebben 1,5 minuutje voorsprong op het peloton. Die 3 die luisteren naar de namen Liam Slok. Hij rijdt voor het Lotto-team dus. De jongen die een paar weken geleden nog maar zijn eerste koers won in zijn carrière. Dat was in Gippingen, waar we het net voor de klok van 2 eventjes over hadden. Ik weet nog zeer goed. Hij was op tv commentaar aan het geven met José de Kouwer over de Dauphiné, de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. En tegelijkertijd waren we ook op een website, op een app aan het kijken naar de finish van de grote prijs van Gippingen. En plots zagen we daar iemand over de streep vliegen, vallen eigenlijk. Terwijl een paar honderd meter voordien ik nog heel duidelijk had gezien dat het over Liam Slok ging. Dus ik begon zelf eventjes te hallucineren. Van, heb ik dit nu echt wel gezien? Want dat was du jamais vu. Iemand die 10 meter voor de streep onderuit ging. Zijn fiets gleed als eerste over die finishlijn. En moet daar door een soort van windvlaag gegrepen geweest zijn of gepakt zijn geweest. Zag daar achteraf dan de humor nog wel van in. Maar eigenlijk was het niet om te winnen. Want op een bepaald ogenblik heeft ook Pro Cycling Stats, dat is toch wel een gewaardeerde, gerenommeerde wielersite met statistieken, die had Vlaashof uitgeroepen als winnaar. Dus die ging ervan uit dat hij gedisqualificeerd was op een of andere manier door het feit dat zijn fiets dan niet over de streep, want je fiets moet over de streep komen natuurlijk bij zo'n overwinning. Dus dat was allemaal Liam Slok die voor de eerste keer een koers won. Hij is opgeleid door Kurt van der Wouwer toch wel bij het development team, het belofte team van de mannen van Lotto. Wie heeft hij meegenomen? Thibaut Guernalec. Dat is een man die rijdt voor Total Energie. En jawel hoor, niet Vestrofair voor een tweede keer op een rij, maar wel de Tsjech van gisteren, Jakub Otruba. Die zal gedacht hebben, Sven, oei, gisteren heeft hij mij in de zak gezet, die Vestrofair. Prijs voor de strijdlust naar de Fransman. Vandaag doe ik het opnieuw, maar helaas kunnen wij nu al zeggen voor Jakub Otruba, er zit ook een Fransman mee in de vlucht van de dag. Dus ja, jammer Jakub.
20: Ja, het zal ervan afhangen hoe lang ze voorop blijven, wie uiteindelijk die laatste aanval nog pleegt. En de kans wordt een beetje groter dat hij toch een keer die strijdlust gaat krijgen.
19: Ja, we rijden vandaag door de Dordogne. Jij vaak geweest? Al op vakantie misschien wel?
20: Nee.
19: Prachtige streek, hè?
20: Ik ben nog niet zo heel vaak in Frankrijk op vakantie geweest. 1 keertje in de buurt van de Mont Ventoux, zoals we dat allemaal als Vlamingen al wel eens hebben gedaan. Ja. Maar als vakantieoord ken ik Frankrijk niet zo heel goed.
19: Oké, mag ik ook vragen waarom? Of gewoon toeval? Of andere vakantieoorden altijd uitgekozen?
20: Ja, ik ben er niet echt fan van. Ook voor gaan te skiën, de Alpen in Frankrijk spreken mij veel minder aan dan bijvoorbeeld Oostenrijk. Ik trek dan veel liever naar Italië of naar Spanje.
19: Oké, ieder zijn zin natuurlijk, hè? Absoluut. Maar dit is wel een mooie streek, Dordogne. Absoluut, kan daar ook heel lekker eten en drinken. En straks komen we door Sarlat. Sarlat geschreven. Middeleeuws stadje. Ben ik persoonlijk hier in de streek of een groot deel van Frankrijk een van de mooiste stadjes om te bezoeken. Want iedereen heeft het dan vaak over Rocamadour en zo. Waar we ook met een tour al geweest zijn. Maar Sarlat is dan net ietsje minder bekend. Maar veel mooier. Ook dat is een eigen smaak natuurlijk. 153 kilometer nog te gaan. 2 minuten voor de 3. Met daarbij een landgenoot, Liam Slok. Overigens genoemd naar Liam Neeson. De Ierse, denk ik. Ja, Ierse acteur. Waarvan de mama van Liam Slok een grote fan is of was. Liam Neeson vandaar. Dus de voornaam Liam Slok. Op gezelschap, op tour met Thibaut Guernalec. De Fransman en een Tsjech. Jakub Otruba, de man die gisteren mee in de vlucht van de dag zat. Samen met die andere lottorenner Vaest Hofer. In het peloton gaat het er rustig aan toe. Onder leiding uiteraard. En daarmee trappen open deur in. De ploegen van de sprinters Philipsen, Merlier en Koch.

0: Goeie muziek, hè? The Scabs en Don't You Know. De ritwinnaar van gisteren wil vandaag ongetwijfeld voor een 2-op-2 gaan in de Ronde van Frankrijk. Timmer hier, kort bij Rutger.
1: Timmer hier, we moeten het kort houden. Eerst en vooral, heb je Bert van Lerbergen nog gehoord gisteren?
2: Kort mijn berichtje en deze morgen een keer gebeld, ja.
1: Vandaag een nieuwe kans. Hoe kijk je naar die sprint? Is een heel andere dag gisteren.
2: Ja, maar voor mij leek het toch wel een beetje gelijkaardig. Je moet al vrij vroeg in positie zitten. Maar inderdaad, timing zal heel belangrijk zijn terug. Ja.
1: In die tussensprints heb ik de indruk, jij gaat niet voluit daar, hè?
2: Nee, ik kan dat ook niet. Dat lukt me niet. Ik moet de eindfinish zien om voluit te kunnen gaan.
1: Oh, dat is het belangrijkste. Goed, succes.
3: Op de E40 naar de kust een klein half uur vertragen van Drongen tot Oostkamp. Dat is nog steeds de gewone drukte richting zee. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. Dat komt dan weer door een ongeval. Op de buitenring staat er daardoor 20 minuten kijkfile vanaf Strombeek. En op de Antwerpsring richting Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel.

0: uit Ierland, Seamet en When a Good Man Cries.
1: En we hebben intussen een leuk berichtje binnengekregen, Gert, in onze app van iemand die aan het luisteren is in Californië. En die is daar niet gewoon om de match van de Duivels in LA te hebben gekeken of zo. Nee, het is Chris De Bruyne die daar werkt en die zet 's morgens om 4 uur voor hem dan de radio aan en begint dan naar ons te luisteren.
0: Hoe geweldig is dat, veel Chris.
1: Mooi, hè?
0: Veel dank, Chris, liever daar in Californië.
1: Heel erg mooi, inderdaad. Goed, opnieuw sprinten dus vandaag in de Ronde van Frankrijk. En dat betekent ook opnieuw een snelle man vandaag als tip van Tahon. Maar deze keer is het na eerder Timmerlier en Milan Fritta geen Belg.
2: De tip van Tahon.
0: Hannes Tahon, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gert.
0: Het was gisteren in Los Angeles op het WK een fijne wedstrijd. En onze Spaanse vrienden die liggen ons natuurlijk na aan het hart. Maar misschien vandaag toch geen Spanjaard kiezen?
3: Nee. Ik ga volledig me loskoppelen van het WK. Daar hebben we niks meer mee te maken, Gert. Dus ja, mijn tip is een Nederlander die 2 dagen geleden in de aandacht is gekomen omdat hij het aan de stok had met de wedstrijdjury.
0: Oh, dan weet ik al over wie het gaat, denk ik.
3: Ja, maar eerst is er een bijzonder fragment waar ik je naar wil laten luisteren, Gert. Want die renner heeft daar iets mee te maken.
4: Oei, wat is dat daar?
5: Een hond.
4: Een viervoeter.
5: Hij viseert Van der Poel. Van der Poel trekt een sprintje en hij wil even knallen, maar ook Van der Poel is er vanaf. Ai. Daar zit nog geen vermoeidheid in.
4: Nee, ga goed mee.
3: Dit is een fragment van de Druivencross in Overijse 2019 met een ontsnapte hond. En die hond heeft dus een minuut lang de crossers achtervolgd op het parcours. Die hond, een Mechelse herder, was van de familie van Huub Arts. En die waren daar in Overijse omdat zijn broer Bart Arts meedeed aan de Druivencross.
0: Ja, en hoe is die hond in die Druivencross van 2019 op het parcours terechtgekomen?
3: Wel, die hond was vastgemaakt met een leiband aan een paal. En de mama van Huub en Bart die moest naar de start om het jasje van Bart Arts, die dus meereed, in ontvangst te nemen. En toen is die hond ontsnapt, heeft hij zich losgewrikt.
0: En hij heeft echt wel een fikse demarrage geplaatst, hè, die hond.
3: Ja, Michel Wuits was onder de indruk. Dus ik denk dat Huub misschien een paar keer achtervolgd is geweest in zijn jeugd door die hond. En dat hem daarom ook wel als sprintvezels heeft. Dat hebben we al gezien in deze toeren.
0: Ja, het zou kunnen. Gelukkig daarin Overijse, dat mogen we toch al zeggen, eind goed, al goed, hoor.
3: Ja, geen accident inderdaad. Het mooie is wel dat honden Huub nog altijd nauw aan het hart liggen. Want zijn vriendin Isabella, die heeft een Instagram-pagina waarmee ze geld inzamelt voor hondenasielen. Riders for Dogs is de naam van die pagina. En je kan er bijvoorbeeld bieden op een shirt van Huub Arts. En dat geld gaat dan naar een hondenasiel.
0: Oh, dat is inderdaad een heel mooi initiatief. Riders for Dogs dus. En daarmee eindigt het nog niet, hè, als het over opmerkelijke verhalen rond Huub Arts gaat.
3: Klopt, Gert. Want enkele jaren geleden dacht Huub Arts dat hij een kwartier lang in de hemel was.
0: Hoezo in de hemel?
3: Wel, hij had een blaasontsteking opgelopen op stage met zijn ploeg Metek. En na een week begon hij bloed te plassen.
0: Oef.
3: Had hij 42 graden koorts en moest hij in alle rijl naar het ziekenhuis. En daar begon hij eigenlijk wat te hallucineren. Hij kon zijn dromen niet meer van de realiteit onderscheiden. En toen hij plots uit een nachtmerrie kwam, dacht hij een kwartier lang dat hij eigenlijk dood was. Dat hij in het leven na de dood zat. Maar kijk, hij is er helemaal bovenop geraakt en hij rijdt nu voor het eerste tour. Dus
0: opnieuw kunnen we zeggen, eind goed, al goed. Maar dat is wel een heel bang moment geweest voor die Huub Arts. Goed, Hannes, dank je wel. En ik zou zeggen, als je zelf een dierenvriend bent, aarzel dan niet. Zet Huub Arts snel in je ploeg.
6: Sportza Tour.

0: Cadaves. Maarten van Gramberen die had het er net op zijn motor er ook al over. De hitte in de Tour die is toch nog altijd wel een thema. Het is al een week lang warm, warm, warm voor de renners en iedereen die meewerkt aan de Tour. En Jonas Paas die is daar met iemand over gaan spreken.
1: Ja, we staan bij dokter Dag van Elslande, even onder de luifel van de Astana-bus. Daar is hij ploeg, dokter. Want het is opnieuw heel erg warm, opnieuw 30 graden op dit moment. Straks gaat de temperatuur opnieuw richting 6, 37 graden. Dag, je gaat al heel lang mee in de Tour. Heb je deze warme omstandigheden, hele hete omstandigheden, zo lang al eens meegemaakt?
2: Eigenlijk wel. Meestal als we het seizoen beginnen, beginnen we in Australië. En daar is soms nog veel warmer.
1: We hebben het de voorbije dagen al veelvuldig gezien. Renners proberen te hydrateren, zoveel mogelijk water te drinken, zoveel mogelijk af te koelen met ijszakjes enzovoort. Maar het vreet toch wel aan het systeem, denk ik. Heel de tijd in die hitte, rond de lichaamstemperatuur, 7, 38 graden rondrijden.
2: Ja, en ook de vochtigheid speelt een rol. Dus hoe vochtiger het is, hoe minder dat je zweet. En zweten is de eerste vorm van afkoeling. En dus ja, het is wel een aanslag op het systeem. En daarom proberen we voldoende te prehydrateren, prekoeling met ijsvesten, slushies. Ik denk dat elke ploeg nu een slushiemachine heeft met een eigen recept van slushie met voldoende elektrolyten of mineralen wat, of zout, of dat hoe dat je het wilt noemen. En een beetje suikers en dan ijsvesten. En dan is het ook een kwestie van logistiek, van voldoende koel water te kunnen geven. Veel renners binnen echt al te anticiperen door hittetrainingen te doen. Ploegen werken aan systemen voor prehydratatie, rehydratatie, hydratatie, prekoeling, koeling achteraf. Ik denk dat geen enkele ploeg hier nog zonder ijsbad of iets analoogs is. Dus ja, de ploegen doen wel veel, maar een grotere, iets belangrijks is ook het DNA van de renners. Sommige renners kunnen minder goed tegen de warmte dan anderen. En die moeten daar dan extra aandacht aan besteden door opnieuw ook op hitte te trainen. Door voldoende te drinken, door voldoende mineralen in te nemen. En dan toch zie je mensen die er gewoon minder goed tegen kunnen. En
1: zijn er zo'n renners bij jullie in de ploeg die er extra veel last van hebben? Of net minder last van hebben?
2: Wij hebben eigenlijk maar één die daar toch iets meer last van heeft dan de rest. Eigenlijk zijn wij vrij gespaard van problemen. Een deel door onze maatregelen, maar ik denk ook een deel geluk. En dat maakt dat we eigenlijk niet echt problemen hebben. Tot nu.
1: Ja, want wij merken bijvoorbeeld bij de Sporza-ploeg die hier aanwezig is, mensen die al, collega's die al veel tours hebben gedaan, dat ze toch zeggen van ja, ik ben toch vermoeider na die eerste week dan andere jaren, door die hitte wellicht een beetje. Dat moet ook wel zijn effect een beetje dan toch hebben op de renners.
2: Ja, maar die renners hebben meer talent dan jullie, hè?
1: Dat ga ik niet tegenspreken.
2: Ja, dat is zo. We zien dat ook aan onze staf. Dus ook wij besteden een beetje extra aandacht aan de staf, omdat die moet ook scherp zijn. Die mogen ook geen fouten maken. Die mogen met ons niet verkeerd afvullen. Die mogen niet de verkeerde weg pakken naar de bevoorrading. Wij doen ook wel ons best om die mensen goed te houden.
1: En hoe ga jij ermee? Want je bent ook al stevig aan het zweten, zie ik, hè, nu?
2: Ja, maar dat is aangeboren. Ik zweet al als ik met mijn ogen knipper.
1: Voilà, dankjewel. Ja. Merci.

0: Jolie Louise. We gaan nog eens naar de koers, naar Christophe en Sven, voor een stand van zaken daar.
1: Zeker, met Liam Slok, Thibaut Guernalec, een prachtige naam, en Jakub Otrouba. Die hebben een voorsprong van een kleine 2 minuten op het peloton. Onder leiding daar straks van Dylan van Baarle, de Nederlandse ex-kampioen, winnaar van Vlaanderen natuurlijk. Hij moet mee het verkeer regelen in dienst van Tim Merlier. En ja, die voorsprong die is toch wel aan het slinken van de drie vooraan. Want nu gedaald naar 1,20. 134 kilometer nog. En we zijn zo net voorbij het prachtige museum van de grotte van Lascaux gereden. Prachtig geïntegreerd in het decor, zeg maar. In het landschap, in het heuvellandschap. Er wordt heel veel geplast vandaag. Natuurlijk te maken met het vele drinken uiteraard. En ja, ik ga er toch eens een vraag over stellen, Sven. Het is mij zo vaak opgevallen, de keren wanneer ik op de motor zit. Ze zijn pas vertrokken, komen uit die bus en ze gaan met z'n allen plassen. Leg mij dat eens uit. Als ik thuis vertrek naar het werk en heb ik thuis geplast, dan moet ik niet al wegrijdend vanuit Scherpenheuvel-Zichem in Rotselaar stoppen om opnieuw te kunnen plassen. De coureurs wel. Hoe komt dat?
2: Ja, het is een traag tempo, dus dat lichaam werkt wel constant. En die hebben inderdaad wel zeer veel gedronken. Hè. En op een gegeven moment begin je dan calorieën te verbranden, koolhydraten los te laten. En koolhydraten hebben vocht nodig. En van het moment dat je die koolhydraten verbrandt, ja, dan ga je of het uitzweten of je gaat moeten plassen. En dat is hetgene wat nu gebeurt. Hè.
1: Okay, dus ik moet mij wat trager voorbereiden, ja, 's ochtends.
2: Misschien wel meer.
1: Ik trek het nu op fles.
2: Ja, misschien wel wat meer drinken, Christophe. En wat meer zouten en mineralen. Dan hou je dat wat vast. En op een gegeven moment.
1: Kan jij mij wat raad geven over wat ik moet bijnemen, Sven?
2: Maar we zitten hier echt in aangename temperaturen. Ik zou het gewoon houden zoals het is.
1: Hoeft
2: daar niks extreems voor te doen.
1: Omzijds het heel handig en slim. Maar goed, ik was geïnteresseerd. Welke vitamine kan ik bijnemen? Of mensen, luisteraars, wat is goed bij deze toestanden? Ik bedoel, ja,
2: die mannen hebben heel veel koolhydraten gestapeld. Die hebben heel veel suikers opgenomen. En van het moment dat je de gas volledig opendraait, verlies je heel veel vochtbalans door zweten, door ademhaling en zo verder. Maar als dat een traag tempo is, dan doe je dat via een plasje te plegen.
1: Ja. Even iets helemaal anders. Ik las vandaag een interessant artikel in het Nieuwsblad onder meer over nieuwe matrassen die worden gebruikt door de mannen van Pogacar, Tim Wellens en co. Waarin een heel systeem ingebouwd zit, digitaal als het ware. De matrassen kunnen bijhouden, de lichaamstemperatuur van de renners. Als die wat afwijkt, kan die matras daarop reageren in deze of gene richting. Je kan walvisgeluiden programmeren, mocht je wat slechter in slaap geraken. Een soort van ambient geluid. Als je snurkt, als de matras dat zou opmerken, dan gaat die vanzelf de hoofdkant een beetje opwaarts tillen en brengen. Technologie staat natuurlijk voor niks. En we weten dat de coureurs en de ploegen, zeker in de Tour de France, al jaren hun eigen matrassen meenemen. Hè, van de sponsors uiteraard, maar ook om de coureurs in de best mogelijke omstandigheden te laten recupereren. Want slaap is nog altijd o zo belangrijk voor het menselijk lichaam. En zo net, toen we het daarover hadden tijdens de plaats, zei je, ja, het is maar een kwestie van misschien jaren vooraleer de coureurs niet meer op hotel slapen, maar gewoon in hun eigen camions, vrachtwagens, bunkers. Ja, en ik vond dat wel een goede opmerking.
2: Ja, het is alles geijverd geweest door de mannen van Ineos. En Dave Brailsford wilde dat een aantal jaar geleden al toepassen. Ja, ik denk dat het niet toegelaten is door de UCI of door de ASO om hier uiteindelijk in vrachtwagens mogelijk te gaan slapen met die renners. Maar alles wordt al toegepast. Ze brengen hun eigen keuken mee. Ze zitten in ijsbaden die in vrachtwagens worden gemonteerd. Mm-hmm. Dus wat is de volgende stap? Is dat die mannen gewoon hun eigen vrachtwagen hebben om in te slapen. Dan hoef je ook niet meer en nog eens extra matrassen en zo verder. Het zijn gewoon slaapkamers die worden vervoerd door heel Frankrijk. Dat gaat de volgende stap op een bepaald moment zijn. Hè?
1: Ik snap jouw insteek wel, die voorzet. Anderzijds, ja, dan heb je natuurlijk niet de ruimte van in een hotel. Je kan niet in de gangen rondlopen. Je zit dichter bij elkaar.
2: Die mannen leven echt op een vierkante meter. Het enige wat die nog doen is op hun bed liggen, gaan eten, samen, in groep, en naar de massage gaan. Dat is het enige waar die zich nog voor inspannen gedurende zo'n dag. Oké, op de rustdag is dat natuurlijk net iets anders, maar die leven dan ook echt rond die vrachtwagen. En nu zit je toch met een situatie dat je maar moet hopen dat de tourorganisatie jou een fatsoenlijk hotel heeft gegeven.
1: Ja, dat is waar, dus want dat is een beetje de bluts met de buil. Hè. Soms lig je in een heel slecht hotel,
2: voilà,
1: en dan krijg je 3 dagen later een 5-sterren hotel. Dat wordt een beetje in een weegschaal gelegd, zodat iedereen min of meer een gemiddelde van een aantal sterren heeft.
2: Ja, dus eigenlijk past dat helemaal niet meer in de filosofie van elk detail moet kloppen.
1: Nee,
2: dus
1: nee, dat is
2: alles wat ze zelf doen, proberen ze zo goed mogelijk in te vullen. Maar ze zijn nog een stuk afhankelijk van een externe factor die voor hen bepaalt waar ze hun herstel kunnen gaan toepassen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en dat willen ze natuurlijk uitsluiten. En dus zal de volgende stap mogelijk gaan zijn, wij gaan zelf voor die slaapkamers zorgen. Dan weten wij wat de temperatuur in onze kamers is. En dan hoeven wij die matrassen met geluid en met koeling en zo verder niet meer te versleuren en zo verder. Maar er is een regel dat het momenteel niet kan.
1: Zo is het. Nog één dingetje. Macron, de president, was 2 dagen geleden op de Tourmalet, die etappe. Wat is je toen ook opgevallen na afloop? Toen we hem zagen backstage met Pogacar en met Vingegaard en co, de mannen die naar het podium moesten.
2: Niet echt iets.
1: Hij gaf die toch wel heel lang een hand.
2: Ja, dat heeft, ze hebben daar zelfs een teller op gezet, he? Inderdaad.
1: Bijna 2 minuten hield hij die handen vast van Pogacar. Terwijl die mannen met de gezondheid, Vingegaard iedere ochtend met een mondkapje. Ja, we weten allemaal dat veel slechte of vieze dingen via de handen worden doorgegeven. En meneer de president hield daar de toerwinnaar.
2: Het kwam bij mij zo'n beetje over van
1: 2 minuten vast.
2: Het kwam bij mij zo'n beetje over van knijper is goed in vriend. Wij hebben hier ook wel een jonge gast die eigenlijk is graag een ritje wil gaan winnen.
1: Zo is het. En hij hield hij maar vast. En je zag Pogacar denken, oh, ik durf niet, want dat is natuurlijk de president hier van de Republiek. Zomaar mijn hand wegtrekken, dat zou een beetje denigrerend zijn naar de president toe. Maar hygiënisch was het niet. Dat ze hem dat niet, een entourage van de president, misschien is dat een vraag voor Steven de Kranen, dat de entourage van de president hem dat niet heeft ingefluisterd om dat niet te doen. Het was zeer opvallend toch.
2: Ja, maar als persverantwoordelijke van Tadej Pogacar ga je ook niet zeggen, vriend, laat eens los alstublieft.
1: Nee, dat is
3: nu moet ik wel zeggen,
1: dat
3: jongens, dat ik andere renners dat ook al wel heb zien doen in de voorbije ronde van Frankrijk. En dat mij dat ook wel is opgevallen, dat er gretig handen geschud worden.
2: Ja, Vingegaard gaat dat niet doen.
3: Nee, misschien niet, maar anderen wel hoor.
2: Ja, het klopt. Er zijn jongens die er helemaal niet mee bezig zijn en die denken van, god ja, ik ga ervan uit dat het mij niet overkomt. En die dat ook een klein beetje het risico daar aangaan zonder dat ze het zelf beseffen.
1: Nee, maar om in te pikken op jouw woorden, en zo wordt deze flits dan toch nog langer, maar ik denk wel dat het best interessant is. Je had het zo net over de matrassen en ieder detail.
2: Ja.
1: Daar wordt zo op toegekeken. De eerste keer als verslaggever, ik herinner mij nog zeer goed, het was op het Ladeuzeplein bij de start van de Brabantse Pijl in Leuven. En Björn Leukemans reed toen nog bij Hilaire van der Schuren, bij Wanty. Kwam een hand geven en nadien haalde hij een gelflesje, ontsmettend flesje boven en begon zijn handen te ontsmetten. Ik zeg, ik heb vanmorgen wel gedoucht. Ja, zei hij, maar nee, de virussen worden doorgegeven via de handen. En later heeft Mark Cavendish gezegd, ons ook gezegd, die wassen zich enorm lang tussen de vingers. Want waar blijven de virussen zitten vooral? Of het vuil? Dat is tussen de vingers. Dus daar zijn die mannen echt wel enorm mee bezig. En deze schadels zijn elkaar dan minutenlang, secondenlang handen aan het geven. Dan denk ik toch van, ja, het is het een of het ander.
2: Ja, het is waar. Ze nemen ook, natuurlijk dat is intern, binnen de eigen ploegen, constant bidonnen aan. Die worden doorgegeven van links naar rechts. Er worden flesjes over het hoofd gegoten. Het is zeer moeilijk om alles te gaan vermijden. Maar ja, een vuistje geven zou iets hygiënischer en minder risico's innemen dan dat je iemand de hand schudt.
1: Ja, en dat was na corona. Toen we dat met z'n allen deden, was dat weer heel snel vergeten. En wanneer ik nu nog eens een keertje een vuistje geef, dan wordt er heel vreemd opgekeken.
2: Nu vinden we het opnieuw vreemd als Vingegaard dan plots met een mondkapje aan de start van de wedstrijd verschijnt.
1: Zo is het. Dit gezegd zijnde, we hebben Slok Otruba. En Guernalec, die hebben een voorsprong nog altijd van 2 minuten opnieuw gekregen. Aan het begin van deze flits 1.20, nu weer gestegen tot 2 minuten op 128 kilometer van de streep in het warme Bergerac.

0: Maite Nimmensunderdai.
1: De ritwinnaar van gisteren, Tim Merlier, die begon zijn carrière natuurlijk als crosser. Een drievoudig wereldkampioen veldrijden is jarenlang zijn mentor geweest. Dag Mario de Klerk.
2: Goedemiddag.
1: Mario, intussen zijn we natuurlijk al heel veel successen gewend van Tim op de weg. Heel mooie titels al gepakt, toerritten gewonnen, tal van mooie andere koersen ook. Heb jij dan nog altijd elke keer, als hij zo'n grote zege boekt, zoals gisteren, dat je nog eens terugdenkt aan vroeger?
2: Niet echt niet meer, maar natuurlijk doet het als deugd als hij, ja, als hij die rit pakt of die mooie overwinning naar zich toe trekt, is dat natuurlijk leuk, hè? Als je de herinneringen van vroeger dan kunt bekijken eigenlijk, ja.
1: Ja, want vooral, jij bent eigenlijk zijn ontdekker, hè? Als ik dat zo mag zeggen.
2: Ontdekker is een groot woord, hè? Dat is gewoon een jongen die een goede vriend was van mijn zoon. En die zijn dan toevallig beginnen koersen. En dan zag ik wel dat er daar iets meer in zat dan in mijn zoon eigenlijk. En dat hij een extra troef had met die sprint die hij in zijn benen had. En hoe ouder dat hij werd, dan hoe meer dat ik zag dat hij toch iets heel specifiek in zich had.
1: Ja, laat ik het dan inderdaad anders zeggen. Was jij een van de eerste die echt snel door had, dit is een sprinter, die moet de weg op?
2: Ja, en die jongen wou crossen, want ik kwam een beetje uit het motocross milieu, maar hij wou crosser worden. Maar dan op een bepaald moment was hij wel redelijk goed, want hij was dan ook kampioen geworden bij de junioren in het veldrijden. Maar dan nadien, de top in het veldrijden, dat wordt ook alsmaar smaller en smaller. En er zijn er maar een stuk of 5 die echt winnaars zijn. Dus dan dacht ik, met die kwaliteiten, dan ga ik proberen voor u een wegploeg te zoeken. En dat is, in het begin is dat niet gelukt, maar achter een tijdje hebben er toch mensen in geloofd, ja.
0: Horen jullie elkaar nu ook nog regelmatig? Stuur je hem gisteren als je wint dan meteen een berichtje?
2: Ja, we horen elkaar nog regelmatig. Ja, ik heb hem zelfs gisteren voormiddag nog, ik heb hem om 7:00 in de morgen nog een berichtje gestuurd. Zeker omdat Bert van Lerberg er niet meer bij was. En ik merkte ook dat hij, als ik zag op tv, dat hij zo een beetje gespannen zag. Ik stuurde hem gewoon een kort berichtje. Ik zeg succes vandaag. En volg gewoon je intuïtie. En dat is het belangrijkste. Niet meer, niet minder. En natuurlijk s'avonds of na iedere overwinning dat hij behaalt, stuur ik hem een berichtje. Of we zien elkaar een keer tijdens dit jaar, we wonen zo ver niet van elkaar.
0: Voilà, ik wou het net zeggen, gauwgenoten natuurlijk ook, hè?
2: Ja, tuurlijk, dat blijft zo een beetje. En soms komen we een keer samen om een keer iets te eten, maar meer moet dat ook niet zijn, want het is een wereldburger geworden ondertussen.
0: Ja, zeg dat wel. 33 is hij nu, maar voor iemand als Tim Merlier, en ook met het verleden waar we het net over gehad hebben,

0: Voor iemand als Tim Merlier is 33 nog niet oud, hè Mario?
1: Nee, zeker niet. Ik reken altijd zo'n beetje een sportcarrière dat duurt 10 jaar. En bij Tim zal het iets langer trekken eigenlijk. Want hij is op, laten we zeggen, 4,25 is hij pas begonnen op hoog niveau te fietsen. Dan op de weg. En ik denk wel dat hij tot zijn 5,36 gaat meegaan, ja.
2: Mario, is het eigenlijk ook typisch Tim dat hij gisteren na die finish meteen denkt aan Bertrand de Keizer, de man die hem tijdens zijn jeugdjaren eigenlijk overal naartoe bracht en die gisteren jammer genoeg is overleden?
1: Ja, dat denk ik wel. En Tim is zo iemand die meer inzet met iemand anders dan met zichzelf. En Bertrand was ook iemand van de belangrijke mensen in zijn leven, zeker in het begin van zijn carrière, die hem van als 12-jarige altijd naar de koers en de cross gebracht heeft. Want ja, Tim had gescheiden ouders en die beide ouders waren ook, hadden een druk leven. En Bertrand heeft zich daarover ontfermd. Bertrand, dat was een streekgenoot van mij vroeger, van ik kom uit Zwalm. En dat was de man die mijn hele carrière gevolgd heeft met de vlag. Ik zie hem daar nog altijd staan. En toen dat ik gestopt ben, heeft hij zich over ontfermd over de Merliers. Dus dat is pas wel prachtig om dat te horen gisteren na de wedstrijd. Natuurlijk jammer dat Bertrand gestorven is.
2: Ja, want we willen jou zeker ook sterkte toewensen, Mario. Want je zegt het, jij had er ook een bijzondere band mee met Bertrand. En hij heeft, dacht ik, jouw zoon ook nog veel geholpen, zeker?
1: Ja, zeker in het begin. Ja, toen ik nog zelf actief was als crosser. En mijn zoon die wou ook beginnen crossen toen hij 12 was of koersen. Dan heeft Bertrand natuurlijk ook af en toe een keer mijn zoon ergens naartoe gebracht. Niet zoveel zoals bij Tim. Maar Bertrand was ook de leeftijd van mijn vader. Dus ja, dat was een beetje allemaal... dat kwam een beetje allemaal samen, ja. Goed, en we kennen elkaar ook al heel lang.
2: Ja. Zie je het hem nog eens doen, Tim Merlier, vandaag binnen?
1: Als hij zijn vrijheid krijgt, dan is hij wel de snelste van heel het peloton. Dat hebben we al een tijdje gezien nu. Natuurlijk, ja, in de sprint, zeker in een tour, moet alles meezitten. Maar hij heeft daarna nog twee kansen. Ik denk wel dat hij nog eentje zal winnen. Ik hoop het toch voor hem dat hij nog eentje zal winnen in deze tour. Maar moet dat? Ja, goed, ja, hij heeft al zoveel gewonnen. Het moet niet, maar ik denk wel dat het zal deugd doen voor hem als hij nog één of twee overwinningen bijpakt. Ja.
2: Ja, en jij supportert dan ook vandaag specifiek nog altijd voor Tim?
1: Ja. Ik kijk graag naar de sprinten en naar de sprintritten kijk ik heel graag. En laat ons hopen dat hij het laak naar zich toe trekt vandaag terug.
2: Geniet ervan vandaag, Mario. Dank je wel.
1: Dank u wel. Ik ga dat doen.

0: Sour Times van Portishead. Op de E40 naar de kust is het een kwartier vertragen van Aalter tot Oostkamp. Dat is de laatste drukte richting de zee. Op de binnenring rond Brussel een half uur erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. Dat komt door een eerder ongeval, maar de weg is wel vrijgemaakt. Op de buitenring staat er nog 20 minuten kijkfile vanaf Stroombeek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel ook 10 minuten erbij aan de Werken in Mechelen-Noord.
1: Sportza Tour. De Dordogne, dat is een heerlijke plek om te cruisen met de motor, denk ik. Maarten van Gramberen, kan je er een beetje van genieten?
2: Echt wel, we kunnen er zeker van genieten. Het is een prachtige, prachtige plek. Je moet dat nu eens zien waar wij op dit moment rijden. Voor ons zo'n brugje opgetrokken uit steen waar een rivier onder doorloopt. Daar zijn dan kajakkers bezig op die rivier. Lekker aan het roeien en aan het varen. Je ziet mensen zwemmen in de rivier. Links van ons zo'n rotsmassief met dan kleine bosjes. Daarop rechts zie je dan een hele wei met maïs, maar ook met van die strobalen, van die ronde strobalen, typisch voor Frankrijk. Dat zie je bij ons ook natuurlijk. En dan voor ons dat peloton dat nu een klein klimmetje aan het afwerken is. Het tempo ligt niet super hoog hier achteraan het peloton. En de renners die blijven maar bezig met bevoorraden en met afkoelen. Want dat blijft toch o zo belangrijk in die etappe van vandaag. Rechts staat hier nu een dinosaurus die ze hier gevonden hebben. Opgemaakt in korte staal. Ook allemaal heel mooi om mee te pikken. Het is echt een prachtige streek. Maar meestal wanneer ik hier ben is het slecht weer. Is het hard aan het regenen. En dan zeggen die Fransen, ça pousse les champignons. Dat is goed voor de paddenstoelen die dan flink kunnen groeien. Maar dan kies ik toch dit weer, ook al is het warm, 37 graden. Ik zou wel nog heel even willen inpikken op wat Christophe en Sven daarnet zeiden. Trouwens nu, dat moet ik ook nog even meegeven, een veld vol met zonnebloemen. Hier rechts van ons, helemaal geel. Echt prachtig om te zien. Het is een heerlijke, heerlijke streek, de Dordogne. Over die handen schudden, ja, de president doet dat natuurlijk heel erg lang. Dan kunnen al die fotografen een foto nemen en dan kan hij weer scoren van kijk eens de grote vriend van de grote sporters in ons land met Paul Sexas dan op kop. Al valt die gekte voor Paul Sexas echt nog wel mee. Ik had het heel en veel erger verwacht. Wij trekken ook vaak voor Vive le Vélo 's avonds nog naar de hotels van de renners en dan merk je wel dat er toch heel veel renners zijn die daar heel erg op letten om geen hand te geven. Florian Vermeers geeft altijd een vuistje. Gisteravond Timmerlier nog even een vuistje geven. Zij weten waar dat ze mee bezig zijn. En het is eigenlijk not done en een beetje onbeleefd, vind ik zelfs, om een renner een hand te geven. Florian Vermeers, die kwam ons daarnet hier trouwens voorbij gereden en toen vroeg hij, want die maakt altijd een praatje. Typisch Florian Vermeers, zeer vriendelijke renner. Jongens, zijn jullie niet aan het chaufferen daar in jullie vest? Wel, ja, dat zijn we. Dat is een woord dan van, is het niet te warm voor jullie op de motor? Het valt allemaal wel mee, zolang je kan blijven rijden en je hebt die verplaatsing van de wind door jouw vest, dan valt het allemaal wel mee. We zitten nu trouwens plots in de schaduw en dan merk je, dan wordt het plots een paar graden koeler. Plots is die temperatuur gezakt van 37 naar 33 graden. En ik kreeg daar straks een opdracht mee van collega Christophe van de Voor. Ga eens langs, van de Goorliever. Ga eens langs bij de wagen van Lotto Intermarché. Ga eens vragen aan Kurt van de Wouwer hoe het nu eigenlijk zit met Liam Sloak, die je dan meestuurt in zo'n etappe als vandaag. Terwijl eigenlijk die etappe van morgen daar meer voor geknipt is. Wel, Christophe, we hebben ons best gedaan. We hebben alles gedaan wat we konden om er gaan naast te rijden. Maar het is ons niet gelukt. Dan kwamen we weer een dorpje doorgereden. Een prachtig dorpje waar het ruikt naar barbecue. Dat is het ook in deze streek. Maar daar kan je absoluut niet naast een ploegleider rijden. En doordat er heel veel renners zich laten uitzakken om ringbussen te halen op die smalle wegen, is het echt een risico. En lukt het ons niet om polshoogte te gaan nemen bij Kurt van de Bouwer. Als er een momentje is, dan gaan we dat zeker, zeker en vast doen. Speciaal voor jou. Maar voorlopig is het niet aan de orde, want de wegen die blijven hier wel smal in de Dordogne. Terwijl Van Gils ons nu net voorbij rijdt. Die is ook wat gaan halen om te drinken. Van Gils, die moeten we zeker opschrijven. Trouwens, voor die etappe van morgen. Die heeft hij aangestipt met een fluostift. Ik weet niet, mannen, dat kunnen wij van achteraan hier niet zien. Wat de voorsprong is eigenlijk daar vooraan van de koplopers. Een minuutje 25, zoiets?
3: Nee, weer 2 minuten. Je kan je klok daarop gelijk zetten. Daar straks 1:20, maar het peloton heeft de les geleerd en lessen getrokken uit gisteren. Want we hebben toen een aantal keer ook geciteerd wie Tom Steels vanuit de ploegleidersauto, dat hij aan zijn mannen meegaf. ja, laat die kloof voor Vestre-Offert en Otruba naar 2 minuten gaan. Want als dat minder is dan een minuut, zoals gisteren, een paar keer geflirt met die 50 seconden, dan lok je misschien wel aanvallen van andere mannen uit, van kleinere ploegen uit het peloton. En dan is het veel moeilijker om te organiseren. Krijg je veel meer chaos. Schaduw is er weinig vandaag, alhoewel af en toe wel eens in bosrijk gebied hier. Maar vandaag hebben ze heel goed geluisterd en die lessen getrokken. 2 minuten en 2 seconden om precies te zijn. Het is nog lang. Het is een lange dag natuurlijk. Late start ook. 115 kilometer nog. En metronomisch rijden ze vooraan in het peloton. De mannen van Philipsen, van Merlier. Hoe gek is het, Sven, dat er niemand van Decathlon of de jongens van Uno X meehelpen? Want ja, uiteindelijk komen ze wel meesprinten natuurlijk.
4: Bij Decathlon gaan ze altijd schermen met het idee van, kijk, we hebben inderdaad een van de grote favorieten, maar we willen al onze andere renners sparen voor het grote jonge talent dat Sykes-Aas is. En dat is de reden waarom ze het niet doen. Maar er is wel wat irritatie bij de twee ploegen die nu gisteren ook de eerste sprintersetappe en ook vandaag weer op kop gaan rijden. Je hoort dat ook aan die interviews van, we willen toch dat een van ons twee wint, want de anderen doen niet mee en dan gunnen we ze het ook net iets minder.
3: Zo is het, hè, want Søren Wijnskjold kwam gisteren dan wel mee sprinten. Ze hebben de hele dag een aantal keer proberen aan te vallen, maar meehelpen, oh nee, dat doen de Noren niet aan mee. Goed, misschien is dat wel een beproefde tactiek voor de ex-winnaar van de Omloop het Nieuwsblad. Wijnskjold gisteren toch maar mooi in die top. 115 kilometer, nog 2 minuten voor het trio met Liam Slok daarbij.
5: Een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
7: Oh nee, onze buren zijn er ook.
8: Maar vind dat wat een chique mobiloom, ze.
6: Een chique wat?
9: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
6: Ah, oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
7: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
9: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
7: Maar sa, zonneschone lounge staat.
8: Mo, hij komt ook van de Weba.
7: In Gent of Deinze?
9: Maar nee, in Tongeren.
10: Nu solde bij Weba.
11: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy, Krevel.
14: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
13: Krevel, leef beter.
15: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
16: En hier uw linkeroor.
15: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
16: Wat blief?
15: Zie je het wel?
16: Oh, amai, dat is ampetant.
15: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
16: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
15: Wat?
16: Aan halve prijs.
15: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
16: Wat blief?
15: Bij Hans.
16: Ja, het kan anders.
17: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van mijn eerste gasten was toen Veerle Hegge, de vrouw van Bart de Wever. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche wil dat Vlaanderen anders georganiseerd wordt. In haar 11 juli speech op het Brusselse stadhuis voor de Vlaamse feestdag vandaag pleitte ze voor een interne Vlaamse staatshervorming.
21: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunales, regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
20: Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming. Maar ze is voorlopig niet aan de orde, zegt hij. In Frankrijk zijn sinds het begin van de zomer al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. In Frankrijk hebben natuurbranden de afgelopen dagen samen al meer dan 10.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt voor onaanvaardbaar gedrag met rampzalige gevolgen. Bij de bosbranden in Almeria in het zuiden van Spanje is al zeker 6000 hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Er zijn zeker 12 mensen omgekomen, maar zij konden nog niet geïdentificeerd worden. En officieel zijn er nog 7 mensen vermist. Stijn Verkruijsen is in Bedaar. Hij vertelt wat hij daar ziet.
0: Als ik rondom mij kijk, dan zie ik heel veel verkoolde vegetatie. Ik zie hier en daar nog wat nasmeulen. En ik zie zo goed als alle huizen nog rechtop staan. Maar je ziet toch wel dat ze beschadigd zijn als je dichterbij gaat kijken. Zo net hebben we ook weer 2 blusvliegtuigen zien overvliegen. Er vliegen blushelikopters over en weer. Die gaan in de zee water gaan halen om dan hier in de buurt, waar de brand nog aan het woeden is, daar gaan ze die dan gaan uitgooien.
20: Japan is erin geslaagd een herbruikbare raket te laten opstijgen en landen. De vlucht duurde zo'n 40 seconden. De raket ging 11 meter de lucht in en verplaatste zich 16 meter horizontaal vooraleer hij, zoals gepland, landde. De meeste raketten worden ontworpen voor eenmalig gebruik, waarbij er onderdelen in zee belanden of opbranden. Herbruikbare toestellen moeten ruimtemissies goedkoper maken. Ook het Amerikaanse bedrijf SpaceX en China werken al met een herbruikbare raket. Het blijft zonnig deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het blijft zo zonnig tot donderdag met temperaturen rond de 30 graden. Lokaal kan dat nog net iets meer zijn. Meer op vrtnieuws.be.
18: Radio 1.
1: Sportza Tour.
18: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: A Lonely Boy van Andrew Gold. Dat is een nummer uit de jaren 70. Het had zomaar een quizvraag kunnen zijn. En quizzen, dat gaan wij hier zo meteen natuurlijk ook nog doen. En je kan je nog opgeven om mee te doen, beste luisteraar. En wie weet, ga jij wel aan de haal dan met een officiële groene trui uit de Tour. Schrijf je snel in via de Radio 1-pagina op VRT Max of via de Radio 1-app met vermelding Tourquiz.
1: Straks ook weer de koers hier, maar het is nog best lang, nog meer dan 100 kilometer voor de renners aankomen in Bergerac aan de rivier de Dordogne. En dus kunnen we rustig nog even de tijd nemen voor dit.
2: Route toeristiek.
0: En op deze zaterdag rijdt de tourcaravaan dus door een streek die de Belgische en zelfs ook de Nederlandse toeristen zelfs geblinddoekt weten te vinden. Steven de Kranen, blij dat je weer bij ons bent.
3: Hallo, hallo. Dag Caro.
0: Voor wie er nog niet geweest is, de Dordogne, die blijft toch wel echt een grote aantrekkingskracht uitoefenen, toch?
3: Ja, een heel mooie streek. En je zei het, heel veel Vlamingen, Nederlanders kennen het, maar ook heel veel Britten. Historisch ook een gebied dat ze zeer goed kennen, maar heel veel bed and breakfasts worden uitgebaand door Britten daar. Ja, het departement heette de Dordogne, maar laat ons zeggen dat heel veel mensen daar spreken over de Périgord. En dat gaat over de provincie, de vroegere naam van voor de Franse revolutie. En dat is genoemd naar een Gallische stam daar. En die Périgord, dat roept heel veel gevoelens op, ook bij de mensen die er wonen. Want ze hebben het zelfs ingedeeld in verschillende gebieden die ze elk een soort kleurenpalet gegeven hebben.
0: Die kleuren inderdaad, dat is wel interessant, Steven. Je hebt bijvoorbeeld de Périgord Noir, en er zijn er nog wel een paar natuurlijk. Waarom is dat eigenlijk?
3: Dat is eigenlijk vernoemd naar hoe die streek eruit ziet. Dus er zijn vier kleuren en de Périgord heeft die alle vier tot zich genomen als een soort kenmerk voor die regio. Laten we beginnen misschien met het wit, Périgord Blanc. Dat verwijst naar de streek rond Périgueux en de naam verwijst eigenlijk naar de kalksteenplateaus die daar te vinden zijn. Dat is ook het historische hart van die streek. En er staat ook een kathedraal daar, Saint-Front, die eigenlijk de architecten geïnspireerd heeft om later de Sacré-Cœur in Parijs te maken. Dus ja, je hebt wel een beeld over de Sacré-Cœur van Parijs, hoe wit dat is. Dus dan weet je onmiddellijk, Périgord Blanc, dat is wel heel wit. Die Périgord Noir, dat is het gebied rond de stad Sarlat. En dat is eigenlijk vooral de streek die bekend is om de kastelen van de Dordogne. Daar vind je ook de grotte van Lascaux. En de naam verwijst daar eigenlijk naar de donkere steeneiken die het landschap kleuren. Dus daar, donkere steeneiken, vandaar Périgord Noir. Dan is er ook nog de Périgord Vert, dat is de groene streek, dat ligt meer in het noorden. En waarom groen? Je vindt er meer bossen, riviertjes, weiden. Het is er wat rustiger en daarom is het ook groen genoemd. En tot slot de Périgord Poupre, purple in feite. En dat is genaamd, ja, vernoemd naar in feite de paarse kleur die de wijnbladeren daar krijgen in de herfst. En dat is eigenlijk een beetje een streek rond de Bergerac.
0: Oké, op zich vrij logisch gedaan, vind ik wel.
1: Noir, vert, blanc en purple.
3: Ja,
1: zo is het. Maar we trekken dus inderdaad finaal naar Bergerac. Wie Bergerac zegt, Steven, zegt de foie gras, zegt ook wijn wel, met de bekende Montbazillac, de zoete wijn. Maar er is natuurlijk ook de eigenaar van de beroemdste neus van Frankrijk.
3: Ja, Cyrano de Bergerac. En dat is ook een vreemd verhaal, want die neus, dat komt eigenlijk uit het toneelstuk dat eind 19e eeuw is gemaakt door Edmond Rostand over Cyrano. Maar Cyrano de Bergerac is een historische figuur uit de 17e eeuw die geboren is bij Parijs. Hij was soldaatschrijver, een beetje schrijver van fantastische verhalen, een beetje science-fiction avant la lettre, dat hij deed. En die figuur is dan later verworden tot inderdaad dat karakter in dat theater. En daar heeft hij die lange neus gekregen. Maar die historische figuur, dat is niet geweten of hij inderdaad die lange neus had. En misschien ook interessant om te weten, het was eigenlijk een soldaat vanuit de streek van Parijs. Maar zijn naam is vernoemd naar zijn familie die bezittingen had in die streek, de Bergerac. Maar of hij ooit zelf in Bergerac geweest is, valt te betwijfelen. Maar natuurlijk, de stad Bergerac heeft die figuur overgenomen en nu is dat een uithangbord voor de streek en natuurlijk met standbeelden enzovoort. Dus het is een begrip geworden.
1: Er is dan ook de film geweest met de intussen niet onbesproken Gérard Depardieu.
3: Ja, die qua volume waarschijnlijk ietsje zwaarder weegt dan de historische Cyrano de Bergerac.
1: Oké, dan was er ook een naam waar je het over wil hebben, Caro, die bij mij geen belletje doet rinkelen, eerlijk gezegd.
0: Bij mij eerlijk gezegd ook niet, dus zeg het zelf maar, Steven.
3: Kenji Girac. Dus het is bijna West-Vlaams van Kenji Minogue, maar nee, Kenji Girac. En dat is in feite een zanger die geboren is in de Périgueux. En dat is iemand van Spaanse Roma-afkomst. En die is in Frankrijk vooral bekend geworden omdat hij daar The Voice gewonnen heeft. En die is met een typische sound ook heel populair in Frankrijk. Het is het soort muziek dat wij op de radio hier amper horen, maar in Frankrijk heel populair is omdat het een aanstekelijke beat heeft. Hij heeft dan ook een mooi gezicht, past heel goed op televisie en is iemand die zeer populair is. En vooral die streek is heel blij dat ze iemand hebben die in de popcultuur toch wel hoge ogen gooit.
1: Ben jij benieuwd, Caro?
0: Ik ben heel benieuwd eigenlijk, want het klinkt wel iets dat ik leuk zou vinden om te luisteren.
1: Ik ben ook benieuwd, dus we gaan ervoor. Dankjewel, Steven.
3: Graag gedaan.

0: Ja, mijn verwachtingen lagen hoog voor dit nummer, maar ik moet zeggen, wat mij betreft zijn ze ingelost. Wat vond jij, Gert?
1: Leuk gedaan. Ik denk dat ik mij daarmee aansluit bij jou, vermoedelijk, voilà. Carol.
0: Merci voor de suggestie, Steven. Goed, Christophe Meul, die heb je misschien daar straks ook al eventjes bij ons gehoord, onze man in de Tour. Na ons gesprekje daar straks is hij weer op pad gegaan met een specifiek doel en ik heb vernomen dat hij gevonden heeft wie hij zocht, Christophe.
2: Gert en Caro, ik loop op dit moment te wandelen langs een Franse steenweg. En aan de ene kant van de weg zie ik een man verkleed als een banaan. Nu, dat is niet mijn doel van de dag. Aan de andere kant zie ik Kevin staan. En dat is natuurlijk de verzorger van Soudal Quickstep. De man die we kennen, of die de trouwe luisteraar kent als The Iceman. Ook de man die de nylonkousen gaat halen in de winkel, waar dan die ijsblokjes in gestopt worden om de renners af te koelen. Kevin, normaal zien we elkaar bij de start. Vandaag is dat niet het geval. Je hebt een probleem, leg eens uit.
3: Ja, ik heb geen officiële badge meer om aan de start of aankomst voorbij te komen.
2: Ze is afgepakt.
3: Ja, gisteren tijdens de aankomst van Timmerlier was er een beetje geduw en getrek. En ik had weinig keuze, de badge was weg.
2: Jij als verzorger staat te wachten op de renner die aankomt en dan?
3: Ja, natuurlijk. Zeker in sprintritten is dat voor ons verzorgers aan de aankomst net wat stressvoller. Adrenaline bouwt hem op en dan zie je onze renner Tim gisteren winnen. En dan moet je daar zo snel mogelijk naartoe, omdat het protocol van de ASO zelf heel strikt is en dat die heel snel op het podium moeten. Dus je wil zo snel mogelijk bij je renner. Maar omwille van de moeilijke werkomstandigheden soms aan de aankomst, wegens te weinig barrières, de vele pers, de vele soigneurs, de vele renners.
2: Ja, altijd geduw en getrek.
3: Altijd geduw en getrek. En Tim is dan nog iemand die veruit bolt, dus ik moest zo snel mogelijk er naartoe. En bij terugkomst met Tim kreeg ik een redelijke harde duw van iemand van ASO, die mij had herkend dat ik daarnet een duw had gegeven. En een beetje discussie en een beetje, ik ga niet zeggen handgemeen, dat zeker niet, maar het was een stevige discussie en klak de badge weg en voorbij badge.
2: Ze snokken die letterlijk van je nek, hè?
3: Ja, want ik heb de overschot nog in mijn rugzak liggen, die wil ik zeker niet kwijt. Dat is nog een half lint met een half sleutelhangetje eraan, maar meer niet.
2: Het probleem is, jij kan dus vandaag je werk niet deftig doen bij de start. En daarom sta je hier onderweg bidons aan te geven. Dat pakken we straks nog even mee, want dat is ook altijd fijn om te zien hoe dat eraan toe gaat. Maar dan, jij hebt het nog proberen goed te maken in laatste instantie om die accreditatie terug te krijgen. Wat heb je geprobeerd?
3: Ja, dat klopt. Dus ben met Timmerlier naar het podium gegaan, alles omgekleed en Tim het podium laten doen. En toen dat Tim van het podium kwam, gaf hij mij zijn medaille en zijn boeketje bloemen. Omdat hij nog enkele verplichtingen had. En ik dacht van oké, het is misschien de moment. Want ASO, de security van ASO was een dame die mij de badge heeft afgenomen. En ik dacht, die bloemen, dat komt misschien nog van pas. En ben ik mijn oprechte excuses gaan aanbieden, heb ik de bloem van Timmerlier afgegeven. Die werden ook met een glimlach ontvangen, nadat er wel duidelijk werd gemaakt dat wat gebeurd was niet kon. Ja. En ze zei dat ze alles wou doen om die badge wel meteen terug te geven, maar ze had dat maar afgegeven aan een overste. En die heeft voorlopig nog geen fiat gegeven om de badge eventueel nog terug te krijgen.
2: Dus je hebt geprobeerd om je charmes te gebruiken, die bloemen af te geven. Maar voorlopig geen succes, straks misschien wel?
3: Ik hoop het. Ik heb daarnet al een keer Bramati eventjes gehoord. Die had al iemand gesproken, maar die kon nog niet meer info geven over mijn badge. Dus ik ben in blijde verwachting.
2: Kijk, je hebt je charmes proberen te gebruiken en nu is het afwachten en verder werken langs het parcours, want ze komen eraan nu.
3: Ja, inderdaad. En het is terug 30 plus. Dus ik denk dat er terug grondige achtermuzetjes en bidonnen zal gegrepen worden. Ja.
2: We volgen mee.

0: canals, cows, hay bales, telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used.
1: Dat was Damon Albarn. En van Mr. Tembo naar Mr. Moto, Maarten van Gramberen.
2: We rijden nog altijd door het Sprookjesbos. Echt zo mooi, terwijl nu de man in het groen, Mes Petersen, ons op dit moment voorbij rijdt. Pakt daar nog wat ijs mee uit de wagen van Little Trek en steekt dat dan meteen bovenaan zijn shirt om verkoeling te krijgen. Daarnet zelfde manoeuvre bij Jasper Philipsen. Die was ook nog wat extra verkoeling gaan halen bij de volgwagen van Christophe Roodhoofd. Was ook een gelletje aan het eten. Goed eten en drinken en hopen dat hij straks kan sprinten. Ik weet het, ik val in herhaling om te zeggen hoe mooi deze streek is, maar het is echt wel zo. Je moet dat nu zien. Links van ons daar weer zo'n prachtig kasteel gebouwd op een kleine rotsblok. En voor de rest bossen, weilanden, lage begroeiing. Echt heel, heel mooi. De renners die zijn constant bezig met zich te verkoelen. Zijn ook constant bezig omdat het tempo niet echt hoog ligt in deze etappe. Om een plasje te maken. Af en toe zie je nog wel eens een renner die dat al rijden doen. Maar de meeste, en zeker in deze etappe, kan het. Omdat het tempo niet zo hoog ligt om voet aan de grond te zetten. En dan zie je soms wel eens dezelfde renners terugkeren. De man met de kleinste blaas die wij gezien hebben is Rickard, Jonas Rickard. Sprintloods onder meer voor Jasper Philipsen. Die hebben we al het vaakst zien terugkeren. Die hebben het al het vaakst een plasje zien maken. En dan heb ik eigenlijk een vraag voor Sven Nys. Sven Nys natuurlijk een geweldige veldrijder geweest, maar ook veel koersen op de weg gereden, al was het maar ter voorbereiding op het veldritseizoen. Wat ik me dan altijd afvraag, Sven, kost dat krachten, dat terugkeren altijd? Soms zie je renner dat alleen doen, van auto naar auto, heel vaak in groep. Pogacar bijvoorbeeld, die ons daarnet voorbij kwam rijden, die was zeer goed omringd met een paar ploegmaats. Een paar dagen geleden was het prijs voor Remco Evenepoel. Twee ploegmakers bij hem, die gingen op een zeer ongelukkig moment plassen vlak voor een beklimming. Die hebben echt moeten vlammen om terug te keren. En toen maakten ze nog eens barrage. Dus dat was heel vervelend. Maar wat ik me afvraag, kost dat krachten? En is dat altijd afwegen voor een renner? Ga ik het doen? Ga ik het niet doen? Hoe zit dat eigenlijk, Sven?
3: Dat is het nu net helemaal. Hè. Afwegen, is dit het moment om het te doen of niet? Maar soms kan je gewoon helemaal niet meer concentreren op de koers. Omdat het zo nodig echt moet gebeuren. En dan heb je geen andere keuze dan te zeggen, Oké, nu aan de kant van het parcours om even te stoppen. Er zijn een aantal jongens die het echt op de fiets kunnen opletten. Want je kan daar een boete voor krijgen als er te veel publiek langs de kant van het parcours staat. Maar ik was bijvoorbeeld een renner die dat totaal niet kon. Alles blokkeerde gewoon als ik dit op de fiets moest doen al rijden. Dus ik moest ergens langs de kant van het parcours gaan stoppen. En dan is het inderdaad een rit zoals vandaag. Een slakke gangetje kunnen we wel noemen in het peloton. Is dat totaal niet een situatie waar het krachten kost. Het kan zelfs goed zijn om zo af en toe een keer die benen op spanning te krijgen. Zodanig dat je niet in slaap wordt gewiegd. Zoals we dat ook wel eens durven noemen. Voor een sprinter kan dat wel belangrijk zijn. Zo'n paar tussenversnellingen plaatsen. Om straks echt wel de motor op gang te kunnen krijgen. Want als je zeer lang aan een slakke gangetje blijft fietsen. Dan heb je zo het gevoel dat je zeer lui en tam wordt. En dat moet je natuurlijk niet hebben als je straks moet gaan sprinten tegen 70 km per uur. Maar het is, de timing is superbelangrijk. Wanneer ga je dat doen? En ik heb die beelden inderdaad van een paar dagen geleden ook nog in mijn geheugen zitten. Ja, als dat peloton dan plotseling scheurt en je moet daar van de ene naar de andere peloton gaan oversteken, dan heb je de foute keuze gemaakt en dan kost het u inderdaad wel zeer veel krachten.
4: We hebben het daar al een paar keer over gehad natuurlijk. Denk ik in het verleden, want je gaat al vele jaren mee en ongetwijfeld zal ik die vraag al eens een keertje gesteld hebben. Renners naast elkaar. Was jij iemand die kan plassen met een andere renner naast je?
3: Ja, als ze zo naast mij stilstonden, had ik er niet echt een probleem mee. Ja. Maar ik kon het niet al fietsend. Ik had er een probleem mee. Het werkte gewoon niet. Mogelijks met het idee dat daar dan toch ergens mensen langs de kant van het parcours zouden gestaan hebben. Die daar dan verrast zouden zijn. Het is een stukje mentaal, denk ik, waardoor het voor mij niet lukte. Er zijn renners die er helemaal geen problemen mee hebben. Maar bij mij lukt dat niet. En dan, ja, dan moet je daar ook wel rekening mee houden.
4: Ja, dat is waar. He, want sommige mannelijke luisteraars zullen dat herkennen natuurlijk. Wanneer je op een festival of zo of in een toilet naast elkaar staat. Dan zijn er mannen die moeilijk kunnen plassen. Omdat ja, door de sociale aanwezigheid de sluitspier zich niet opent. Frank Oste heeft dat al een paar keer ook verteld toen hij met ons meeging. Hè, de Nederlanders in het team bijvoorbeeld, de Knetemans van deze wereld, Jan Raas en zo, die wisten, latere generatie ook, Bert Oosterbos, die wisten dat Frank absoluut niet kon plassen met een renner naast zich. Dus wanneer ze zagen dat Hoste zich ging placeren om te plassen, ging er ostentatief iemand naast staan. Zodat heel het peloton al voorbij was. En Frank dan ja, een minuut wachten tot die coureur naast hem weg was. En dan pas kon hij een plasje maken.
3: Ik kan het wel, maar ik moet wel eerlijk toegeven. En dat is ook het nadeel van met uw hoofd vaak op tv te komen. Als ik ergens op een concert sta, dat er bewust ook iemand naast jou komt staan om meer te gaan kijken hoe jij aan het plassen bent dan dat hij zelf met zichzelf bezig is. Dan heb ik het idee, als ik nu in een damestoilet kan, dan ga ik het toch maar doen.
4: Heerlijk, ja, voilà. Dus dat wil zeggen dat er vandaag niet veel gebeurt in deze etappe. En dat is altijd wel een paar keer het geval in de Ronde van Frankrijk natuurlijk. Met de sprintetappes, drie jongens die voorop rijden een hele dag. En dan is het wachten tot aan de massasprint uiteraard. De woorden die we zo vaak gebruiken dan in dat geval de kroniek van een aangekondigde massasprint. 94 kilometer nog te gaan in deze etappe. Anderhalve minuut voor de drie vooraan. Met daarbij nog altijd een Belg natuurlijk. Liam Slok, Thibaut Guernalec, prachtige naam blijft het. En Jakub Otruba, een Tsjech die rijdt voor Kaka Rural. In het prachtige decor van de Dordogne. Deze streek hier natuurlijk genoemd naar de gelijknamige rivier. Zo moeten we het zeggen. Voor de rest hebben we in deze Tour nog geen wolkje amper aan de hemel en aan de lucht gezien. Behalve gisteravond natuurlijk dat onweer dat losbarstte hier over de streek. Waardoor ook onder meer Vive le Vélo eventjes moest inpakken en naar binnen vluchten. Voilà, 93 kilometer nog in deze etappe op weg naar Bergerac.
1: Op de E40 naar de kust moet u 20 minuten vertragen van Aalter tot voorbij Jabbeke. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. Dat komt dan weer door een eerder ongeval. De weg is wel vrij nu. En op de buitenring staat er ook nog een kwartier kijkfile vanaf Strombeek. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel 10 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt een kwartier aanschuiven bij Wommelgem. En daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht.

0: prachtig nummer van de Frank Boeijengroep Kronenburg Park. Het groen in de Tour, dat verandert al dagen niet van schouders met spelers. Ze draagt hem nog altijd. Gelukkig is de groene trui van Sportza Tour wel elke dag voor iemand anders.
1: Sportza Tour, quiz.
2: Die groene trui is namelijk elke dag voor de winnaar van onze quiz. Vandaag nemen Stefanos en Jelle het tegen elkaar op. Dag Stefanos en Jelle.
3: Hey,
2: Stefanos, heb je gisteren even gevloekt, vroeg ik mij af. Want toen was je eigenlijk al uitgekozen om mee te doen, maar toen lukte het niet om mee te doen.
3: Nee, inderdaad.
2: Oké, je klinkt heel erg ver. Ik weet niet of je iets dichter tegen de micro kan praten.
0: Of wat dichter bij een raam gaan staan waar
2: dat
0: je ook bent.
2: Dat
0: kan soms ook helpen. Want anders wordt het lastig, denk ik, om de alle niet juiste antwoorden te verstaan.
2: Yes. Jelle, hoe vaak heb jij al naar de Ronde van Frankrijk kunnen kijken dit jaar?
4: Bijna alle dagen.
2: Oké, dat is al heel goed, want het is tijd om jullie koerskennis te etaleren. Here we go. Stefanos, vraag 1 is voor jou. In welk departement wordt de volledige etappe van vandaag gereden? Is dat A. Gironde, B. Dordogne of C. Charente?
3: E.
2: Wat zei je?
3: B, denk ik.
2: B. Dat is helemaal juist. Dordogne, dat klopt. Vraag 2, opnieuw voor jou. Périgueux staat wereldwijd bekend als de culinaire hoofdstad van de streek. Welk luxueus product komt hier vandaan? Opnieuw meer keuze. A, caviar. B, foie gras. Of C, truffel?
3: A, denk ik.
2: Dat is niet juist. Dan gaat de beurt naar Jelle.
4: Foie gras.
2: Zeg je met overtuiging? Dat wist jij?
4: Ja, ik heb het gisteren gehoord, denk ik.
2: Ah, voilà. Goed opgelet. Heel goed. Mm-hmm. Derde vraag voor jou, Jelle. Onderweg liggen er 2 echt kleine heuveltjes in het parcours. In welke officiële tourcategorie vallen de lichtst mogelijke klimmetjes? Is dat A, vierde categorie, B, derde categorie of C, eerste categorie?
4: De vierde.
2: Inderdaad, vierde categorie. En dan zitten we zo bij vraag 4. Op die klimmetjes kan je scoren voor de bolletjestrui. Wie is daar momenteel de eigenaar van in deze Tour, Jelle?
4: Pogacar.
2: Dat is inderdaad Tadej Pogacar. Ik moest er zelf ook nog eventjes over nadenken.
0: Ik hoorde ook een lichte twijfel in de stem van Jelle, maar het is wel juist.
2: Het is inderdaad juist. Hij kwam ook als eerste boven op de Tourmalet, die col buiten categorie. Vraag 5. Het wielerfenomeen Pogacar ademt koers. Ook zijn vriendin koerst in het profpeloton. Wat is haar naam?
4: Dat weet ik niet.
2: Weet je niet? Dan mag Stefanos het proberen.
3: Kan er niet opkomen op dit moment.
2: Nee, dat is niet erg. Het is Urska Zigart. Laatste vrij hard gevallen, niet zo heel lang geleden. Urska Zigart. Dan zitten we bij Jelle opnieuw voor vraag 6, de voorlaatste vraag intussen al. En ik kan een dag na de match van de Duivels het natuurlijk niet laten liggen om ook daar een vraagje over te stellen over die kwartfinale die ze gespeeld hebben tegen Spanje. Welke Spanjaard maakte de beslissende goal na een foutje van Senne Lammens gisteren?
4: Merino.
2: Mikel Merino is helaas voor ons helemaal juist. Vraag 7, Jelle. De beslissende vraag voor het groene truitje. En het is weer een vraag die volledig met de koers te maken heeft. Spaanse ploegen. Daar waren we net dus al in het voetbal over bezig. Maar hier in de wielerronde van Frankrijk zitten er ook 2 Spaanse ploegen. Naast Movistar kreeg een kleinere ploeg een wildcard. Welke ploeg is dat, Jelle? Voor die groene trui moet dit antwoord juist zijn.
4: Movistar?
2: Movistar heb ik al gezegd.
4: Oké. Bahrein Victorias?
2: Nee, dat is geen Spaanse ploeg. Dat betekent, Stefanos, jij mag nog antwoorden. Als jij het juist hebt, is de groene trui voor jou. Heb je het fout, is hem voor Jelle.
3: Volgens mij Kern Parma.
2: Ook dat is niet juist. Het was Caja Rural. En dat betekent dat de winnaar van de groene trui luistert naar de naam Jelle. Zonder een goed antwoord te geven op de laatste vraag, maar je hebt wel een heel aantal andere vragen wel juist gehad natuurlijk. Jelle, proficiat.
4: Dank u wel.
2: Ga je het ook aantrekken om ermee te fietsen?
4: Ja, dat zou wel kunnen. Hè.
2: Ja, ben je een fervente fietser? Ik weet het niet. Soms zijn er ook mensen mee die zelf niet op de fiets springen. Kijk, en dan kan je zo'n mooie groene trui natuurlijk wel gebruiken om te showen. Proficiat.
0: Oké, en Stefanos, blijf jij zeker ook nog eventjes luisteren, want het is vandaag 11 juli en dus zijn we, om deze quiz af te sluiten, op zoek gegaan naar een nummer in het Frans dat in Vlaanderen zijn wortels heeft. En dan denken we meteen aan de uitvoerder. Ingewikkeld? Nee hoor, alles gaat nu meteen duidelijk worden.

0: Eerst Axel Red natuurlijk en daarna Mentissa, die opgroeide in Denderleeuw met La Chanson d'Amour. Stefanos, met welk nummer, welk lied kunnen we jou een plezier doen?
1: Ja, ik ga voor de klassieker, Axel Red natuurlijk.
0: Dan gaan we voluit voor Axel Red. Geniet van jouw keuze en nog een mooie dag.
1: Ja, voor jullie ook.
0: Dag. Dankjewel. Ciao.

0: Je t'attends van Axel Arret, de keuze van Stefanos. Nieuws over het WK voetbal. Het is tragisch nieuws, want ook al is Zuid-Afrika al even uit het toernooi, Olivier de Wilde.
1: Ja.
0: Het land is wel nog in het nieuws.
1: Ja, en in de rouw ook, hè, omdat een speler van de kern die naar de VS was gevlogen er nu niet meer is. Het gaat om de 25-jarige Jaden Adams, speler van Mamelodi Sundowns. De precieze doodsoorzaak is niet bekend van de jonge man, maar de Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond heeft zijn overlijden wel bekendgemaakt. Adams speelde 3 keer op het WK voor de ploeg van Hugo Broos. Hè. Zijn laatste partij als voetballer was er dus wel eentje op het hoogste podium. Maar dus veel te vroeg. Jaden Adams voor altijd 25 jaar. Dus

0: ze plaatst hier nog eens een versnelling. Olivia Rodrigo en The Cure. Wij gaan ook op de pedalen staan voor toegepaste pedaalkunde. Dat is het vak waar u van de zomer gelukkig geen herexamen voor zal moeten doen. Want elke dag komt er hier een koersprofessor onbezoldigd lesgeven.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: En vandaag voor de tweede keer als koersprofessor Greg van Avermaat. Dag Greg, goedemiddag.
3: Hey, hallo, goedemiddag.
2: Kijk, na één les hebben we beslist om met jou door te gaan. Ik hoop dat je dat zelf ook leuk vindt.
3: Allee, merci. Ik zal proberen nog een keer goed uitleg te geven.
2: Daar twijfel ik niet aan. Zeg, jij bent op weg naar Alpe d'Huez, klopt dat?
3: Ja, we zijn onderweg, ja, voor een vakantie. We gaan eerst een week daar en dan trekken we een beetje de Alpen door. Maar we weten nog niet echt waar de volgende weken ons gaan brengen.
0: Oh, dus je wacht niet op de Tour?
3: Nee, spijtig nog niet, nee. Het is wel heel hectisch, denk ik, als de Tour gaat komen. Dus ik denk dat het misschien een beetje te veel volk zijn. Maar langs de andere kant heb ik toch een klein beetje spijt dat ik ze niet kan zien. Omdat we er zo vlakbij zijn. Maar het is een week te vroeg. En voor dan nog een keer een extra week te blijven, dat gaat een beetje te lang zijn, denk ik.
2: Ja, kijk, vandaag weinig hoogtemeters op het programma. Gerecht is een vlakke rit. En dan lijkt alles op een sprint uit te wijzen natuurlijk. En in die sprint moet je dan hiervoor oppassen.
4: En daar is nog altijd een gat. En hier zit Philipsen er al naast. Dan is het Merlier die de deur dicht doet.
2: De deur dicht doen. Greg, wat is dat juist?
3: Ja. Ah, wel, het is, zoals Carlo zegt, is vaak voorkomend in een sprint. Waarbij de ene renner eigenlijk een beetje bewust voorkomt dat de andere renner kan passeren. Door bewust een klein beetje van die lijn af te gaan. En daardoor ja, de plek tussen de dranghekjes te verkleinen. Waarbij de ene dan niet meer kan passeren. En in de rem moet. En daardoor eigenlijk misschien wel sterker is. Maar ja, doordat de ene renner voor hem zit, geen plaats meer heeft om te passeren. En dat wordt wel vaak toegepast in massasprints. Omdat dat ook een deel is van de tactiek. Waarbij je als ploeg ook wel rekening mee kunt houden om ruimte te laten voor de kopman. Maar als er dan een tegenstander komt om de deur bij wijze van spreken dicht te doen en die ruimte te verkleinen en waardoor dat de andere renner in de remmen moet.
2: Ja, en dan ga ik meteen met de deur in huis vallen, Greg. Ik vind dat zeer gevaarlijk klinkt.
3: Ja, er worden ook wel renners voor gedisqualificeerd. Hè. Dus, er zijn wel limieten, denk ik. Je moet ook niet van linkse kant van de baan van leeg naar rechts oversteken. Dus vaak als je zoiets doet, moet dat subtiel gebeuren. En mag je eigenlijk bijna niet van je lijn afwijken. Dus je moet een rechte lijn aanhouden, maar je kunt ook bij wijze van spreken de deur openzetten. En dat is eigenlijk niet goed, want als je onbewust je sprint aanzet en je creëert ruimte voor een andere renner, kan die daar wel van profiteren. En kan het eigenlijk in de slipstream zo over u komen. Dus ja, dat zijn wel dingen waar topsprinters heel veel rekening mee houden. Om die deur goed gesloten te houden, dat ze zeker rondom moeten komen. En daardoor extra energie moeten maken. En extra meters ook moeten pakken. En daardoor net te laat komen of zo. Maar het zijn natuurlijk inderdaad wel limieten. Je mag niet van links naar rechts beginnen sprinten. Dus je moet wel één lijn aanhouden. Maar ja, een paar centimeters kan vaak genoeg zijn om die deur dicht te doen.
0: Ja, en die deur dicht doen, alles wat gaan sluiten, zodanig dat die andere spurter niet door kan komen. Het valt mij op dat jij al een paar keer de woorden bewust, onbewust gebruikt hebt. Is het iets wat je altijd heel bewust doet, of is het vaak ook iets wat instinctief gebeurt in een fractie van een seconde?
3: Ja, het is wel instinctief ook wel een beetje. Ik denk dat er wel veel renners denken van ja, we moeten nu dat doen. Dat is een beetje afhankelijk van het type en van het type renner ook. En ook hoe dat de weg zich draait, zou ik zeggen. Als de weg op een bepaalde manier draait, kan er soms wel wat ruimte gecreëerd worden.
2: Ja, zijn er dan eigenlijk renners, Greg, die daar een reputatie in hadden of hebben, waarvan je eigenlijk op voorhand wist, ja, bij deze renner moet ik toch best niet langs die kant proberen gaan?
3: Ja, je hebt altijd wat sprinters die eigenlijk heel veel bewegen met een fiets. Die ook vaak een lijn niet kunnen houden. Ook dat ze eigenlijk onbewust niet weten dat ze naar beneden met hun hoofd sprinten. En dan hadden andere types, zoals een Petacchi vroeger of een Kittel. Of zelfs een Merlier, denk ik, die toch wel heel goed een lijn echt rechtlijnig aanhouden. Dus die wel, waar je wel met meer vertrouwen in het wiel zat om de sprint aan te vatten. Ja, het zijn een paar verschillende types sprinters die op hun manier natuurlijk ook proberen winnen.
2: Ja, Is het eigenlijk iets dat jij zelf ooit gedaan hebt? Want oké, je hebt nu een massasprint, maar jullie sprinten bijvoorbeeld in een ronde van Vlaanderen ook naar de Oude Quaremond. Wordt dat daar ook gedaan?
3: Ja, toch wel. Hè. Ik denk dat het recentste voorbeeld is op het BK, denk ik. BK wielrennen, waar Rune Hergels won. Zette hij bewust eigenlijk ook wel Fabio van den Mossen een beetje vast. Hij ging daarnaast naast rijden en deed bij wijze een beetje de deur dicht voor Fabio van den Mossen. Dat hij zelf de moment kon kiezen voor aan te zetten. En dat zij wel ja, tactisch wel goede zetten om ook in een kleinere groep naar de mee te gaan, kan je wel bewust iemand proberen vastzetten. En ja, dan is het weer moeilijker om daarover te komen. En kan je zelf ook wel beslissen wanneer je dat je kan aanzetten. Dus dat is wel belangrijk dat je, ja, zeker als je naar de meet gaat, er toch wel een paar keer goed over nadenkt. Ook kijkt waar dat de wind komt. En zo op de juiste kant van de dranghekkens begint te sprinten.
0: Ja. Zo flagrant dat het heel gevaarlijk wordt. Gebeurt dat nog vaak? Minder vaak misschien dan vroeger? Of hoe schat jij dat in?
3: Oh, er zijn wel regels. Hè. We hebben ook zo wat de VAR in de koers gekregen, die van bovenuit wel bepaalt van wat er kan en niet mag. En dat is wel goed, want het was vroeger toch wel moeilijk om een lijn daarin te trekken. En dat is vandaag nog altijd het geval natuurlijk, want ja, we hebben de twee eerste massasprints gezien in de Tour. De hectiek en hoe snel het er daaraan toe gaat, naarmate dat de snelheid ook nog hoger ligt, is een kleine beweging of een kleine golf die in het peloton gecreëerd wordt, super gevaarlijk. En ja, laat ons zeggen, als die mannen echt beginnen sprinten of aanzetten op 200, ja, dan creëert er nog een keer zo'n stress situatie. En ja, is het altijd super gevaarlijk om daaraan mee te doen. Ik denk dat, ja, als ik naar tv ligt te kijken, ben ik blij dat ik mij, in het begin van mijn carrière heb ik wel een paar massasprinten gedaan, maar ik ben blij dat ik dat niet elke dag moest doen, want ik vind dat toch altijd een heel aparte job en heel gevaarlijk om daaraan mee te doen.
2: Ja, dat snap ik helemaal. Graag dankjewel om ook les 2 opnieuw zeer helder uit te leggen. Dat was weer helemaal geslaagd. Dankjewel en veel plezier daar in de Franse Alpen.
0: Laat je niet insluiten als je Alpen Duez oprijdt.
3: Ja, ik zal proberen.
0: Ciao, ciao, dag.
2: Dag.
3: Dag.

0: Jealous Lover van de Rolling Stones. Na 4 uur de Tour de France uiteraard. En we blikken ook terug op het WK van de Rode Duivels.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go yellow!
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar 90 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op deze Vlaamse feestdag heeft de Vlaamse regering haar eretekens uitgereikt. Die gingen dit jaar naar kunstenaar Michael Borromans, chef-kok en televisiepersoonlijkheid Piet Huizetruit, wielerkampioene Lotte Kopecky en chirurg en voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Het is intussen al de 12e keer dat Vlaanderen eretekens uitreikt. Het Vlaamse ereteken is een eervolle onderscheiding voor personen die bijzonder verdienstelijk zijn geweest en door hun individuele, uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. En zoals elk jaar zijn er op deze Vlaamse feestdag ook allerlei activiteiten in het centrum van Brussel. Het thema is verbinding. De bedoeling is om de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar te maken. Straks zijn er optredens, onder meer van Toeristle MC op de Grote Markt. En wie graag knutselt, kan nu al zijn hart ophalen op het Muntplein.
11: We weten dat er altijd heel veel activiteiten zijn en dat er van alles wordt georganiseerd. Zeker voor de kinderen is dat heel, heel leuk.
12: Ik ben aan het knutselen en ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
13: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
14: De vrouw is naar de zee en ik had geen zin om op de trein te zitten. En Brussel is vlakbij en plezant.
11: We komen regelmatig naar Brussel, maar met zo'n feestdag zeker.
15: Feest, helemaal alles feest.
10: De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zweert wraak voor de dood van zijn vader en voorganger Ali Khamenei. Die is eind februari omgekomen bij de eerste aanval van de VS en Israël op Iran en is gisteren na een plechtigheid van 10 dagen begraven. De boodschap van Mojtaba Khamenei werd voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie. De man zelf is nog altijd niet te zien geweest in het openbaar. Volgens bronnen binnen het regime zou hij zwaar misvormd zijn door de aanval waar zijn vader bij omkwam. En in de wielerronde van Frankrijk zijn de renners toe aan de 8e etappe. Een relatief vlakke etappe van 180 kilometer met aankomst in Bergerac. Christophe van der Goor, verwachten we opnieuw een massasprint vandaag?
16: Ja, normaal gezien wel, hè, want het parcours is minder monotoon dan dat van gisteren doorheen de Landen richting Bordeaux. Maar de finale, de laatste 40, 50 kilometer vlak op weg naar Bergerac. We krijgen vandaag weer een vlucht van de dag met daarbij een landgenoot Liam Slok uit de Lotto-formatie samen met een Fransman en een Tsjech. Maar nee, zij zullen straks gegrepen worden door het peloton. Het peloton nu onder leiding van de ploegen van de sprinters. Met name Tim Elier en Jasper Philipsen.
10: Dankjewel, Christophe. Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en rond 30 in het binnenland. Ook morgen veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het blijft warm en zonnig tot donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.
9: Sportza Tour.
8: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Doe maar met Doris D.
1: En dat is een mooie alliteratie, vind ik. Ik ga er ook eentje achteraan gooien. Motorman Maarten van Gramberen. Hoe is het daar nog, Maarten?
2: Dankjewel. Knappe Caro, zal ik dat dan ook maar doen, zeker. Hè? Caro, het is hier ongelooflijk mooi in de streek. Ja, ik heb het al eens gezegd, maar het is zo mooi. De Dordogne, echt één groot sprookje. En het blijft maar mooier worden. Mensen die nog een vakantiebestemming zoeken, ga zeker eens naar de Dordogne. Daar net weer zo'n rotsmassief gepasseerd. Rechts van ons, met boven op de top een kasteel hier. Domaine de Montrecours. Met dan een prachtig verzorgd kasteel. Hier nu rechts van ons, links van ons een veld met allemaal van die strobalen. Het is bloed en bloed en bloed mooi. En we hebben ook tijd om te kijken, want er gebeurt niet zo heel veel in de koers. Die drie die rijden nog met zijn drietjes dan netjes voorin. En een minuut of twee is de voorsprong op het peloton met nog 60 kilometer te rijden. Maar opvallend nog, daarnet een beeldje voor ons. We hebben het al vaak gehad over het drinken en het verkoelen van de renners met die ijszakken en zo. We zagen Benjamin Thomas, dat is een renner van Cofidis. We zagen hem afzakken naar de wagen van de ploegleiders. En daar kreeg hij een bus met zonnecrème aangereikt. En dan was hij zich helemaal opnieuw aan het insmeren, liever. Zijn nek, zijn armen, zijn benen. Dat was hij allemaal aan het doen. En dat moeten de renners eigenlijk ook doen. Want die hebben zich vanmorgen wel ingesmeerd. Maar dan zweten ze natuurlijk. Dan gieten ze heel veel water over zich. Drinkbussen met water. En ja, dan verdwijnt die zonnecrème wel. En ik hoor toch altijd van huidspecialisten dat je heel veel moet smeren. Daar zijn dus sommige renners mee bezig. En dan heb ik weer een vraag voor Sven Nijs. Heb jij dat eigenlijk ooit moeten doen tijdens een wedstrijd? Jezelf bijsmeren met zonnecrème. Dat heb ik echt waar nog maar zelden gezien in de Ronde van Frankrijk.
3: Nee, je ziet het bijna nooit, hè, dat renners in de wedstrijd zelf daar nog actie ondernemen om dat nog eens te herhalen. Alle renners, en dat is in het verleden zeker helemaal anders geweest, smeren zich inderdaad nu wel in. En zien ook het nut in, niet alleen van het niet verbranden, maar vooral ook het energieverlies wat met het verbranden te maken heeft. Zien daar echt het nut wel van in om dat heel goed te doen met factor 50. Uiteraard, nogmaals, zoals ook met warmte, de ene renner kan er al iets beter tegen als de andere. Dat heeft met het huidtype te maken. Maar het is superbelangrijk. En je ziet ook die helmen nog altijd wel ingebrand staan in de hoofden van renners. Maar ze hebben tegenwoordig ook hele lange koersbroeken aan. Hele lange mouwtjes aan. Waardoor er nog heel weinig huid eigenlijk wordt blootgesteld aan die extreme zonnestralen. Maar het is superbelangrijk. En je hebt zeker een punt. Als je daar de tijd voor hebt, is het absoluut een meerwaarde om dat nog eens te herhalen.
4: Dus die lange mouwen, dat is heel waar. Lange koersbroeken ook, de lange pijpen. Maar je ziet aan de bovenkant van de shirt, toch Sven, dat is amper nog het woord stof niet meer waardig. Er zitten zoveel gaatjes in om het, de lucht door te laten, het zweet te laten ventileren.
3: Sterker nog.
4: Maar daardoor zie je toch vaak dat de hartslagmeter geprojecteerd staat in hun rug, op hun rug.
3: Dat is helemaal waar. Dus als je vandaag een renner in bloot bovenlijf ziet, kan je letterlijk zien waar de hartslagmeter en de bretellen van de koersbroek zich bevinden.
4: Dat is een getaande rug met een witte horizontale streep.
3: Dus het is zeker ook belangrijk om niet alleen de aan blootgestelde lichaamsdelen in te smeren, maar eigenlijk dat volledige bovenlichaam. Want je ziet hoe een los door dat truitje door. Je kan de krant lezen, bij wijze van spreken, door dat truitje. Dus dat moet ook ingesmeerd worden.
4: Wat is dan hier de toekomst? Want ik ben absoluut geen huidspecialist, maar wel absoluut mij er terdege van bewust hoe belangrijk het is om te smeren, je in te smeren. Maar bestaat er eigenlijk iets meer dan factor 50?
3: Want ik denk dat factor 100 bestaat. Ik heb dat trouwens een paar weken geleden nog ergens gelezen. Dus voor kleine kindjes, zeker met deze omstandigheden, is het superbelangrijk om daar zelfs meer te gebruiken dan factor 50.
4: Want deze renners die 3 weken, misschien, hopelijk voor hen gaat het nog eens een keertje regenen. Of zijn er wolken. Maar nu zijn ze al een week volledig blootgesteld aan die UV-stralen. Die toch wel richting de 7, 8 gaan, 6.
3: Ja, en checken. Hè. Ik denk dat het zeer belangrijk is om een keer bij een huidspecialist terecht te komen. Om al die pigmenten die dan tevoorschijn komen na x aantal jaar blootgesteld te zijn, om dat toch af en toe een keer laten te checken. Dat geldt niet alleen voor de oudere generatie, maar het is super belangrijk om daar zeer snel bij te zijn. Ik doe het trouwens nu elk jaar gewoon standaard om het
4: even te gaan laten komen. Heel slim. Nog één vraagje. Het ego speelt ook mee. Is het nog altijd zo bij de coureurs dat zij heel graag die getaande huid zien? Hè? Want u weet hoe wielertoeristen zijn. Wanneer je door een dorp of een stad rijdt met heel veel winkels en zo. Iedereen in het begin van het voorjaar, wanneer je een beetje getaand bent van de zon als renner, als wielertoerist, dan kijk je heel graag hoe mooi dat je eruit ziet. Dan haal je dat bovenste bandje, slipje van je koersbroek eventjes naar boven en zie je het verschil tussen bruin en wit. Laat ons eerlijk zijn, zo zijn we allemaal geweest. Is dat nog altijd zo?
5: Ja, dat is nog altijd zo. Renners, het toont ook een beetje, dat is natuurlijk...
4: De ijdelheid, hè?
5: Ja, de ijdelheid. Ja. En vooral ook, amai, die heeft veel arbeid verricht, veel op de fiets gezeten. Die jongen is echt met zijn vak bezig geweest. Kijk hoeveel het truitje er is ingebrand. Ja, goed. Het gaat op een gegeven moment wel liggen. Hè. Ik heb het ook nog een paar jaar na mijn carrière wel het gevoel gehad van ik moet wel zien dat ik nog op een of andere manier ergens verbonden ben aan het wielrenner zijn. Maar nu heb ik toch wel zoiets van ik trek mijn shirt eens uit aan het strand. Het is eigenlijk geen zicht meer dat het shirt er nog blijft instaan.
4: Nee, dat je zebra bent.
5: Ja, klopt. Maar ik moet wel zeggen, de haren van de benen doen blijft na 10 jaar nog altijd wel overeind.
4: Ah ja, oké. Okay. Ja, maar er is niks mis mee, natuurlijk. Caro, je hebt een vraag?
1: Ja,
4: terwijl
1: ik heb
4: we
1: een,
4: op 700 meter zitten van de sprint. Maar goed, die eerste
1: een heel
4: twee,
1: korte vraag.
4: Alle eerste drie niet zo belangrijk. Het gaat vooral om het peloton zo dadelijk over 2 minuten. Dus wij luisteren met aandacht.
1: Ja, ik heb een korte vraag. Eigenlijk voor Sven vooral. Want je was dan bezig over die 10 lines van wielrenners. In dat verband heb ik laatst een video zien opduiken van ene Thibaut Nijs met korte kousen. Had dat daar ook mee te maken? Want dat is soms iets wat in het peloton een beetje nat dan is.
4: Ja, maar daar is intussen al een vaderlijke ruzie over geweest.
5: Het is geen zicht om een renner zo op de fiets te zien zitten. Maar inderdaad, ja, dat heeft te maken met het feit dat renners ook gewoon een dagelijks leven hebben. En dan de slippers aan hebben. En dan het ook geen zicht meer is om dan uiteindelijk met die hoog opgetrokken sokken tot half de kuiten dat zichtbaar te hebben, dat kleurverschil. Dus dat is de reden. En dan fietsen ze zo rond.
4: Ja, want geen kleur tot aan de kuiten. Dan bruin. Dan weer net boven de knie.
5: Het is gewoon.
4: Ik denk als die mannen gaan zwemmen, dat is een zebra's bij elkaar. Dat is wel speciaal.
5: Ook dat is veranderd. Hè? Als wij vroeger renner waren, onder de 20 graden mocht je niet fietsen met een korte broek.
4: Nee, dat was een lange broek verplicht. Dat is waar,
5: absoluut. Zeer belangrijk. Om bijvoorbeeld al die tradities nu toch wel te zien wijzigen.
4: Ja. En zo dadelijk komt het peloton eraan. Maar ik heb met mijn eigen ogen gezien in de Ronde van Frankrijk. En hij gaat het mij niet kwalijk nemen als ik zijn naam noem. Maar Chris Boekmans destijds hebben wij na een tijdrit in de Tour. Het was in de buurt van de Vendée of Bretagne. Nadat hij de tijdrit gereden had. Gewoon in bloot bovenlijf. Gewoon in de zon nog wat zitten zien zonnen.
5: Ja.
4: Ik bedoel, dat is toch vandaag helemaal uit den boze. Want het zuigt energie uit je weg. Het is tegen alle wetenschappelijke kennis.
5: Ja.
4: En dat is nog maar 10 jaar geleden.
5: Ja. Gaan zwemmen was ook uit den boze, hè, toen. Zoveel jaar geleden. Een renner die getraind had of in een wedstrijd had gezeten om dan een zwembad te gaan opzoeken. Nee, dat kon echt niet. Tijden veranderen.
4: Zo is het. 500 meter nog. We concentreren op de sprint van de dag met het peloton. De eerste drie die zijn daar al voorbij. Dus de 25, 20 en 16 punten zijn weg. Nu nog 14, 12, 10, 9 en zo naar beneden. Met Philipsen die wordt gebracht. Ook Pedersen die glijdt mee in het zog van Max Kanter en co. van de Astana's. Quinn Simmons die probeert dan Pedersen nog een beetje mee naar voren te lokken.
5: Oh, Merlier toch ook weer.
4: Inderdaad, die zitten in het wiel van de man van Total Energie. En zo zitten we op 200 meter van de sprint. Dadelijk gaat die Kanter eruit moeten komen. Pedersen die vertrekt nu als eerste. Pedersen met Total Energie. Dat is Turgy en zijn wiel. Dan hebben we Tim Merlier. Jasper Philipsen komt buitenom. En dan is het toch wel met twee vingers in de neus min of meer. Of komt Kanter er nog over?
5: Philipsen
4: aan de buitenkant. De rechte lijn, kaarsrechte lijn. Misschien wel de 14 punten. Voor onze landgenoot Philipsen. En het zijn dezelfde die meedoen natuurlijk in deze sprint. En Pedersen, Philipsen, Tim Merlier. En de verbazingwekkend goed rijdende Max Kanter van de Astana.
5: Ik denk dat Merlier het ook opzettelijk gewoon doet. Hij komt ook bijna niet uit het zadel. Wil gewoon even die benen onder spanning zetten. Zonder dat hij helemaal in de rooien moet gaan. Je ziet hem niet echt een volle sprint rijden. Maar hij doet wel
3: op een of andere manier, laten we zeggen, op 80% mee.
4: Dit waren rappe benen van Philipsen. Philipsen die het haalt dus voor Kanter en voor Mats Pedersen. Een vrije baan voor onze landgenoot. 14 punten dus voor hem. Pedersen pakt er dan 12 of 10, whatever. Twee puntjes verschil. Maar het verschil in de stand vanochtend was nog heel groot natuurlijk tussen de Deen. 204 punten en Biniam Girmay als tweede in dat groene puntenklassement op meer dan 60 punten. Voilà, Slok, Guernalec en Otruba, de Tsjech, de Belg en de Fransman. Zij rijden nog altijd aan de leiding en dwarsen nu de rivier de Dordogne. We naderen stilaan toch wel de finale in deze langdurige etappe. En straks natuurlijk die uitbarsting met een massasprint in Bergerac, nog 55 kilometer.
1: Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een brandend voertuig. De weg is er momenteel versperd voor bluswerken en het is aanschuiven vanaf de grens. Verlaat de snelweg bij Mouscron. Je kan omrijden via de N58 naar Mouscron en bij Dottigne de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17. Op de E40 naar de kust is het 20 minuten vertragen bij Erpenmeren door een eerder ongeval. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel is er 10 minuten extra aan de werken in Mechelen-Noord. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt een kwartier erbij bij Wommelgem. Daar zijn door een ongeval 2 rijstoken dicht.

0: A Different Class van Das Pop.
1: We hebben hier eerder in Sportzatoer al gepraat met Geert de Vlieger, die als ex-doelman en voormalig Rode Duivels een kijk gegeven heeft. Ja, op wat zijn de lammels en bij uitbreiding de Rode Duivels gisteravond overkomen is. Hè? Dat gesprek met de Vlieger kan je herbeluisteren op de Radio 1-pagina van VRT Max. Maar het WK gaat dus verder zonder de Rode Duivels. Het was voor Olivier de Wilde van onze redactie een huzarenstukje om de voorbije 4 Duivelse weken samen te vatten. Maar hij is hier met een glimlach komen vertellen dat het hem toch gelukt is. En dit is het resultaat.
2: Salah, ruimte voor Achour. En doelpunt. Zoveel ruimte voor Achour. En die trapt die bal onhoudbaar. Voorbij Thibaut Courtois.
3: En het publiek is tevreden. Het publiek is tevreden met de return of Romelu Lukaku. Die ongetwijfeld revanche wil nemen. Tielemans met de diepe bal richting Meunier. Hier is Lukaku. Hij zit erin. Hij zit erin. Het is Lukaku. Alsof God het wil.
1: Rode Duivel Jeremy Doku is vader geworden. Doku reisde gisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran naar Londen om bij zijn vrouw en pasgeboren zoontje te kunnen zijn.
3: De Bruyne, heerlijk gelopen. De Bruyne! En, oh nee, onmogelijk. De Kuiper en dan ja, zijn de voetbalgoden toch met Iran. Oeh, een gooi met zijn foutje en dus rood. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Elke wedstrijd een foutje.
2: En nu ook afgefloten. En België dus met een teleurstellende prestatie.
4: Speelt te veel met emotie. Met alle respect, ik denk als wij gewoon rustig bleven in sommige momenten van balbezit, dat we de kansen denk ik beter hadden kunnen uitspelen. Ik denk dat we te veel met emotie spelen.
2: Was dicht tegen de goal. Hij valt en wie legt hem erin? Het is Trossard. Hij legt hem erin. Daar is de bevrijding. Leandro Trossard. Overgenomen door De Bruyne met links dan misschien. Hier is het, Kevin De Bruyne. Bevrijdt zichzelf. 3-0. Guess who just got back today? Them wild night boys that had been away. Raska. Schept er Lukaku. Ja, Lukaku doet het toch wel. En hopla. België springt weer naar plaats 1. How you was where you could be. 4 tegen 1. Told them you were living downtown. Salemakers plaatst hem. Voor 5-1.
3: Sar, opletten. Sar neemt hem geweldig mee. Sar! Wow, wow, wow, wow, wat een geweldige goal. 2-0 Senegal. Het moet een Japans scenario worden.
2: Eerst kijken. De Bruyne naar de kant. Ook en, dat is...
5: En Doku.
2: Opmerkelijk, ja, ja.
5: Veel zeggen. Here is my pride and here's my shame.
2: Here is the trophy that bears my name. Daar is toch nog Lukaku met het doelpunt. Met het doelpunt.
3: Trossard, tweede zone. De goal, de goal. Yuri Tielemans. Onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk. He is a substance that I crave all along. Moreira, oh, en niet voorbij, niet voorbij. Oh, look at Bakio.
2: Ja, Tom.
5: Ja.
2: Camara trapt toch op de voet van Tielemans. Wat zegt hij? Hij moet gaan kijken. Hij moet gaan kijken. Dit kan het zijn voor België. Penalty. Voor de 8e finale.
3: De Jury. En de goal.
2: En het schot er maar in. België is er door. België zit in de 8e finale. Run fast for your mother. Run fast for your father. Het wonder is geschied. Het is een mirakel.
6: Helemaal klaar met de wedstrijd, dus ja, dan is het op dat moment gewoon goed ademen en in je kwaliteiten geloven en dat heb ik gedaan.
3: En hij begint aan zijn volgende roman, de Prix Goncourt, ligt klaar.
7: Wat hij allemaal doet, hij zit de hele tijd te schrijven, hij zit op zijn smartphone, hij praat met Witzel.
8: Hij doet alles behalve coachen. Nee, het is een vreemd figuur.
9: Hey Leroy, what? Your mama. calling you, man.
10: So I saw the play, and that wasn't a foul. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. Yes, I asked for a review by FIFA.
11: Ce que je ne savais pas, moi, c'est que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril.
12: It absolutely stinks, let's be really clear.
13: It's shameful.
12: It seems unfair, because it is unfair.
3: En we zijn toch al wat gewend van FIFA. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dit zet nu definitief de geloofwaardigheid van FIFA op de helling, of doet ze definitief dood, maar ze had al geen geloofwaardigheid meer. Maar veel erger, de integriteit, de geloofwaardigheid van de voetbalsport en van de wereldbeker wordt hier fors beschadigd.
14: Of hij speelt of niet speelt voor ons, maakt dat geen verschil uit. We moeten winnen tegen Amerika en we willen gewoon op het veld winnen.
2: Raske, en daar binnengeduwd door de ketelaren! Binnengeduwd door de ketelaren! Daar is het allereerste doelpunt!
3: Opletten, Tilman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. En daar staat het ineens na een half uur spelen weer gelijk. Trossard een versnelling buitenom. De voorzet is een goeie en daar de ketelaren! Van Aken moet lopen. Van Aken, nee, jawel. Ja, Van Aken. Met het doelpunt. Hans Van Aken. 1-3 voor België. Ho, ho, ho. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
15: Young man, there's no need to feel down. I said young man.
2: Wow. Geeft de Verenigde Staten hier op hun eigen grond, hun heilige grond, een pak voor de broek. Dat kan tellen.
15: It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA.
4: Is, Spanje is een heel goede ploeg. Als je zover komt op het toernooi, waarom ga je denken om naar huis te gaan? Ik denk dat morgen gewoon, je moet gewoon de perfecte wedstrijd spelen. We zijn voorbereid.

legt af. Omo, Courtois. Ai, ai, ai, ai, ai, hij zit binnen. Daar scoort Spanje met Fabian Ruiz. I know the art is tall, but we could be so much more. Vlag weer beneden de ketelaren. Ja, ja, ja, ja.

0: je toen? België langzij, net voor de rust.
1: Courtois, die is erbij gaan liggen.
2: Thibaut Courtois moet de wedstrijd staken. Yeah, we did everything. Laat hem toch maar niet trappen. Cubarsi, Lammers, recht Lammers. Oh, Senna Lammers.
0: Ai, nee, niet op deze manier. Nee, niet op deze manier.
3: Ja, gewoon jammer natuurlijk om eruit te gaan. In de goal kon ik nog wel blijven staan. Maar natuurlijk, de coach zei van ja, als je niet 100% bent, dan wissel ik je. Dus daar wil ik nog eerst blijven doorspelen. Maar oké, hij had al de keuze genomen om mij te wisselen. Dus dat is geen probleem. De ploeg gaat boven alles natuurlijk.
4: Dat is niet genoeg. We waren misschien beter verdedigen, maar we moeten beter aan de bal spelen en meer aanvallen zijn. Dat is wel een goede ploeg. Maar ja, als we willen verder gaan, dan moeten we beter spelen.
5: Trots. We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. Vandaag ook hebben we een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.

0: het is een beautiful game, dat is zeker waar. En ja, ik heb het volledige WK ook echt gewoon herbeleefd. Alle emoties kwamen nog eens terug naar boven, Gert.
1: Ja, fantastisch samengevat, moet ik zeggen. Wat was jouw moment eigenlijk van dit WK?
0: Voor mij is dat sowieso de match tegen Senegal. De comeback die de Belgen daar gedaan hebben, dat gaf mij zo'n grote flashback ook naar de emoties die ik gevoeld heb toen ik aan het kijken was naar die comeback tegen Japan. Die gevoelens heb ik opnieuw mogen beleven en ja, dat ga ik niet vergeten. En jij?
1: Ja, ik ga mij daar ook wel bij aansluiten. Niet vergeten, USA ook natuurlijk. Charlotte de Ketelaere in de knock-out fase heel erg goed. Er zijn nog wel zowat...
0: Ja, maar voor mij is het gewoon Senegal door de onvoorspelbaarheid en het onverwachte gewoon. Je verwacht totaal niks meer. En als je dan nog die vreugde-explosie mag meemaken, dat is gewoon een onvergetelijk moment.
1: Zeker wel. We zijn misschien nog één ding vergeten. De revival van de vierkleuren stilo.
0: Ah ja, die is helemaal terug natuurlijk.
1: Dat ook nog.

0: Essex met Graffiti. Christophe en Sven, hoe is het intussen nog in de koers?
1: Wel, er staat bijzonder veel volk op het tweede koortje van de dag. Dat is de Côte de Buisson de Cadouin. Ik denk over 5 minuten dat ik die benaming niet meer zal kennen en mij niet meer zal herinneren. Want er komen er in de loop van zo'n ronde van Frankrijk bijzonder veel voorbij. Maar dat is aan het tempo van Otruba en Liam Slok, onze landgenoot, te zien. Toch wel ja, vrij stijl. En we krijgen nu zelfs vanuit het peloton een aanval. Dat is heel opmerkelijk. Met de mannen van Education. Met Van der Poel die meteen meegaat. Krijgen we hier zowaar koers in de laatste 50 kilometer. Dat is toch de laatste 40, want het gaat snel.
2: Ja, ik ben ook wel benieuwd of Van der Poel zelf de intentie heeft om hier die actie mee op te zetten. Of dat het gewoon anticiperen is om de boel een beetje te verlammen. Terwijl Liam Slok hier met de punten gaat lopen.
1: Ja,
2: op het
1: die punt. Gaat op dit koortje van vierde categorie puntje pakken. Hij is bijna boven, heeft lang in het wiel gezeten van die Tsjech. Onze vriend Guernalec, ja, die moest al meteen eraf in de eerste hectometers van dit klimmetje. Dat 3 kilometer lang is en zo komt hij boven. En dan zie je inderdaad, en dat zijn helemaal jouw bewoordingen, dat het, ik moet mijn woorden wikken en wegen, want het wil natuurlijk ook niet negatief overkomen. Ik vind het een heel goede opmerking van jou. Morgen had die Slok met zijn capaciteiten een dikke prijs kunnen rijden in de vlucht van de dag. In plaats van vandaag mee te gaan. Maar goed, ja, je hebt inderdaad ook reclame. Maar dat is misschien wel het grote probleem bij Lotto Intermarché. Waarvoor staan die nu? Wat moet je doen? Zijn ze eigenlijk afgezakt tot op het niveau van Wanty vroeger? Door alleen maar reclame te pakken in de Ronde van Frankrijk. Bij afwezigheid van Arnaud Delis. Daar kunnen we het de komende dagen ook nog wel eens over hebben. Maar hier is het koers in het peloton. Met onder meer Bernal, met Tratnik, met Casper Asgreen, met Mathieu van der Poel. Mannen die allemaal proberen op dit klimmetje weg te rijden. Met Ilan van Wilder die we daar zien. Ja, Bernal ook die als laatste aansluit. Een ex-tourwinnaar. En dan zitten we op 40 kilometer van de streep, Sven. Dan gaat het eigenlijk alleen nog maar bergaf en vlak.
2: Maar ik vraag
1: no
2: me
1: way dat het peloton deze mannen laat gaan.
2: Nee, ik vraag me af wat Mathieu van der Poel gaat doen. Gaat hij hier overnemen? Ik kan het mij bijna niet inbeelden dat hij dat gaat doen. Hij zit daar.
1: Alleen maar controle dan.
2: Ja, hij wacht een beetje af.
1: En Florian Vermeers dan, die glijdt dan ook al meteen mee. Valentin Paré-Peintre, gaat die nu al controle uitvoeren? Nee toch? Ja, vind een opmerkelijke situatie. Abrahamsen die demareert nu vanuit het peloton. Net zoals gisteren. Van Wilder die reageert meteen. Dat kan toch niet alleen maar zijn. Ja, er zijn geen punten meer. Dat is een coachje van vierde categorie. Dus een opmerkelijke situatie. Benieuwd wat ze hier gaan doen of mee willen bereiken. Van der Poel die meteen reageert. Is dat dan vanuit de controle voor Jasper Philipsen? Philipsen, van wie we zo net gezien hebben bij de sprint van de dag, dat er meer dash op zat ja. En snelheid dan gisteren.
2: Ja, dat is absoluut wel waar. En ik denk dat het vooral Van der Poel is die hier probeert om alles bij elkaar te houden. Heeft duidelijk ook een betere dag. Profileert zich meer en meer vooraan in het peloton. Gisteren sterke lead-out gereden. Klein beetje ruimte kunnen geven, wat zuurstof aan de spieren. En mogelijk biedt dat perspectief voor binnen x aantal kilometer.
1: Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om van hieruit directieven te geven. Maar misschien is dat iets voor onze mannen ter plaatse in de komende dagen. Is een thema om te vragen aan die van Uno X. Welke tactische beschouwingen er zitten achter hun demarages in vlakke etappen. Gisteren hebben ze dat gedaan. In het begin van de rit, aan het einde ook nog. Meehelpen om te controleren. Voor sprinter weer een schuld. Ho, nee, daar doen we niet aan mee. Ho, ho, ho, zou ik bijna zeggen. En vandaag Jonas Abrahamsen. Die gaat nu ook weer aanvallen. Het is een vreemde tactische situatie. Wegrijden in de laatste 37 kilometer die vrij vlak zijn op weg naar Bergerac. Ik begrijp het op dit ogenblik niet zo goed. Of het moet zijn dat het alleen maar te maken heeft met controle. Wanneer we het bekijken door de bril van Mathieu van der Poel. Die heel dominant was vooraan. En in dat pak zei, jongens, ik controleer vandaag. Dat is heel duidelijk. 37 kilometer nog aan de leiding. Liam Slok, een tiental seconden voorsprong op Otruba. En dan Guernalec volgt op 25 seconden het peloton op 1.40. En dan zie je toch wel dat dat klimmetje pijn gedaan heeft bij 2/3 van het peloton. Vooraan in die bolvorming, een man of 30, 35. Dat klimmetje pijn gedaan heeft bij 2/3 van het peloton. Vooraan in die bolvorming, een man of 30, 35. Valt dan wel eventjes stil.

0: Ja, en dan gaat Ortrouba voor de tweede keer helaas niet de prijs van de strijdlust krijgen.
1: Nee, dat is waar.
2: Misschien morgen Jeno Bergmoes. Dat is ook zo'n man op dit parcours. Als we dan toch even in het kamp blijven van Lotto.
0: Ja, absoluut. Ze gaan daar zeker weer iemand willen bijzetten. Slok had dat gekund, maar inderdaad zal Bergmoes mogelijk nu de andere pion zijn. Ik denk dat ze Van Eetveld zo lang mogelijk gaan sparen voor het hooggebergte. En Bergmoes is dan de ideale persoon.
2: Voilà, dus Sven, tot slot van deze flits. Bij de sprint van de dag, bij de coaches, onze landgenoot. En dan ook nog eens straks de prijs voor de strijdlust. Liam is vandaag de grote.
0: Slok op.
2: Alsjeblieft. 35 kilometer, hey, dat is teamwork, hè, man.
0: Amai, sterk,
2: niet afgesproken,
0: sterk.
2: Hè? Dat konden we niet tijdens de flits. Hè? Nee. Gewoon één blik naar elkaar en huppakee. Morgen al jouw laatste dag. Ja. Morgen de laatste dag. Voilà. Maar we geven nog alles natuurlijk in die finale van Sven Nys hier als co op de radio. 35 kilometer nog. Liam Slok aan de leiding. 15 seconden op de Tsjech Otruba. Dan volgt de Guernalec. Maar die wordt zo dadelijk als eerste opgepeuzeld door de voorwacht van het peloton.
3: Sportza Tour.
4: Ah ja, ik heb het al 1000 keer gezegd. Hè. Eten en drinken.
3: Heb je al eens gehoord van het zat nonneke? Het zal je misschien verbazen door de naam, maar het is de bijnaam van een kaassoort. Die van de kaas die Frederik van Tricht vandaag met ons wil bespreken.
5: Say cheese. De kaasmakerij die ik vandaag ga bespreken, die ligt ietsje meer ten westen van waar dat de Tour passeert. Maar toch wou ik hem ertussen steken, want ik vind hem zeker het vermelden waard. Het is een abdijkaas van de abdij Echurnac en die bestaat al sinds 1868. Nu, ze maakten altijd een abdijkaas, gewoon op basis van koemelk. Een halfharde kaas was dat, met een gewassen korst. Nu, de korst werd altijd gewassen met een pekel, dus gezouten water. Maar in 1998 was er een nonneke die wat creatiever was. En die zei, als we dat gezouten water nu eens vervangen door een notenwijn of een notenlikeur. En ze ging daarmee aan de slag. Dus ze wreef die kaas in tijdens zijn rijping met die notenlikeur. En dat gaf toch wel een uniek resultaat. Omdat die notenlikeur, dat geeft natuurlijk een smaak aan van de kaas. En ineens was het niet alleen de kaas, maar ook die uitgesproken notensmaak die daar naar voren kwam. En ik moet eerlijk zeggen dat ondertussen de natuurkaas bestaat nog, maar de notenkaas is voor hun echt een heel groot succes. De bruine kleur van de korst zorgt ervoor dat in een kaastoog of op een kaasplateau dat hem er echt bovenuit steekt en meteen opvalt. En de notensmaak is iets waar dat veel mensen echt wel heel, heel grote fan van zijn. Wij hebben hem al jaren in ons assortiment. En we hebben hem ook een bijnaam gegeven. Het zat nonneke. Want het nonneke waste niet alleen, maar ze nam af en toe ook wel een borreltje van de notenlikeur.
6: Op een kaasschotel liggen vaak ook noten. Nodig?
5: Ik ben zelf persoonlijk niet altijd een grote fan om heel veel randproducten bij kaas te serveren. Zeker niet als het als een dessert na een maaltijd is. Nu vind ik wel persoonlijk, als je echt kaas eet als maaltijd, dat er iets naast de kaas moet geserveerd worden. En noten, ja, zeker wij, bij ons op onze kaasschotels worden altijd noten meegeserveerd. Dat zijn gebrande noten, ze zijn heel erg lekker. Maar we leggen die nooit op onze schotel zelf. We geven die apart in een zakje mee. Omdat als je de noten erbij legt op de schotel, door het vocht van de kaas worden die noten eigenlijk wak. En dat is, die gaan het vocht opnemen van de kaas en dat is zonde. Dus bij ons de laatste jaren echt, worden die kazen op een schotel geserveerd. Maar de noten gaan dus apart mee in een zakje.
6: Die kaas uit de omgeving van Bergerac, dat is de, nog één keer...
5: De La Trappe Echurnac met de notenlikeur, notenwijn gewassen.

0: Fatal van Ray.
1: Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een vrachtwagen geladen met stro in brand. De weg is er momenteel versperd voor bluswerken en het is 20 minuten aanschuiven vanaf de grens. Verlaat de snelweg bij Mouscroen. Je moet omrijden via de N58 naar Mouscroen en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17. En door een kapotte bovenleiding rijden er momenteel geen treinen tussen Essen en Roosendaal. Je kan met je treinticket een vervangbus nemen. De S32 treinen van Puurs naar Roosendaal rijden wel, maar dus niet verder dan Essen.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.
0: En wij gaan nog eens naar Maarten van Gramberen op de motor. Het gaat sneller en sneller natuurlijk in het peloton. Nog een kleine 30 kilometer te gaan. Maar Maarten, toch kan jij nog altijd genieten van waar je rondrijdt?
4: Zeker en vast. We kunnen ontzettend hard genieten van wat we allemaal zien en vooral gezien hebben. Op dit moment rijden we naast de Dordogne. Die brede rivier, hele mooie rivier, wordt heel veel ingezwommen, hebben we gemerkt. Vandaag heel veel kano's en kajaks hebben we ook gezien op het water. En het tempo zit er nu echt wel in. De vaart zit er in het peloton. Logisch natuurlijk, want zoals je het net al zei, Caro nog maar een kilometer of 28 tot op de streep. Ook NSN heeft nu een mannetje bijgezet. Dat zijn de ploegmakers van Binyam Girmay. Binyam Girmay, die vaak wel goed is in die tussenstukken. Sprint, maar die er dan toch niet aan te pas komt aan de streep. De man die een paar seizoenen geleden 3 ritten won en de gele trui pakte in de Ronde van Frankrijk. We rijden nu weer door zo'n prachtig dorpje, helemaal versierd met een Romaans kerkje. De mensen staan hier allemaal langs de kant van de weg. Je ruikt ook de geur van gebraden vlees, barbecue, feest natuurlijk. Het is ook weekend wanneer de Ronde van Frankrijk langskomt. En daarnet ook heel leuk voor ons en ik denk ook wel voor de renners. Daar had iemand zijn tuin. En die ging heel breed, die tuinslang, gewoon op de weg gericht. En dan moesten we daar met z'n allen doorrijden. En dan voelde je die druppels op ons motorpak, in ons geval de renders ook. En dat zorgt dan toch heel even voor wat verkoeling. Dat is echt heel fijn en verfrissend. Links van ons nu alweer zo'n prachtig veld met zonnebloemen. En heel veel borden ook langs de kant van de weg. Uiteraard vol Paul Seixas. Maar ik heb dat straks al aangehaald dat het nog meevalt, vind ik, die Paul Seixas. Gekte, terwijl de helikopter hier nu vlak boven ons hangt. Misschien horen jullie dat ook wel door de microfoon. De helikopter die beelden aan het maken is. En die Fransen die hebben dan altijd de reflex om niet meer naar de koers te kijken, maar om gewoon te wuiven naar de helikopter. Terwijl nu de wagen van Groupama wel heel gevaarlijk dicht bij ons komt. En het is een beetje een cowboy als hij naar voren rijdt. Ze brengen een renner naar voren die alweer lek gereden was. Want heel veel lekke banden, dat zie je wel. Een van de mogelijke verklaringen heeft toch ook wel met de warmte te maken, met de temperatuur. Het asfalt kan opwarmen tot een graad of 70. Daarnet ook nog gezien Wout, we miss you. Heel veel borden nog altijd voor Wout van Aert. Al een paar keer gezien in deze etappe. De hele Tour lang altijd. Hopelijk gaat het allemaal de goede richting uit met Wout van Aert. Het is op dit moment, ik kijk nog eens even naar mijn scherm. Wat zal het zijn? Een kilometer of 26 zeker tot aan de streep. En dan gaan we sprinten en misschien voor de tweede dag op rij een Belgische rit zeggen.

0: Soms vraagt een mens zich af, dat was Gorky nog 23 kilometer op weg naar Bergerac. Straks de finish van deze toer-etappe. Maar Caro, dat is niet het enige wat er gebeuren staat na 5 uur.
1: Nee, een mens kan zich vandaag ook afvragen wat er gaat gebeuren in de vrouwenfinale op Wimbledon. Die begint dus inderdaad om 5 uur. En Glenn Martens, dat is een Tsjechisch onderrondje tussen twee vriendinnen. Dat klopt, hè?
2: Ja, dat klopt. Twee vriendinnen die ook al samen gedubbeld hebben, met name op de Spelen in Parijs. En die deden dat best wel aardig. Haalden daar de halve finale net naast een bronzen medaille gegrepen. Twee vriendinnen. En dus een Tsjechische finale voor het eerst op Wimbledon. Uiteraard niet voor het eerst een Tsjechische winnares, want de voorbije jaren heeft Tsjechië het hier het uitstekend gedaan met winnaressen die we uiteraard kennen. Kvitova, Vondrousova, Krejcikova, langer geleden ook Novotna natuurlijk. En nu dus twee nieuwe namen in die finale. Een verrassende finale, laat ons daar wel heel eerlijk over zijn. Ook omdat de grote namen, de echt grote namen, dan Iga Swiatek, Jelena Rybakina en ook Arina Sabalenka gewoon volledig uit vorm zijn. En dus krijgen we Mugova, die de voorbije jaren wel een constante is in die eindstrijd van een Grand Slam toernooi. Vaker al halve finales gehaald. Hier op Wimbledon ook al in de kwartfinale gestaan. Nu dus in die finale. Zij is 29 jaar, vrij veelzijdige speelster. Kan heel veel slagen, zeer goed beheersen. En ze neemt het op tegen haar jongere landgenote, Linda Noskova. Die is enkele jaren jonger, staat ook iets laag op de ranking. Mugova is nummer 9 van de wereld, Noskova is de nummer 12. En beide hebben ook een uitstekende voorbereiding gehad op gras. Dus wat dat betreft zat een goed resultaat hier op Wimbledon er wel aan te komen. Mugova won het voorbereidingstoernooi in Bad Homburg. En haar landgenote Noskova, die deed hetzelfde in Berlijn. Het zal een moeilijk te voorspellen finale worden tussen twee speelstijlen. Ik zei het al, Mugova dus vrij veelzijdig. Durft al een keer een dropshot te slaan. Beheerst ook de slice. Noskova, dat is toch net iets meer de brute power. Eén keer eerder speelden ze al tegen elkaar. Dat was op de US Open van vorig jaar. En toen won Mugova, maar wel na 3 sets. 6-7, 6-4 en 6-2. Om maar een keer aan te geven dat alles zeer dicht bij elkaar zal liggen. En de grote vraag is natuurlijk ook wie dat het best zal kunnen omgaan met de spanning. Want die zal ongetwijfeld in het lijf sluipen. Want dit is echt een hoogdag voor beide dames. Ze kunnen hun eerste Grand Slam binnen. Zometeen dus de vrouwenfinale op Wimbledon.
3: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
4: Hop.
3: Waterbeheer.
4: En hop.
3: Conservatisme.
4: Hoppa.
3: Duitsland.
4: Hoppakee.
3: Gazon.
4: Hop.
3: YouTube.
4: Hoppa.
3: En omgaan met verandering.
4: Yes.
3: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
4: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
3: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
5: Massa, zonneschone lounge set.
6: Mo, hij komt ook van de Weba.
5: In Gent of Deinze?
7: Maar nee, in Tongeren.
8: Nu solde bij Weba.
9: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.
11: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
12: Tegels.
13: Natuursteen.
12: Parket.
13: Impermo.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
15: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaanderen feest vandaag. Wij trekken naar Brussel, waar ook de Vlaamse eretekens zijn uitgereikt. En onze verslaggever in Spanje bezoekt het gebied dat zwaar getroffen is door de bosbranden. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer Toerist Le MC op. De feestelijkheden daar moeten de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Benedikt Coussement ging kijken.
8: Hallo.
12: We kloppen aan voor een gedicht.
8: Vandaag schrijven wij voor de passanten die het Muntplein bezoeken gedichten. Speciaal geïmproviseerde gedichten op maat gemaakt.
12: En in de schaduw van de Bib wordt er ook geknutseld.
13: Ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
20: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
21: Feest, helemaal alles feest.
12: Het echte feest is iets verderop op de Grote Markt.
22: Alle handen in de lucht alsjeblieft. Brussel is paus.
23: Ik hou het echt.
12: Vlamingen en Brussel, de liefde is niet altijd vanzelfsprekend. N-VA-minister voor Brussel, Sieltje van Achter.
24: Ik denk dat we soms een beetje onterecht niet de liefde voor de hoofdstad voeren, want eigenlijk is er hier in Brussel echt heel veel te beleven. Maar ook omgekeerd vind ik dat we als Brusselaars ook wel een beetje meer Vlaams mogen zijn en onze rug soms wat rechten, de problemen aanpakken en aan één zeel trekken.
12: En intussen is ons gepersonaliseerd gedicht klaar.
8: Door het luide feesten heen steekt de micro van de VRT. Stelt vragen, vraagt mensen, doet denken, zoekt wensen.
19: De Vlaamse regering heeft vandaag ook haar eretekens uitgereikt. Ze eert op die manier Vlamingen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn. Dit jaar waren dat kunstenaar Michael Borremans, wielerkampioene Lotte Kopecky, chirurg en voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels en chef-kok en televisiepersoonlijkheid Piet Huizentruit. Hij was onder de indruk.
25: En ik ga weer emotioneel worden. Ik vind dit een ongelooflijk mooi erkentelijkheid vanuit de Vlaamse gemeenschap dat je dat doet met mij. Ik zeg altijd, moet je eerst dood zijn om een standbeeld te krijgen. Wel, de Vlamingen laten mij leven en geven mij de erkentelijkheid. Ja, waar ik dan zeg, dank u, dank u, dank u, echt waar.
19: Op de E40 richting Brussel, net voorbij de afrit Beernem, is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd. Een auto met 4 inzittenden week plots af van de middenrijstrook en belandde op zijn dak in de berm. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De passagier vooraan, een vrouw van in de 80, overleefde het ongeval niet. De bestuurder, haar broer en de 2 andere passagiers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen buiten levensgevaar. Alles lag. Slachtoffers zijn tussen de 75 en 85 jaar oud. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Spaanse premier Sanchez brengt maandag een bezoek aan het rampgebied in Andalusië. Bij de brand daar vielen zeker 12 doden en 7 mensen zijn officieel nog vermist. Meer dan 6600 hectare natuur ging in vlammen op. Onze verslaggever Stijn Verkruijsen kon even door het rampgebied rijden.
26: Blushelikopters vliegen voortdurend af en aan, want er wordt nog geblust in de dorpen rond Bedar en Los Gallardos. In het rampgebied zien wij geen vuur, maar wel zwart geblakerde, afgebrande vegetatie, soms nog wat aan het nasmeulen. De huizen staan er nog, maar vele zijn beschadigd. En het is er verlaten, want de Guardia Civil houdt de mensen buiten. Het is nog te gevaarlijk. Tientallen mensen staan aan de wegblokkade te wachten om naar hun huizen te kunnen.
27: Porque nos dejaban ir a darle de comer a los animales.
26: Deze Spaanse vrouw wil haar huisdieren terugzien, want ze hebben die zomaar moeten achterlaten. Onder begeleiding van de politie mag ze straks even naar haar huis. Jacqueline, een Franse vrouw, liet een kat achter, maar zij mag voorlopig niet gaan kijken.
28: Pour voir si on pouvait retourner dans la maison, voir si quelque chose a été brûlé.
26: Jacqueline is vooral benieuwd of haar huis er nog staat. Wellicht zullen de zowat 1500 geëvacueerde bewoners morgen wel het rampgebied binnen mogen.
19: De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zweert wraak voor de dood van zijn vader, een voorganger Ali Khamenei. Die is eind februari omgekomen bij de eerste aanval van de VS en Israël op Iran en is gisteren na een plechtigheid van 10 dagen begraven. De boodschap van Mojtaba Khamenei werd voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie. De man zelf is nog altijd niet te zien geweest in het openbaar. In de wielerronde van Frankrijk zijn de renners toe aan de 8e etappe. Dat is een relatief vlakke etappe van 180 kilometer met aankomst in Bergerac. Het peloton snijdt er stilaan de finale aan. Christophe van der Goor komt die verwachte massasprinter.
0: Wel, normaal gezien wel, maar een landgenoot van ons, Liam Slok uit de Lotto-formatie, die de hele dag al deel uitmaakte van de vlucht van de dag, samen met een Tsjech en een Fransman, maar nu aan het soleren is, die maakt deze finale wel spannend. 14 kilometer nog en Slok heeft een voorsprong van nog altijd 1 minuut en 16 seconden op het peloton. Het peloton dat nu pas onder het spandoek van de laatste 15 kilometer rijdt. Onder leiding uiteraard van de sprintersploegen van Merlier en Philipsen. Maar één Belg dus aan de leiding. Liam Slok, 1 minuut 16 op het peloton. Nog 13,5 kilometer voor hem.
19: Dankjewel, Christophe. Na een heldere nacht met minima tussen 16 en 20 graden, morgen opnieuw veel zon, wel met meer hoge wolkenvelden. Maxima morgen tussen 26 en 33 graden. Ook de dagen daarna zonnig met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmteonweders. Vlaanderen feest, de viering van de Vlaamse feestdag. Daarmee begon dit nieuws. Het feest duurt nog de hele avond in Vlaanderen en Brussel. En vier Vlamingen die met hun uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen, zijn onderscheiden met een Vlaams ereteken. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
4: Heel goedemiddag. De ontknoping van rit 8 komt eraan. Christophe van der Goor en Sven Nys. 1-1, dat is de situatie. Nu zou het kunnen voor Liam Slok, denken jullie?
0: Wel, wij horen de Franse commentatoren zo net een vergelijking maken. Zeggen dat Liam Slok in de laatste 10 kilometer maar 6 seconden heeft verloren ten opzichte van het peloton. Het peloton nu onder leiding van twee ploegmaats van Biniam Girmay. Ja, en vorig jaar denk ik in de Brussels Cycling Classic, of is het al 2 jaar geleden, toen zaten wij op de motor en toen hebben we deze man, toen ook volledig onbekend, eigenlijk een stunt zien uithalen, ver weg van de camera's, maar hetzelfde als dit, kilometers lang alleen rijden. Dat is gewoon een heel sterke renner. Nu nog altijd 1.15, 1.16 op dat peloton. En tijdens het nieuws, Sven, was het nog 15 kilometer, nu nog 12. Kan dit?
5: Het doet er in ieder geval alles aan. Zeer veel respect voor de inspanning die hij hier aan het leveren is. Pakt ook alles aan wat hij kan krijgen van koeling om dat lichaam toch maar onder controle te kunnen houden. Maar hij blijft 55, 56 kilometer per uur rijden. Nog altijd 1 minuut 14 voor.
0: Zo is het. En hij zit in de laatste 12 kilometer. Natuurlijk hier en daar wat rechtere wegen. Dan ben je als vluchter niet echt in het voordeel. Krijgt overigens, en dat is een mooie nevenprijs, mocht dit niet lukken, deze poging tot stunt, heeft natuurlijk de prijs voor de strijdlust gekregen. En we zien vooraan twee man van Biniam Girmay. Dan hebben we Van der Poel en Co. in dienst van Philipsen. En dan die van Tim Merlier. En één iemand van Lotto probeert op te schuiven. Dat is natuurlijk heel moeilijk om te gaan storen vooraan. Een rotonde, prachtig beeld. Eén rechte, kaasrechte weg. Het lijkt wel eentje uit de landen van gisteren. En dan is hij voorbij een rotonde. En dan helemaal aan de einder, daar komt dan het grote pak. En dat is in tijd uitgedrukt 1:11. Dat zijn dus 71 seconden. Nu 1:10, dat zijn 70 tellen. 11 kilometer nog. En wat is weer de regel?
5: 1 minuut per 10 kilometer. In principe gaat hij het nooit redden. Nee. Dit is echt een overmacht van 3-4 ploegen die hier proberen van de boel onder controle te houden. Dat wordt moeilijk. Hij is al heel de dag met zijn kompanen op weg geweest. Heeft dan dat klimmetje gebruikt om die inspanning door te trekken. En het doet het perfect. Hè. Je kan niet zeggen dat hij stilvalt. Maar tegen het geweld van het peloton, dat wordt moeilijk.
0: Nee, maar hij heeft nu de pech dat die twee van NSN, van Biniam Girmay, die minder zijn dan hij, dat die van de kop af aangaan, van de kop af gaan. En dat hebben die van Decathlon en Olaf Kooi begrepen. Want er is nu één renner van Decathlon, CM-toestanden en nog zoveel MA's, die begrepen heeft, wij moeten hier overnemen. Want anders dan is het misschien wel kassa voor Liam Slok. Het ging niet snel genoeg met die twee gasten van NSN, die nu weer op kop komen. En daarachter dan pas het team van der Poel en het team van Stuyven en Co. en Merlier. Ja, ze mogen, wat hun betreft, mogen ze niet met vuur spelen. Dat speelt wel in de kaart van Liam Slok. 1 minuut en 5. Kijk, in het nieuws was het nog 15 kilometer. Toen had hij 1:16. Dus dat wil zeggen op 5 kilometer dat hij amper 10 seconden heeft verloren. Ik vind het toch heel, heel straf en heel sterk.
5: Zeker.
0: Ze zijn in paniek in het peloton.
5: Ja, dat is absoluut waar. Hè. Er moet hier alle hens aan dek om Liam Slok te kunnen gaan terughalen. Maar natuurlijk richting die finish. En het zal bij hem op een gegeven moment ook wel eens opraken. Het is nog altijd wel 10 kilometer te fietsen. Niet evident om dat vol te houden tegen zo'n peloton. Dat zijn dus weinig renners gegeven om daar uit de vlucht te blijven. Dat is niet waar. Simpel.
0: Nee, inderdaad. De laatste overwinning van Lotto. Ik geef het toch maar eens een keertje mee. Victor Kampenaars, dat was 2 jaar geleden in Barcelonet. En daarvoor natuurlijk een keer of 5, 6. Caleb Ewan, die won van 2019 tot en met 20. We hebben de Gent gehad in Saint-Étienne. En natuurlijk de grote André Greipel, die meer dan 10 ritten heeft gewonnen in zijn carrière. En 15 jaar geleden uiteraard Jelle van Endert op Plateau de Bij. Voilà, Maarten, zit jij vooraan in het wiel van Slok?
6: Nee, daar mochten we niet komen. Er wordt poelen gemaakt. Dat wil zeggen dat we ons allemaal moeten laten afzakken, de motoren, tot de hoogte van de ambulances. Om een corridor te maken dat als er iets zou gebeuren, dat de dokter en de ambulances heel snel zouden kunnen opschuiven. Maar we hangen wel in het zog van Emiel Verstringen. Emiel Verstringen, die het peloton heeft laten rijden, heeft natuurlijk zijn werk gedaan. Heeft proberen om de kloof te dichten met Slok, maar die is er uitgewaaid. En er zijn nog wel een paar renners die al hun beurten hebben gedaan om het gat proberen te dichten. Die moeten passen en die nu achteraan dat peloton bengelen, zoals hier nu Emiel Verstringen, die zich rustig heeft laten uitzaken. 8,6 kilometer. We zijn net wel gezakt onder de minuut. 59 seconden, 58 seconden zelfs. Dat is de voorsprong nog voor Liam Slok. 8,5 kilometer. Ik zie nu dat Dylan van Baarle zich op kop heeft gezet van het peloton. Dat is dan weer een ploegmakker voor Timmerlier. En nu zijn er toch nog een paar mannetjes van Uno. Ik zou ook die daar vooraan zitten, maar dan zijn ze bij Lotto heel flink aan het storen. Dat doen ze eigenlijk prima bij Lotto Intermarché. Hebben ze daar ook 2 mannetjes op kop van het peloton gezet om ervoor te zorgen dat het niet zo goed ronddraait bij de ploegen van de sprinters. Dus wie weet zit de stunt er nog in. 8,1 kilometer nog. 54 seconden. Dat is de voorsprong van Slok, die op dit moment nog een slok neemt van zijn drinkbus. Staan we voor een prachtige stunt of wordt het toch nog gesprint? In ieder geval, de Belgen hebben veel kans om deze etappe te winnen.
2: Sportza Tour.

0: Candy, Iggy Pop en Kate Pearson. Liam Slok, ja of nee? Het is echt spannend, Christophe en Sven.
1: Ja, half minuutje nog op 5 kilometer van de streep. De man uit Zottegem. En toeval bestaat niet. Daar waar vanavond in Rock Zottegem Kraftwerk speelt. Die ooit een geweldige LP hebben gemaakt. Die Mensch Machine. Man Machine, waarop de geweldige single staat. The Model. Iedereen kent dat wel natuurlijk. Is hij vandaag Mensch Machine of dan niet? Deze Liam Slok, 5 kilometer nog voorbij een rotonde. Een halve minuut, 27 seconden. En je ziet, dat zijn nu kaarsrechte wegen. Dat is hij echt wel in het nadeel natuurlijk. Maar wat betekent dit? Ja, de sprintersploegen die... Die moeten nu eventjes nadenken, pokeren Sven, want die moeten een mannetje bijzetten. Mannetje dat ze dan straks gaan tekortkomen in de sprintvoorbereiding.
2: Ja, zowel de mannen van Merlier als van Philipsen zijn toch ploegen die momenteel een klein beetje de kat uit de boom kijken. Niet direct al hun renners opsoeperen om dan uiteindelijk nog een perfecte lead-out op de baan te kunnen
0: zetten.
2: Ja, maar ik was even de woorden kwijt, maar het wordt spannend en het is vooral ook... Vooral het petje af voor de inspanning van Liam Slok. Wat hij doet is fantastisch. Hij haalt fameus wat vermogen boven om hier voor dat peloton te kunnen blijven. Trekt dat heel lang door.
1: Ja, dat is waar. En Thomas de Gent, ex-ploegmaat van hem, heeft al getweet. De peloton gaat te laat komen. He has it. Ze gaan zich miskijken op de kracht van deze Liam Slok. 25 seconden, 4000 meter nog altijd. Terwijl er golfbewegingen zijn in het peloton. Meer en meer natuurlijk. Dan krijg je een strijd op twee fronten. Enerzijds moet dat gat worden dichtgereden. Anderzijds moet je ook positie gaan innemen met de Girmais, de Philipsen, de Merliers, de Kooys van deze wereld en Milan Fretin. Misschien kan hij wel uit die kooi geraken. En nu heeft hij het moeilijk natuurlijk. De hele dag al aan kop gereden. 180 kilometer. Chapeau, petje af. Mag sowieso op het podium. Als beste strijdlustige in deze etappe. Neemt nu een bok naar rechts. Normaal gezien mocht hij frisser zitten. Dan had hij die bok veel sneller gepakt. 3500 meter nog. En dan gaat hij nog eens optrekken. Op de grote plateau. Dit doet echt wel pijn aan alle spieren. Dat melkzuur dat langs alle poriën naar buiten spat. 1,5 lactaat. 18 seconden. 18 seconden. Voor Liam Slok. De laatste 3,5 kilometer voor hem. Wel of niet?
2: Sven. Ik denk dat het moeilijk wordt om dit te gaan houden. Het zijn opnieuw de mannen van Astana die, net zoals in al die andere sprintetappes, zeer vroeg op kop komen om daar de boel op een lint te gaan trekken. Hopelijk kunnen ze dit nog een tijdje doortrekken. Vooral dan als je denkt aan Merlier en Philipsen. Als we denken aan Slok, dan hopen we dat de boel een klein beetje wordt opgehouden.
1: Zo is het. Vorig jaar reed hij de Ronde van Spanje. Heeft dit jaar nog maar zijn eerste wedstrijd gewonnen in Gippingen in Zwitserland. De meest besproken overwinning van het seizoen. Omdat hij net voor de streep onderuit waaide en gleed. En zijn fiets als eerste over die streep kwam. 1 overwinning. 11 seconden nog. Het gaat net niet worden zoals Brent van Moer ooit. Die strandde in het zicht van de streep en overvleugeld werd door het peloton. Maar wel gestreden. En iedereen heeft hem nu leren kennen natuurlijk. 2600 meter nog voor Liam Slok. 10 seconden en het peloton onder leiding van de Astana's. De Astana's die een heel goede tour aan het rijden zijn. In dienst natuurlijk van Max Kanter. En ze hebben hem nog altijd niet hoor. En zo dadelijk nog wat draaien en keren in de straten van Bergerac. Gaat hij er een glas rode wijn kunnen opdrinken of niet? Golfbeweging nu in het peloton. Aan de buitenkant komen ze met veel Bauhaus. Proberen ze onderdoor te gaan. Bocht naar rechts. Iedereen toch maar hopelijk recht blijven. Dat gebeurt. Relatief weinig valpartijen in deze Tour. Dat tussen haken. 10 seconden nog. 2200 meter voor Liam Slok.
2: Ja, sprinters die nu echt wel in positie worden gebracht. Van der Poel heeft zijn inspanning al geleverd. Die heeft Philipsen mooi in stand gebracht. Het is Merlier die daar al redelijk lang zit. Samen met Jasper Stuyven. Het is een klein beetje langer gerokken dan dat we gisteren hebben gezien in die massasprint. Terwijl Slok nu echt wel minder dan 10 seconden kijkt voor de eerste keer nu achteruit en voelt dat de benen volledig zijn volgelopen.
1: Inderdaad, 1800 meter nog in het peloton onder leiding van iemand van de ploeg van Philipsen. Ze hebben hem nog altijd niet. Dat is nog altijd 70, 75 meter. 80 misschien, een seconde uitgedrukt. 8 seconden. En dan moet hij dadelijk aan de vod komen van de laatste kilometer en dan gaat het net niet redden. Dat voel je omdat de kracht, de stuwkracht van achteruit van het peloton veel groter is dan die eenzame vluchter. Hoe sterk is die eenzame fietser? Wel, die is vandaag oerend sterk geweest. Oerend ontzettend hard heeft hij gereden. Maar hij wordt op dit ogenblik gegrepen. Het is game over net onder de vod van de laatste kilometer. Chapeau, petje af voor Liam Slok. Op 1000 meter van de streep gegrepen. Hij niet. Nu gaan we sprinten. En dan wordt er geduwd en getrokken. Positie gekozen. Olaf Kooi zit al veel beter dan de voorbije dagen. Max Kanter in vierde, vijfde positie. We hebben Stuiven. Is dat Stuiven al op kop? Ja, dat is Stuiven op kop. En dan hebben we Mathieu van der Poel in tweede positie. En ze gaan allemaal heel oerend hard door die bocht. De laatste vod, daar hangt hij. Dat is maar één vod natuurlijk. 1000 meter nog. Op weg naar de straten van Bergerac, waar ze nu al in zitten. Onder de bomen. Moeilijk te zien wie daar aan kop rijdt. De man van Philips heeft zich aan kant gezet. Dus dan heeft hij nu nog één man in dienst. En dat is Ricky, Jonas Ricard. We komen tussen de nadaarhekken met Max Kanter in tweede positie. Olaf Kooi zit daar ook. Binyam Girmay. Philips helemaal alleen aan de buitenkant. En wie zit in het wiel van Philips? Dat is Milan Fritijn. Dan wordt er nog in de bocht naar rechts. Laat iedereen maar goed door die bocht gaan. Jawel, laatste rechte lijn nu. Laatste 500 meter. Wie zit er goed, Sven, op dit ogenblik?
2: Ja, Van der Poel trekt nu vol door met Philips in het wiel. Terwijl Kooi daar het wiel van Philips heeft gekozen. Even afwachten hoe lang Van der Poel het kan vasthouden. Terwijl het nog altijd een gevecht is met Kanter. En uiteindelijk ook Kooi om het wiel te gaan houden.
1: Wat een lead
2: daar
1: out
2: komt
1: van
2: Kooi.
1: Van der Poel.
2: En Merlier.
1: Oh, die wordt ingesloten. Philips erin gesloten. En Merlier komt als een duivel uit een doosje. En hij gaat 2-2 pakken. Wow,
2: bingo.
1: Jongens toch. Tim Merlier, hallo kroket.
2: Met een snelheid waarvan je nog niet eens kon zien van waar hij kwam.
1: Dat was een bliksemschicht. Hij zat op 250 meter van de streep, zat hij in 8e-9e positie. En ik wou al bijna zeggen, geen Merlier vandaag. En plots kwam hij echt wel als een leeuw losgelaten uit die kooi.
2: Niet aan te doen.
1: Wat een snelheid. Onwaarschijnlijk. En Philips, die wordt gegangmaakt door Van der Poel. Dat was een 11 op 10. Daar kan je echt niks op afdingen.
2: Nee.
1: En dan komt hij. Ja, hij is gewoon, zoals we daar straks zeiden.
2: Ja, hier komen we weer.
1: King of chaos.
2: Ja, het is fantastisch. Want hier zit Merlier nog absoluut niet in de top 10. Die moet hier zelfs straks nog een gaatje gaan dichten.
1: In het wiel van Girmay. En hij zit achter Fritijn. Dat is een gat van 6 meter.
2: Terwijl daar Van der Poel echt een ongelofelijke lead-out doet. Philips, die zit perfect. Dan heb je daar Kooi, die met Kanter in gevecht was.
1: Wat is dit? Dat is precies, ja, dat is een turbo.
2: Ja, het is
1: ongelooflijk. Dat moet u, als u nu in de auto zit of thuis aan het luisteren, zeker vanavond eens kijken op televisie, dames en heren. Want u gelooft de eigen ogen niet. Inderdaad, op 200 meter van de streep zit hij nog. Er valt een gat achter de eerste 6-7. Dan zit hij niet in de eerste 10. En dan als een raket komt hij aan de linkerkant. Eventjes heeft hij heel even schuil gehouden achter de rug van een concurrent. En dan zegt hij, oh ja, nu moet ik er eens uitkomen op 100 meter van de streep.
2: Ja,
1: hoe snel was dit?
2: Dit is gewoon de beste sprinter van het moment.
1: Oh la la la la. Indrukwekkend. Echt indrukwekkend. Dit doet mij terugdenken aan de begindagen van Mark Cavendish. Voorovergebogen over dat stuur. Dat doet Merlier ook beter en beter de laatste jaren. En ik zal niet zeggen dat ze niet op de foto staan. Maar van waar hij komt.
2: Elke sprinter heeft eigenlijk zijn sprint kunnen rijden. Girmay, Kooi, Philipsen. Ze zitten daar allemaal. Dan komt er daar eentje van achteruit. En die brommert daar gewoon voorbij.
1: Ja, dat is. Dit was heel indrukwekkend. Merlier voor Girmay. Dan Kooi, Philipsen op 4. Pavel Bittner, Pluimers op 6. Pascal Akkerman op 7. Rousseau op 8. Kijk, dat zijn toch ongewone of de namen die we niet zagen in de eerste twee massasprints. Dan Kanter op 9. En Milan Fritin op 10.
2: Jens Pedersen. Nee,
1: niet meegedaan. Niet meegedaan. Nee. Dus dit is ook, goed dat je het zegt, een heel goede zaak door Merlier met de strijd voor het groen. Wat bijzaak klinkt zo pejoratief of minderwaardig, maar dat is een gevolg van ritoverwinningen. Zo bekijken ze dat natuurlijk bij Soudal Quickstep. Breed lachend, 2-2. Hij is voorlopig de koning van de sprint in deze ronde van Frankrijk.

Dansteria van Madonna. Wij wachten nog op een reactie, een eerste reactie van de ritwinnaar van vandaag, die dezelfde is als gisteren, Tim Merlier. In afwachting daarvan eerst nog een streepje muziek.

0: In This World van Moby. Iedereen onder de indruk van Tim Merlier in Bergerac. Maar zijn eerste reactie laat nog even op zich wachten. Vandaar dat wij al wel eens polshoogte willen gaan nemen bij die Tsjechische finale bij de vrouwen op Wimbledon. Glenn Martens, neemt daar al iemand het voortouw?
1: Ja, dat kan je wel zeggen, want Noskova die is echt als een kanon aan deze wedstrijd begonnen. Leidt met 4-2. En dat doet ze uitstekend hoor. Ze is totaal niet onder de indruk van de omstandigheden. Nee, ze lost haar slagen gewoon veel beter dan Mugova. Die geleidelijk aan wel in de wedstrijd aan het komen. Dus dit is weer een uitstekende backhandversnelling van Noskova. Direct die gebalde vuist erachteraan. Ze leidt dus met 4-2 en 30-15. Ze heeft een ijzersterke opslag. Dat zagen we ook tegen Elise Mertens. Daar is tot op heden heel weinig aan te doen. Eén keer kwam Mugova wel tot een due situatie. Dat was na een dubbele fout en een backhand misser van Noskova. Maar als ze goed serveert, dan is er zeer weinig aan te doen. En opvallend, ze heeft 2 aces geslagen. En dat is 2 keer op een tweede service. Waar dat ze ervoor kiest om met heel veel kick naar die voorhand van Mugova te serveren. Waar die Tsjechische dan niet bij kan. En op die manier dus ook geen verhaal voor de return. Dus 4-2 en 30-15 hier. En dan hebben we nu wel een reactie, denk ik, van Tim Merlier.
2: I'm in my position all the time. Until the last meter, definitely. Just before the corner. Was a bit boxed in, and then they almost crashed. And I thought it was over, so I gave it a try to come back on the guys who did the lead out. And then I was coming with so much speed, so it was 250 then. I say I gave it a try until the finish, we see. But I have in the last 50 meters, I can't push anymore.
3: Because honestly, I don't know how you found the energy to carry on, to take off from so early and to hang on and to out-sprint everyone.
2: If I see the finish, I can give more than somewhere else. But in this heat was a really difficult effort.
3: The win yesterday opened the win today.
2: Yeah, mostly like this. If you win one, you can win a second, and I'm happy. On 3 stages, I can 2 of it.
3: So whatever happens now, the Tour de France is a good Tour de France for Tim Merlier.
2: Yeah, my Tour de France is ready.
3: A sweet revenge after the defeat of Belgium in football.
2: Correct.
3: Thank you, Tim.
0: Een revanche voor de nederlaag van de Rode Duivels.
4: Dankjewel, Tim.
0: Ja, er is blijkbaar nog van alles gebeurd voor die laatste bocht. Caro, ingesloten, bijna gevallen. Hij dacht dat het voorbij was. Maar ja, is dan toch maar op snelheid beginnen komen. Hij kwam er ook over die andere met heel veel snelheid. Op 250, 250 meter van de streep is hij echt alles beginnen geven. Met de intentie, de bedoeling van we zullen wel zien. Maar het is wel degelijk gelukt, ook al waren die laatste 50 zij echt heel moeilijk. Ook omdat het een toch weer warme dag geweest is in de Tour. En inderdaad, het is wat hij ook zei, als je 1 keer wint in de Ronde van Frankrijk, als je 1 rit pakt, dan komen er al meer, of dan komen er vaak meer. Dit is voor mij nu al een heel geslaagde Tour.

0: my credit's no good.
1: Zo dadelijk gaan wij nog praten met Peter van den Bemt over de uitschakeling van de Rode Duivels gisteren. De Duivels die morgen voormiddag terug in België zullen zijn. Peter die blijft wel nog in de States voor het vervolg van het WK. En het blijft jammer natuurlijk dat België eruit ligt. Maar Tim Merlier zei het net zelf al zo mooi. Hij heeft revanche genomen door opnieuw te winnen in de Tour met een machtige sprint. Benieuwd hoe zijn ploegmaat Jasper Stuyven dat allemaal beleefd heeft.
2: Jasper Stuyven, je hebt hem even moeten zoeken, maar je hebt hem gevonden. Hè. Ja. Fantastisch weer, hè?
3: Ja, ik denk dat het heel hectisch was. En we zaten eigenlijk perfect achter staan. En dan die voorlaatste bocht was wel elkaar even kwijt. Maar dan was het... ik zag het moment om door te... En dan was ik hem even kwijt. En kon mijn movement naar voren zetten. Ik denk dat hij dan perfect zat voor die laatste bocht. En dan zag ik ook wel dat er veel voor zijn wie aan het vechten waren vandaag.
2: Iedereen weet natuurlijk hoe goed hij is. Iedereen wil in dat wiel zitten. Dat is ook een extra gevecht nog eens.
3: Ja, maar dat is altijd wel het goede, denk ik. Als je echt de beste sprinter bent, dan heb je een beetje die ruimte één dag van voorkomt, denk ik. Maar ik heb natuurlijk niet gezien hoe de exacte laatste rechte lijn was. Maar ik denk dat het mooi was dat we vandaag weer perfect uitvoeren.
2: Ja, je wist zelfs niet dat hij gewonnen had. Ik heb het je moeten zeggen.
3: Ja, het is onduidelijk en de radio of de tv is sowieso achter in de auto, dus bedankt voor de bevestiging.
2: Met veel plezier. Jullie hebben ook het werk moeten opknappen. Hè? Slok die was heel sterk. Heb je op een bepaald moment gevreesd van oei, die zien we niet meer terug?
3: Goh, ik denk dat dat sowieso wel was, maar hij zal zeer sterk hebben gereden. En ik denk dat we met verschillende ploegen echt vol hebben moeten rijden om hem terug te pakken. Dus chapeau voor hem.
2: Chapeau voor jullie. Proficiat.
1: Chapeau is inderdaad het juiste woord. Dat was Jasper Stuyven bij Rutger van Severen. Wij snel nog eens naar Wimbledon, want die eerste set, hoe zit het daar, Glenn Martens?
4: Ja, die is al afgelopen. 6-2 voor Noskova. Haar zesde setpunt was het goede en heel fraai afgemaakt door met een lop. Heerlijk punt. En Mugova, ja, die gaat haar niveau moeten optrekken in die tweede set. Maakt te veel fouten, gaat te veel mee in het spel van Noskova. Zou wat meer moeten gaan variëren om het ritme bij haar landgenoten te ontregelen als ze een kans wil maken, want als dat niet gaat gebeuren. Punt was het goede en heel fraai afgemaakt door met een lop. Heerlijk punt. En Mugova, ja, die gaat haar niveau moeten optrekken in die tweede set. Maakt te veel fouten, gaat te veel mee in het spel van Noskova. Zou wat meer moeten gaan variëren om het ritme bij haar landgenoten te ontregelen.

0: Radio 1.
1: Sportza WK.
2: Ja, dan zoals beloofd naar de VS, naar Peter van den Bemt, voor wie het ochtend is. Goedemorgen, Peter.
3: Goedemorgen.
2: Welk gevoel hou jij nu over na een nachtje slaap aan de uitschakeling?
3: Ja, een beetje een dubbel gevoel. Ik heb het gisteren ook al een paar keer gezegd. Dat je eruit gaat tegen Spanje in de kwartfinale, dat is geen schande op zich natuurlijk. Spanje is nog altijd de regerende Europese kampioen. Maar als je naar de wedstrijd hebt zitten kijken, ook al was Spanje de betere ploeg, had het balbezit, hebben de Belgen te weinig kunnen doen in aanvallend opzicht. Ja, had je toch de hele tijd het gevoel dat dit Spanje gisteren te pakken was, tussen aanhalingstekens, dat er misschien wat mogelijk was, dat de Belgen dat nog konden volhouden tot aan de 90 minuten en misschien ook nog wel in de verlenging, want je voelde toch een beetje aan alles dat Spanje, ik ga niet zeggen raadloos werd, maar toch steeds minder wist hoe het echt de openingen kon forceren. Dat zag je ook aan Jamal, die dan ineens begon te trappen terwijl Seis voor hem stond, dat soort dingen. Dat waren toch kleine tekenen dat de Spanjaarden toch stilaan ook begonnen te denken, ja, hoe gaan we dit blok eigenlijk dat de Belgen hadden neergezet nog gaan forceren. Dus ja, zonde, dat is het tegelijkertijd toch. En niet dat de Belgen een geweldige wedstrijd hebben gespeeld, maar het plan waarmee ze aan de wedstrijd waren begonnen, ja, dat werkte toch. En nog eens, omdat Spanje natuurlijk toch twee niveaus minder is dan het geweldige Spanje van 2 jaar geleden in Duitsland.
2: Dat dubbele gevoel hebben we hier in België, in Vlaanderen, ook wel gevoeld vandaag, denk ik. Je was gisteren heel stellig over die wissel van Thibaut Courtois. Hè. Dit is een onwaarschijnlijke flater van Garcia. Kan je dat nog eens toelichten?
3: Vandaag nog altijd hoor. Ik lees dat er zijn die er begrip voor opbrengen. Die zeggen dat Courtois het na de wedstrijd zegt. Ja, hij kan het natuurlijk niet tijdens de wedstrijd tegen ons komen zeggen. Maar ik vind als Thibaut Courtois aangeeft dat hij kan voortspelen. De beste doelman van de wereld in een wedstrijd tegen Spanje in een kwartfinale van het WK. En op de bank zitten vervangers die de ene 2 en de andere nog geen enkele wedstrijd heeft gespeeld voor de nationale ploeg. Laat staan in een dergelijke fase van een dergelijk groot toernooi. Ja, dan laat je hem gewoon staan. En het eventuele risico op een zwaardere blessure is dan de verantwoordelijkheid van Thibaut Courtois zelf en niet van de bondscoach. Als hij aangeeft dat hij kan spelen, als het enige probleem is, en dat heb ik gisteravond laat nog een keer bevestigd gekregen vanuit de schoot van de voetbalbond, dat hij niet meer die lange ballen kan trappen, maar dat hij nog volledig in staat was om te doen waarvoor hij in eerste instantie toch tussen de palen staat, namelijk ballen tegenhouden, dan is het voor mij onbegrijpelijk en onvergeeflijk dat je die doelman naar de kant haalt. En natuurlijk is het pech. Natuurlijk is het pech dat Saint-Lammers nu net die fout maakt. Want het is natuurlijk een heel goede doelman. Dus dat komt er dan nog een keer bij kijken. Dat kan je niet voorzien. Maar dat had niet gehoeven. En dat is uiteindelijk toch bepalend geweest. En dat komt dan op bij de rest, zal ik maar zeggen, van toch nog een aantal rare ingrepen die de bondscoach in de loop van dit toernooi heeft gedaan.
4: Ja, en na zo'n toernooi ga je natuurlijk een evaluatie maken. Misschien meteen even doorgaan op de bondscoach. Moeten ze daarmee doorgaan met Rudy Garcia, volgens jou?
3: Wel, het is niet aan mij om te bepalen of ze daarmee moeten doorgaan of niet. Maar ik denk dat het redelijk duidelijk is dat dat niet gaat gebeuren, eerlijk gezegd. En hij heeft zijn contract vervuld. Dus hij hoeft niet met pek en veren weggestuurd te worden. Laat dat duidelijk zijn. Hij heeft België in de A-groep van de Nations League gehaald. Hij heeft België als groepswinnaar gekwalificeerd voor het WK. En hij heeft met België de kwartfinale van dat WK gehaald. Dus hij heeft, wat de resultaten betreft, zijn contract vervuld. En op het WK was dat natuurlijk met ups en downs. En ja, voor hetzelfde geld en met een klein beetje minder meeval pakken die toch enigszins vreemde wissels tegen Senegal net iets minder goed uit. En ga je eruit tegen Senegal na een absolute non-match gedurende 85 en dan misschien 90 minuten en is het een heel negatieve evaluatie. Maar hij heeft vanaf een bepaald moment zijn eigen weg gekozen en dat heeft zeker gemarcheerd tegen de Verenigde Staten. Maar tegelijkertijd is ook, ik zou zeggen, binnen de schoot van de voetbalbond en ook binnen de spelersgroep toch zeer vaak raar opgekeken. Heeft zich stilaan ook meer en meer geïsoleerd. Binnen de nationale ploeg, zal ik maar zeggen, alleen nog met zijn 2 of 3 getrouwen die hij had meegenomen, heeft hij gefunctioneerd, laten we zeggen, de laatste anderhalve week. Dus laat ik zeggen dat op basis daarvan en toch ook vele vragen binnen de spelersgroep zelf, misschien is zijn relatie met die spelers toch niet helemaal zoals hij ze zelf heeft ingeschat, denk ik eerlijk gezegd, dat er niet echt nog een toekomst is voor Garcia bij de nationale ploeg, zonder dat ik dat voor alle duidelijkheid zeker weet.
4: Nee, oké, dat begrijp ik. Laten we het over de spelers zelf misschien dan ook eens hebben. Welke Belgen springen er voor jou op een positieve manier uit en welke op een negatieve manier?
3: Er zijn er eigenlijk de groep in zijn totaliteit op een positieve manier. Dat zijn de signalen en dat kon je gaan.

0: aan de weg toch ook op het veld zien, die ik van overal krijg. Dit was een geweldige spelersgroep, die geweldig aan elkaar hing. En dat is toch ook de verdienste van de bondscoach geweest, dat hij die groep heeft gesmeed. En die ervoor gezorgd heeft dat de Belgen inderdaad nog boven water zijn gekomen tegen Senegal. Dat ze goed hebben gereageerd op de kritiek in de eerste twee. Ja, toch non-matchen tegen Egypte en Iran. Dus collectief hebben de spelers het heel erg goed gedaan op dit wereldkampioenschap. De symbiose tussen de mannen die misschien wel aan hun laatste toernooi bezig waren en de jonge aanstormende talenten en degenen die daartussen hingen. Ja, dat was eigenlijk quasi perfect. Ook daarbij geholpen door een perfecte organisatie. Dat hoor ik toch ook, dat alles rond de nationale ploeg, alle faciliteiten nagenoeg perfect waren. Omstandigheden gecreëerd waarin inderdaad aan topscore kon worden gedaan. En als je dan een paar individuen moet uitlichten, ja, voor mij dan toch nu niet in de wedstrijd van gisteren, moet ik erbij zeggen, maar Trossard heeft eigenlijk voor het eerst in de nationale ploeg echt zijn top bereikt, getoond, het niveau gehaald dat hij zo vaak bij Arsenal heeft gehaakt. Er is natuurlijk Thibaut Courtois geweest met zijn saves. De verdedigers hebben mij ongelooflijk gecharmeerd, hè, want dat waren toch de grote vragen, zeker na het uitvallen van de Bast. Ja, wat gaat het achteraf of achterin zijn? En dat was niet het probleem met Mechelen en Ngoy. En in zekere zin ook wel theater. Dus de ketelaar is boven water gekomen. Er zijn best wel veel spelers die het goed gedaan hebben. En in zekere zin zijn er natuurlijk ook met voorop de man die wij naar voren hadden geschoven vooraf, die de grote ster zou zijn, niet alleen van België, maar misschien wel van het WK, Jeremy Doku. Ja, die heeft het niet waargemaakt, zo simpel is het, daar mogen we streng voor zijn. Dat is een mislukt WK geweest, de omstandigheden hebben hem daarbij niet geholpen natuurlijk. Hij zat ook niet lekker in zijn vel, had ik de indruk. Mensen die naar de trainingen vaak gingen kijken, dat kleine stukje, dan menen dat ook wel te zien. Dus hij is natuurlijk toch met grote voorsprong de grote ontgoocheling, en schuift daarbij ook misschien wel Kevin De Bruyne. Al verdient hij lof voor de manier waarop hij zich toch in moeilijke omstandigheden in de groep, in het verhaal heeft ingeschreven met zijn positieve mentaliteit. Dus laten we zeggen, maar als we dan toch over de grote ontgoocheling hebben, zal het dan toch helaas voor hem. En hij gaat nog vele diensten bewijzen, voor alle duidelijkheid, aan de nationale ploeg, maar zal het toch Jeremy Doku zijn.
1: Ja, de ploeg als geheel, dat houden we wel in de positieve zin. Het is zo inderdaad, niet in alle wedstrijden liep het gesmeerd, ook niet in de groepsfase. Maar Peter, als we over 10, 20 jaar op dit WK zullen terugkijken, dan zullen we die wedstrijd tegen Senegal in de VS ook wel nog niet vergeten zijn, denk ik. Hè?
0: Nee, dat is het positieve eraan. Hè, dat die laatste 5 minuten tegen Senegal hebben voor een radicale ommekeer gezorgd. Hè. Als ik naar mijn telefoon keek na de wedstrijd, wat daar allemaal op gestuurd werd gedurende 85 minuten lang. Dat zette wel een beetje de toon natuurlijk. En nadien is het toch gekanteld. Die wedstrijd heeft er ook voor gezorgd dat België ineens in de spotlights kwam te staan. Hè. Dat soort spectaculaire wedstrijden. De ploegen die dat voor elkaar krijgen, ja, die komen in de spotlights te staan. En dan was er natuurlijk de hele affaire rond de wedstrijd tegen de Verenigde Staten en de manier waarop de Belgen dan met de steun van de hele wereld, min de Verenigde Staten zelf, dat voor elkaar hebben gekregen. Dat maakt dat België niet als een grijze muis of anoniem door dit toernooi is gefietst. Dat maakt ook dat er ineens toch, heb ik begrepen, ook in België weer die enorme WK-vibe was ontstaan, waarbij de mensen op straat kwamen, grote schermen gingen kijken, vlaggen buiten hingen. Dus in die zin was het toch weer een geweldig feest en hebben we toch weer die WK-sfeer gecreëerd. En ja, het staat toch, we moeten dat toch niet minimaliseren. We zijn toch nog altijd maar een kleine stelt op de wereldkaart. Ja, we staan met België toch maar weer bij de beste 8 van de wereld. 40 landen zijn al naar huis gegaan en ze hebben toch op hun manier, oké, en niet met spectaculair of aantrekkelijk voetbal, maar op hun manier de Europese kampioen bijna tot aan de rand geduwd. Dus dat hoef je ook niet te minimaliseren, vind ik.
1: En er is ook één naam van een speler die we zeker ook gaan meepikken en zullen onthouden, maar daarover moeten we het misschien nu niet meer hebben. We hebben nog één vraag los van de duivels, Peter. Je hebt gisteren Spanje weer aan het werk gezien. Spanje moet nu Frankrijk partij geven in de halve finales. Hoe schat je de waardeverhoudingen intussen die twee landen op basis van wat je al gezien hebt?
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, ik kan er geweldig naast zitten, maar op basis van wat ik al gezien heb van Frankrijk, wat betoverend mooi en overrompelend goed is, en van Spanje, dat toch een mindere versie is van Spanje, zou ik zeggen, dat Frankrijk Spanje zonder pardon uit het toernooi gaat kegelen. Maar dat is dan op basis van wat ik heb gezien. En Frankrijk gaat op een andere manier voetballen natuurlijk tegen Spanje dan België dat heeft gedaan, maar als je het mij vraagt, op basis van wat we er al van hebben gezien, denk ik dat Frankrijk de zeer, zeer grote favoriet is. Niet alleen tegen Spanje, maar ook in de volgende wedstrijden. Maar goed, Misschien kan Spanje ineens een niveau of twee hoger spelen. Maar dat gaat wel nodig zijn, want anders gaan ze er toch zonder pardon uit.
2: Oké, dankjewel Peter. En veel succes nog daar in de States, want jij blijft natuurlijk nog.
0: Nog even, ja. Dankjewel.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift.
1: Zeker wel. Zo dadelijk nog een paar reacties uit de koers. Timmerlier heeft dus gewonnen in Bergerac. Eerst dit. Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een vrachtwagen geladen met stro in brand. De weg is daar versperd voor bluswerken. Verlaat de snelweg bij Mouscroen. Je moet omrijden via de N58 naar Mouscroen. En bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17. Op de E313 van Antwerpen naar Hassel 10 minuten vertragen bij Herentals Industrie door een ongeval. Door een kapotte bovenleiding rijden er ook minstens tot 10 uur vanavond geen treinen meer tussen Essen en Roosendaal. Je kan met je treinticket een vervangbus nemen en de S32 treinen van Puurs naar Roosendaal rijden wel, maar dus niet verder dan Essen.
0: Sporten Tour. Een nieuwe overwinning dus voor Timmerlier, die van heel ver moest komen. Eigenlijk zat Jasper Philipsen in perfecte positie om het af te maken, maar het lukte opnieuw niet, nog niet in deze Tour. Zelf heeft hij nog niet gereageerd, Jasper Philipsen, maar bij zijn ploeg hebben ze dat wel al gedaan. Hier is Christophe Roodhoofd.
2: Christophe Roodhoofd, jouw analyse van de sprint alsjeblieft.
3: Goh, ik denk dat we weer alles goed gedaan hebben eigenlijk. We zitten met een... alles ging goed. Mathieu was er lang genoeg.
2: Heel lang.
3: Heel lang. Dus misschien te lang vandaag. En dat geeft de opkomende mannen de ruimte om terug te komen. Om het gat dat er eigenlijk al was toe te doen. En Jasper zet te laat aan.
2: Voilà. Is het niet zo dat Jasper Philipsen gewoon twijfelt?
3: Ja, gisteren was het wat vroeg. Vandaag is het te laat. Derde keer, goede keer zeker.
2: Ja, zo moet je het gaan bekijken. Hè? Want anders wordt het vervelend.
3: Ja, we gaan het niet vervelend maken. Dat heeft geen zin. Het is natuurlijk niet leuk. Dat is iets dat zeker is. En in de strijd voor groen lag vandaag ook eigenlijk bijna een open goal te wachten. Hè.
2: Die tussensprint was wel goed. Dan kan je denken, heb dankt vertrouwen.
3: Dat was de allereerste keer wel echt goed deze week. Dus op zich zijn er positieve signalen natuurlijk.
2: Maar kan je daar iets aan doen, Christophe, aan een twijfelende sprinter?
3: Verder doen, hè. En dat zal wel lukken. Ik denk, daar zien we nu niet echt... Dat is niet leuk, maar dat hoort er ook bij. Hè.
2: Is hij het type dat daarover wil babbelen vanavond?
3: Nee. Komt wel goed.
2: Succes nog, dankjewel.
1: Het komt wel goed, zegt Christophe Roodhoofd van Alpecin Premier Tech over Jasper Philipsen. Vierde is hij vandaag geworden. Een eindje achter wel de man die gisteren ook al gewonnen had, Tim Merliet. U hebt hem al eens gehoord, hier is hij nog eens in het Nederlands bij collega Jonas Maas.
4: Tim Merliet, 2 dagen op een rij winnen, je 5e etappezege. En Renaat Schotten zei ze net in de uitzending, hij sprint 5 per uur trap voor ons.
5: Ik was... Maar eerst en vooral bedankt aan de ploeg. Terug. Fantastisch werk terug. En dan, ja, ik was oververhit na dat klimmetje. Moest ik even bekomen. En dan kwam Valentin Parapenter net op het juiste moment met ijs en waterbidons. En dan die laatste 8. Jappe die bleef zo kalm. Als Bert had geweest, had ik hem al in gang gestoken. Maar ik zei... Die is PlayStation aan het spelen. En dat zat me de hele tijd in perfecte positie. Het was oké, het was wel iedere keer terugvers naar positie. Maar dan, eenmaal dat Jasper dan kwijt was in de laatste kilometer, denk ik. Ja, dan werd ik weer overroeld langs alle kanten. In de laatste bocht van ze bijna, denk ik. Denk dat Akkerman daar op wandel ging met Girmay. Of omgekeerd, ik weet het niet. Ja, ik dacht dat het over was en... Ik ga proberen het gat toe te sprinten en voor de ereplaats sprinten. Maar ik kwam dan met zoveel snelheid dat ik dacht, ik ga het proberen. En het was 2.50 nog. Ik zei, dat gaat een serieus effort zijn, maar ik kwam erover met goed wat snelheid. Ik zei, als ze geen frisse benen meer hebben, gaan ze niet meer komen. Maar ja, de laatste 50 meter kost het niet meer trappen.
4: Je wint als Vlaming, als Belg op de Vlaamse feestdag. Wat mag of kan er nog bij in deze Tour? Ik vermoed dat hij nu al geslaagd is, toch?
5: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Tweede overwinning had ik op voorhand wel gehoopt. Maar dat was zeker geen zekerheid. Maar bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen. En blij dat ik er tweede kan bijden voor de ploeg.
4: Een klein woordje over Liam Slok. Die heeft het jullie echt nog lastig gemaakt, hè? In de laatste kilometers.
5: Ja, zeker. Het is indrukwekkend hoe dat... De vlucht hier zo lang kan standhouden, zeker in zo'n zo warme temperaturen. En daar kom ik een goedje vooraf.
4: Proficiat, geniet ervan.
0: 2 op 2 voor Tim Merelier. Morgen geen sprint, dan is het een heuvelrit. En dat is meteen de laatste rit ook voor de eerste rustdag in deze Tour eraan komt. Tot morgen voor een nieuwe Sporza Tour. En als je tennis verder wil volgen, die vrouwenfinale op Wimbledon, dan kan je gewoon bij Classics terecht. Noskova won de eerste set tegen Muchova.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
8: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
9: Oh nee, onze buren zijn er ook.
10: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
8: Een chique wat?
11: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
8: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
9: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
11: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
9: Maar sa, zonneschone lounge staat.
10: Mo, hij komt ook van de Weber.
9: In Gent of Deinzen?
11: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solde bij Weba.
12: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
0: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Tim Merlier wint voor de tweede dag op rij een rit in de Tour. Vlaanderen feest vandaag. We zijn in Brussel, waar ook de Vlaamse eretekens zijn uitgereikt. En onze verslaggever in Spanje bezoekt het gebied dat zwaar getroffen is door de bosbranden. Tim Merlier heeft de 8e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Merlier was bijzonder sterk in de massasprint in Bergerac. Christophe van der Goor met het verslag.
1: 2 op 2 dus voor Tim Merlier, die een van de meest indrukwekkende sprints van de laatste jaren heeft getoond. Want op 250 meter van de streep zat hij niet eens in de top 10, maar kwam dan met een duizelingwekkende snelheid van achteruit naar voren geschoten en won. Voor Girmay, Kooi en Philipsen. Philipsen die nogthans perfect werd gepiloteerd door Mathieu van der Poel. Een andere landgenoot, Liam Slok, maakte deze saaie etappe in de finale bijzonder spannend. De lottorenner reed 180 kilometer in de aanval en werd pas onder de vod van de laatste kilometer gegrepen. En dankzij deze ritoverwinning nadert Merlier tot op 25 punten van groene truidrager Pedersen.
14: Tim Merlier won gisteren ook al. De Tour is nu al geslaagd, zegt hij.
5: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Tweede ritoverwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar ja, dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen en blij dat ik er tweede kan bijden voor de ploeg.
14: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang tussen de Tsjechische Muchova en een andere Tsjechische Noskova. Noskova won de eerste set met 6-2. Momenteel is de tweede set aan de gang. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer toerist Le MC op. De feestelijkheden daar moeten de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Benedikt Koussement ging kijken.
15: Hallo.
16: We kloppen aan voor een gedicht.
15: Vandaag schrijven wij voor de passanten die het Muntplein bezoeken gedichten. Speciaal geïmproviseerde gedichten op maat gemaakt.
16: En in de schaduw van de Bib wordt er ook geknutseld.
17: Ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
18: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
19: Feest, helemaal alles feest.
16: Het echte feest is iets verderop op de Grote Markt.
20: Alle handen in de lucht alsjeblieft. Brussel is paus.
21: Ik hou het echt.
16: Vlamingen en Brussel, de liefde is niet altijd vanzelfsprekend. N-VA-minister voor Brussel, Sieltje van Achter.
22: Ik denk dat we soms een beetje onterecht niet de liefde voor de hoofdstad voeren, want eigenlijk is er hier in Brussel echt heel veel te beleven. Maar ook omgekeerd vind ik dat we als Brusselaars ook wel een beetje meer Vlaams mogen zijn en onze rug soms wat rechten, de problemen aanpakken en aan één zeel trekken.
16: En intussen is ons gepersonaliseerd gedicht klaar.
15: Door het luide feesten heen steekt de micro van de VRT. Stelt vragen, vraagt mensen, doet denken, zoekt wensen.
14: De Vlaamse regering heeft vandaag ook haar eretekens uitgereikt. Ze eert op die manier Vlamingen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn. Dit jaar was dat onder meer chirurg en voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Hij riep op tot meer solidariteit.
23: Ik denk dat het symbool van een zekere solidariteitsprijs te geven vandaag, dat dat wel zijn belang heeft in toch een wereld van complexe tijden ook. Hè. De solidariteit werd internationaal afgebroken. zowel in binnen als in het buitenland. Laat ons een kat noemen. Ik heb altijd het gevoel dat mensen die solidair samen iets kunnen doen, dat dat wel de cohesie versterkt.
14: Ook kunstenaar Michael Borremans, wielerkampioen Lotte Kopecky en chef-kok en tv-persoonlijkheid Piet Huizentruid kregen een Vlaams ereteken. Op de E40 richting Brussel is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd vlak na de afrit Beernem. Een auto met 4 mensen daarin week plots af van de middenrijstrook en belandde op zijn dak in de berm. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De passagier vooraan overleefde het ongeval niet. De bestuurder en de 2 andere passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Alle slachtoffers zijn tussen de 75 en 85 jaar oud. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Spaanse premier Sanchez brengt maandag een bezoek aan het rampgebied in Andalusië. Bij de brand daar vielen zeker 12 doden en 7 mensen zijn nog steeds officieel vermist. Meer dan 6600 hectare natuur ging in vlammen op. Stijn Verkruijsen kon even door het rampgebied rijden.
2: Blushelikopters vliegen voortdurend af en aan, want er wordt nog geblust in de dorpen rond Bedar en Los Gallardos. In het rampgebied zien wij geen vuur, maar wel zwart geblakerde, afgebrande vegetatie, soms nog wat aan het nasmeulen. De huizen staan er nog, maar vele zijn beschadigd. En het is er verlaten, want de Guardia Civil houdt de mensen buiten. Het is nog te gevaarlijk. Tientallen mensen staan aan de wegblokkade te wachten om naar hun huizen te kunnen.
3: Porque nos dejaban ir a darle de comer a los animales.
2: Deze Spaanse vrouw wil haar huisdieren terugzien, want ze hebben die zomaar moeten achterlaten. Onder begeleiding van de politie mag ze straks even naar haar huis. Jacqueline, een Franse vrouw, liet een kat achter, maar zij mag voorlopig niet gaan kijken.
4: Pour voir si on pouvait retourner dans la maison, voir si quelque chose avait été brûlé.
2: Jacqueline is vooral benieuwd of haar huis er nog staat. Wellicht zullen de zowat 1500 geëvacueerde bewoners morgen wel het rampgebied binnen mogen.
14: We krijgen een heldere avond en nacht, minima tussen 16 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon met meer hoge wolkenvelden. Maxima tussen 26 en 33 graden. Ook de volgende dagen zonnig met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmteonweders. De tweede ritzege op een rij van Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. Daar begonnen we mee. Merlier was de sterkste in de massasprint. In het klassement blijft Tadej Pogacar aan de leiding. Meer op 14nieuws.be.
21: Radio 1. Classics. Met Ronald Vragen.
1: En met Massive Attack, Bee Gees en Tanita Tikaram. En straks ook een song uit de nieuwe plaat van de Rolling Stones. Met uitleg van Keith Richards en Ronnie Wood. Classics is er tot 8 uur. Goedenavond.

0: Meteen gas open in deze classics. Fortunate Son van CCR. Naast al die muziek en al die classics is er ook tennis. Want, dat weet je, de finale is aan de gang op Wimbledon. Finale bij de vrouwen. Glenn Martens, jij volgt die?
1: Ja, zo is dat ook. De gas open bij Linda Noskova. Want die had de eerste set al gewonnen met 6-2 van haar landgenote en vriendin Mugova. En ze leidt nu ook met 4-2 in set nummer 2. Dat betekent dus dat ze door die opslag van haar landgenote is gegaan. Dat deed ze daarnet bij 15-14. De voorhandmisser van Mugova. En dus nu de break. Kans om nu naar een 5-2 voorsprong te serveren. En dan komt ze wel heel dicht bij die eerste Grand Slam titel. De tweede set die is wel spannender dan de eerste. Het gaat gelijk op, moeten we zeggen. Mugova zelfs bij 1-1. Breekansen ook gehad. Ze heeft die niet kunnen verzilveren. 3 heeft ze er bij elkaar gekregen. Telkens goede opslagen van Noskova. En dat kan wel eens een keer een beslissend moment geweest zijn in die set. De veer misschien een beetje gebroken. Nu ook weer goede service bij Noskova. Je ziet toch de vertwijfeling op het aangezicht van Mugova, die voorlopig haar beste tennis niet kan laten zien. En Noskova, dat moeten we zeggen, die blijft ijzig kalm onder die omstandigheden. 21 jaar is ze haar eerste Grand Slam finale. En nu al dicht bij die eerste Grand Slam titel. Als ze haar niveau kan blijven halen, en dat is altijd de vraag, als je zo het einde van een wedstrijd nadert, dan gaat ze er heel, heel dichtbij komen. Dus 6-4, 4-2 voorsprong voor Noskova in de Wimbledon finale tegen Mugova.

als ijsblokjes dansend in een glas. Soul Limbo, Booker T en de MG's. Daarvoor de Pretenders, Talk of the Town. Talk of the Town was begin jaren 80 een bekende nachtclub in Londen op Leicester Square. Goeie naam voor een nachtclub, Talk of the Town. En goeie naam voor een song dus ook, vond Chrissy Hynde van de Pretenders. Dit is Massive Attack.

0: Tot en met het einde van de zomer is Massive Attack nog op tour. En dan in het najaar wordt er nieuw werk verwacht. Ze hebben aangekondigd dat ze een verzameling recent werk zullen uitbrengen in 2026. Maar een precieze datum hebben ze nog niet meegegeven. Dit was Unfinished Sympathy van Massive Attack. Even kijken wat er gebeurt op de weg. Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een vrachtwagen geladen met stro in brand. De blus- en opruimwerken zijn aan de gang. Verlaat de snelweg aan de afrit Moeskroen. Je moet omrijden via de N58 en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kom je dan weer naar de E17. Door een kapotte bovenleiding rijden er minstens tot 10 uur vanavond geen treinen meer tussen Essen en Roosendaal. Je kan met je ticket een vervangbus nemen. De S32 treinen van Puurs naar Roosendaal rijden wel, maar dus niet verder dan Essen.
1: Radio 1.
0: Classics. 11 juli vandaag, Vlaamse feestdag, maar ook de dag dat Herman Brood op het dak klom van het Amsterdamse Hilton en daarvan afsprong. Dat gebeurde op 11 juli 2001 en dat is vandaag 25 jaar geleden. Still Believe, Herman Brood. You make me feel like a drunk, loser's cup.

0: Still Believe van Herman Brood. Het is vandaag 25 jaar geleden dat hij van het dak van het Hilton sprong in Amsterdam. Hij was pas 54, maar zijn lichaam was zo toegetakeld door drank en drugs dat hij er liever snel een einde aan maakte. Op zijn lichaam werd een briefje gevonden waarop stond dat hij bungee zonder elastiek ging doen en dat mensen niet moesten treuren, maar dat ze er een feest van moesten maken. Herman Brood en Still Believe. Op Wimbledon, de finale van de finale, zegt Glenn Martens. We naderen het laatste game, denk ik.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat ook al het laatste game geweest kunnen zijn. Want daarnet enkele wedstrijdpunten bij 5-2 op de service van Mugova. Maar nu mag Noskova het gaan uitserveren. En ze begint er alleszins uitstekend aan. 6-2, 5-3 en 30-0-2. Snelle fouten met de voorhand van Mugova. Ja, die heeft daar echt in de steek gelaten. Daarnet kon ze het niet afmaken. Ook al omdat Noskova, ja, misschien toch net iets te passief was op die wedstrijdpunten. Maar nu op die eigen opslag waar ze zo dominant mee geweest is in die wedstrijd, zou het dan toch moeten lukken. Opslag naar buiten. De return die komt er nu wel. Dus we krijgen een rally. De voorhand en die gaat tegen het net. Dus nog geen nieuwe kampioenschapspunten voor Noskova. Wel 30-15. Nog even een levenslijn voor Mugova. Maar dit zou toch echt een bijzonder straffe terugkeer zijn als ze hiervan kan terugkeren. Ze overleefde een wedstrijdpunt tegen Coco Gauff. Maar toen lag het zoveel dichter bij elkaar. Dat was een match tiebreak. Ook een match tiebreak gehad trouwens. Noskova tegen Kirstea in de derde ronde. Zeer moeilijke wedstrijd. Nadien toch vrij comfortabel doorgestoten naar de finale. Moet nu hopen op een goede eerste. Die komt er voorlopig niet. Dus een tweede service. Dan stijgen de kansen wel. Als ze kan breken natuurlijk, Mugova. Ja, dan hebben we weer een wedstrijd. Zo snel kan het gaan. Maar voorlopig ziet het daar niet naar uit. Wel een rally en dan de backhand op de lijn. Dat is uitstekend gedaan van Noskova. Nu de forehand misser opnieuw. En dit is een zeer belangrijk punt. Een key point, zoals dat heet. Want dit is 30-30. Dat betekent, ofwel wordt het 40-30, krijgt ze een nieuwe kans om haar eerste Grand Slam titel te winnen. Een geweldige titel zou het zijn op Wimbledon. Bij een punt voor Mugova betekent dat een breekpunt. En krijgen we misschien wel een ommekeer in de wedstrijd. Dat dachten we daar straks ook toen ze enkele breekpunten had op de service van Noskova. Tweede service opnieuw, want die eerste die zit er weer net naast. Scheelde niet veel. De spanning die zal uiteraard toch ook wel in die arm zitten nu van de jonge Tsjechische. Diepe tweede service. De goede return met de backhand van Noskova. De slice altijd verraderlijk. En nu de versnelling met de voorhand van Mugova, die in de leidende positie is in de rally. En dit is een winner. En kijk, van 30-0 gaat het naar 30-40. En wie weet krijgen we wel een break. En krijgen we wel een langere finale dan we op dit moment aan het denken zijn. Heel lang heeft die finale nog niet geduurd. 1 uur en 18 minuten. Als ze twee puntjes nog had gewonnen daarnet, dan was die finale al afgerond. Een vijftal minuten geleden ook toen ze die wedstrijdpunten had. Maar als het 5-4 wordt, ja, dan kunnen we misschien nog wel zelfs een derde set krijgen. Dan is het hier nog lang niet beslecht. Dus nu heeft ze een goede eerste nodig. Die komt er ook. De drive volley is in het rekkend bijna van Mugova. Die kan er nog wel op de juiste positie naartoe rennen. Maar kan die bal dan niet meer met het racket raken. Dus dat betekent dat deze breakkans ook onbenut gelaten is. Ze had 3 mogelijkheden op een break. Vroeg in die tweede set. Geen enkele van die kansen kunnen benutten. Ook deze kans gaat verloren. Even iets uit het oog wrijven. Je kan maar beter goed zien op zo'n belangrijk moment. Het belangrijkste moment. Zeker in haar sportieve leven. 21 jaar is ze zeer jong. We gaan er nog van horen. Kijken naar de service nu. Die komt er. Weer een uitstekende return. Die valt wel nog binnen de bal van Noskova. En dan is het vrij makkelijk die open baan zoeken wat Mugova daar doet. En opnieuw een breekkans. En dus opnieuw een kans om er weer een wedstrijd van te maken. Is het de spanning die Noskova parten aan het spelen is? Dit is breekkans nummer 5. De vorige 4 gingen dus verloren. Dit kan een momentum change zijn. En je hebt af en toe zo van die fases in een wedstrijd. Zeker in een tenniswedstrijd. Dit is er absoluut eentje. Uiteraard als ze die fase niet over de streep trekt, is het afgelopen. Maar anders, ja, gaat ze toch in het hoofd krijgen van Noskova. Maar die doet dit wel heel sterk. Goede service. De return van Mugova komt half kort. En dan ga je heel snel in zo'n situatie je verslaan, die bal uitstaan. Maar hier zeer goed getimed, zeer goed geraakt die voorhand. En Mugova aan de grond genageld. Opnieuw een due situatie krijgen we een eerste wedstrijdpunt op de eigen service van Noskova. Dat is de vraag natuurlijk. De service gaat er nu komen. Dat is weer geen goeie. Als ze naar die deuce-kant moet serveren, dan kiest ze toch vaak een bal op het lichaam en die komt voorlopig er niet. Dus opnieuw die tweede. Gaat ze naar de voorhand. De baan ligt nu open. Goede spreiding van Noskova en die haalt ze nog wel, Mugova. Maar ze krijgt die bal niet meer over het net. En dan is daar een matchpunt. Dan is daar een bal voor een Wimbledon-titel. De eerste is dat op de eigen service. De voorbije drie wedstrijdpunten heeft ze niet kunnen benutten. Dat was op de opslag van Mugova. Gaat ze er nu een einde aan maken? Dit moet het spannendste moment zijn uit haar leven. Ongetwijfeld. Want ze kan zich kronen tot Wimbledon-kampioene. Voegen in dat rijtje met Tsjechische winnaressen. Waaronder Kvitova, Vondrousova. Daar komt die service. Het wordt een tweede. Novotna zat er ook nog tussen. En je hebt uiteraard ook nog Martina Navratilova. Al heeft zij die wel gewonnen toen ze de Amerikaanse nationaliteit had aangenomen. Intussen heeft ze wel die dubbele nationaliteit natuurlijk. Even die tos moet opnieuw. De spanning is te snijden. Nu moet ze hopen op een goede tweede service. En het wordt, ja, het wordt een dubbele fout. En dan vraag ik even Ronald, mogen we dit blijven volgen? Geven we even terug?
0: Ja, geef maar even terug naar mij. Ik zal een plaatje draaien, Glenn. Okay. En dan komen we straks bij jou als het lukt voor Moskova. Hopelijk.
2: Radio 1 Classics.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Radio 1, live.
5: En Daughter, daarvoor The Sands met April and June. En R.E.M. met Day Sleeper. Finale bij de vrouwen op Wimbledon. Een snelle wedstrijd vanmiddag. Tot de laatste twee games. Glenn Martens, die blijven maar duren.
6: Ja, dat kan je wel zeggen. Die eindeloos lange game met wedstrijdpunten en breekpunten is uiteindelijk gewonnen door Mugova. We zitten nu bij 5-4. En Mugova is aan het serveren. Maar ook in dit spelletje op haar eigen service heeft ze een breekkans tegen gehad. Ook dit slaagt ze er niet in om vlot over de streep te trekken. En we zitten nu bij Deuce. Dus dat betekent dat we opnieuw een kans krijgen voor 5-5. Of toch opnieuw een wedstrijdpunt. Het is een goede eerste service, maar die wordt goed gehaald door Noskova, die heel diep staat te spelen. En dan weer de misser met de backhand. Je voelt dat die spanning in het lijf zit. Ze kan haar slagen niet meer volledig lossen. Dat is een bekend fenomeen uiteraard. Wanneer dat je in die eindstrijd zit, zo dicht zit bij die grootste titel uit je carrière. Ze schudt af en toe van nee, ze moet wel blijven proberen zichzelf volledig vrij te spelen om vrij in dat hoofd te zijn. Maar dat is vanuit onze positie uiteraard zeer gemakkelijk gezegd. Ga er maar een keer aan staan. Wimbledon, het is nog niet eens zomaar een Grand Slam. Het is voor velen het Grand Slam toernooi natuurlijk. En kijk, Mugova, die heeft dan toch een levenslijn. Die vond ze ook al tegen Coco Gauff. Toen overleefde ze een wedstrijdpunt. Ook hier heeft ze er al 5 tegen gekregen. En ze zit nog altijd in de wedstrijd. En kijk, op dit eigenste moment gaat het naar 5-5. En is het onmogelijk te voorspellen wie dat deze tweede set naar zich toe gaat trekken. Als dat Mugova is, ja, dan krijgen we een derde set. Als het toch Noskova is, dan wordt ze alsnog de Wimbledon kampioen. Maar waar het daarnet zeer dicht tegen het einde leek aan te zitten bij 5-2 en wedstrijdpunten, zitten we nu na meer dan een uur in die tweede set bij 5-5 tussen Mugova en Noskova.
4: Radio 1 Classic.

Bee Gees en Nights on Broadway van midden jaren 70. Een historisch belangrijk nummer voor Bee Gees. Want het is in dit nummer dat Barry Gibbs voor het eerst zijn falsetto ontdekt. De producer vroeg om enkele hoge noten tijdens het refrein. Als een tweede stem en Barry zei, ja, ik zal eens proberen. En hij stond versteld van zichzelf hoe vlot die hoge noten kwamen en hoe goed die klonken. Meer van dat, zei de man achter de knoppen. En Barry zong hoger en hoger. En zou dat ook blijven doen vanaf toen.

0: Zonnige rocksteady op een prachtige zomeravond. A Message to You, Rudy, van Dandy Livingston. Daarvoor zat Lily Allen met Smile. In Wimbledon is de finale nog niet voorbij. Mukova is Tiglen.
1: Ja, Hiltaai, ze heeft 5 wedstrijdpunten overleefd. En dat 3 spelletjes op een rij ging dan vervolgens bij 5-5 opnieuw door de opslag van Noskova. En kijk, ze won uiteindelijk die tweede set alsnog met 7-5. Wie had dat, laat ons zeggen, een kwartier, 20 minuten geleden durven voorspellen? Ik denk werkelijk niemand, ook niet Mukova. Noskova is even naar binnen gegaan, even een toiletpauze ingelast om terug te herbronnen. Ze moet haar niveau opnieuw gaan halen, haar slagen gaan lossen. En dan is ze in principe vandaag de betere. Maar kijk, we zijn benieuwd wat dit mentaal gaat doen. Zowel bij Mukova als bij Noskova. Die openingsset, die werd dus comfortabel gewonnen door Noskova met 6-2. Dat leek ze ook te doen in set 2. Maar kijk, die totale ommekeer en zo. Dus 7-5 voor Mukova. Een derde en beslissende set dus hier in de Wimbledon finale van 2026.
0: Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een vrachtwagen geladen met stro in brand. De blus- en opruimwerken zijn aan de gang. Verlaat de snelweg aan de afrit Mouscoen. Je moet omrijden via de N58 en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17. En door een kapotte bovenleiding rijden tot minstens 10 uur vanavond geen treinen meer tussen Essen en Roosendaal. Je kan met je treinticket een vervangbus nemen. De S32 treinen van Puurs naar Roosendaal, die rijden wel, maar dus niet verder dan Essen.
2: Radio 1 Classics.

0: De prachtige lage stem van Tanita, maar ook die hobo. Het geheime wapen van dit nummer. Zo'n mooie melodie in Twist in My Sobriety. Tanita Tikaram. Na het nieuws van 7, Wim de Kane in Classics.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer Toerist Le MC op. Het thema van deze feestdag is verbinding. De feestelijkheden in de hoofdstad moeten dan ook de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Al was niet elke bezoeker zich daarvan bewust vandaag.
8: Het is eigenlijk omdat we mensen zagen met vlaggetjes, met ballonnen, met de leeuw erop. Dus toch ja, hier moet iets gebeuren.
9: Ik kom eigenlijk vandaag achter dat het een feestdag is. Ik kom oorspronkelijk uit Nederland.
10: We hebben 3 kleine kindjes en het is altijd heel gezellig om bij de Vlaamse feestdag een van de activiteiten hier te komen doen.
11: Ik denk dat vooral de narratief en de taal van dan voornamelijk politiek wel ietsje verbindender mag. Dus als dat dan het thema van deze 11 juli is, vind ik dat een goed gekozen thema.
7: De Vlaamse regering reikte vandaag ook het Vlaams ereteken uit aan 4 verdienstelijke Vlamingen. Kunstenaar Michael Borromans, chef-kok en tv-persoonlijkheid Piet Huizentruit, wielerkampioene Lotte Kopecky en chirurg en voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Zij krijgen de onderscheiding omdat ze met hun uitzonderlijk talent hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft voor de 2e dag op rij een rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Merlier won de relatief vlakke rit van Périgueux naar Bergerac met een indrukwekkende inhaalbeweging in de laatste 250 meter. Voor Merlier is de Tour na 2 zegens nu al geslaagd.
12: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Tweede toerwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar ja, dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen en blij dat ik er een tweede kan bieden voor de ploeg.
7: Merlier nadert met deze overwinning tot op 25 punten van groene truidrager Mats Pedersen. In het klassement blijft Tadej Pogacar aan de leiding. Vanwege de hittegolf in Frankrijk wordt de rit van morgen in de Corrèze met 30 kilometer ingekort. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang tussen de Tsjechische Mugova en een andere Tsjechische Noskova. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
13: Wel, het leek een wedstrijd die al gedaan had kunnen zijn, want anderhalve set was er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova. Die had duidelijk geen last van plankenkoord. Die speelde agressief, serveerde uitstekend en domineerde ook die wedstrijd na ruim 1 uur spelen. En bij 6-2, 5-2 kreeg ze ook al een eerste wedstrijdpunt, maar Mugova overleefde dat matchpunt. Dat deed ze zelfs 3 games en 5 wedstrijdpunten in totaal op een rij. En zo een totale ommekeer, want ze won plot die tweede set uit het niets met 7-5. En we zijn nu begonnen aan die derde set. Dat was een slopend spelletje met breekkansen voor Mugova, maar uiteindelijk toch gewonnen door Noskova. Dus het zou wel eens een thriller kunnen worden in die derde set van deze vrouwenfinale.
7: Dankjewel, Glenn. Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden, morgen opnieuw veel zon met meer hoge wolkenvelden. Maxima tussen 26 en 33 graden. Ook de volgende dagen zonnig en warm, maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmte-onweters. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
6: Classics.
5: Met Ronald Vragen.

0: Vlaamse feestdag vandaag, dan spelen we graag een Vlaamse klassieker. En dit was er een. En wat voor een? Tim van Wim de Kranen. En zometeen nog een Vlaamse klassieker. Maar eerst nog eens naar Wimbledon, want de finale die blijft daar maar keren bij het begin van de derde set, Glenn.
1: Ja, het zou misschien wel eens een klassieker kunnen worden, deze finale. Want wat een ommekeer, nog een keer zeggen. 6-2 eerste set voor Noskova, 7-5 die ommekeer voor Mugova in de tweede set. Maar kijk, ze is uitstekend uit die pauze teruggekeerd, Noskova. Want oké, moeilijk eerste service game gehad, enkele breekkansen moeten wegwerken. Maar ze leidt nu wel met een break. 2-0 de voorsprong voor Noskova in die derde set. En ik heb het idee dat ze haar slagen wat meer aan het lossen is. Dat ze dat beste tennis opnieuw aan het vinden is. Dat zal ook nodig zijn, want dat moet ik er wel bij vermelden, Mugova die heeft haar niveau echt wel gevoelig opgetrokken als we dat vergelijken met, laat ons zeggen, die eerste anderhalve set. Dit is goed gedaan, goede service naar buiten gevolgd naar het net en dan die volley kort achter het net gelegd. Dat zien we haar niet al te vaak doen. Noskova naar het net komen, ze voelt zich veel comfortabeler vanaan die baseline, wat ze uitstekend doet ook. Maar nu de punten kort houden, dat kan ook helpen om die spanning niet opnieuw in het lijf te laten terugkeren. En dus nu 14-30, een bal voor een 3-0 voorsprong. Dat lijkt uiteraard comfortabel, maar goed, dat leek die 5-2 voorsprong in die tweede set ook. En we weten hoe dat intussen is afgelopen. Maar goed begonnen alleszins aan die derde en beslissende set. Ze leidt met 2-0 tegen Mugova, die nu op deuce komt. Dus opnieuw een spannend spelletje in deze vrouwenfinale.
0: Dit is een

0: Gene Pitney, The Man Who Shot Liberty Valance van begin jaren 60. Het nummer werd geschreven voor een western met dezelfde titel, met John Wayne en James Stewart in de hoofdrollen. Maar het nummer werd uiteindelijk niet gebruikt in de film. Zometeen een novelty punksong uit de jaren 2000. Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een uitgebrande vrachtwagen met stro. Verlaat de snelweg aan de afrit Mouscron. Die moet omrijden via de N58 en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17.
1: Classics.
2: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

Dat doet deugd. I Don't Wanna Grow Up van Ramones. Daarvoor het geestige United States of Whatever van Liam Lynch. Nu Art Pop met grote A van Rosalia Björk en Yves Tumor Berghain. Classics.

0: Een zomeravond en de meeslepende muziek van DC Lee. See the day. DC Lee, een tijdje de vrouw van Paul Weller. Hij maakte een einde aan hun relatie omdat het te goed ging. Als artiest had hij meer onrust nodig, zei hij. Bijna 19:30, een uurtje vroeger in Londen, op Wimbledon in de derde en laatste set van de finale bij de vrouwen. Mukova kwam terug in de wedstrijd, maar ze kan niet doorzetten in die laatste set, Glenn.
1: Nee, het is 5-2 in set nummer 3 voor Noskova. En dat is een stand die we uiteraard goed kennen. Want het was het in die vorige set ook, maar die verloor ze uiteindelijk alsnog. Maar kijk, ze staat uitstekend te spelen. En ik moet het erbij zeggen, dit is de beste set van de drie qua niveau. Want allebei zijn ze uitstekend aan het spelen. Ook Mukova, die heeft meer winners dan onnodige fouten. Dat was niet zo in set 2, dat was niet zo in set 1. Nu wel. En hetzelfde voor Noskova. Die deed dat uiteraard ook al in die openingsset. Maar als ze allebei hun beste tennis spelen, ja, dan krijg je een geweldige derde set. En het ligt zeer dicht bij elkaar. Dus die foutenmarge, die is nog steeds zeer klein. Ondanks die 5-2 voorsprong. Benieuwd of ze het nu wel over de streep gaat trekken. Zometeen moet Mukova serveren opnieuw om in de wedstrijd te blijven. Als ze daarin slaagt, dan heeft Noskova nadien opnieuw een kans om de wedstrijd uit te serveren. Benieuwd of het nu wel gaat lukken. Ze is er net als in set 2 dichtbij, maar het is not over until the fat lady sinks.

0: een vulkanisch nummer. De lava stroomt naar buiten bij Barry Ryan en Eloise. Komt er eindelijk een explosie in Wimbledon, Glenn?
1: Het zou zomaar kunnen, want 5-3, 40-15. Nu heeft ze zelfs 2 wedstrijdpunten op een rij. Dat heeft ze nog niet eerder gehad. En ze is uiteraard Linda Noskova. 6e kampioenschapspunt. Haar eerste kreeg ze zowat een uur geleden. De ommekeer van Mukhova. Die vecht voor wat ze waard is. Maar nu toch heel dicht bij een nederlaag staat. Een goede eerste, dat kan ze gebruiken. Met een ace kwam ze op 40-15. Op die 2 punten die haar nu dicht bij een zege brengen. Het is een goeie en het is met deze afgelopen, want het racket er nog tegen. Maar ze krijgt die bal niet meer geretourneerd en ze gaat erbij liggen. Linda Noskova, en terecht natuurlijk. Wat een fenomenale prestatie heeft zij hier dit toernooi afgeleverd. Geweldige wedstrijden gespeeld, waaronder, jammer genoeg voor ons, tegen Elise Mertens. En nu tegen een vriendin in je allereerste Grand Slam finale er heel dichtbij komen. 2 korte set, 6-2, 5-2. Dan toch nog die zege uit handen geven, die set uit handen geven. Je gaat de kleedkamer opzoeken. Wat gaat er dan allemaal door je hoofd, door dat jonge hoofd? Laat ons dat niet vergeten. 21 jaar is ze nog maar. Maar ze komt uit de kleedkamer en speelt opnieuw haar beste tennis. En in tegenstelling tot set nummer 2 heeft ze het dit keer kunnen volhouden. Tot de laatste bal geslagen is. De tranen die zijn er uiteraard. Ze is er heel, heel blij mee. En dat is maar wat logisch. Is natuurlijk zuur voor Mukhova, die na Roland Garros in 2023 nu haar tweede Grand Slam finale verliest. Ze heeft er een strijd van gemaakt, want een strijd is het wel degelijk geweest. Een hoogstaande derde set, ik wil het nog een keer zeggen, met slopende rallies, uitstekend tennis en uiteindelijk, dat moeten we gewoon zeggen, de verdiende winnares. En iemand van wie we zeker nog wat gaan horen de komende jaren, want dit is zeker en vast geen eindpunt als ze dit niveau kan blijven halen. Wimbledon 2026 kent haar kampioenen bij de vrouwen. En dat is een Tsjechische. Dat wisten we uiteraard al voor deze wedstrijd. De naam die kenden we niet en die kennen we nu wel. Dat is Linda Noskova.
0: Dankjewel, Glenn Martens.

0: Diana Ross en Michael Jackson, A Brand New Day.
1: Classics.
2: Radio 1.
0: Gisteren kwam de nieuwe plaat uit van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Een reeks nieuwe nummers en oude bekenden, want er doen veel gasten mee op het album. Oud-drummer Charlie Watts zit erin. Hij is al 5 jaar dood, maar ze hebben een vroegere drumpartij van hem verwerkt in een van de songs. Ook Paul McCartney speelt een baslijn in. Robert Smith van The Cure doet iets op gitaar. En Bruno Mars mag koebel spelen. Heerlijk. 12 songs op het album, waarvan 2 covers. 1 daarvan is You Know I'm No Good van Amy Winehouse. Keith Richards en Ronnie Wood vertellen dat ze Amy graag hadden ontmoet.
3: In a weird way, I mean, that song was supposed to meet us somewhere for some reason. I don't know, but it feels like it when I hear it, you know. Yeah, I wish Amy was around, man. I was always sort of, well, I'm bound to meet her and, you know, down the road. Unfortunately, no.
4: I'm sad because she didn't do her full span, you know. We lost her early, and it was like saying goodbye to Billie Holiday again, you know.
0: Ron Wood vergelijkt Amy met Billie Holiday, die ook vroeg stierf. Ze hebben Amy nooit ontmoet en dat vinden ze jammer. En nu eren ze haar dus op het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. You Know I'm No Good.

Immigrant Song van Led Zeppelin, daarvoor de Rolling Stones, You Know I'm No Good, met Mick Jagger op mondharmonica. Uit het nieuwe album Foreign Tongues, en dat is uit sinds gisteren. Dit zijn Foo Fighters, My Hero.

My Hero van Foo Fighters, zometeen Tim Hardin. Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een uitgebrande vrachtwagen geladen met stro. De problemen kunnen er nog even duren. Verlaat de snelweg aan de afrit Moeskroen. U moet omrijden via de N58 en bij Dottigny de E403 naar Kortrijk oprijden. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17.

Reason to Believe en If I Were a Carpenter zijn de beroemdste songs van Tim Hardin. En dan vooral in versies gezongen door andere artiesten. Dit was een minder bekend nummer van Tim, maar wel heel mooi. Uit zijn eerste album Tim Hardin 1 van midden jaren 60. It'll Never Happen Again. Dit is de laatste van deze classics. Radiohead, No Surprises.

0: No Surprises, Radiohead. Na een uur van 8, veel goede muziek in Zomerland met Michael. Fijne avond bij Radio 1.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen. En er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergste intussen voorbij, zegt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
8: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval. Daar zijn ze nog altijd bezig. Maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen, even laten controleren hoe het daar is.
7: In China is de tropische storm Bavi aan land gegaan. Er werden windsnelheden tot 150 km per uur gemeten. Uit vrees voor schade en slachtoffers door de wind en overvloedige regen zijn de voorbije dagen 1,8 miljoen mensen geëvacueerd aan de oostkust van het land. Verwacht wordt dat de storm in kracht zal afnemen nu hij aan land is gegaan. Eerder raasde Bavi ook al over delen van Japan en Taiwan. Daar was er schade, maar vielen er geen slachtoffers. De Tsjechische Linda Noskova heeft het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale haar landgenote Mugova. Het verslag is van Glenn Martens.
9: Anderhalve set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova, die duidelijk geen last had van plankenkoorts en met agressief tennis en uitstekende opslagen de wedstrijd domineerde. Na ruim een uur spelen en bij 6-2, 5-2 kreeg ze al een eerste matchpunt. Maar Mugova overleefde en dat deed ze zelfs 3 games op een rij. Een totale ommekeer, want Mugova won die tweede set uiteindelijk nog met 7-5. In een derde en hoogstaande derde set ging Noskova opnieuw snel door de opslag van Mugova en dit keer kon ze die break wel vasthouden. Na 2,5 uur op het 6e matchpunt, 1 uur na haar eerste, maakte ze het uiteindelijk af. Goed voor haar eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
7: Morgen spelen Zinner en Zverev de mannenfinale nog in Londen. En op deze Vlaamse feestdag wordt er in verschillende steden gefeest met muziek. Dat was vanmiddag het geval al in Brussel, maar het grootste feest is vanavond in Antwerpen. Peter van de Veire vertelt wat er te gebeuren staat.
10: Zometeen begint hier een soort grote vakantiepolonaise. We hebben optredens van Bart Peters, van Camille en van een heleboel andere artiesten daartussen. Het is echt voor heel jong tot iets minder jong. Allemaal muziek van bij ons en er is een heel mooi moment. Zometeen gaan wij ook Margriet Hermans eren. Dikke maand geleden ons ontvallen. En vanavond zijn hier 4 fantastische zangeressen. Barbara Dex, Lies, Natalia en haar eigen dochter Celine. Die gaan een liedje van Margriet brengen, alleen maar om haar te eren.
7: Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon met wolkenvelden ook. Maxima tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Zomerland.
4: Met Michael Robrecht.
11: Een goeie avond allemaal. En met Glinsal, met La Via Belle, met Sam Bettes en met Beyoncé. Zijn Mick Talbot en Paul Weller bij de Staalkransen.

0: met de Style Council in 1984 op het album Café Blue, My Ever-Changing Moods. Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een uitgebrande vrachtwagen geladen met stro. Verlaat de snelweg aan de afrit Moeskroen. Je moet daar omrijden via de N58 en bij Dottigny de E403 oprijden naar Kortrijk. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17.
1: Zomerland. Radio 1.
0: In augustus verschijnt het nieuwe album van deze Isolde Lazoen, My Kind of Drama. Dit is de nieuwe single Nothing is Forever.

DJ Faisal en de mensen van Glint in het funky monsterverbond Glintsal. En in die hoedanigheid deze zomer ook onder meer samen op pad voor live gigs op Suikerrock in Tienen. Glintsal. Judith Owen is een actrice en een zangeres uit de UK. Op haar nieuwe project Suit Yourself speelt ze met blues classics en met jazz standards. En in oktober komt ze naar de club van het Koninklijk Circus in Brussel. Dat is de kleine zaal onder het grote Koninklijk Circus. Deze Judith Owen.

0: Take These Chains From My Heart and Set Me Free. En deze Unchain My Heart. Het was allemaal stuff uit het werk van Ray Charles. Maar we hoorden Joe Cocker in de jaren 80. En Judith Owen, daarvoor de jazz en blues dame uit Londen. We hoorden Play That Funky Music. In oktober komt zij naar de club van het Koninklijk Circus in Brussel. Judith Owen. Op de E17 van Frankrijk naar Kortrijk staat er even voor Aalbeke een uitgebrande vrachtwagen geladen met stro. De rijweg is daardoor dicht en de opruimwerkzaamheden zijn nog altijd bezig. Verlaat best de snelweg aan de afrit Moeskroen. Je moet omrijden via de N58 en bij Dottigny kun je de E403 opnieuw oprijden naar Kortrijk. Bij Aalbeke kan je dan weer naar de E17. Er staat geen file, maar hou rekening met een langere reistijd door de omleiding.
1: Zomerland.
0: Dit ding komt van Johannes is zijn naam.

Prince en de New Power Generation op het toppunt van hun kunnen in 1991. En Johannes is zijn naam en dat ding dat hem doet flippen. Morgen flipt hij live in het OLT, het openluchttheater van het Vondelpark in Amsterdam. En de 26e juli op het kunstenfestival in Watou. Johannes is zijn naam. Dit is gloednieuw bij Beyond.

De Italiaanse producer en DJ Nicola Conte, samen met saxofonist en fluitist Magnus Lindgren. Samen op een denkbeeldige trip naar het Brazilië van Gilberto Gil en van Milton Nascimento, Terra en Trance. Binnenkort verschijnt een heel album met dat soort tropisch spul van de Italiaanse muzikant en DJ Nicola Conte. Met Beyoncé liepen we warm voor de 20ste verjaardag van haar album B-Day in september. Speciaal voor 4th of July bracht ze deze Morning Dew uit, ofwel Donk.

Davy Jones and the Monkees en Daydream Believer. De geuren en de kleuren van de late 60s. En Sam Bettens in de remake van de Case Choice classic Not an Addict. Jullie hebben nog Camille MB en Jennifer te goed hier in Zomerland op zaterdag. Dit is het Nederlandse algoritme.

0: Victoria, Lucas van der Talen en La Vie est Belle. En het algoritme liever huilend in een taxi.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad Inferos.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.

Diana Fete, jawel, heel veel te vieren bij Camille Yembe. Volgende week, vrijdag de 17e bijvoorbeeld, dan staat ze op het festival van Doer. Dit is de Indie Dance van Jennifer en de stem van Lindy Verziek, bekend ook van bij Tje. Jennifer en Lindy Verziek.

0: Cotan Project en Lindy Versiek met Jennifer. Zometeen krijg je het nieuws van 9. En dan opnieuw Zomerland met onder meer Tom Smith live op Rock Werchter.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk geldt morgen in 37 departementen code rood door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het Museum Louvre en de Eiffeltoren net als vandaag vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in de Corrèze en dat is een van de departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
4: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk, geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
3: De voorbije week woedde op heel wat plaatsen ook in Frankrijk natuurbranden. In totaal zijn ook al meer dan 30 mensen opgepakt die verdacht worden een brand te hebben aangestoken of veroorzaakt. Het dodental van de zware aardbevingen, meer dan 2 weken geleden in Venezuela, is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben zo net bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen. En de Tsjechische Linda Noskova heeft het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen vanavond. Ze versloeg in de finale haar landgenote Mugova. Het verslag is van Glenn Martens.
5: Anderhalve set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova, die duidelijk geen last had van plankenkoorts en met agressief tennis en uitstekende opslagen de wedstrijd domineerde. Na ruim een uur spelen en bij 6-2, 5-2 kreeg ze al een eerste matchpunt. Maar Mugova overleefde en dat deed ze zelfs 3 games op een rij. Een totale ommekeer, want Mugova won die tweede set uiteindelijk nog met 7-5. In een derde en hoogstaande derde set ging Noskova opnieuw snel door de opslag van Mugova en dit keer kon ze die break wel vasthouden. Na 2,5 uur op het 6e matchpunt, 1 uur na haar eerste, maakte ze het uiteindelijk af. Goed voor haar eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
3: Morgen spelen de Italiaan Zinner en de Deister Zverev de mannenfinale daar in Londen. Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden krijgen we morgen opnieuw veel zon. Temperaturen dan tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit zijn de winnende lottocijfers van vandaag. 11 juli, 3, 4, 10, 25, 26, 44 en het bijkomend getal is 17. De winnende Joker Plus combinatie is 9, 8, 7, nog eens 7, 9, 3 en het winnend symbool is schorpioen.
2: Radio 1.

Kiss the Grass, maar de halve finale heeft niet mogen zijn. Romeo Elvis en Sylvie Kreusch. Deze Nigeriaanse en haar carrière hebben echt wel wat van een tornado, zoals deze single heet. Geboren in Benin en nu gevestigd in Lagos, Nigeria, omschrijft ze haar muziek zelf als Afro Soul. Een Gen Z queen in waiting, zo noemen anderen haar.

0: The Tornado, de nieuwe single voor de Gen Z Queen in Waiting uit Lagos, Nigeria. Era Star en Rick James in 1981 en zijn Super Freak. De song kende eigenlijk twee levens, dat van de 80s en dat van 10 jaar later als You Can't Touch This, een remake van Super Freak bij MC Hammer.
1: Zomerland.
0: Elke avond grijpen we terug naar een live-opname van Rock Werchter. Opnames gemaakt op de verschillende stages van Rock Werchter. En een heleboel concerten zijn te bekijken, volledig te bekijken, op VRT Max. Dit is Tom Smith van Editors op donderdag 2 juli in Club C van Rock Werchter.

0: Papillon met Tom Smith en Killig met Kingfisher. Vrijdag de 3 juli stonden ze op de mainstage van Rock Werchter. En die dag speelden ze ook een secret session voor Studio Brussel. Stef Bos gaat in maart volgend jaar zijn krachten bundelen met Prima La Musica en Dirk Brossé. Samen gaan ze een symfonische tournee maken met groot orkest door Vlaanderen en Nederland. Er staan concerten op de planning in Brugge, Antwerpen, Brussel, Oostende en Gent.
1: Land van chaos en van schoonheid. Land van bier en achterbaksheid. Land van lang vervlogen tijden. Land van vechters op kasseien. Land van frieten en bouletten.

bent. Met al je voor's en al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd. Land dat kan omarmen, land dat kan verstoten. Land om te verlaten, land om terug te komen.

altijd graag. Stef Bos en zijn liefdesverklaring aan Vlaanderen. In maart 27 gaat hij op tournee met Prima La Musica en met Dirk Brosset. Er zijn concerten in Oostende, Gent, Brussel en Antwerpen.

De Braziliaanse Simone en een song uit het repertoire van Henri Salvador, Mon Jardin d'Hiver. Naast een superster in Frankrijk was Henri Salvador ook een grote meneer in Brazil. En daar is nu een hommage gemaakt voor de Fransman met grote namen zoals Bibel Gilberto, Marcos Vallier en hier Simone. Het hommagealbum is deels een Belgische aangelegenheid, een Brusselse aangelegenheid. Initiatiefnemer is Emmanuel de Riquiel van muziekclub Baisu. Dit is nieuw in Londen bij Nia Archives, met de stem ook van Georgia Smith. Volgende week verschijnt het nieuwe Nia Archives album Emotional Junglist.

Get Me Down, de nieuwe single bij Georgia Smith en Nia Archives. En muziek uit de zomer van 1994, some cow funk. Uit het eerste album van Branford Marsalis en Buckshot LaFunk. Eén zomer later leerden we deze muziek kennen. L'Ombelico del Mondo, het centrum van de wereld. En dat centrum ligt precies over een week, de 18e juli, voor één dag in het Torpark in Genk. Want dan is deze meneer de headliner van het Afro-Latino-festival Genk. Deze Giovanotti.

Afro Latino Festival in Genk heeft volgend weekend op zondag onder meer Bombino op de line-up en Kazaya met Zap Mama. En zaterdag is deze meneer uit Rome de headliner. Hij ziet er een beetje uit als de Italiaanse kapitein Pinocchio, maar het is Jovanotti, zaterdag de headliner van Afro Latino Genk. Dit is nieuw bij Young Yellow. Volgende week staat hij op Rock Herk. Koppengaard.

De nieuwe Jungle, Someday Somewhere and Sing It Back. Met Roisin Murphy en Maloko. Niet Raymond, maar wel deze Senne Guns mag deze zomer de laatste nacht spelen van de Gentse feesten bij Sint Jacobs. Senne Guns met de Trouwen met Loco Band. Met daarin glansrollen.

voor Douglas Firth, Zimmerman en Noemi Wolfs. De nacht van 25 op 26 juli. Zondag tot een flink stuk van de maandagochtend. Live band rond deze Senne Gunst.

0: Senne Guns samen met Noemi Wolfs, Douglas Firth en Zimmerman. Binnenkort de hekkensluiters, om het met Sporza te zeggen. De hekkensluiters van de Gentse feesten bij Sint-Jacobs. Deze jongen mag binnenkort het podium op van Suikerrock in Tienen. Deze Brussels Jazz Vanguard laureaat C. Rhymes.
1: Deep breath. Exhale. As I'm looking for the next step, it's difficult to see in front of my feet. I haven't been the same since the night that you left. Used to be caged in four walls and no one else.

0: The Wednesday is on.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
3: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
4: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
3: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is, Merckxiaans wat hij hier doet.
3: Sportza Tour. Oh. Elke middag op Radio 1.
5: Sea Rhymes. Op vrijdag de 7e augustus staat hij live op Suikerrock in Tienen. Dit is Lézard. Volgende week vrijdag aan het werk bij Sint-Jacobs.

0: Lezaar. Volgend weekend één thuismatch. Gentse feesten bij Sint-Jacobs en eentje verder weg het festival van Doer. Zometeen krijg je het nieuws van 10 en dan Belpop Late Night met Gabriel Rios, Moyano en Douglas Firth. Fijne avond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur en een goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen, en er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergste intussen voorbij. Dat zegt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
4: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval. Daar zijn ze nog altijd bezig. Maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen. Even laten controleren hoe het daar is.
3: Nog in Spanje, in de badplaats Malgrat de Mar nabij Barcelona, is gisteravond een groep Belgische jongeren aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren tussen 14 en 16 zijn daar op vakantie met de organisatie Jongeren Travel en waren gisteravond samen gaan kijken naar de WK-wedstrijd tussen Spanje en België. Hoofdmonitor Willem Koenen vertelt wat er precies is gebeurd.
5: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
3: Enkele van hen raakten bij de vechtpartij licht gewond. De dodentol van de zware aardbevingen meer dan 2 weken geleden in Venezuela is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben vanavond bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten ook gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen. De verdachte die was opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid is weer vrijgelaten vandaag. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was staatssecretaris in de jaren 90 en ook lid van het Europees Parlement. Maar de verdachte die is opgepakt blijkt nu niets met de zaak te maken te hebben en is dus weer vrijgelaten. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderen Feest op deze 11 juli. Er was ook een pakkend eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempische zangeressen zongen het nummer Een Vriend van Margriet. Het ging om Natalia, Lies, Barbara Dex en Margriets dochter Céline.

0: licht bewolkt tot helder. Temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker aan. Tot en met donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Belpop. Never mind that space.

0: Radio 1.
1: Belpop.
2: Iman.
3: Aha, honey.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 11:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het museum Louvre en de Eiffeltoren, net als vandaag, vroeger slijten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in Corrèze en dat is een van die departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
3: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
2: In de Verenigde Staten zijn vier journalisten van de krant The New York Times aangeklaagd voor hun berichtgeving over het nieuwe presidentiële vliegtuig. Volgens informatie die de journalisten hadden ontvangen, zijn er problemen met de veiligheid van het vliegtuig waarmee president Trump vliegt. Trump kreeg de Boeing 747 enkele weken geleden nog cadeau van de oliestaat Qatar. Volgens anonieme bronnen zou Trump een tussenstop hebben gemaakt op een Britse basis op weg naar de NAVO-top in Turkije. En zou hij daar zijn overgestapt op het oude presidentiële vliegtuig, omdat er dus problemen met de veiligheid zouden zijn geweest. De krant spreekt van een brutale daad en vreest dat de persvrijheid weer wat verder wordt aangetast in de VS. In Vietnam in Azië zijn 15 toeristen uit India gestorven nadat hun toeristenboot was gekapseist. Dat gebeurde nabij een bekend vakantieeiland in het zuiden van het land. In totaal waren er 32 toeristen en 4 bemanningsleden aan boord. 21 mensen konden dus gered worden. Wat het bootongeval in Vietnam heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek gestart. En op het wereldkampioenschap voetbal is zo net de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland gestart. De Engelsen zijn favoriet in deze wedstrijd, maar bij Noorwegen kunnen ze rekenen op topspits Erling Haaland. De winnaar van dit duel neemt het overigens in de halve finale op tegen de winnaar van de laatste kwartfinale. En die wordt om 3:00 gespeeld tussen Argentinië en Zwitserland. Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken ook. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker tot en met donderdag aan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het Museum Louvre en de Eiffeltoren, net als op zaterdag, vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit zondag wordt gereden in Corrèze en dat is een van de departementen waar Météo France code rood heeft aangekondigd of afgekondigd. De rit wordt 30 kilometer korter. De graanoogst in ons land moet dit jaar opmerkelijk vroeg gebeuren, nu al in plaats van in de loop van augustus. En het heeft wel te maken met de hoge temperaturen nu, in combinatie met de regen van april en mei. Maar een probleem is dat niet, legt landbouwer Jan Truijen uit.
2: Maar de zomer toe mag dat eigenlijk droog zijn, dus te sneller kunnen wij ook oogsten. Doordat het langer droog is, kunnen wij sneller oogsten. Ja. Het is eigenlijk vooral april en mei, wanneer de korrel gezet wordt, dat het eigenlijk wel regelmatig moet regenen. De kwaliteit zou goed moeten zijn nu, het zo lang droog is. Ik heb er bijna niet doorgebeten, dus ze zijn zeer goed droog.
1: Een groep Belgische jongeren op vakantie is gisteravond in de Spaanse badplaats Malgrat de Marna bij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters na de WK-match tussen Spanje en de Rode Duivels. Hoofdmonitor Willem Koenen van Jongeren Travel vertelt wat er precies gebeurd is.
3: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
1: In het dorpje Oisy-le-Verger, nabij de Noord-Franse stad Arras en de Belgische grens, hebben duizenden mensen zaterdag betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Bedoeling is op die manier de rivieren Seine en Schelde met elkaar te verbinden. De Fransen willen zo via de binnenscheepvaart het noorden van Frankrijk beter verbinden met de havens in ons land en Nederland. De tegenstanders spreken van een duur project dat zeer schadelijk is voor natuur en milieu. Het kanaal zou meer dan 100 kilometer lang worden en 54 meter breed. Bedoeling is in 2032 de eerste schepen er te laten varen. Op het WK voetbal strijden Noorwegen en Engeland vanavond om een plek in de halve finale. Aan de rust staat het er 1-1. Skilderoep opende de score voor de Noren, maar vlak voor rust kwamen de Engelsen langzij via Jude Bellingham. De match begon overigens met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jaden Adams, die overleed zaterdag. Hij was pas 25 jaar. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. Dus later vannacht is er de laatste kwartfinale nog tussen wereldkampioen Argentinië en Zwitserland. Die match is om 3:00. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderen Feest op de 11 juli. Er was ook een eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempense zangeressen zongen het nummer Een Vriend van Margriet. Het ging om Natalia, Lies, Barbara Dex en Margriets dochter Céline.

0: Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Zondag veel zon met hoge sluierwolken ook, dan tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte in zeker 37 departementen. Geldt dan de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook de rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. Nog in Frankrijk, in een dorp nabij de Noord-Franse stad Arras, hebben de voorbije dag duizenden mensen betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Dat kanaal zou de Seine en de Schelde met elkaar moeten verbinden om de binnenscheepvaart op beide rivieren te bevorderen. Het zou meer dan 100 kilometer lang worden en 54 meter breed. Volgens de actievoerders gaat het om een te duur project dat schadelijk is voor het milieu. Een groep Belgische jongeren is gisteravond in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider van Jongeren Travel, vertelt wat er precies gebeurd is.
3: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
2: In Kruiszeke bij Wervik in West-Vlaanderen is de voorbije avond een zware brand uitgebroken in een loods op een landbouwbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg het vuur vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten wel ook geëvacueerd worden, vertelt Christophe Loagy van de brandweer.
4: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
2: Er vielen geen gewonden bij de brand. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. En op het WK voetbal is de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland nog niet voorbij. Na de reguliere speeltijd staat het 1-1. Er worden verlengingen gespeeld. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jayden Adams. Die overleed de voorbije dag op 25-jarige leeftijd. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika. Later vannacht is er de laatste kwartfinale tussen Argentinië en Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer, temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte. In zeker 37 departementen geldt de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook de rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Er wordt al wekenlang geprotesteerd in Albanië. De voorbije dag was de 42e dag van protest. Dat was eerst gericht tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt. Een groep Belgische jongeren is gisteravond in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider van Jongeren Travel, vertelt wat er precies gebeurd is.
2: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een schootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
1: In Pelt in Limburg is een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en werd aangereden door een wagen toen ze de rijbaan wilde oversteken. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was op het moment van het incident. In Kruiszeke bij Wervik in West-Vlaanderen is de voorbije avond een zware brand uitgebroken in een loods op een landbouwbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg het vuur vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten ook geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
3: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
1: Er vielen geen gewonden bij de brand. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. En op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jaden Adams. Die overleed de voorbije dag op 25-jarige leeftijd. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika. En later vannacht is er nog de laatste kwartfinale tussen Argentinië en Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer.